website van het Bisdom Haarlem Amsterdam. Toevallig kwam ik het daar tegen. Het zal wellicht ook wel elders staan. Maar hier werd ik gewezen op een mooie serie die eigenlijk is gemaakt naar aanleiding van de catechese-reeks die paus Leo is gestart tijdens zijn algemene audiënties op de woensdag. Nou, in deze reeks staan de documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie centraal. Ja, en de paus die zegt: deze teksten die vormen nog altijd een belangrijke kompas voor de kerk van vandaag. En in de catecheses haalt hij dus bepaalde teksten uit het concilie aan. Hij plaatst ze dus wat meer in de concrete actualiteit. En hij zegt: deze teksten bieden een rijke bron van geloof, wijsheid en inspiratie voor iedereen die samen kerk wil zijn en samen op weg wil gaan. Zo wordt althans deze serie ook aanbevolen. Er is dus een serie nu in de maak. Steeds weer nadat er zoveel catecheses geweest zijn, worden die gebundeld. En er is nu een eerste deel, De Verbum, wordt het genoemd. God spreekt tot ons. En het mooie hieraan is, je kunt dus het boekje zelf bestellen, maar je kunt ook, als je over internet beschikt, kun je het ook downloaden. De boekjes zijn bedoeld om te gebruiken bijvoorbeeld in de parochie, als je ja, met een groep misschien daarover zou willen spreken. En van de echt fysieke boekjes wordt ook gevraagd, als die worden aangeschaft, 2,25 per stuk, om die dus met wat meer tegelijkertijd aan te schaffen. Anders zijn de portokosten misschien ook wel zo buiten verhouding dat het beter is om er meerdere tegelijk aan te schaffen. De digitale versie die kan dus worden gedownload. En dat kan onder andere dus op de website van het Bisdom Haarlem Amsterdam, als je naar het bericht hierover gaat. Nou, dat bericht is van 16 juni. Dus dan in het nieuws moet je al even naar 16 juni toe. Maar ik denk dat het ook op de website kan, luisterend op weg.nl. Daar staat ook meer informatie daarover. Nou zie ik, en dat is eigenlijk per ongeluk gebeurd, maar alle berichten die ik heb uitgezocht, daar heeft de paus ook een hoofdrol in. Nou ja, goed, dat is nou eenmaal zo. Want wat ik ook tegenkwam en wat ik toch wel heel mooi vind om te vermelden, is de boodschap van paus Leo voor het 50-jarig jubileum van de Steubenville Youth Conferences. Nou, de Steubenville Jeugd conferenties, bijeenkomsten, grote bijeenkomsten. Steubenville is een universiteit van de Franciscanen in Ohio, Amerika. En daar houden ze dus, speciaal gericht op Noord-Amerika, grote jeugd-evangelisatie-evenementen. En dat is dan speciaal bedoeld voor middelbare scholieren. Nou, en deze bijeenkomsten bestaan dus 50 jaar inmiddels. En de paus heeft een bemoedigende boodschap aan hen gericht. En hij zegt daarin: jonge katholieken moeten echt zoeken om ware vrede en volmaakte vreugde allereerst te vinden in hun diepere relatie met God. Geïnspireerd door het leven en de leringen van de heilige Franciscus van Assisi. En vervolgens dat natuurlijk ook weer, als zij dat zelf hebben gevonden, uitdragen. Nou, dit jaar worden dus op die conferenties die dus over heel Noord-Amerika gehouden worden, zo'n 43.000 tieners verwacht. En dat zijn dus echt jonge mensen die hun geloof serieus nemen en daarmee op weg willen gaan. Nou, in die boodschap schrijft de paus dus over de twee thema's die het leven van de heilige Franciscus van Assisi bepaalde, namelijk de authentieke vrede en de volmaakte vreugde, zoals net al genoemd. Hij spreekt dus over de betekenis van volmaakte vreugde. En dat is
het duurzame geluk dat niet te vinden is in materieel succes of in populariteit of vermaak of de sociale media, maar in plaats daarvan komt de ware vreugde voort uit het kennen van Gods liefde en trouw. Dat God trouw blijft, ook als je zelf het moeilijk hebt, als je denkt dat je wordt afgewezen, nou, en meer van die toch wel echt moeilijke momenten. Hij impliceert daar ook aan dat natuurlijk het bekend is dat er situaties zijn waarin mensen honger lijden, kou, afwijzing. Maar dat het misschien juist die momenten zijn waarin geduld gevraagd wordt. En dat we dat ook zonder klagen dragen. En dat we dan mogen worden omarmd. Dat ook de jongeren mogen worden omarmd door de liefde van God. En dat dat die volmaakte vreugde is. Nou, hij gaat daar ook nog verder over door. Het is een bericht dat ik heb gevonden op de website van EWTN Lage Landen. Dus ewtn.lc, dat is dan weer Low Countries. Dus mocht je het zelf willen nalezen, dan is het daar te vinden. Nou, en als laatste, wat ik zei, ja, toch ook weer een bericht waarin Paus Leo centraal staat. Hij heeft namelijk ook gesproken tot de leden van de Jérôme Lejeune Foundation, ofwel de Jérôme Lejeune Vereniging, organisatie. Die waren namelijk in Rome aanwezig om te herdenken dat 100 jaar geleden professor Jérôme Lejeune is geboren. Nou, deze naam zegt jullie misschien wel iets of niet, dat weet ik natuurlijk niet, maar het is een beroemde arts die veel heeft gedaan voor de waardigheid van de mens. Hij is in dat tijd ook door Paus Johannes Paulus II benoemd tot voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij heeft daar een tijd ook veel van zijn wijsheid en kennis aan mogen geven. Het was een man van zowel wetenschap als veel en grote wijsheid, zegt de Paus Leo. En hij moedigt dus de mensen van deze organisatie aan om nog altijd die dat streven naar dus de waardigheid van de mens, maar dat juist ook te stellen in het licht van het algemeen goed van onze samenleving, van de mens, van het leven van de mens in deze samenleving, om dat te blijven nastreven. En dat te doen door ook de wetenschap en de reden, maar vooral ook dat geloof natuurlijk daarbij te betrekken. En hij heeft nog prachtige woorden voor inderdaad de professor, de arts Jérôme Lejeune, en voor dus deze mensen die daarbij aan deze organisatie verbonden zijn. Dat is nou weer een bericht. Ik noem het toch even op voor mensen die dat interessant vinden, wat ik gevonden heb bij het Vaticaanse nieuws van onlangs. Ja, allemaal berichten dus waar ik zei dat de Paulus centraal stond. Een beetje onbedoeld, maar toch wel heel mooi. En dat is het mooie aan al die verschillende bronnen die we natuurlijk kunnen raadplegen. Die dan weliswaar ook in andere talen natuurlijk zijn, maar ook in Nederland diverse bronnen. Om het nieuws te zoeken en te vinden wat ons ook als gezinnen weer kan opbouwen, bemoedigend is. En ook al is het soms misschien een beetje aan de rand van het gezin zijn, maar zoiets als dit, hè, de waardigheid van het leven, de waardigheid van ieder mens. En ook die mensen die misschien voor de buitenkant niet zo perfect lijken, maar juist zoveel zorg verdienen en vreugde kunnen brengen ook in het leven. Dat we daar ook bij stil mogen staan en bemoedigen dus ook de mensen om ons heen. Ik ga een lied draaien en dan gaan we direct over naar het tweede deel, waarin het zal gaan over het onderwerp wat priester Luc voor ons heeft uitgekozen. We gaan nu eerst luisteren naar Gods hart klopt voor jou. En het wordt gezongen door Joke Buis.

0: Ja, we zijn weer terug in het gezinsuur, waar we samen met Luc Simons, priester van het bisdom Roermond, maar momenteel ook zittende, hoe zeg je dat, in Banneu, altijd een onderwerp aankaarten in dit gezinsuur, wat ons wat dieper brengt ook in ons geloof, in ons geloofsleven, in de diverse aspecten. En vandaag via de telefoon, van harte welkom, priester Luc.
1: Ja, goeiedag.
0: Ik noemde Banneu op. Dat was eigenlijk heel spontaan. Maar misschien toch goed om heel even kort te vertellen. Waar en hoe nu jouw bezigheden zijn.
1: Ik heb een benoeming inderdaad erbij gekregen. Voor de Nederlands sprekende pelgrims. Die in Banneu komen. Dus dat... Dat zijn zowel Nederlanders als Vlamingen. En daar komen veel zieketriduums naartoe. Gedurende het hele seizoen. Maar ook groepen die voor één dag komen. Georganiseerd. Maar ook mensen die natuurlijk gewoon naar Banneu komen. Als dagjesmensen. Omdat ze het fijn vinden om daar te zijn. En met name die laatste groep zijn we een soort pelgrims voor één dag. Misschien dat er mensen zijn die bekend zijn met Lourdes, dan heb je ook de pelgrims voor één dag. Dus als je daar komt, dan vind je soms mensen die klaar staan aan een bordje om pelgrims rond te leiden. Nou, voor mij betekent dat elke dag is er mis om 11 uur voor de Nederlands sprekenden. Om 3 uur is de ziekenzegening in het algemeen. Er is trouwens ook rozenkransgebed. En voor wie dat wil is er ook nog een gebedsweg. En als er Nederlandstaligen zijn, dan vang ik hen op.
0: Ja.
1: En dat leidt ook vaak tot hele, hele mooie en fijne contacten.
0: Ja, en het is een prachtige omgeving. Hè? Het is echt zo,
1: zeker.
0: Het is zo mooi. En het is vanuit Nederland.

0: te doen. Tenminste, het ligt een beetje van waar uit Nederland je komt, maar het is te doen. Het is een reis, ja. Maar het is te doen.
1: Een klein uurtje onder Maastricht, zeg maar.
0: Ja. Goed, vandaag in dit gezinsuur. Jij hebt inderdaad een prachtig onderwerp uitgekozen. Kun je even toelichten wat het is en waarom? En dan gaan we daarover in gesprek.
1: Ja. Het is ook in verband met een andere taak die ik heb. Ik geef nog les hier en daar. En de student van het Bonifatius Instituut in Den Bosch, die hebben dit jaar als thema van hun jaaropdracht de brief gekregen, of het schrijven van de Internationale Theologische Commissie. De Internationale Theologische Commissie is een adviesorgaan voor de Romeinse Curie. En die adviseert onder andere de paus en in het bijzonder ook de dicasterie voor de geloofsleer in belangrijke theologische vraagstukken. En de bisschop van Breda, Monsieur Lies, is daar lid van, heeft ook meegeschreven aan een document wat gaat over de census fidei in het leven van de kerk. Nou, dat is wel iets wat je even moet uitleggen. En misschien dat gewoon even het document erbij nemen en een beetje zeggen wat het document zelf inleidt. En de census fidei betekent letterlijk vertaald het geloofsaanvoelen. Mm-hmm. Dus we krijgen natuurlijk het geloof mee van onze ouders of van anderen. En als kinderen of jongvolwassenen groeien we langzaam in dat geloof. We zetten daar ook stappen in misschien, hè, door gedoopt te zijn, de community te doen, gevormd te worden. En langzaam krijgen we steeds wat zicht op die geloofsleer. Maar de kerk zegt, je ontvangt niet alleen, maar je bent zelf ook deel daarvan, van dat geloof. En zelfs ook voor de ontwikkeling van het geloof. En met name waar het gaat over hoe beleef je nou dat geloof en hoe praktiseer je dat geloof. En dus bijvoorbeeld, het document noemde een paar keer de liturgie. Nou, de liturgie is niks statisch, hè, dat verandert doorheen de geschiedenis. En daar spelen de leken een belangrijke rol in, want de kerk vraagt zich ook af, hoe kunnen we nou dat grote geloofsgeheim, de Eucharistie, hoe kunnen we dat nou het meest bevattelijk maken voor de gelovigen? En hoe kunnen we dat zo vieren dat de gelovigen dat ook zich daarin in kunnen voegen? Er zijn natuurlijk bepaalde kaders. Christus heeft bepaalde dingen vooraf ook ingekaderd. We luisteren naar het woord van God. Het offer wordt voltrokken. Maar hoe die mis als geheel eruit ziet, dat verandert gedurende de geschiedenis. En dus bijvoorbeeld het laatste concilie heeft ervoor gekozen dat het belangrijk is ook de volkstaal te gaan gebruiken. Maar ook de gelovigen actiever bij de Eucharistie te laten deelnemen. Door de dialogen die bijvoorbeeld hebben. De Heer zij met u en met uw geest, verheft u al enzovoort. Dus de kerk vindt het heel belangrijk, hoe ontvangen die gelovigen nou dat geloof? En wij willen ook hen erbij betrekken om dat geloof ook vorm te geven. Nou, dit document gaat eigenlijk een beetje door de hele geschiedenis heen om na te gaan hoe heeft zich dat nou ontwikkeld en wat zijn de criteria daarin om gelovigen mee te laten deelnemen in de vraag hoe het geloof ook concreet vorm krijgt in de kerk. En daar gaat het om, en dat is een belangrijk begrip, wat ook in het concilie heel duidelijk een plaats heeft gekregen, de roeping van de gelovigen, met name in het algemeen priesterschap, als gedoopte.
0: Ja.
1: Dus de kerk zegt, alle gedoopten hebben de Heilige Geest ontvangen. En vanwege dat feit dat ze de Heilige Geest in zich dragen, zijn ze ook geroepen om getuigen te zijn van dat geloof. En dat is deelname aan wat we noemen het profetisch ambt. De profeet die verkondigt het woord van God. Wij delen in dat profetische ambt van Christus in de eerste plaats, maar ook van de priester. Elke gelovige heeft ook de taak te getuigen van zijn geloof. Er wordt in het begin van het document al meteen ook een definitie gegeven. Ik ga dat even lezen, is mooi om dat te horen. Omdat de Heilige Geest hun geschonken is, hun is aan de gedoopte, omdat de Heilige Geest hun geschonken is, de geest der waarheid die van de Vader komt en die getuigenis aflegt over de Zoon, hebben alle gelovigen deel aan het profetische ambt van Christus, de trouwe en waarachtige getuigen. Zij moeten over het evangelie en over het geloof van de apostelen getuigenis afleggen in de kerk en in de wereld. Zij worden gezalfd door de Heilige Geest, die hen toerust voor deze hoge roeping en die hen zeer persoonlijk en innig vertrouwd maakt met het geloof van de kerk. Nou, dat is het eerste nummer, maar dan wordt in ieder geval al meteen duidelijk gemaakt, ja, beste gelovigen zou je bijna kunnen zeggen, jullie hebben hier een belangrijke taak. Ja, en misschien is de kerk, ja, ook in de aanloop naar het Tweede Vaticaans Concilie te veel geweest van, nou ja, de pastoor die zegt het wel, en de priester die moet het me allemaal zeggen en leren. En wij ontvangen het, maar zo simpel ligt het niet. Er is ook een wisselwerking. En ook de gelovigen hebben soms echt de taak, ja, om ook hun priesters ergens op attent te maken. Van ja, wij zien er toch iets belangrijks in de kerk, waar wij willen dat hij daarmee aan de slag gaat. We zien dat misschien bijvoorbeeld nu bij de missionaire parochie, dat er best wel priesters zijn die het moeilijk vinden om vorm te geven aan de missie van de kerk. En er zijn gelovigen die zeggen, ja, we moeten een alfacursus gaan doen, of we moeten sycamore gaan doen, of in die zin, dat is in willen zetten voor de kerk. Dus er mag een wisselwerking zijn tussen de gelovigen en degene die vanuit een ambt gezien de leiding hebben in de kerk. Dus de priesters, de bisschop en uiteindelijk ook de paus. En daar gaat het document over. Dus dat de gelovigen een feeling mogen hebben, een sensus fidei wordt dat genoemd, van wat er in wat het geloof is en hoe dat vormgegeven kan worden, zowel in het spreken erover, in de leer, maar ook in de praxis en het beleven daarvan.
0: Ja.
1: En ik ga nog een stukje lezen waar het nog wel meer duidelijk in wordt. Het tweede nummer is dat van dit document, wat trouwens uit 2014 is, dus het is al niet zo heel jong meer, maar wel heel belangrijk, denk ik, ook in het gehele synodaal proces waarin we de kerk, waarin de kerk zich bevindt. En waar de gelovigen ook opgeroepen worden. Dit delen in het profetische ambt van Christus, om daarin ook hun plaats in te nemen. Dat tweede nummer zegt, dient ten gevolge beschikken de gelovigen over een aanvoeling van de waarheid van het evangelie. Een aanvoelen van de waarheid van het evangelie. Dat stelt hen in staat te onderkennen en te beamen wat authentiek christelijke leer en levenspraktijk is, en af te wijzen wat in dat opzicht niet deugt. Dat bovennatuurlijke aanvoelen, dat intrinsiek samenhangt met het geloof dat in de gemeenschap van de kerk ontvangen wordt, heet de sensus fidei en stelt christenen in staat hun profetische roeping na te leven. Het is dus de commissie, de Internationale Theologische Commissie, zegt hier eigenlijk, ja, Als gelovigen goed gevormd zijn, voelen ze soms haarfijn aan, ja, wat hier gezegd wordt, dat klopt niet.
0: Ja, ja.
1: Of wat daar gezegd wordt, dat is belangrijk.
0: Mag ik?
1: Ja, ik ga een voorbeeld nemen uit Benneu, dat was heel wonderlijk. Ik had afgelopen week mensenbezoek. En tijdens de ziekenzegening, wordt de zegen met alle heiligs gegeven. Maar in België zie je steeds minder knielbanken. Er staan gewone stoelen in de kerk. Maar deze mensen die bij mij op bezoek waren, die zeiden van, ja, wij konden eigenlijk niet knielen. Want de stoeltjes stonden zo dicht op elkaar, dat het er helemaal niet tussen past als ik geknield was.
0: Oh, ja.
1: En ze zeiden, dat vinden we eigenlijk heel jammer, want we willen natuurlijk eerbied betuigen naar het Heilig Sacrament. En dan, ja, dan kun je afvragen, goh, waarom is die kerk zo ingericht? En ik zie dat ook, heel veel mensen blijven staan bij de zegen. Waarom is de kerk zo ingericht dat mensen eigenlijk bijna niet meer kunnen knielen om de zegen te ontvangen en om eerbied te betuigen naar Christus in het Heilig Sacrament? Nou, dat vond ik mooi dat ze zeiden, dat is iets van een aanvoelen. Er is hier in de inrichting van de kerk iets niet wat gericht is, ja, op waar de kerk ijver is, namelijk in aanbidding voor Jezus zijn.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben ze misschien ook wel iets achter, ja. Dus ik denk dat de kerk in België loopt zo'n 30, 40 jaar achter bij Nederland. Wat betreft, mag ik misschien niet zo zeggen, maar. Dus zij gaan nu eigenlijk de ontwikkeling door die wij 30, 40 jaar geleden hebben. Hè, ja. In het toch zuiverde aanvoelen van het geloof. En Ja, ik denk dit is een mooi voorbeeld daarvan.
0: Ja. Mag ik iets vragen tussendoor?
1: Ja, zeker.
0: Nou,
1: ja,
0: zeker. Je noemt op, je had het ook over richting het Vaticaans Concilie. Dat inderdaad die plek, om het zo maar te zeggen, ook van de leek. Meer en meer, en ook in het Vaticaans Concilie dus, is omschreven. En dat wordt opgeroepen. Maar het is natuurlijk ook zo dat na het Tweede Vaticaans Concilie er op diverse plekken, onder andere in Nederland, dat enorm is doorgeschoten. En dat het aanvoelen soms niet een aanvoelen was, maar een opleggen bijna vanuit de leek. En nu zei je net van een goed gevormde gelovige. Is dat ook iets wat dan in dit document duidelijk wordt? Want ik denk dat die twee dingen heel, hoe zou ik het zeggen? Dat ontzettend belangrijk is dat je natuurlijk eerst gevormd bent voordat je dat hele dat aanvoelen kunt ontwikkelen, toch? Of kan het je ook zo in genade geschonken worden?
1: Nou, er is natuurlijk wel een mogelijkheid dat mensen zomaar, soms ongelovig, een heel zuiver aanvoel hebben. Dus wat we bijvoorbeeld zien, is dat er heel veel moslims een geweldige eerbied voor de Eucharistie hebben. Ja, terwijl ze dat van huis uit natuurlijk nauwelijks kunnen. Er zijn heel veel eucharistische getuigenissen van moslims, dat ze vaak juist door de Eucharistie en door Christus, die zichzelf het brood des levens, het brood des heel noemt, daardoor naar de kerk getrokken worden.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een heel wonderlijk iets. Terwijl je denkt, maar bij de moslims wordt helemaal niet over de Eucharistie gesproken. Wat is dit dan eigenlijk? Hè? Maar de normale weg is natuurlijk niet dat je inderdaad een ingeving of een openbaring of iets krijgt. Maar dat je als gelovig inderdaad goed gevormd bent en goed gevormd wordt. En dat is dus een hele goede vraag die je stelt. Dus dat document besteedt daar veel aandacht aan deze vraag. En zij noemt inderdaad een aantal criteria waar die gelovige, dat klinkt een beetje gek, een aantal criteria waar die gelovig moet voldoen. Maar een aantal aspecten van het gelovig leven die belangrijk zijn om de gelovige te laten groeien als gelovige en daardoor ook als een goede gelovige dit aanvoelen meer en meer kan ontwikkelen, dit geloofsaanvoelen.
0: Ja.
1: En de commissie noemt dat de geesteshoudingen die nodig zijn voor de authentieke deelname in de sensus fidei. En ze noemt het geesteshoudingen. En ze noemt dan 6 aspecten. Zou ik ze gewoon even noemen?
0: Ja,
1: dat is wel belangrijk
0: inderdaad.
1: Ja. Dus het eerste is het deelnemen aan het kerkelijk leven. En we zien natuurlijk ook in de prochie vaak dat mensen in allerlei commissies zitten of werkgroepen, maar je ziet ze eigenlijk niet zo vaak in de kerk. Dus ik had bijvoorbeeld, toen ik jonge kaplaan was, ik had een aantal werkgroepen gezinsmis. Ja, die moeders die kwamen dan voor het boekje te maken en zo'n gezinsmis voor te bereiden. Maar die zagen alleen maar bij de gezinsmis.
0: Ja.
1: En zelden in de gewone viering. Dus die hadden geen... Dus het verzamelen op de zondag was gewoon geen deel van hun gelovig leven. En ze kwamen dan graag wel iets doen om die gezinsmis voor te bereiden. Maar je merkte, hoe moesten we het over iets praten wat ze zelf eigenlijk niet ten diepste beleefden. Namelijk gewoon naar de mis komen en de mis hier samen vieren. Dus deel aan het kerkelijk leven is het eerste criterium. Tweede, heel belangrijk, luister naar het woord van God. En leef jezelf uit Gods woord, uit de Heilige Schrift. Derde is ook een belangrijk criterium, openstaan voor de reden. Dus dat het niet alleen de emoties en het gevoel is van er moet hier dit of dat gebeuren. En dat zie je vaak ook als kerken gaan sluiten bijvoorbeeld. Wat een heel pijnlijk proces is, dat mensen ook alle redelijkheid verliezen. Van maar wij steken zoveel geld in dit gebouw, terwijl er bijna niet meer komt. We kunnen het ook gewoon niet meer opbrengen. Dus er moet op een gegeven moment ook een zekere ratio, rationaliteit, een verstandelijkheid zijn. Dus openstaan voor de reden. En ons geloof nodigt ook uit om er gewoon goed over na te denken. De vierde is aanhankelijkheid aan het leergezag. Nou, daar heeft het in het verleden in Nederland nog wel eens aan ontbroken. Dus goed, na het concilie is het natuurlijk een pastoraal concilie in Nederland geweest. En zetten men zich ook echt af tegen paus en bisschoppen. De werkgroep Katholieke Jongeren is bijvoorbeeld een beweging in Nederland geweest die zich wel achter de bisschop heeft gezet. En volgende week hebben we het weekend van de Stichting Katholieke Gezinnen. Gezinsweekenden. Ja, die zijn daaruit voortgekomen. En wij willen ook trouw zijn aan de paus en de bisschoppen. Het vijfde criterium is heiligheid, nederigheid, vrijheid en vreugde. Dat zijn opmerkelijke kenmerken, maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè. Heilig leven, heilig proberen te leven. Ja, nederigheid, hè, ontvankelijkheid ook. Het hoort ook een beetje bij dit vorige, hè, aanhankelijkheid en het leergezag. Vrijheid en vreugde. En de laatste is ook heel een mooi criterium. De wil om de kerk op te bouwen.
0: Ach, ja.
1: Dus, en daar zie je ook, hè, een belangrijk criterium voor de liturgievernieuwing bij het concilie was de actieve deelname van de gelovigen.
0: Ja.
1: En niet zozeer om allerlei boekjes te gaan maken of liturgieën te gaan ontwerpen, integendeel. Maar juist om actief betrokken te zijn bij de liturgie en bij de heilige handelingen, bij het luisteren naar het woord van God. Ja, als je mee de kerk wil opbouwen, dat betekent dus ook actief participeren. Hè. Waar kan ik mijn deel dragen? In de parochie bijvoorbeeld, of in de geloofsgemeenschap. Ja, om de kerk mee vorm te geven.
0: Ja, ik denk dat laatste wat je zegt, de geloofsgemeenschap, dat echt heel belangrijk is. Omdat we toch de neiging hebben, denk ik, als je zegt de kerk opbouwen, dat de gedachte meteen gaat naar ook het kerkgebouw en het vieren. Terwijl natuurlijk de kleinste kerk is het gezin. Hè? We zitten in het gezinsuur. En de kerk opbouwen is dan toch ook gewoon het. Hoe zou ik het zeggen? De gemeenschap van gelovigen, waar ze ook zijn.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, precies. Dus goed, de bisschop Roermond heeft net een nieuwe beleidsnota. Daar zegt de bisschop heel uitdrukkelijk. De nieuwe geloofsgemeenschappen zijn van oud natuurlijk geordend rondom een kerk. Of de kerk. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Hè? Dus inderdaad ook. En hij noemt daar ook expliciet de gezinsgroepen of iets in die richting. Maar ook de nieuwe bewegingen. Er zijn vele vormen van gemeenschappen in onze kerk. En de parochie is dan natuurlijk wel een belangrijke en één van, maar zeker niet de enige.
0: Nee.
1: Ja, dat is heel juist om dat te zeggen.
0: Ja. Ja. En ook niet dat ze naast elkaar. Ja, ze bestaan naast elkaar. Maar ik bedoel, het is niet zo dat de ene gemeenschap niks met de andere gemeenschap te maken heeft. Want je bent juist samen kerk, toch?
1: Precies. Precies, ze vullen elkaar aan. En we zijn uiteindelijk het ene lichaam van de Heer.
0: Ja.
1: Heel juist. Ja. Ja. Ja, nou, waar het document ook veel aandacht besteedt, dat sluit hierop aan. En dat is iets wat we in Duitsland zien gebeuren, dat het een soort democratisch proces wordt.
0: Ja.
1: He, dus de stem van de meerderheid, of van degene die het hardste roept. En daar zegt het document ook uit veel aandacht aan, dat is het uitdrukkelijk niet.
0: Mm-hmm.
1: He, dus uiteindelijk, het is natuurlijk belangrijk dat wij geworteld blijven in de geloofsschatten die er is, die de kerk ons geeft. En daar zijn paus en bisschoppen natuurlijk ook verantwoordelijk voor, om dat te bewaren. En dat ook aan te bieden aan de gelovigen. En ook te kijken hoe kunnen we dat op de beste manier doen. Maar dat is niet los van de gelovigen. Ik denk een van de meest opmerkelijke momenten in de kerkgeschiedenis is misschien wel dat twee grote heiligen, Birgitta van Zweden en Catharina van Siena, brieven hebben geschreven naar de paus, die toen in Frankrijk zat en eigenlijk gevangen in een politiek systeem. Dan zei de Heilige Vader, je moet terug naar Rome toe.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn leken die helder hebben, wat hier gebeurt is niet goed voor de kerk. Het past niet in ons geloof.
0: Nee.
1: De kerk politiek is geen goed Nederlands, hè? Politiekiseert. Hoe zeg je dat? Dus het raakt gevangen in een politiek systeem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou weet ik dat er in het document, maar ik weet niet of je dat ook wilde opnoemen, naast het sensus fidei ook gesproken wordt over het sensus fidelium.
1: Het is heel goed dat je het zegt. Dus het begrip sensus fidei is eigenlijk het brede begrip van het geloofsaanvoeden. Maar je kunt dat onderscheiden enerzijds naar wat gelooft de kerk als geheel. En dat noemt men het sensus fidelium. Dat is een beetje technische praat dit, zeg maar. Maar goed, je moet het maar een keer gehoord hebben. Sensus fidelium, dat is dus de geloofsschatten die de kerk, die wij van de kerk ontvangen. En de sensus fidelis is de geloofsschat van de gelovigen. Hmm. Dat zijn wij dus.
0: Ja.
1: En dan komt dus inderdaad een beeld van ja, wij als gelovigen. Het is niet alleen het geloof wat ons gedoseerd en overgedragen wordt. Maar het is ook het geloof zoals wij het ontvangen en praktiseren.
0: Ja, ja,
1: en dat
0: ja.
1: komt inderdaad de gelovigen, de leken gelovigen, de gedoopte gelovigen, komt daar in beeld. En dat onderscheid wordt inderdaad heel duidelijk gemaakt.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: men zegt, het is belangrijk om dat niet als een karikatuur te zien, alsof de kerk inderdaad degene is, en de paus en de bisschop in dat geval, hè, de hiërarchie. Ja, die alleen maar geeft, en de gelovige is een passief ontvanger. Maar dus dat is een wisselwerking, daar gaat dit document over. Hè? Om dat bewust te hebben dat de gelovige ja, een taak heeft om ook, als het nodig is, naar de hiërarchie toe te stappen en te zeggen, nou, wij zien hier dingen gebeuren die niet goed zijn en die anders moeten. Hè? Dus bijvoorbeeld Catharina van Siena is daar een heel, heel duidelijk voorbeeld
0: ja,
1: van.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ik heb eigenlijk nog een vraag, als dat...
1: Ja,
0: past
1: zeker?
0: Nu? Nou, jij zei inderdaad van het is een document van 10 jaar geleden. Toen is het gepubliceerd en in de jaren daarvoor is er natuurlijk aan gewerkt. We hebben toch een nieuwe realiteit eigenlijk, juist de laatste jaren, van mensen die nieuw tot het geloof komen, die soms met helemaal niets zijn opgevoed, of mensen die misschien wel ooit ergens gedoopt zijn, maar er niet veel mee hebben gedaan, omdat hun ouders dat niet deden. Past dit nu ook? Of is het juist zo van, nou, we leren hiervan, maar we moeten nog een stapje verder brengen?
1: Nou, ik denk voor die mensen die nieuw de kerk inkomen en aanvoelen, de kerk is belangrijk voor ons. Een van de dingen, denk ik, die zij aanvoelen, wat in onze samenleving momenteel ja, toch heel ver weg geërodeerd is, is het gemeenschapsgevoel. Dus het sterke individualisme, wat onze samenleving heel sterk doordringt. En dat ze voelen, ja, hier zijn mensen die samenkomen en iets voor elkaar willen betekenen. Maar je merkt wel bij veel jonge gelovigen dat ze soms bijvoorbeeld wel heel veel intellectuele kennis hebben, maar eigenlijk de geloofsschat als geheel nog niet zo goed kennen. En dus leiding nodig hebben om binnengevoerd te worden in het gelovig leven als geheel.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn die criteria die we net noemden, hè, zijn weer heel belangrijk. Hoe word je nu een goede, gedoopte katholiek, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Is dat een antwoord op jouw vraag?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, want precies wat je zegt. Zeker mensen die ook door de reden eigenlijk bij het geloof terechtkomen. Via de filosofie, via soms ook wel kunst. Dat is dan misschien, ligt alweer een laag meer naar het aanvoelen. Maar dat juist
1: internet.
0: Dat door, ja, internet natuurlijk, waar je van alles en nog wat vindt. Nee, maar dat je het gelovig leven omvat natuurlijk heel veel meer dan alleen maar weten. Dat is in feite...
1: Ja. En dat is soms ook wel een kritiek geweest op de kerk de laatste jaren, dat men wel dopelingen had, volwassen dopen, maar dat de mensen soms ook een beetje alleen gelaten werden. Dus dat ze niet echt actief in de gemeenschap werden opgenomen.
0: Ja.
1: Dus dat er na dat sacrament er toegewerkt, maar dat daarna een leegte viel. En dus dat hoor je ook wel eens van mensen die de kerk zijn binnengegaan. Ze zeiden, ja, dan was ik gedoopt en dan voelde ik eigenlijk te weinig gemeenschapszin.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid over en weer, denk ik. Maar dus veel gemeenschappen, parochiegemeenschappen zijn vaak te weinig gemeenschap om mensen die opgenomen willen worden echt ook te ontvangen. Dat,
0: dat is een uitdaging voor.
1: Dat is een uitdaging.
0: Ja. Ik, denk dat we ongeveer naar het einde van dit deel gaan, Luc. Ik weet niet of er nog een paar belangrijke punten zijn die je graag wilde noemen.
1: Nou, misschien is het wel goed om twee dingen die echt op het gezin gericht zijn op het document, die nog noem.
0: Ja, graag.
1: Dus deze lerende sensie is heel oud. Ze is in het Oude Testament al gegrondvest in de ontwikkeling van de kerk, jonge kerk. Maar vooral ook in de weg naar het concilie. Onder andere door Cardinal Newman bijvoorbeeld heel sterk benadrukt. En is daardoor ook in een aantal conciliedocumenten omschreven. Ik wil een klein stukje lezen uit Lumen Gentium. Mm-hmm. Waar ook het gezin wordt genoemd. Waar gezegd wordt, God rust de gelovigen toe met de geest van geloof en de gave van het woord, om zo de kracht van het evangelie te doen uitstralen in het dagelijks leven, het gezinsleven en het maatschappelijk leven. Gesterkt door de sacramenten zijn de leken de kracht die hierhouden van het geloof in hetgeen wij hopen. En dus hier wordt ook heel uitdrukkelijk het gezinsleven genoemd als de plek, ja, waar het geloofsleven groeit, waardoor degenen die in dat gezin opgroeien, de ouders, maar ook de kinderen, ja, uiteindelijk ook verkondigers van het evangelie worden. En je ziet dat gebeuren. Hè? Dus als ik zie bij de gezinsweekenden, ja, dan, na een heel aantal jaren worden de kinderen die zijn gevormd, worden leidinggevenden in de groepen, of uiteindelijk worden dat de ouders die het gezinsweekend gaan organiseren. Dat is heel mooi om die dynamiek te zien. En ja, ik vond het mooi dat het is nog ergens waar het gezin wordt genoemd, ben ik even kwijt. Familiaars consortium wordt nog heel uitdrukkelijk ook aangehaald, waar Johannes Paulus II, eigenlijk het thema wat jij noemt, en dat is dat er een gevaar kan zijn, ja, om toch te makkelijk af te wijken van de geloofsleer, als de leek het voor het zeggen krijgt, als hij niet goed gevormd is. Dus dus de vorming van de gezinnen, in de gezinnen, maar natuurlijk ook de vorming, geloofsvorming in de parochies, ja, is heel erg belangrijk om dit concept, als je dat zo mag noemen, hè, de sensus fidei, om dat tot wasdom te laten komen.
0: Ja, ja.
1: En we zien het ook, hè, dat inderdaad ook gelovigen op een gegeven moment gewoon aan de deur kloppen en zeggen, nou, hier gebeurt iets, dat vinden wij moeilijk.
0: Ja.
1: Past dat wel bij ons geloof? Dat zie je op het vlak van de liturgie, hè, soms wel wat al te fors, maar je merkt daar wel dat mensen steeds meer aan, hier is iets heiligs aan de hand. En wij moeten dat heilige ook bewaren. Dat is eigenlijk iets heel moois. En priesters worden soms tot verantwoording geroepen voor dat. En dat is denk ik iets goeds. Ja. Ja.
0: Mooi.
1: Ja, misschien tot zover.
0: Stel dat mensen gewoon dit document zelf interessant zouden vinden. Hè. Kunnen ze dit ook ergens vinden?
1: Bijna alle documenten van de kerk zijn te vinden op een website die we hebben. En die heel belangrijk is. rkdocumenten.nl.
0: Ja.
1: En daar staat deze zeker ook bij.
0: Oké. Dus dat gaat over het sensus fidei in het leven van de kerk.
1: Ja.
0: Ik wil jou hartelijk danken weer voor deze mooie bijdrage. En ik denk dat het iets is waar we allemaal ook iets van kunnen leren en meenemen. En als mensen een beetje hun geloofsleven ook nog vorm willen geven, kunnen ze ook een keertje naar Banneu, natuurlijk, toch? Dan...
1: Zeker.
0: Want ook dat hoort bij het geloof. Hè? Dus devoties als...
1: Nou, dat is leuk dat je zei. Mag ik er heel even iets over zeggen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Het is een van de heel concrete dingen die vaak worden genoemd, en ook als echt voorbeeld worden gegeven, is de volksvroomheid. En dat is dit.
0: Ja.
1: Dus inderdaad ook bedevaart gaan. De kerk heeft daar trouwens ook een heel document over geschreven, het belang van de volksvroomheid in ons geloof. Dus dat het inderdaad niet alleen droge, ik zeg een beetje kort door de bocht, droge theologische materie is, maar dat het inderdaad ook zijn plek krijgt in het geloofsleven. En bedevaart is daar inderdaad eentje van, ja.
0: Precies, ja. En ook bijvoorbeeld de sacramentsprocessies die meer en meer gehouden worden enzovoort. Hè. Gelukkig.
1: Ja.
0: Heel veel mooie dingen. Nou, voor deze keer heel veel dank, priester Luc. En tot een volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, en dan is het nu ook tijd om nog weer even naar muziek te gaan luisteren. En dan zijn we zo nog weer terug voor het laatste deel van het gezinsuur, waarin we even kijken naar een paar activiteiten die eraan zitten te komen. Het lied U bent mijn hulpheer door Remco Hackert. En we houden het een beetje kort, want anders hebben we niet voldoende tijd voor het laatste deel. Maar toch even muziek.

0: U bent mijn hulp, o Heer. Remco Hackert die dat zong. En iets wat korter dan ja, het hele lied. Maar hier bij het gezinsuur willen we nog even wat tijd besteden aan activiteiten die eraan zitten te komen. En ja, we hoorden in het deel hiervoor dat ook het deelnemen aan processies, het op bedevaart gaan enzovoort, ook echt onderdeel is van ons gelovig zijn, van ons geloof, van ons gelovig leven. En ik dacht, ja, we noemen het wel vaker op, maar toch doe ik het ook hier nog een keertje. Er is natuurlijk bij RK Activiteiten de mogelijkheid om ook bij de categorieën, als je op die website komt, dan zie je bovenaan zo een aantal keuzemogelijkheden staan. Je kunt voor de plaats kiezen, de regio, maar ook voor categorie. En daar zie je dan staan dat je kunt kiezen bijvoorbeeld voor een bedevaart of voor een kamp. Kinderkampen die er natuurlijk allemaal aan zitten te komen, zeg maar deze zomer, waarvoor je misschien nou, nog net kunt opgeven. Maar ook bedevaarten, maar ook wat langere reizen, retraites bijvoorbeeld, processie, ontmoeting. Nou, dit zijn er maar een paar van dus de lijst aan categorieën die je kunt kiezen. Ja, er is zoveel altijd en ook mooi om te zien hoe meer en meer organisaties en soms ook in parochies zelf of bisdommen die bedevaarten organiseren, maar ook inderdaad ja, de diverse organisaties die voor de diverse leeftijdsgroepen ook weer iets organiseren. Dus ik zou zeggen, ja, neem het te harte, kijk in RK Activiteiten. Ga op zoek naar iets wat past bij je eigen gezin. Misschien dus al in deze zomerperiode en daarna is er natuurlijk ook heel veel. Nou, dat een beetje snel gezegd, ga ik nu in gesprek. Kort gesprekje met Elena en Gerard Dijkstra, die ik aan de lijn heb, omdat zij van alles kunnen vertellen over een activiteit die in september gaat plaatsvinden. En dat is van Retrouvaille. Nou, van harte welkom Elena en Gerard.
1: Dankjewel.
0: Ja. En jij wil natuurlijk al meteen gaan vertellen. Nou, ik vind het heel fijn dat ik jullie eventjes kan spreken. Retrouvaille is niet nieuw hier voor Radio Maria. Wij hebben ook met elkaar al vaker mogen spreken. Dat kunnen mensen terugvinden in de audiotheek, hè, de gesprekken die daarover zijn geweest. Maar het is toch zo belangrijk om stil te staan bij het gezin en ook bij het gezin, bij die koppels die het misschien moeilijk hebben. En daar gaat het eigenlijk over.
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Ja.
2: En wat we eigenlijk even onder de aandacht willen brengen is dat er in september weer een weekend aankomt. En dat lijkt vroeg, maar de zomervakantie komt er voor veel mensen tussen. Dus dachten we dat het een mooi moment was om dat even aan te kondigen.
1: Ja. En ik wil naartoe voegen dat weekend begint op 24 september in de avond en duurt tot zondag 27 september. En dat gaat over donderdagmiddag, vrijdagmiddag, de derde dag zaterdag en een deel van zondag afsluitende met een heilige mis.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil ook zeggen dat de huwelijken kent zijn apps en downs, maar voor sommigen kan natuurlijk het leven een enorme uitdaging worden. Vooral wanneer de communicatie is vastgelopen en de band met elkaar verloren is gegaan. Als jij en je partner in zo'n periode zijn beland en op zoek zijn naar hoop en vertrouwen, dan is het Retrouvaille-programma wellicht iets voor jullie.
0: Ja, want het komt natuurlijk toch nogal eens voor dat, zoals jij zegt Elena, dat de communicatie wat stroef gaat. Dat, ja, nou ja, goed, het wil allemaal niet zo. Mensen vinden dat misschien moeilijk om dat te erkennen, om daarvoor uit te komen. Maar deze weekenden zijn echt gericht op elkaar, hè, als ik het goed zeg. Want kun je heel kort toch iets vertellen over wat dat weekend voor een koppel, voor een echtpaar wil betekenen?
1: Oké, ik moet zeggen dat hoewel Retrouvaille katholieke wortels heeft verwerkt, komt het koppels van alle geloof vertragingen en ook mensen zonder geloof. Maar dat is belangrijk dat wij vragen dat beide partners bereid zijn aan een huwelijk te kunnen werken. Mm-hmm. In tegenstelling tot traditionele therapie wordt retrouvaille geleid door koppels die openlijk hun persoonlijke verhalen en huwelijksproblemen delen. Ze bieden praktische hulpmiddelen aan die ze zelf hebben gebruikt om hun liefde te ontdekken en hun band te versterken.
0: Ja, ja.
1: En deze peer-to-peer aanpak creëert een herkenbaar en ondersteunende omgeving, zonder dat de deelnemers hun persoonlijke omstandigheden hoeven met anderen te delen.
0: Ja, precies. Dat wou ik zeggen, van het is op elkaar gericht. Dus het gaat er niet om dat je in een groep van alles zou moeten delen met mensen die je eigenlijk niet kent.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is, je gaat samen inderdaad opdracht uitvoeren, om het zo te zeggen. En als je iets deelt, dan deel je alleen met elkaar. Tenzij je dat zelf graag aan anderen wil vertellen, mm-hmm, natuurlijk. Dat is niet verboden. Maar de bedoeling is dat inderdaad de koppels die meedoen niets hoeven te delen over hun situatie.
0: Nee.
2: Wat wel mooi is, is dat als je met meer koppels in zo'n weekend aanwezig bent, dan zie je om te beginnen al dat je niet alleen bent. En dat is al voor veel mensen iets van herkenning, van goh. We zijn niet de enige die hier problemen hebben of een crisis hebben. Het gebeurt anderen ook.
0: Ja, ja. En je zei net, Elena, van het is niet specifiek alleen voor katholieke koppels. Maar er is wel een priester, hè, bij betrokken.
1: Ja, dus, wij zijn katholieken natuurlijk.
0: Daarom,
1: het is een katholieke organisatie.
0: Ja.
1: En wij geloven in dat ieder huwelijk de verbinding is tussen een man en een vrouw en de kans verdient te overleven. En met huwelijk bedoelen we een christelijk, maar vooral katholieke huwelijk.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, het is een sacrament. Het wordt niet zomaar verbroken, wordt helemaal niet verbroken eigenlijk. Daar geloven wij in.
0: Ja, ja.
1: Dat is onze uitgangspunt inderdaad.
0: Ik denk dat het heel fijn is ook voor mensen die misschien denken, oké, ik wil hier iets meer over weten. Of misschien is het wel iets voor ons. Er is een website, retrouvaille.nl. Het weekend is in Heilo.
1: Dit is gekregen in online.
0: Oh.
1: Hebben we voor een online oplossing.
0: Oké.
1: De volgende keer zal het misschien in Heilo zijn, maar voor deze keer is online.
0: Oké. Kunnen de mensen dus zich voor opgeven en meer informatie vinden op de website retrouvaille.nl. Ik moet het gaan afronden, want het is eigenlijk al tijd.
1: Ik wil alleen mijn telefoonnummer eventueel doorgeven. Als mensen behoefte hebben om met ons te praten, dan zijn we altijd bereid. En dat is 06-39-43-7722. Ik herhaal nogmaals. 06-39-43-7722.
0: Heel veel dank voor jullie tijd. En ik zal het nog vaker ook wel opnoemen hier bij Radio Maria. Maar hiermee sluiten we dan nu dit gezinsuur af. Heel veel dank.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: heb de meebidder aan de telefoon, broeder Robert. Fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden,

0: maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Hollandia Docet. Nederland onderwijst, een uitzending die gaat over het katholieke onderwijs. En we zijn de afgelopen maanden heel specifiek gaan praten over het katholieke onderwijs in Nederland. Nou, ik heb hier een onderwijskenner naast me zitten. Dag Lissa.
1: Dag meneer pastoor.
0: Ja, mooi dat je weer bent aangeschoven voor de uitzending. Lissa, het is bijna zomer. Binnenkort begint de zomervakantie. Een beetje genieten van de rust, denk ik.
1: Zeker. Ja. En van de zon.
0: En van de zon. Heel fijn. Heel goed. Ja, we hebben de vorige uitzending volop gesproken over heel concreet hoe zou zo'n school in Nederland eruit zien. Hè? Stel dat je iets heel nieuws begint. En toen heb je ook volop gesproken over de deugden. Hè? Dus dat je het heel belangrijk vindt dat de kinderen niet alleen maar kennis opdoen, maar dat ze ook worden gevormd, hè, in die liefde van Christus. Dat is ook de titel van de scriptie die je hebt geschreven. Hè? Van menswording, Jezus wordt mens, naar mensvorming. Hè? De hele mens moet gevormd worden. En ik wil vandaag nog wat meer gaan praten, heel concreet, over een eventuele school. Hè? Even de vraag of dat ook daadwerkelijk wordt opgericht of niet. Hè? Maar hoe zou zo'n school eruit zien? En nou, daar gaan we dadelijk wat langer over praten. Maar ik wil eerst, zoals gebruikelijk, weer beginnen met gebed. Dus we zullen eerst de Heilige Geest aanroepen. En dan gaan we zo in een gesprek met elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest. Vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Lissa, ik maak even een sprongetje naar het einde van jouw scriptie, de laatste paragrafen. Paragraaf 5.3 heb je genoemd het liturgisch jaar, een pedagogisch ritme voor katholiek onderwijs. En daarin beschrijf je eigenlijk uitgebreid hoe je het liturgisch jaar als uitgangspunt voor het schooljaar wil nemen. Waarom deze keuze?
1: Nou, als je in het onderwijs kijkt en je kijkt naar het onderwijsaanbod wat de kinderen altijd krijgen, dan heb je het altijd over een bepaald curriculum wat ze nodig hebben. Dus voor rekenen heb je bepaalde leerdoelen en daar zit een opbouw in tot het einde van het leerjaar waar ze op dat moment zitten. En er zit een overkoepelende leerlijn vanaf groep 1 tot en met groep 8. Maar dat betekent ook, als je het hebt over de mensvorming, dan moet daar ook een doorgaande leerlijn in zitten. En daar hoef je niet heel ingewikkeld over na te denken. Als je gewoon het liturgisch jaar gewoon van de kerk pakt en je gebruikt dat voor, om de kinderen de dingen bij te brengen en je wilt de kinderen vormen, zoals ik dat vorige keer had uitgelegd met de deugden, dan kun je daar als hulpmiddel het liturgisch jaar bij pakken.
0: Ja, ja. Dus je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Je kunt gewoon datgene wat de kerk aanreikt nemen als uitgangspunt.
1: Ja.
0: Hoe wil je daar dan aandacht op geven, aangeven op school?
1: Nou ja, op school, je gaat altijd lesgeven in wat is de leefwereld van het kind. En je zorgt dat de kinderen raakvlakken hebben met hetgeen wat in de klas komt, wat er buiten de klas aanwezig is. Dus als je lesgeeft op een school waarvan je de kinderen weet dat ze naar de kerk gaan, waarvan de ouders gelovig zijn, waarvan de kinderen gelovig zijn, en dit ook in de kerk horen, dan moet je daar op die manier aandacht aan besteden. Dus hoe doe je dat dan? Dus als je je begint voor kerst met de adventsperiode. En vanaf daar kun je alles wat daar op dat moment voorbij komt aan heiligen, aan mooie verhalen, aan bijbelteksten, aan gebeden. Ja. Kun je allemaal terugkoppelen in school.
0: Ja, ook in de vakken dan laten terugkomen.
1: Precies,
0: ja,
1: dat, ja. Dat bedoel ik. We hebben het eerder gehad over vakoverstijgend lesgeven. En in plaats van dat je losse random taalteksten pakt die je op dat moment niet aansluit bij de belevingswereld van het kind, want dat gaat het vaak over, oh, we gaan het nu over natuurramp hebben. Oh, we gaan het nu over één.
0: Een kind dat op tv zou hebben gezien.
1: Bijvoorbeeld. Ja. We gaan het nu over eenden hebben. Dat zijn echt random verhalen. Ja, of over bijen. Ik heb pas toevallig een verhaal moeten leren. Aanleren bij een kind over bijen en de imker. Maar dat is totaal niet in het leven. Het kind wist niet eens wat een slinger was om bijenhoning daarvan af te halen. Dus dan kan het kind ook niet leren. Dus als je bij het kind vertrekt en bij het leefwereld van het kind, dus in dit geval dus het liturgisch jaar, het kerkelijke jaar, dan kun je daar ook de teksten bij aanpakken en aansluiten en daar de taaldoelen op aanpakken.
0: Ja, dus, maar dan ga je helemaal uit van katholieke gezinnen. Hè? Dus de kinderen die dan op zondag naar de kerk gaan, dat ze daar hetzelfde verhaal horen als wat jij in de klas hebt verteld. En je wil dat vak overstijgend laten zijn. Maar hoe ziet dat er dan uit bijvoorbeeld bij rekenen? Moeten dan de kinderen een sommetje gaan maken van er was dus een man die had 5 broden en 2 vissen. En er moesten 5000 mensen gevoed worden. Mm-hmm. Hoeveel kreeg iedereen?
1: Nou ja,
0: ik zeg dit een beetje als grap natuurlijk. Ja, precies. Maar, of helemaal als grap. Maar wil je dat in alle vakken terug laten komen?
1: Nou ja, ik denk dat je bij rekenen ook wel gewoon rekenen kunt laten. Je hoeft niet per se daarin het liturgisch jaar of het kerkelijk jaar mee te nemen. Maar wat je wel kunt doen is bij alle andere vakken waar dat makkelijk te integreren is. Ja. Je kunt het makkelijk integreren bij taal. Je kunt het makkelijker integreren bij geschiedenis. Heel makkelijk. Ja. Heel makkelijk bij topografie. Dat zijn wel de vakken waar je dat in meeste doen. En natuurlijk kun je ook af en toe een uitstapje maken naar rekenen en naar spelling. Maar ze moeten ook, maar ze moeten ook zoiets als regels leren.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel heel mooi is om het te koppelen aan bepaalde Bijbelverhalen. Hè? Dus dat je niet het voorbeeld wat ik net gaf, maar dat je iets leest en dan daarna gaat rekenen om aan te geven het belang van rekenen bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik vind het een prachtig uitgangspunt en ik denk inderdaad die belevingswereld van de kinderen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En want je hebt in een eerdere uitzending ook gezegd van de school wil ook het gezinsleven ondersteunen. Hè? Dus het is niet een soort concurrent van het gezin, zoals je dat in onze tijd wel eens ziet, dat scholen een hele andere moraal proberen te leren. Proberen te leren aan de kinderen dan de ouders thuis. Nee, je wil het aanvullend laten zijn. Hè?
1: Ja.
0: Nou, je hebt al een beetje laten zien hoe zo'n liturgisch jaar dus een soort, een soort rode draad zou kunnen zijn voor de kinderen. Wil je dan op school ook daadwerkelijk de liturgie naar de school toe halen, zeg maar? Wil je ook gebedsmomenten voor de kinderen in de dagen inlassen? Nou, of is het vooral het terug laten komen in de vakken?
1: Nou, ik denk dat het wel een minimaal start moet zijn qua gebed. Als je een dag begint, dan begin je gewoon met een gebed. Als je gaat eten, dan heb je een gebed. De dag afsluiten is ook een gebed. En het is niet dat we de hele dag aan het bidden zijn, maar het mag wel gewoon door het ritme van de dag aanwezig zijn.
0: Ja, wij doen dat overigens bij Radio Maria bijvoorbeeld ook. Altijd. Hè? Dus bij elk moment wat we hebben in de dag begint altijd met een kort gebedje. Al is maar een wees gegroet. Als we een redactievergadering hebben of als we klaar zijn met een kopje koffie 's ochtends, dan bidden we altijd even. En dat, ja, dan gaat gewoon heel de dag het gebed ademen als het ware. Hè? Dus dat ben je ook van plan zoiets. Nou, nog even wat meer over dat liturgische jaar als uitgangspunt. Ik kan me voorstellen van bijvoorbeeld in de adventstijd, in de vaste tijd, in de paastijd, dat je ook wat meer thematisch zou kunnen werken. Hè? Heel simpel voorbeeld, ook de meimaand, de Maria-maand. Ja. Dat je in zo'n maand ook een soort het thema Maria heel die maand laat terugkomen. Is dat ook het idee?
1: Ja, ik denk dat dat een heel mooi idee is. En dan kun je het ook wat breder trekken. Want u zei net al, ja, het is natuurlijk de doelgroep katholieke ouders en katholieke gezinnen. Maar stel, als er kinderen op die school zouden zitten die niet katholiek zijn. Nou, ik geloof dat het objectief een mooi verhaal is. Als je over Maria vertelt of over een bepaalde heilige, dat is gewoon objectief mooi. Dat is objectief schoon.
0: Dus dat hoeft niet elk kind meteen te begrijpen of te bevestigen van ik vind dat ook mooi. Je zegt dit is in zichzelf mooi, dus ik kan dit aanreiken.
1: Dus dan kun je dat gewoon aanreiken. Ja. Dus als je dan in een Maria maand, bijvoorbeeld mijn maand, over Maria praat en je praat over de verschillende verschijningen die er zijn geweest, of je praat over het hele thema moeder. Wat betekent om moeder te zijn? Ik heb zelf geen kinderen, maar toch ben ik ook een moeder voor al deze kinderen op die school.
0: Ja, dus het thema moederschap zou in zo'n maand prachtig centraal kunnen staan. Ja. De vorige keer hebben we het ook even gehad over de docenten. Hè? Dus dit is nu vooral de kinderen, de leerlingen. Hè? Hoe je het liturgisch jaar bij de kinderen wil brengen. En dat als een soort uitgangspunt wil nemen. Ja, je had het de vorige keer over van je mag ook iets vragen van de docenten die je op school binnenlaten. Mm-hmm. Dat ze een soort minimum aan katholiciteit mogen hebben. Hè? Dus dat ze ook op het moment dat jij in de meimaand over Maria gaat spreken, dat ze dat ook bevestigen natuurlijk. Hè? Dat je niet allerlei verschillende verhalen presenteert aan de kinderen. Hoe zou je de docenten hierin mee kunnen nemen, denk je? Dat zij ook zelf dat liturgische jaar zich eigen maken en zo ook aan de kinderen kunnen doorgeven.
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat de docenten, als je kijkt naar een reguliere school, hebben docenten altijd studiedagen. En op die studiedagen worden er dingen aangeboden voor docenten waarin zij zich kunnen scholen. En dan is het vaak om de kwaliteit op school omhoog te krikken. Bijvoorbeeld het rekenonderwijs of de manier hoe we met kinderen praten. En ik denk dat op deze school het heel belangrijk is dat de leerkrachten ook worden gevormd in hun
0: identiteit.
1: In hun identiteit.
0: Ja.
1: En dat ze daarbij bijvoorbeeld dat we een priester uitnodigen of een iemand die kan vertellen over een bepaald thema. Dus voordat je de kinderen in de meimaand onder gaat dompelen over het moederschap, dat je van tevoren een studiedag hebt gegeven aan het team. Of zij worden uitgenodigd op een heidag of zij gaan wandelen of we gaan naar Heilo. Om daar iets te leren over Maria. En dat dat echt wordt aangeboden door iemand die daar echt in is geschoold.
0: Daar het verstand van heeft, ja.
1: En dan hebben zij ook een duidelijke bagage, een duidelijke rugzak met inhoud die zij ook aan de kinderen kunnen vertellen. Zonder te indoctrineren of zo. Nou ja, hoewel indoctrineren niet altijd heel negatief hoeft te zijn.
0: Nee, als het een goede doctrine is, dan mag dat. Hè?
1: Daarom.
0: Ja, nou dat klinkt prachtig. Dus een soort retraite dagen waarop je ook het team, de docenten, eventueel vrijwilligers misschien ook meeneemt in die rijke bronnen van ons geloof. En jij zegt in jouw scriptie ook nog iets moois, vind ik. We hebben het nu over het liturgisch jaar. In de vorige uitzending hadden we het over de deugden. En je brengt die twee ook met elkaar in verband. Ja, dus vorige keer hadden we het wat meer theoretisch over de deugden. Wat zijn het nou eigenlijk? Maar ook praktisch. Hè? Hoe word je ook daadwerkelijk in die deugden gevormd? En je zegt op een gegeven moment van, nou dat liturgisch jaar kan ons ook die deugden leren. Hè, bijvoorbeeld in de adventstijd leren we te wachten. En wachten heeft alles te maken met hoop. We zien hoopvol uit naar een moment in de toekomst, naar de geboorte van Jezus in dit geval. We leren de deugd van liefde door te vieren. Dus door ook die grote feesten van onze kerk ook op de school binnen te brengen. En dat samen te vieren, dus de liefde van Jezus te vieren. We leren bijvoorbeeld de deugd van rechtvaardigheid door vergeving centraal te stellen. Nou, dat kan bijvoorbeeld op weg naar het feest van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, waarin Christus ons onze zonde vergeeft. Hè, waarin we worden opgenomen in dat kruismysterie. Volhouden in de vaste tijd. Hè, dat kan ons de deugd van moed leren, dat we 40 dagen wat meer ons best gaan doen om standvastig te zijn. Dus ik vind het ook wel heel mooi om die deugden inderdaad, zoals je ook in jouw scriptie aangeeft, te verbinden aan dat liturgisch jaar. Dat niet twee verschillende werelden zijn. Ja. Lissa, we hebben, zoals ik net al zei, de laatste uitzending voor de zomer. Het is even de vraag of we na de zomer nog terugkomen met ons programma. We kijken even hoe de toekomst zich ontwikkelt. Mm-hmm. Hè, wat er voor plannen zullen ontstaan, ook uit deze uitzendingen natuurlijk. Hey, maar we hebben nu wel een beetje helder van hoe jij dat voor ogen zou zien, hè, die vernieuwing mm-hmm. van dat katholieke onderwijs in Nederland. Ik wil eigenlijk in deze uitzending ook nog even heel praktisch gaan praten. Stel dat iemand de handschoenen oppakt en inderdaad zo'n school wil gaan beginnen. Ja, dan loop je natuurlijk tegen van alles aan. Hè? Ik bedoel, we hebben het nu over docenten gehad. We hebben het gehad over de inhoud van het curriculum. Maar ja, je hebt natuurlijk in een land als Nederland ook heel wat juridische uitdagingen, neem ik aan. Dus kunnen we even wat gaan praten over hoe zou zo'n school concreet worden opgericht?
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook belangrijk. We gaan daar zo even over praten wat mij betreft. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. Nou, zoals ik net voor de muziek al aankondigde, we willen even heel concreet, heel praktisch gaan praten over het oprichten van een school. Want dit zou natuurlijk prachtig zijn als zoiets van de grond zou komen. Maar dat is nog niet zo makkelijk, lijkt me. Ja, Lissa, ik heb wel eens wat zo her en der opgevangen van jonge ouders die natuurlijk met dat probleem kampen van ja, waar gaan onze kinderen naar school? Als ze naar een katholieke school gaan in Nederland, dan is het heel vaak dat ze daar wel komen, maar dat ze daar totaal niks meer aan het geloof doen. Hè? Dat ze hooguit met kerstmis nog een lunch hebben of iets dergelijks en dat is het dan. Ik kan me voorstellen, en dat heb ik ook wel gehoord trouwens van jonge mensen, dat op het moment dat je zo'n plan oppakt, dat er al heel gauw door de overheid wordt gezegd van ja, maar dit bestaat al, want we hebben al katholieke scholen. En dat je dan dat het dan heel veel moeite kost om uit te leggen dat dit echt iets anders is dan wat tegenwoordig een katholieke school heet te zijn. Hoe beweeg jij je in die moeilijkheden? Ja. Wat is je antwoord, zeg maar?
1: Nou, je hebt in het onderwijswereld, en als je zegt ik wil graag een katholieke school voor mijn kinderen, dan zal de overheid jou niet echt steunen in het zoeken naar een geschikte school, omdat zij zeggen, die hebben we al. Ja. Er zijn, zeker in het zuiden, zijn superveel katholieke scholen. Maar als je dan toch zegt, ja, maar dat past niet bij mijn overtuiging, want wat daar is, is niet katholiek, zoals je net zegt. Dan kan een overheid zeggen, nou ja, goed, als je een school wil starten, dan moet je een school starten op algemeen bijzondere grondslag. En dan kun je aangeven, bijvoorbeeld traditioneel katholiek of wat dan ook. Maar dat is tegenwoordig, als je kijkt.
0: Is dat bijvoorbeeld een islamitische school, is dat ook zoiets?
1: Ja, dat is ook een algemeen bijzondere grondslag. Ja, okay. Maar als je kijkt, tegenwoordig wordt dat zelfs niet meer erkend. En daar wil de overheid eigenlijk van af. Dus de overheid zegt, ja luister, alle scholen zijn eigenlijk gewoon prima. We hebben alleen maar goede scholen, dus wij willen gewoon dat er neutraal onderwijs wordt gegeven. Dus zelfs jullie met je religie is helemaal niet zo belangrijk. Jullie kunnen gewoon naar een openbare basisschool en dat is prima. En wat ik niet zo helemaal goed begrijp is dat de overheid dit zegt, terwijl we met z'n allen aanvoelen, als er tegen jou wordt gezegd, jij moet je kind op een islamitische school zetten, want dat is allemaal hetzelfde. Ja, dan denk je, je voelt zelf aan dat dat niet zo is.
0: Nee.
1: Dus als je dan gaat bewegen van oké, dan ga ik echt een eigen school starten. Welke keuzes heb je dan? Dan heb je een keuze als in rijksbekostigde school, dus door de overheid betaald.
0: En ja, dan krijg je gewoon subsidie. Ja.
1: Krijg je subsidies op bepaalde vlakken per kind, per leerling. En daar van dat geld kun je alles betalen. En de gemeente en de leerkrachten en de zorg.
0: Gebouwen,
1: kun je inkopen. Dat is rijksbekostigde. Er bestaat ook een stuk dat heet niet rijksbekostigde scholen. En daarin vallen dus de particuliere scholen onder.
0: Mm-hmm.
1: Als je een particuliere school bent, dan ben je nog steeds verbonden aan het ministerie van Onderwijs. Dus zij komen nog steeds op jouw school controle houden om te kijken hoe jouw leerlingen vooruit gaan.
0: Een schoolinspectie.
1: Daarnaast heb je ook bij de niet rijksbekostigde scholen bestaat ook nog een andere variant. Die is hier wat minder bekend, die wordt minder gebruikt. En dat is de internationale school. Dat is de zogenaamde B4 school.
0: Hmm.
1: Als je daarvoor kiest, dan is het ministerie van Onderwijs minder betrokken. Het enige waar zij betrokken bij zijn, is het vak Nederlands aan Nederlandse kinderen.
0: Ja, en dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat een internationale school vaak ook door een ander land wordt gedragen. Je kunt bijvoorbeeld een internationale school hebben vanuit België hier wordt gesticht. En dan is het in feite een Belgische school in Nederland. Soms kan het ook zijn door een organisatie, een internationale onderwijsorganisatie die een bepaalde plaats heeft in een land. Maar dan ben je dus eigenlijk deel van een groter geheel en die hebben dan een vestiging in een bepaald land.
1: Ja,
0: hè? Dus vandaar dat de overheid er iets minder bij betrokken is. Goed, dus ik denk dat dat eerst nog goed uitgezocht moet worden dan. Hè? Dus het voordeel natuurlijk van een overheidsschool is ook de subsidiesteun. Hè? Dat je gewoon geld krijgt vanuit de overheid. Maar ja, in hoeverre kun je dan je idee van katholiek onderwijs, zoals je het voor ogen hebt, ook daadwerkelijk overbrengen. Hè? Zonder dat een overheid daar een hele andere mening over zal hebben.
1: Ja, of inmenging in wil hebben.
0: Ja, precies. Dus dat je toch die vrijheid hebt om de kinderen zo te vormen zoals je gelooft dat het goed is. Hè? Dus dat moet nog flink uitgezocht worden. Ja, wat we tegenwoordig ook zien is natuurlijk een ontwikkeling nu gaande. Het thuisonderwijs, hè, dat is natuurlijk in Nederland nog vrij klein. In Amerika is dat bijvoorbeeld stukken groter. Hè, dat ouders die zich zorgen maken over de staat van het katholieke onderwijs in Nederland, dat ze zelf de kinderen gaan onderwijzen. Hè. Dan hebben ze natuurlijk die vrijheid wel. Hè. Of meer in ieder geval. Nu recentelijk was in het nieuws dat die optie van thuisonderwijs ook steeds meer op losse schroeven komt te staan. Hè. Het is nog niet helemaal duidelijk welke kant het op gaat. Maar de vrijheid die ouders nu hebben om zelf de kinderen les te geven, die zou straks ook wat meer aan banden worden gelegd, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, kijk, in verschillende landen is thuisonderwijs best wel gangbaar. En niet per se vanuit religieuze overtuigingen. Maar hier in Nederland zijn steeds meer mensen die thuisonderwijs willen geven vanwege wel hun katholieke identiteit. En de overheid wil daar eigenlijk van af. Dus ik heb al regelmatig verschillende thuisonderwijzers bij mij gehad met de vraag van, goh, hey, en wat moeten we nu? Want wij kunnen onze kinderen toch niet naar een gewone basisschool sturen. Er zijn zelfs mensen die ik heb gesproken, als het thuisonderwijs, als dat doorgaat en we mogen het echt niet meer, want het is nog niet zover, dan zijn wij echt wel bereid om te verhuizen. En ik denk van, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat mensen die gewoon katholiek zijn, in Nederland niet een plek krijgen. En dat ze daardoor maar moeten vertrekken. En voor die groep denk ik wel, ja, daar moeten wij wel iets mee.
0: En je bedoelt verhuizen naar het buitenland?
1: Verhuizen naar het buitenland, is, ja. Ja,
0: ja, okay. Ja, dus kort samengevat zal het dus nog niet zo heel makkelijk zijn om zo'n school te stichten die jij voor ogen hebt, die jij in jouw scriptie beschrijft. En om dat dan een gesubsidieerde school te laten zijn, hè, want ja, de overheid zal er misschien anders tegenaan kijken. Ja, dat betekent dus als je zo'n school zou willen stichten, dat je wel behoorlijk wat geld nodig hebt ook.
1: Ja, zeker. Dat is het grootste bottleneck eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. Dus nou, mochten er luisteraars zijn die denken van, ik vind dit zo'n mooi initiatief en ik wil dit financieel wel steunen, dan mogen ze aan de bel trekken natuurlijk. Nou, ik heb de laatste tijd ook vaker gehoord over initiatieven uit Amerika die dan ook een beetje overwaaien naar Nederland. Hè. Zo heb je zoiets als het instituut van Regina Celi. Die hebben weer iets heel nieuws ontwikkeld, heb ik begrepen. Die hebben namelijk een soort hybride vorm van onderwijs. Dus dan voor de thuisonderwijzers. Een deel van het onderwijs is dan gewoon thuis in de gezinnen. Maar een deel is ook gemeenschappelijk, gezamenlijk. Hè? Dus een deel is op een school. Zoiets zou ook nog mooi zijn om dat te onderzoeken, toch?
1: Ja, want dit is bijvoorbeeld een 2-3 constructie. Dus 2 dagen zorgt zij voor lesstof aan de ouders. Dat zij aan de kinderen kunnen geven. En 3 dagen zorgen de ouders voor hun eigen onderwijssysteem. En een ander, wat ik ook wel heel vaak van thuisonderwijzers hoor, is het classical education, wat ze vaak op teruggrijpen. En dat is ook een onderdeel wat ouders mee kunnen nemen in hun curriculum thuis.
0: Ja, ja. Dus die hybride vorm van een deel is op een school van het onderwijs en een deel geef je als ouders zelf thuis. Dat is meer de vorm, hè? En het classical education, ik hoor dat ook vaker, dat is meer de inhoud, hè? Dus ja. Klassieke vorming. Waarbij je ook de klassieke talen bijvoorbeeld al op hele jonge leeftijd.
1: Retoriek.
0: Ja, retoriek. Dus een beetje het oude Griekse model, zal ik maar zeggen.
1: Filosofie.
0: Ja, dus ja. Dat ook allemaal aandacht krijgt. Dus dat je dat ook op de een of andere manier mee zou nemen in het hele plan. Nou, het lijkt me ontzettend mooi om dat uit te gaan zoeken. Jij bent er al een eindje mee op scheut, hè? Dus mm-hmm. je hebt hier al veel over gelezen. Je hebt ook al verschillende onderwijsinstellingen gemaild om te vragen van hoe zit dat nou precies. Hè? Ook die Regina Celi waar het net over ging, die volgens mij inmiddels ook een dependance hebben in Engeland. Hè? Dus die zitten niet meer alleen in Amerika, maar ook al in Engeland. Hè? Dus om te onderzoeken of zoiets interessant zou kunnen zijn voor Nederland. Hè?
1: Ja.
0: En of dat ook een beetje aansluit bij de hele juridische kant, hè? De wetgeving van Nederland, of dat wel past natuurlijk.
1: Nou, qua inhoud is Regina Celi Academy welwillend om mee te werken. Dat je hun spullen mag gebruiken.
0: Oh, dat hebben ze al aangegeven.
1: Ja, precies. Ja. Dat is wel helder.
0: Oké. Nou, Lissa, heel mooi dat je met ons dit alles hebt willen delen de afgelopen maanden. Dus nog een hoop werk aan de winkel, denk ik. Ja, je zei helemaal aan het begin al van dit alles, hè, dus spreken over het katholieke onderwijs, de vernieuwing van het katholieke onderwijs kan nooit zonder God. En we hebben het er samen ook over gehad. Het leek ons heel mooi om bijzonder hiervoor een noveen te gaan bidden.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk aan de luisteraars al vaker gevraagd om gebed. Voor God is niets onmogelijk natuurlijk. Hè? Hoe dit er voor de toekomst uit zal gaan zien. Of er binnen nu en een paar jaar ergens een prachtig schooltje staat. Waar dit allemaal vorm zal krijgen. Nou, we hopen er natuurlijk van harte op. Hè? Dat zou wel heel mooi zijn. Maar we moeten er wel voor bidden. Hè? De voorzienigheid zal ons daarin moeten leiden. Dus we hadden het idee eigenlijk om de luisteraars bij deze uitzending ook op te roepen om mee te bidden een noveen. Dat uit alles wat we nu hebben gedeeld samen ook echt iets moois mag ontstaan. En misschien wel echt een mooi nieuw katholiek schooltje mag ontstaan. Het idee is om die noveen te laten starten op 29 juni. Het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Lissa, waarom op deze dag? Wat lijkt jou daar een goede dag aan?
1: Nou, het lijkt me heel mooi natuurlijk, want hij had de sleutels.
0: Petrus, ja.
1: Petrus. En daarbij hoort natuurlijk de zin, op deze rots zal ik uw kerk bouwen. Nou, ja. Het zal ook wel mooi zijn als je dat kunt aanvullen met en een katholieke school.
0: Ja. Op deze rots zal ik mijn kerk en een mooi katholiek schooltje bouwen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, geweldig. We zullen de tekst van de novene ook delen in de community van Radio Maria. We zullen hem ook op de website zetten overigens. Dus dan kunt u met ons meebidden. We starten hem op 29 juni. En het zal dus heel specifiek zijn om Gods genade af te smeken. Dat dit ook echt, dat hier iets heel moois uit voort mag komen. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren thuis. En ontzettend bedankt nogmaals, Lissa, voor jouw inbreng. En wie weet hebben we na de zomer weer contact.
1: Ja, graag gedaan.
2: Dit was Hollandia Docet. Een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
2: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En we mogen vandaag nog gaan luisteren naar een nieuwe legato. Dat is eventjes de laatste. Volgende maand juli en augustus zijn een beetje vakantiemaanden. En dat geeft mij de gelegenheid om wat mensen uit te nodigen die dan hun eigen muziek meebrengen en daarover gaan vertellen. En daar de volgende keer meer over. We gaan beginnen met Gregoriaans. En het is 29 juni, dan is het feest van de heilige Petrus en Paulus. En mogen we dan 3 stukjes Gregoriaans laten horen. Het is het Introitus en daarbij wordt gezongen: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht. Dan komt de Alleluia en dan als derde de Communio. Tu es Petrus, gij zijt Petrus. Daarna gaan we luisteren naar een Ave Verum. Dan zult u zeggen, ja, die hebben we de vorige keer toch al genoeg gehoord, dat klopt. Maar ik heb hier nog een Ave Maria van Mozart, maar dan instrumentaal. En dat is de solisten, dat zijn Jaap van Zweden als violist, Han de Vries als hoboist en Anneke de Vries als fluitist. Gaan we nu eerst luisteren naar het Gregoriaans.

Na wat Gregoriaans en een Ave Verum instrumentaal, mogen we nu gaan luisteren naar een Ave Maria van Felix Mendelssohn Bartholdy. We zeggen, nou, we hebben er vorige week al een heleboel gehoord, dat klopt ook. Dit is toch een Ave Maria die we weinig horen. En dat is het Ave Maria, is dus het gezongen Wees gegroet. En dan hoort u het Kamerkoor van Europa met nog 8 verschillende solostemmen. En het geheel staat onder leiding van Nico Matt.

Naar het Ave Maria van Mendelssohn gaan we nu. We gaan vandaag een heel gevarieerd programma maken. En gaan we luisteren naar een menuet en badinerie van Bach. En die is eigenlijk ook, wordt dan aangeduid als een romantische Bach. Nou, hij komt uit de barok, ook heel veel andere muziek geschreven. Dit is dus uit de orkestsuite nummer 2. Daarna gaan we luisteren naar een Sanctus en Benedictus Schöpfungsmessen van Joseph Haydn. Ja, er zijn door de eeuwen heen heel wat missen zijn er geschreven en dan is dit er eentje van. Joseph Haydn die leefde van 1732 tot 1809. We horen een aantal solisten en het Tulzer Knabenkoor onder leiding van Bruno Wahl.

Na twee delen uit de mis van Haydn gaan we nu weer een hele andere kant op. Namelijk, we gaan luisteren naar muziek van Tchaikovsky. Hij leefde van 1840 tot 1893. En de cd die hebben ze genoemd Het Hart van Tchaikovsky. Nou, er staan heel wat nummers staan erop. Wat ik u wil laten horen is een tweede deel uit de symfonie. Nummer 6, ook wel genoemd de pathetiek. En dat is dan een Allegro con Grazia. We horen de Wiener Philharmoniker en de dirigent is Laura Mazzala.

zei u al dat we een heel afwisselend programma hebben. En gaan we nu, nadat we Tchaikovsky gehoord hebben, weer heel wat anders. Namelijk, we gaan naar een gewijde koraal van Johannes Brahms. Nou, daar horen we eigenlijk niet zoveel van. Die zit ook in dezelfde eeuw als Haydn, 1833-1897. En daar, daar draai ik eigenlijk heel weinig van, maar dit is ook een hele mooie koraal. En dan wordt er gezongen: Do will keep him in perfect peace. Zult hem in volledige vrede behouden. En we horen dan het Choir of the St. John College van Cambridge. En de dirigent is Christopher Robinson. Ik zei al, we gaan van alles en nog wat doen. We gaan nu naar de componist Liszt, Frans Liszt. En die zit ook, we blijven een beetje in dezelfde eeuw, namelijk 1811-1886. En Liszt is in Hongarije geboren. Dat hoor je vaak ook aan zijn muziek. En hij is in Bayreuth is hij overleden. Hij was bekend als een wonderkind. En ja, vooral als pianist heeft hij ook veel geschreven, maar zelf was hij pianist. We gaan luisteren naar, en dat is alleen eens op de piano, de Liebestraum nummer 3. En dat wordt gespeeld op de piano door Georges Boulez.

En zo zijn we ook alweer aan het einde van deze legato gekomen. En mogen we dan afsluiten met Maria, namelijk een Salve Regina, geschreven door Joseph Haydn. En die leeft dus iets eerder als de componisten die we net gehoord hebben, namelijk van 1732 tot 1809. Dan horen we daar het eerste deel, dus een adagio. Salve Regina, wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid, ons leven en onze hoop. Wees gegroet. En een Salve Regina, die zingen we natuurlijk heel vaak. Vooral ook 's avonds na de vespers of na de mis kun je hem ook zingen. En dat is in de tijd door het jaar. En dan in de paastijd is het altijd Regina Celi. We horen een aantal solisten. Onder andere Harry van der Kamp, een Nederlandse bas. En ook het Tulzer Knabenkoor onder leiding van Bruno Waal. En aan het orgel horen we Geoffrey Lanchester.

Beste luisteraars, ook deze legato zit er weer op. Een uur is zo weinig als je veel muziek hebt. Maar we hebben weer heel wat verschillende muziek kunnen laten horen. En dat was, we zijn met Gregoriaans begonnen. En we hebben een Ave Verum instrumentaal. We hebben geluisterd naar een Ave Maria. We hebben Bach eventjes gehoord, de romantische Bach. We hebben twee delen uit de mis van Haydn gehoord. En zo gingen we verder, dus ook een deel uit een symfonie van Tchaikovsky. En zo hebben we ook nog de Liebestraum gehad. En we zijn afgesloten met een Salve Regina. En dan wens ik u in ieder geval bedankt voor uw luisterend oor. Ik wens u alle goeds. Een beetje sterkte in de verwarming, in de warmte. Maar wees gerust, maandag is het maar 24 graden, dus dan is het leed een beetje geleden. En heel graag tot een volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 9 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Maagd Maria, model van de kerk. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk gewijd aan de Maagd Maria. Zij wordt erkend als het hoogste en volkomen unieke lid van de kerk, als haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe we in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de hele kerkgemeenschap kunnen herkennen. Door zich te laten vormen door het werk van de genade, dat in haar tot voltooiing kwam, en door de gave van de Allerhoogste met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn, schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is, in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie in de gemeenschap van het heilige volk van God wordt aangeboden, is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap. Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, bemind in de eeuwige geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk, die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Al deze kenmerken van de Maagd Maria zouden kunnen worden samengevat door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de uitdrukking icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de vrije uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in Hem. Maria is daarom de vrouw-icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijk heilsplan, dat eens verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die aan de Maagd Maria is voorbehouden in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van de verlossing is en dat zijn Allerheiligste Moeder op geen enkele wijze deze enige middeling van Christus verduistert of vermindert, maar er juist de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was om, binnen het plan van de incarnatie van het woord, de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser, door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. Daarom is zij voor ons allen moeder geworden in de orde van de genade. In de Maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn model en zijn vaderland vertegenwoordigd. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het model vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar haar eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals we kunnen zien, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld, ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het Rijk van God dat komt,
en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten we ons dan aanspreken door dit sublieme model dat Maria is, maagd en moeder, en laten we haar vragen ons met haar voorspraak te helpen te antwoorden op wat ons door haar voorbeeld wordt gevraagd. Leef ik mijn lidmaatschap van de kerk met een nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om aan zijn oneindige liefde te beantwoorden? Voel ik mij een levend deel van de kerk, in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Zusters en broeders, mogen de Heilige Geest die op Maria is neergedaald en door ons met nederigheid en vertrouwen wordt aangeroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En, na de Constitutie Lumen Gentium te hebben bestudeerd, vragen we de maagd om deze gave voor ons te verkrijgen. Mogen de liefde voor de Heilige Moederkerk in ons allen groeien. Zo zij het. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 13 mei 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 9 van Lumen Gentium met de titel De Maagd Maria, model van de kerk. Volgende keer gaan we verder met een andere constitutie.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Haar vader leefde. Dat idee was opwindend en angstaanjagend tegelijk. Duizenden vragen gingen door haar hoofd. Wist hij van haar bestaan? En zo ja, waarom had hij haar dan nooit opgezocht? En als hij nooit iets te oren had gekregen over haar geboorte, wat zou hij er dan van vinden als ze plotseling in zijn leven verscheen? Waarom beschuldigde grootvader hem van haar moeders leven verwoest te hebben? De vragen kolkten door haar hoofd en vormden een duizelingwekkende stroom van onverklaarbare mysteries. Philippus zou haar vragen te bidden. Philippus, die haar geleerd had over God en haar op een mistige ochtend met zijn eigen handen gedoopt had in de haven van Caesarea, hij begon en eindigde alles altijd met de Heer. Caroline probeerde haar stormachtige gedachten in toom te houden. Lang genoeg om met God te praten. Maar haar gebed rees op als een sliertrook die nauwelijks iets om het lijf had. God leek op dat moment ver weg en onbelangrijk. Grootvader had meer invloed in haar leven gehad dan God, zo leek het. Caroline schoot overeind toen er een naam in haar opkwam. Nathemahar. Nathemahar kon haar helpen. Hij kende iedereen in de koninklijke huishouding. Hij kende lang vergeten geheimen en één daarvan, misschien wel over een oud schandaal, kon leiden tot de identiteit van haar vader. Morgen zou ze naar Nathemahar toe gaan en haar zoektocht beginnen. De volgende ochtend slikte Caroline de beschuldigingen die op het puntje van haar tong lagen in en wenste haar grootvader met een neutraal gezicht goedemorgen voordat hij naar zijn werk ging. De tijd kroop voorbij tot de vrouwen eindelijk aan het middagmaal zaten. Het lukte Caroline het gegiste Egyptische brood naar binnen te werken, de groenteschotel te verorberen en haar met water aangelegde wijn te drinken zonder zich te verslikken. Als haar grootmoeder merkte dat ze afwezig was, zei ze er niets van. Nadat de eindeloze maaltijd eindelijk afgelopen was, gingen grootmoeder en tante Blandina naar hun vertrek voor hun gebruikelijke middagrust. Ze hadden hun deuren amper gesloten of Caroline glipte het huis uit en ging op weg naar de specerijenwinkel. Toen ze de kleurige winkel betrad, kwamen de exotische geuren en levendige kleuren van Kush en Egypte haar tegemoet. Goedendag, zei ze zacht in het Meroïtisch, met een glimlach naar de dikke eigenaar die achter zijn houten toonbank stond en als een koning zijn domein overzag. Dikke wenkbrauwen gingen zo ver omhoog dat ze tot halverwege zijn hoge voorhoofd reikten. Kijk eens wie er terug is, antwoordde hij in redelijk Grieks. Caroline was opgegroeid in Caesarea en sprak dankzij haar tante vloeiend Grieks evenals Latijn. Ze wisselde met gemak van taal. Heerlijk, antwoordde ze, terwijl ze bukte om de geur van kaneel op te snuiven, die vers geraspt was in de werkplaats. Net als jij. Haar glimlach verbreedde. In Kush was ze net als in Caesarea een curiositeit. Hier was haar huid te licht, net als de gouden strepen in haar bruine haar, die paste bij haar amberkleurige ogen. Maar de mensen van Kush waren vriendelijker als ze haar aanstaarden. Hun nieuwsgierigheid was vaak vermengd met bewondering.
Dank u. Wilt u een boodschap versturen? Mag ik? Natuurlijk. Ik heb een nieuwe loopjongen. Hij brengt hem in minder dan geen tijd bij ontvanger. Hij knipte met zijn vingers en de jongen van de boot kwam aanrennen. Hoe heette hij ook alweer? Arkamani, zei ze toen het haar te binnen schoot. De glimlach van de jongen toonde een dubbel rij rechte tanden. Honingdame, ik zei toch dat ik je man ben? Je hebt je opgewerkt in de wereld. Caroline wees naar zijn schone linnen kleding. Hij haalde zijn schouders op. Een andere oom. De specerijenverkoper gaf Arkamani een lange reeks aanwijzingen. In zulk snel meroïtisch dat Caroline het niet kon volgen. Geef hem je brief, zei hij in het Grieks tegen haar. Caroline gaf de jongen een kleine rol papyrus en nog terwijl hij die in zijn kleding stopte, rende hij de achterdeur uit. Hoeveel ooms heeft hij? Vroeg ze aan de specerijenverkoper. 14 van moederskant. Maar dat is altijd een kleine familie geweest. Aan vaderskant is onze familie een stuk groter. Nog geen half uur later wandelde Nathema haar naar binnen. Bij de aanblik van zijn dierbare gezicht wonnen haar emoties het van haar zelfbeheersing. Ze rende op hem af en hij opende zijn armen om haar op te vangen, alsof ze niet haast even lang was als hij. Ze voelde de kolkende onrust die haar sinds de vorige nacht had gekweld, breken als een golf op de voorsteven van een schip. Stil maar, murmelde hij tegen haar wang. Wat is er? Mijn vader leeft nog, barstte Caroline uit. Nathemahar deed een halve stap naar achteren. Hij staarde haar met open gesperde ogen aan. Hoe weet je dat? Ik heb het gisteravond toevallig opgevangen van mijn grootvader. Nathemahar wreef over zijn nek. Je kunt me er maar beter alles over vertellen. Zullen we gaan zitten? Hij keek naar de specerijenverkoper die diep boog en een gordijn opzij schoof, dat op een klein vertrek uitkwam. Twee omgekeerde houten kisten dienden als kruk, een geschilferd betonblok ertussen als provisorische tafel. Dank je, vriend, zei Nathemahar, en hij overhandigde de specerijenverkoper heel discreet een stapeltje munten. Ik denk dat je wel een kleine pauze kunt gebruiken. Laten we zeggen van een half uur. Ik zal op weg naar buiten de deuren op slot doen, meneer. Vertel me er alles over, zei Nathemahar tegen Caroline, zodra ze alleen waren. Zijn zachte stem bedekte haar als de plooien van een vertrouwde mantel. Vertel me er alles over. Hetzelfde had hij gezegd toen ze elkaar 17 jaar geleden voor het eerst hadden ontmoet. En het was voor Caroline alsof de jaren als een ui afgepeld werden, nu ze in dat kleine kamertje zaten met het zoete parfum van de specerijen van Egypte en Meroë om hen heen. In gedachten verscheen het beeld van een jongere en minder breekbare versie van Nathemahar, die op haar kleine gestalte neerkeek. En de herinnering was zoet en vloeiend als druipende honing. Hun ontmoeting

0: Hun ontmoeting had plaatsgevonden in het huis van Philippus in Caesarea, waar ze al veel meer bijzondere momenten had beleefd. Philippus had 4 dochters, van wie de jongste, Mariamne, al zo lang ze zich kon herinneren haar beste vriendin was. Net als zij was Mariamne opgegroeid zonder moeder. Maar anders dan Caryline was zij opgegroeid in bijzijn van 3 liefhebbende oudere zussen en een vertroetelende vader die de zon niet liet ondergaan zonder zijn dochters te prijzen. Philippus' huis was een toevluchtsoord geworden voor een eenzaam weesmeisje wier donkere huid haar een vreemde maakte binnen haar eigen familiekring. Op een middag, toen ze met Mariamne in het smalle atrium van Philippus' huis had gespeeld, was er een lange man met hun gastheer binnengekomen. Zijn begroeting was hartelijk geweest en zijn donkere ogen waren de vriendelijkste die ze ooit had gezien. Caryline was prompt in huilen uitgebarsten toen ze hem zag. Hij was voor haar neergeknield en had een zachte hand op haar hoofd gelegd. "Wat is er? Wat is er? Vertel me er alles over." Geheel tegen haar natuur in had Caryline huilend gejammerd. "Jouw huid is donkerder dan de mijne. Ik dacht dat ik de enige ter wereld was met een donkere huid." De man, die Natema haar was geweest, had gelachen en haar in zijn armen getrokken. "Je bent niet de enige, kleintje. Er is een heel land van mensen zoals wij."
1: "Zoals ik?"
0: Hij had haar ernstig aangekeken.
1: "Nou, meer zoals ik. Jij bent heel bijzonder. Dat kan ik zien."
0: "Wie is dit mooie kind?" Hij had vragend naar Philippus gekeken.
1: "Haar moeder heette Gemina. Haar grootvader is Quintus Blandinus Geminus. Als ik erover nadenk, hij is een Romeinse beambte die dient in jouw land."
0: Natema, herken je hem?" Natema haar was overeind gekomen en achteruit gedeinst.
1: "Ja, ik ken hem."
0: Die dag had er zich een speciale band tussen hen gevormd. Door de jaren heen was het hun gelukt om elkaar bij Philippus thuis te ontmoeten wanneer Natema haar naar Caesarea reisde. Ze maakte tijd vrij om samen te zijn in Kush en tussen hun bezoeken in schreven ze lange brieven die de wegen en rivieren die hen scheiden plaveiden.
1: "Waarom ben je mijn vriend geworden?" had Caryline een keer gevraagd.
0: "Al die jaren geleden, toen je me voor het eerst ontmoette bij Philippus thuis. Waarom ben je me niet gewoon vergeten?" Het leek zo'n ongerijmde keuze voor een man als Natema haar. Een succesvolle Kushitische beambte die vriendschap sloot met een Romeins kind dat weinig anders te bieden had dan een vrijwel tandeloze glimlach en dat hem met wel 1000 vragen bestookte.
1: "Ik was een eenzame man die nooit een kind zou krijgen.
0: En jij? Jij was een eenzaam kind dat nooit een vader zou krijgen. Het leek me dat we goed bij elkaar passen."
1: Natema haar had haar aan haar vlecht getrokken. "Bovendien zijn we hetzelfde, jij en ik. Jij bent omringd door een familie die maakt dat je je bijna een buitenstaander voelt, terwijl ik omringd word door mannen die heel zijn. Een paleis vol, krijgers en echtgenoten en vaders. Alles wat ik nooit kan zijn. Ik ben een buitenstaander in mijn eigen land. Dus, je ziet, we horen bij elkaar."
0: U luisterde naar de voorlezing van

0: De roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vocaal mannenquintet La Notte zingt Mon cœur se recommande à vous, gecomponeerd door Orlando Di Lasso. Alles wat je bezighoudt mag nu even rusten. Je hoeft niets te bewijzen, niets te presteren. Je mag er gewoon zijn, in Gods liefdevolle aanwezigheid.

0: De lezing van vandaag is uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 12, vanaf vers 1.
1: Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedecemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat Herodes hem zou laten voorkomen, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: "Vlug, sta op." Meteen vielen de ketenen van zijn handen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je sandalen aan." Dat deed hij. Daarop zei de engel: "Sla je mantel om en volg mij." Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou."

Jacobus was net ter dood gebracht en Petrus zelf was nu opgesloten, zwaar bewaakt, en hij was waarschijnlijk bang dat hetzelfde lot ook hem zou treffen. Probeer je een ogenblik voor te stellen hoe hij zich daarbij gevoeld moet hebben.

En dan wordt Petrus op een wonderlijke manier bevrijd uit zijn angst en gevangenschap. Kun je je voorstellen hoe verbaasd hij was, hoe opgelucht en wat voor vrijheid hij ervoer toen hij bij de hand werd genomen en zomaar naar buiten kon lopen?

0: Als je dit verhaal opnieuw hoort, stel je dan deze scène zo levendig mogelijk voor. Stel je voor dat je erbij bent. Wat zal het voor Petrus betekend hebben als hij zich eerst niet realiseert en dan later wel wie het is die hem zijn vrijheid geeft?
1: Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: "Vlug, sta op." Meteen vielen de ketenen van zijn handen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je sandalen aan." Dat deed hij. Daarop zei de engel: "Sla je mantel om en volg mij." Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou."

Welke gevoelens of herinneringen roept deze scène in je op? Misschien herinnert zij je aan je eigen ervaringen van angst of gevangenschap of bevrijding. Of aan momenten waarop God je bij de hand nam, zonder dat je je dat realiseerde. Misschien verlang je ernaar dat God dit nu voor jou zou doen. Welke gevoelens of verlangens je ook hebt, deel ze nu met de Heer. Vertel Hem wat je op je hart hebt.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De omgang tussen Petrus en Paulus. Broeders en zusters, toen hij die mij, Paulus, vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidevolken zou verkondigen. Toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken en ik ben maar 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik u schrijf is de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ging ik naar het gebied van Syrië en Cilicië, maar ik was persoonlijk onbekend bij de christengemeente van Judea. Ze wisten alleen van horen zeggen: hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijken God om mij. Daarna, na verloop van 14 jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas. En ik nam ook Titus mee. Ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik aan de heidenvolken verkondigd, hun, dat wil zeggen, de mannen van aanzien afzonderlijk. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken. Maar zelfs mijn metgezel Titus, hoewel een Griek, werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Dit wegens de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid die we hebben in Jezus Christus te bespieden, met het doel ons tot slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk geweken, opdat de waarheid van het evangelie voor u behouden zou blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert me niet. Voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook, mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, zij zagen in dat aan mij het evangelie was toevertrouwd voor de heidenen, juist zoals aan Petrus het evangelie was toevertrouwd voor de Joden. Want hij die Petrus gesterkt had voor het apostelschap onder de Joden, had mij kracht gegeven om apostel te zijn bij de heidenvolken. Zij erkenden dus de mij geschonken genade en zij, dat wil zeggen Jacobus en Kefas en Johannes, die steunpilaren, reikten Barnabas en mij de hand als teken van gemeenschap. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de Joden. Maar wij moesten wel hun armen blijven gedenken, wat ik dan ook van harte gedaan heb. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige paus Leo de Grote. Dit zijn uw heilige vaders en ware herders. Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de hele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag, dat over heel de wereld in ere wordt gehouden, moet in onze stad met bijzondere blijdschap worden gevierd. Hier immers hebben de 2 voornaamste apostelen op glorievolle wijze hun leven beëindigd. Hier moet dan ook de vreugde op de dag van hun marteldood het grootst zijn. Want dit zijn de mannen die over u, Rome, het licht van het evangelie hebben doen opgaan. Eens waart ge lerares van de dwaling. Nu zijt ge leerlingen geworden van de waarheid. Dit zijn uw heilige vaders en ware herders. Zij hebben u op een veel betere en gelukkiger wijze gesticht dan de beide grondleggers van uw muren, van wie de een, Romulus, door de moord op zijn broer Remus een schandelijke smet op u heeft geworpen. En naar hem zijt gij nog wel Rome genoemd. Maar die andere stichters hebben u bestemd om deel uit te maken van het Rijk der Hemelen. Zij hebben u tot zo hoge heer verheven, dat gij een heilige natie, een uitverkoren volk, een priesterlijke en koninklijke stad en, door de zetel van de heilige Petrus, de hoofdstad van de wereld zijt geworden. Door uw christelijke godsdienst hebt gij de leiding over een groter gebied dan door uw politiek overheersing. Toen immers de 12 apostelen de gave der talen hadden ontvangen van de Heilige Geest en, met het oog op de algemene verkondiging van het evangelie, de verschillende landen van de wereld onder elkaar hadden verdeeld, werd de heilige Petrus als hoofd van de apostelen bestemd voor de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Zo kon het licht van de waarheid, dat tot het heil van alle volken werd geopenbaard, zich gemakkelijker vanuit de hoofdstad verspreiden over heel de wereld. Naar deze stad komt gij, heilige apostel Petrus, zonder de minste vrees. Terwijl de apostel Paulus, die in uw roem deelt, de zorg voor andere kerken op zich neemt, gaat gij dat woud vol wilde dieren binnen. Standvastiger dan toen gij u eens naar de Heer begaf over het water van het meer, zet gij nu uw voeten op die woelige en diepe oceaan. Uw vertrouwen wordt nog versterkt door de gedachte aan zoveel wondertekenen en genadegaven en door de ervaring van zoveel innerlijke kracht. Want het volk dat uit de besnijdenis tot het christelijk geloof is gekomen, hebt gij al onderricht. De kerk van Antiochië, waar de gelovigen het eerst christenen zijn genoemd, hebt gij al gesticht. Pontus, Galatië, Azië en Bithynië hebt gij al in kennis gebracht met de leer van het evangelie. Zonder te twijfelen aan het welslagen van uw werk en bewust van de korte levenstijd die u nog rest, draagt gij nu het zegeteken van Christus kruis de Romeinse vesten binnen. Hier wacht u, krachtens goddelijke voorbeschikking, de eer van het gezag en de roem van het martelaarschap. Ook uw mede-apostel Paulus, uitverkoren werktuig en leraar bij uitstek van de heidenen, richt zijn schreden naar deze stad. Hij sluit zich bij u aan op het ogenblik dat onschuld, zedelijkheid en vrijheid het zwaar te verduren hebben onder de regering van Nero. Ontvlamd door een overmaat van ondeugden, werpt deze keizer zich in een stortvloed van uitzinnigheid die hem voert tot de wreedheid van de eerste algemene christenvervolging, alsof hij door moord op de heiligen de genade van God kan teniet doen. Maar voor hen is dit alles van het grootste voordeel. Het prijsgeven van dit kortstondig leven wordt voor hen het ontvangen van het eeuwig geluk.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Maandag 29 juni. De kerk viert vandaag het hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus apostelen. Wij nodigen u samen uit om God te loven voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed. Wij nemen de paginacijfers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging en volgende. Bladzijde 1331. De psalmen en lofzang van zondag van de eerste week op bladzijde 780 of op uw losse kaart. Die met ons meebidden uit het kleingetijdenboek. U neemt de psalmen van zondag van de eerste week. Dat vindt u vanaf bladzijde 53. Niet alle teksten staan in uw klein getijdenboek. Wel op de getijden gebeden app van de Tilteberg. We wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: De passie der apostelen heeft eertijds deze dag gewijd. Zij bracht aan Petrus de triomf en kroonde Paulus voor altijd.
1: Eén in hun werk verenigt hen, die God beleden als hun Heer. Het bloed dat van hun zegen spreekt, de trouw die beiden strekt tot eer.
0: De eerste der apostelen wordt in geloof geëvenaard door Paulus, die genade vond en tot Gods werktuig werd verklaard.
1: Het kruis staat omgekeerd gereed en Petrus wordt daaraan gehecht. Terwijl hij eer geeft aan de Heer, indachtig wat hem is voorzegd.
0: Sindsdien is Rome hoog geplaatst, met eerbiedwaardigheid bekleed, gegrondvest op zo heilig bloed, geadeld door zo groot profeet.
1: Uit heel de wereld komt men hier, de volken gaan u tegemoet. O stad van Petrus, leraarstoel, als hoofd van heel Gods volk begroet.
0: Verhoor, Verlosser, ons gebed, en schenk ons in uw eeuwigheid, waar de apostelvorsten zijn, de plaats die gij ons hebt bereid. Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken, en ik ben ervan overtuigd dat hij, de rechtvaardige rechter, bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd tot aan de grote dag. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waar dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen, zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken, en ik ben ervan overtuigd dat hij, de rechtvaardige rechter, bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd, tot aan de grote dag.
0: Gods genade aan mij is niet vergeefs geweest. Zijn genade blijf altijd in mij. Looft de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, hemelse sferen. Boden des Heeren prijst hem.
0: Looft hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels prijst hem.
0: Looft de Heer, regen en dauw, alle stormwinden prijst hem.
1: Looft de Heer, vuur en hitte, koude en warmte prijst hem.
0: Looft hem, nevels en buien, hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Looft de Heer, ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem.
0: Looft de Heer, licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem.
1: Looft de Heer, heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer, bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Looft de Heer, zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem.
0: Looft de Heer, zee, gedrochten, alles wat leeft in het water, vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren, mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heeren, al zijn dienaren prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Asarja, Misael, prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Gods genade aan mij is niet vergeefs geweest.
1: Zijn genade blijft altijd in mij.
0: Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weerklinken te midden der zijne.
1: Israël juich zijn schepper toe, laat Sions volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans, bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubel dus heiligen om uw triomf, viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmschapenzwaard in uw handen.
0: Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard.
0: Korte schriftlezing. Geliefde, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust.

0: Zij hebben hun leven gegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
1: Zij hebben hun leven gegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
0: Zij verheugden zich dat zij waardig bevonden waren smaad te lijden.
1: Voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zij hebben hun leven gegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
0: Simon Petrus zei: Heer, tot wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkennen dat Gij de Christus zijt, de Zoon van God. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal Hij onze vaderen waarmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eden onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Simon Petrus zeide,
1: Heer, tot wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven, en wij hebben geloofd en erkennen dat Gij de Christus zijt, de Zoon van God. Alleluia.
0: Laat ons bidden tot Christus, die zijn kerk heeft gegrondvest op de apostelen en de profeten.
1: Heer, zegen uw kerk.
0: Gij die voor Petrus hebt gebeden, opdat zijn geloof niet zou bezwijken, bevestig uw kerk in het geloof.
1: Heer, zegen uw kerk.
0: Gij die na uw verrijzenis aan Simon Petrus zijt verschenen en u aan Paulus hebt geopenbaard, schenk ons uw licht om te belijden dat gij de levende zijt.
1: Heer, zegen uw kerk.
0: Gij die de apostel Paulus hebt uitverkoren om uw naam aan de heiden volken te verkondigen, maak ons tot ware getuigen van uw evangelie.
1: Heer, zegen uw kerk.
0: Gij die in uw barmhartigheid Petrus verloochening hebt vergeven, scheld al onze schulden kwijt.

0: Heer, zegen uw kerk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt de dag waarop wij Petrus en Paulus gedenken, geheiligd tot één feest. Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden de opdracht vervult van de apostelen, van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen heeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u deze morgen live verbonden vanuit de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en een zalig hoogfeest toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 juli viert de kerk het feest van de heilige Petrus en Paulus. Hoogfeest met vigilie, credo en drie lezingen. De introïtus, nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel gezonden heeft om mij te redden uit de hand van Herodes en uit alles wat de Joden verwachten. Dit zei Petrus toen de engel hem bevrijdde uit de gevangenis. Hij weet het zeker. Zeker van zichzelf? Zelfverzekerd? Nee, hij is zeker van God. En dat is wat we vandaag vieren. Wat in Jezus was en in Petrus, dat is nu ook bezit geworden van de kerk. Die zekerheid van God. Die zekerheid wie Jezus was voor Petrus. Gij zijt de heilige Gods. En die zekerheid dat Jezus de heilige Gods is, werd door Paulus over de grenzen van het Joodse volk heen getild naar heel de wereld. Hij is de apostel van de heidenen. En door hem is Jezus gemeengoed geworden voor alle mensen. Paulus geeft aan alle mensen met een menselijk hart de mogelijkheid te geloven in Jezus. Het is daarom een God-menselijk gebeuren. God deelt zich mee aan de mensen. Dat is het ene wonder. En het andere wonder, de mensen ontvangen hem. Ze hebben het vermogen hem te ontvangen. Hij die van een andere wereld is. Ze stoten hem niet af, maar ze ontvangen hem. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd, toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensen zo? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u, Gij zijt Petrus, en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. En wat ge zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dit is het woord van God. En weer beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Afdalen in mezelf, zodat al het bijkomstige van mij afvalt, alles wat vlees en bloed is, wat de opvattingen van de mensen mij leren, dat alles laten vallen, zodat ik daar kom waar ik uit Gods hand mijn vrijheid ontvang, om zo open te komen voor Jezus als een geheim uit de hemel. Een geheim dat mij door de Vader in de hemel wordt geopenbaard. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, sta ik stil en richt ik de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet, zoals hij in Simon, een mens van vlees en bloed, de rots heeft gezien. Door een gebaar mijn eerbied laten groeien. Dan het gebed ingaan in de houding die mijn besef van Gods aanwezigheid het beste ondersteunt, liggend, zittend of geknield, maar zo min mogelijk bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik in mijn geweten bewogen word. Zoals Petrus door de Vader in de hemel bewogen werd, voordat hij Jezus als de Christus beleed. In deze houding vraag ik om de genade dat ik God mag dienen zoals hij gediend wil worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof
van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in grote lijnen de geschiedenis, de belijdenis van de mensen, wie is volgens de opvatting van de mensenzoon. En deze belijdenis door de mensen is tevens de belijdenis van de verdeeldheid bij de mensen. Sommigen, anderen, weer anderen. En de tweede stap dan, de belijdenis van de kerk. Als een antwoord door Petrus op de vraag van Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan de derde stap, de belijdenis van Jezus, op mijn beurt zeg ik u. De plaats ook zien waar dat gebeurde, in de streek van Caesarea van Filippus, dat wil zeggen op heidens grondgebied, in de verborgenheid ook. Misschien vond het plaats bij een massieve, indrukwekkende rotspartij die daar is. En een rots deed de Israëlieten denken aan God. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Psalm 18. De kerk, gefundeerd op het Petrusambt, is het geestelijk rotsmassief in de wereld. Het werk van God in onze geschiedenis, bezield door een doodbestendig leven. En dan ook mijn eigen plaats zien, dat ik niet gewoon maar bij mensen hoor, maar bij de kerk. En daardoor, doordat ik bij de kerk hoor, heb ik andere opvattingen dan de mensen. Ik onderscheid me van de mensen, doordat ik in Jezus zie wat de Vader in de hemel ons over hem openbaart. Aangezien het een goddelijk geheim is, moet ik eerst weer vragen om een bijzondere genade. Ik vraag om een bijzondere, om een innerlijke kennis van Christus mijn Heer, om hem beter te leren kennen als de Zoon van de levende God, als de door Gods geest gezalfde, om hem meer van harte lief te hebben en hem meer van nabij te volgen. De overweging. Hoe wordt Christus kerk opgebouwd? Daarvan geeft de eerste lezing van vandaag ons een voorbeeld. De lezing is uit de Handelingen van de Apostelen. Die gaat over de gevangenneming van Petrus en de bevrijding door een engel van God. Een spannend verhaal, vol wisseling van belevingsmomenten waarbij je je hart vasthoudt. Vurig wordt er voor Petrus gebeden terwijl hij in de gevangenis zit. En plotseling, volkomen onverwachts, komt er een ingrijpen van God. Tot op het laatste moment weet Petrus niet of hij droomt of wakker is, maar de grote lijn daarvan is, van lijden naar verblijden, van dood naar verrijzenis, van menselijke nood naar goddelijk ingrijpen. Hij wordt ternauwernood gered. Hij is werkelijk door het oog van de naald gekropen, niet door zijn menselijk vernuft, maar omdat de Heer hem terzijde heeft gestaan. Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en uit alles wat de Joden verwachten. In Paulus ging het op dezelfde manier. In de tweede lezing, aan het eind van de tweede brief aan Timotheus, kijkt Paulus nog eens terug naar zijn leven. Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. De Heer heeft mij verlost uit de muil van de leeuw. En hij zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Lijden aan de zonde en bevrijding door God. Sterven en verlost worden door God. Dat zijn de bouwstenen waarmee de christelijke kerk wordt opgebouwd. En dat zijn ook de bouwstenen van ons eigen christelijk leven nu. Nu mag het er dan bij ons allemaal wat minder heftig aan toegaan dan bij Petrus en Paulus. Maar de moeilijkheden van het begin zijn er nog steeds. Wat heeft de kerk op het ogenblik niet te lijden? En wat overkomt ons niet allemaal? Zijn we hier in Europa niet in 50 jaar tijd zo goed als alles kwijtgeraakt?
Van heel groot tot heel klein geworden. Het zijn misschien niet allemaal van die grote dingen die in de krant komen te staan. Soms zijn het maar kleine dingen die ons toch het gevoel geven dat we alles moeten loslaten. Dat we echt sterven. Sommige kleine dingen kunnen inderdaad op een bepaald moment alles voor ons betekenen. Kunnen ons de symboolwaarde geven van het alles. En dus zijn we nog steeds de goede kerk. De kerk van Jezus. Die kerk is in nood. Ver weg, maar soms komt het heel dichtbij. Als je zelf zoiets overkomt, als je het gevoel hebt dat je alles moet geven, let dan niet zo op je eigen verdriet, op je eigen gevoel, maar zie het lijden van de heiligen glanzen. Zie de glans van het aureool rond het hoofd van de heiligen en rond heel hun gestalte. Dat aureool van licht van goddelijk hemels licht. Zelf waren de apostelen dankbaar als ze voor Jezus mochten lijden. Zo staat het in de handelingen van de apostelen. Ze waren verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van de naam. Eigen moeilijkheden invoegen in het geheim dat met Petrus en Paulus begonnen is. Daarmee bewijs je de echtheid van je geloof. Daarmee bewijs je wat je ervoor over hebt. Men mag best verdrietig zijn. Maar de toon van het leven mag dankbaarheid zijn. Het zien in het licht van de apostelen. En van hen weg naar Jezus kijken om wie het hun ging. Het gaat om Jezus, ook nu. Het valt op dat hun vruchtbaarheid na hun dood ver uitgaat boven wat ze tijdens hun leven hebben kunnen doen. Al die tijd is de kerk gezegend met de genade van de eenheid op deze rots. En na Paulus' dood zijn brieven nog veel meer gelezen dan daarvoor. De heilige Johannes Chrysostomus heeft eens in een preek gezegd: "Wat een vreugde is het voor mij de stem van de heilige apostel Paulus te horen, een geestelijke bazuin. Mijn hart slaat sneller wanneer ik zijn brieven lees. Het hart van Paulus is het hart van Christus. De liefde van Christus drijft hem." Maar nu de belijdenis van Petrus. Eerst de vraag van Jezus. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Alsof Jezus een ander antwoord van zijn leerlingen verwacht dan van de mensen. Maar de leerlingen zijn toch ook mensen? Of heeft Jezus hen gekozen omdat zij bijzondere mensen waren, niet zomaar mensen? Ja en nee. Ze zijn uit de mensen genomen. Kom, volg mij. En door met Jezus om te gaan, worden ze anders. Als in een sacrament. Jezus is het sacrament van de godsontmoeting, het sacrament van de kerk. En ze worden zelf, tussen aanhalingstekens, God, vergoddelijkt. De kerk, de mensen van de kerk, de gelovigen, hebben over alles een ander idee. Over normen en waarden, wat mag en wat niet mag, over goed en kwaad, over het leven, over arm en rijk, ziek en gezond, over de inrichting van de maatschappij, over alle mogelijke maatschappelijke vraagstukken. Wat een kloof dus tussen kerk en wereld. En waar halen die gelovigen die nieuwheid vandaan? Waar anders dan van hem die de nieuwe mens is? Luistert u maar. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat kunnen we nu beter begrijpen. Over alles een ander idee, dus ook over Jezus. Binnen de kerk, binnen de omgang met Jezus, kun je Jezus zien zoals Petrus Jezus zag. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, in wie God zelf hier levend voor ons staat. De kerk is anders.
een soort voorhoede. En kan dan ook terechtkomen in het isolement van de voorhoede. Zo zal het blijven, ook in de kerk. De kerk is goddelijk. Sleutels van het Rijk der Hemelen. Dat zijn niet alleen maar de sleutels van de kerk. Het is een verheven, hogere macht. Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. Het woord van de kerk krijgt dus een goddelijke waarborg. God staat achter de kerk. De sacramenten geven een innige vereniging met God. De kerk is het sacrament van de vereniging met God. De eenheid die Christus heeft met de kerk. Geen wonder dat de mensen het moeilijk hebben met de kerk. God verenigt zich zo met de kerk dat hij zelf in die kerk werkzaam is. Breng dus geen scheiding aan tussen het goddelijke en het menselijke in de kerk. De kerk is helemaal goddelijk en helemaal menselijk. Helemaal zondig en helemaal heilig. Ontvang dan het lichaam van de Heer met dit geloof. Niet naar wat u ziet, maar naar wat u gelooft. Net als in de kerk. De kerk is goddelijke aanwezigheid in menselijke vorm en gedaante. Dat hoge geloof, met een oprecht hart uitspreken en beleiden, daarvoor dient de geloofsbelijdenis. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus als met een goede vriend, ontspannen, vertrouwelijk, want hij is nederig. Heel zijn goddelijke grootheid ontvangt hij van de Vader. En tenslotte mij bij de Vader uitspreken, en onze Vader binnen, en samen met Jezus en de kerk, langzaam en eerbiedig, dat onze Vader uitspreken.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Ik wil graag met u het ochtendgebed bidden. We nemen het ochtendgebed uit het katholieke bedenboek van Tabor op bladzijde 57. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u, Openste Majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat ge mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn uw Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, in het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven, dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw die beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hartelijk dank voor het meebidden van dit morgengebed. We gaan zo door met muziek en om 8:30 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Ik wens u een gezegende dag vandaag.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagochtend. We zijn begonnen vandaag met de zomerprogrammering. Je zult het wel hier en daar merken, ook dat het ochtendprogramma vanaf 8 uur is vervangen door alleen het ochtendgebed. Maar het gebed gaat ook in de zomer wel door, zeker met de Rozenkrans. Vandaag is het maandag en we overwegen de blijde geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: We bidden vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor de gezondheid van iemand en ook uit dankbaarheid voor alle goede dingen die iemand heeft mogen ontvangen. Voor de hele wereld. We bidden voor de kinderen en kleinkinderen van iemand. En ook voor een luisteraar. We bidden voor een gezegende reis naar Compostela. Om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis. Of voorspraak van de heilige Petrus en Paulus. Voor een dochter. Of voorspraak van de heilige Rita. Tijdens het stagegesprek vandaag. Dat er mensen mogen zijn met een luisterend hart. Om bekering van de kinderen en herinnering van een gezin in Christus en zijn lichaam, de Heilige Kerk. We bidden om moed en kracht voor iemand. Dat de nieuwe week ons weer genadig mogen zijn. We bidden voor de bekering van een gezin en bestendige genezing van kleinzoons en een luisteraar. En we bidden voor alle intenties van degene die met ons aan het meebidden zijn. We bidden ook voor mensen in arme landen en rampgebieden, zeker in Venezuela. En we bidden voor iedereen die hulp van boven nodig heeft. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Over enkele minuten, iets na 9 uur, begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas in Maastricht.

Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistieviering op het hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus. Lieve mensen, wij kennen hier allemaal wel beelden die ons iets vertellen over vertrouwen. Bijvoorbeeld een dijk die het water tegenhoudt, een brug die mensen met elkaar verbindt, of een vuurtoren die schepen veilig de weg wijst. Zo waren Petrus en Paulus, twee heel verschillende mensen, maar allebei werden zij door God een steun en licht voor anderen. In het evangelie horen wij dat Petrus zegt: U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Dat geloof gaf hem kracht, toch maakte ook Petrus fouten. Hij verloochende Jezus, maar kreeg vergeving en mocht opnieuw beginnen. En Paulus vervolgde eerst de christenen, maar werd daarna een van de grootste verkondigers van het evangelie. Lieve mensen, God schrijft mensen nooit af. Ook wij mogen vandaag opnieuw beginnen. Daarom erkennen wij eerlijk onze fouten en vragen wij de Heer om zijn barmhartigheid en vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd macht, alle engelen en heiligen, en de broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Laat ons bidden. God, Gij hebt ons deze vreugdevolle dag geschonken, waarop wij het hoogfeest mogen vieren van de apostelen Petrus en Paulus. Laat uw kerk in alles hun leer blijven volgen, zoals zij eens van hen het geloof heeft ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Wij luisteren naar het woord van God.

Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk om hen te mishandelen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was, liet hij ook nog Petrus gevangen nemen. Het was juist in de dagen dat het ongedecemde brood. Toen hij hem in handen had gekregen, wierp hij hem in de gevangenis en liet hem bewaken door 4 groepen soldaten, elk van 4 man. Het was zijn bedoeling Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden. In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met 2 kettingen vastgebonden te slapen tussen 2 soldaten, terwijl ook voor de poort van de gevangenis de wacht werd gehouden. Opeens stond er een engel des Heren bij hem en was de cel hel verlicht. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: "Sta vlug op." Meteen vielen de kettingen van zijn handen. Vervolgens zei de engel: "Doe uw gordel om en bind uw sandalen onder." Petrus deed het. De engel hernam: "Sla uw mantel om en volg mij." Hij ging mee naar buiten, zonder te beseffen dat het werkelijkheid was wat de engel deed. Hij meende een visioen te zien. Ze passeerden de eerste en de tweede wacht.

te zien. Ze passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen aan de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. Deze ging vanzelf voor hen open. Ze traden naar buiten, liepen een straat ver en eensklaps was de engel verdwenen. Toen kwam Petrus tot zichzelf en zei: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en aan alles wat het volk der Joden wachtte." Zo, woord van de Heer. De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Verheerlijk de Heer tezamen met mij en laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Verlaat u op hem, dan wordt u gelukkig, want hij staat u niet teleur. Die roepen in nood, naar hem luistert de Heer en redt hen uit hun ellende. De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde. De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. Let op en bemerk hoe genadig de Heer is. Gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij hem. De Heer heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus. Dierbare, wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag. En niet alleen mij, maar alle die met liefde uitzien naar zijn komst. De Heer heeft mij terzijde gestaan en mijn kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle volken ervan horen. En ik werd verlost uit de muil van de leeuw. De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden, overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen. Woord van de Heer.

is toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensenzoon? Zij antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, hij zei de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutel geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Broeders en zusters in Christus, misschien kent u dat. Twee mensen kunnen het over alles oneens zijn. En toch kunnen ze samen een geweldig team vormen. Bijvoorbeeld, de een leest eerst de handleidingen voordat hij iets doet. De ander begint gewoon en ziet later wel hoe het afloopt. De een vertrekt op tijd, de ander net op het laatste moment. En toch kunnen ze samen een geweldig team vormen. Soms zijn juist die twee samen een geweldig team. Zo zijn heilige Petrus en Paulus. Juist die twee mannen vieren wij vandaag samen. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Petrus was een visser, spontaan, eerlijk, soms met zijn mond sneller dan zijn hand. Paulus was een geleerde, scherp, nadenkend, een echte reiziger. Heel verschillend. En toch bouwt God met allebei zijn kerk. De een verloochent Jezus, de ander vervolgde de christenen. Geen van beiden was perfect. Maar God schreef hun verhaal niet af. Hij schreef ervan een nieuw hoofdstuk bij. Lieve mensen, dat horen wij ook in de lezingen. Petrus wordt wonderbaarlijk uit de gevangenis bevrijd. En Paulus zegt aan het einde van zijn leven vol vertrouwen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En in het evangelie zegt, vraagt Jezus: wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordt eenvoudig: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Lieve mensen, ook vandaag stelt Jezus diezelfde vraag aan ons. Niet: hoeveel weet je over mij? Of: wie vinden anderen dat Jezus is? Maar: wie is Jezus voor mij? Een naam uit een geschiedenisboek? Of iemand die mijn leven richting geeft? Lieve mensen, Petrus leert ons te geloven. En Paulus leert ons dat geloof ook te leven. De een bouwt de kerk op, de ander brengt het evangelie naar de wereld. Verschillende mensen, verschillende talenten, maar één Heer. God zoekt ook mensen met een open hart nu. Mensen die durven openstaan na een fout. Mensen die blijven vertrouwen, ook als het moeilijk wordt. Laten we daarom vandaag bidden om een beetje van het hart van Petrus moedig om te geloven. En een beetje het vuur van Paulus enthousiast om dat geloof te delen. En dan bouwen wij ook met onze talenten en onze zwakheden de kerk aan, de kerk van Christus. Amen.

0: bidden wij tot God onze Vader, op voorspraak van de heilige Petrus en Paulus.
1: Voor de kerk, dat er ruimte mag zijn voor velen die God willen ontmoeten van hart tot hart. Laat ons bidden.
2: Heer, onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor onszelf, dat we vertrouwd raken met Jezus, onze weg. Mogen wij zelf ook een weg worden die anderen tot God brengt. Laat ons bidden.
2: Heer, onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de zieken in onze familie en in onze parochie. Voor al diegenen die een kruis te dragen hebben in hun leven. Dat zij Gods troostende nabijheid en de steun van hun naaste mogen ervaren. Laat ons bidden.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor alle intenties opgegeven bij Sint-Servaas. En bidden wij voor de wereldvrede. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen. In het bijzonder bidden wij voor Annie Janssen-Bruls. Straks vindt haar uitvaart in deze basiliek om 10:30. Dat God haar opneemt in zijn woning waar ruimte is voor velen. Laat ons bidden. Op een moment van stilte bidden wij voor onze persoonlijke intenties. God onze Vader, steeds zijn wij onderweg naar U. Breng ons eenmaal veilig thuis, daar waar Gij leeft en heerst in eeuwigheid.

Dit, broeders en zusters, dat mijn aan u offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, mogen het gebed van de apostelen de gaven begeleiden die wij uw naam aanbieden. En mogen het onze toewijding vergroten bij de viering van dit offer door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want het feest van uw heilige apostelen vervult ons met vreugde. Petrus, die als eerste van allen het geloof heeft beleden. Paulus, die het als leraar heeft verklaard. De een heeft met de heilige rest van Israël de jonge kerk gesticht. De ander werd de leraar van de volkeren, van allen die geroepen zijn. Samen hebben zij, ieder op zijn eigen wijze, de ene gemeenschap van Christus opgebouwd. En nu zij beiden diezelfde kroon ontvangen hebben, worden zij in heel de wereld samengevierd. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbieden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Geheel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig u en volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moeten door een zuiverige overgave gulden worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze haven dan ook hier gebracht om zij aan u toe te wijden. In alle ootsmoed vragen wij u zij te heiligen door uw geest en zij lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze gegeven vieren. Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Gij brood, sprak daarover het dankgebed, om uw naam te verheerlijken. Toen brak Gij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan Gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam gij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Gij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillens neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen gij ons maken tot een blijvende overgave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, en samen met uw apostelen, heilige Petrus en Paulus, en martelaren, en al uw heiligen, en met allen die in uw heerlijkheid zijn, en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in geloof en liefde. Samen met uw dienaar Paus Leo en onze bischop Cornelius, met alle bischoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven, wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan hij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zaligzedigen nodig zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven.

Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik ben u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, Gij hebt ons door dit sacrament gesterkt. Help ons zo in Uw kerk te leven, dat wij trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de apostelen. En mogen wij gedragen door Uw liefde, één zijn van hart en één van geest, door Christus onze Heer. Lieve mensen, straks in de basiliek is een uitvaart van mevrouw Annie Janssen. Daarom doen wij vandaag geen processie naar de Noordkist. Bidden wij het gebed tot sinds er was hier in de kapel. Bidden wij samen. Heilige Servatius, Gij zit in deze streek de eerste verkondiger geweest van het evangelie. Gij hebt u bijzonder ingezet voor de verdediging van de godsheid van Jezus Christus. In uw herderlijke werkzaamheden voelde Hij u nou verbonden met de bisschop van Rome. Hij heeft u volledig in zijn hand gehoord en aan de kerk. Zo zijt Gij geworden tot een licht en voorbeeld voor allen die geloven in het evangelie van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Wij bidden u, wees onze voorspreker in de hemel, opdat wij steeds de genade mogen verkrijgen van volharding in het apostelen, troost in de moeilijkheden van het christelijk leven, aan de haven van een vaste hoop op het eeuwige geluk. Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en de midden van de gevaren en onzekere leven veilig voortgaan op de weg naar het licht en de vruchten van de hemels vaderland. Amen. Ik wens u allen een gezegende, vruchtevolle dag toe en heel veel zegen van God toe. For you all in...

0: En beste luisteraars, voor de heilige mis waren we verbonden met de kapel van met de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. We gaan zo door met de eerste item op in onze programmering. Dat is het verhaal van de heilige van de dag. Daarna om 12:15 hoort u enkele getuigenissen over Radio Maria. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingendienst en om 11:00 hoort u kapelaan Quinten Kerkhoffs over Maria en het Oude Testament. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed om 11:45 met de rozenkrans. En om 12:15 weer het verhaal van Heilige van de Dag en om 13:30 aflevering 6 uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob met Theo Paarlvliet met aflevering 6 uit de serie over Avo Paard, De Klacht van Adam. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 een herhaling van het programma Aan tafel met Johan Lindhout werd van ouderling onverwacht katholiek. En beste luisteraars, ik wens u van harte een gezegende dag vandaag en tot horens.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Op 29 juni vieren we het hoogfeest van Petrus en Paulus. Wij weten wie hij was en wie hij door Jezus werd. Zijn vader heette Zebedeus en woonde in Bethsaida. Andreas was zijn broer. Hij zelf heette Simon en zij woonde in Kafarnaum, Simon gehuwd. Hij was een heftig, niet altijd standvastig man. In de groep rond Jezus krijgt hij een bijzondere leidinggevende plaats. Petrus wordt de naam van zijn kerkelijke toekomst. Zijn voorrang wordt in drie beelden uitgewerkt. Hij is rots van de kerk, sleuteldrager van het Rijk en herder van Jezus' lammeren en schapen. Twee functies worden met name genoemd. Het binden en ontbinden en het versterken van zijn broeders. Hieraan ten grondslag ligt de bijzondere verhouding tussen Jezus en Petrus. Jezus' gebed dat Petrus' geloof niet zou bezwijken, Petrus' liefde voor Jezus en Petrus' uitgesproken paasverschijning: de Heer is werkelijk verrezen en aan Simon verschenen. In de Jeruzalemse kerk neemt Petrus een voorname plaats in. Zowel in Lucas' Handelingen van de Apostelen als in Paulus' brief aan de Galaten. Eveneens volgens beide is hij niet altijd in Jeruzalem gebleven. Het vierde evangelie is op de hoogte van zijn marteldood, volgens de traditie door kruisiging in Rome. Petrus is waarschijnlijk gekruisigd in Nero's circus op het pleintje ten zuiden van de Sint-Pieter, waar toen de obelisk van het Sint-Pietersplein stond. Parallel aan het circus liep een begraafplaats van het hoofdaltaar naar de sacramentskapel, 7 meter onder de huidige kerk. Petrus' namen zijn Piet of Pieter, Peet of Pete of Peter, Pierre, Petra, Pierret en Pernet. Saulus Paulus, een Jood en een Romein, vandaar tweenamig uit de diaspora, uit Tarsus in Cilicië in Klein-Azië. Volbloed Hebreër naar de wet van een Farizeeër, wat ijver aangaat een vervolger van de kerk naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk, kreeg zijn opvoeding in Jeruzalem en zijn opleiding bij Gamaliel. Van vervolger werd hij navolger. Na verloop van tijd, namelijk 3 jaar, vlucht hij naar Jeruzalem, waar hij 14 dagen verblijft, vanwege Petrus. Barnabas haalde Paulus voor het onderricht naar Antiochië. De derde stad van het keizerrijk leidde de eerste grote missiereis en de afvaardiging naar Jeruzalem. Tussen de eerste en de tweede missiereis stonden in Antiochië Petrus al of niet pastoraal progmatioma en Paulus' principiële vasthoudendheid tegenover elkaar. Een tweede reis liep uit op een verblijf van 1,5 jaar tussen 51 en 53 in Korinthe. Een derde begon met een verblijf van 2,5 jaar in Efeze. De gevangenname begint met een 2-jarige hechtenis in Caesarea en eindigt met een 2-jarige hechtenis in Rome. De brieven van Paulus zijn hoofdzakelijk een begeleidingsverschijnsel van zijn reizen. Tegenover de Farizeese wetprestatie stelt hij het woord van het kruis in het licht van de verrijzenis eigen te maken door geloof en doopsel. Waarschijnlijk is Paulus na vrijspraak nog in Spanje geweest en in 67 onder Nero te Rome onthoofd. Paulus' namen zijn Paulus, Paul, Paul, maar ook Pablo. Willen we bidden, Heer onze God, laat ons steun vinden in de voorspraak van de heilige apostelen Petrus en Paulus.
Door hen hebt gij in uw kerk de grondslag gelegd voor het geloof. Wij bidden u, help haar door een eeuwig heil te bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Heilige Petrus, bid voor ons. Heilige Paulus, bid voor ons.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Gevangenen in de San Juan de Lurigancho gevangenis, Lima, Peru. Moeder Rosa Ines van de Dominicanen van de presentatie presenteert Weaving Mary's Mantle, een programma om te bidden voor de intentie.

om te bidden voor de intenties van luisteraars. Deze getuige komt uit een brief die in augustus 2016 is geschreven door een van onze toehoorders. Mijn naam is Juan José. Dit is niet zijn echte naam. En ik zit sinds 2011 in de gevangenis. Waar het om gaat is dat God mensen goed kan maken, ondanks hun turbulente verleden. Beste moeder Rosa Ines, de afgelopen anderhalf jaar heb ik geluisterd naar je mooie programma Weaving Mary's Mantle. Elke keer dat ik ernaar luisterde, bad ik in mijn hart voor mijn vrouw Nella, voor mijn zoon Fabrizio, voor mijn vader en mijn broers en zussen, mijn tantes en ooms, mijn schoonfamilie enzovoort. Maar het was in ieder geval eerst vreemd om te bidden voor mensen die ik niet ken. Totdat ik op een middag, terwijl ik naar het programma luisterde, een telefoontje hoorde van een volwassen vrouw. Ze vroeg om gebeden voor haar 11-jarige kleinzoon en zei dat de jongen zijn levensvreugde had verloren, niet wilde studeren, niets deed en bang was. Toen haar werd gevraagd, en waar is zijn moeder? Antwoordde de grootmoeder, zij is degene die het kind mishandelt. Op dat moment zag ik mijzelf in die situatie. Mijn hart brak van de pijn en ik begon te huilen. Zodra ik weer tot mezelf kwam, nam ik mij voor om altijd voor anderen te bidden. Er kan zoveel pijn worden veroorzaakt als je God niet kent. Ik ben ervan overtuigd dat gebed een krachtig wapen is dat ons beschermt in de omstandigheden van ons leven waarin alles verloren lijkt en er geen uitweg is. Dan begint het geloof een weg te openen. Ik zeg dit uit eigen ervaring. Ik geloof en ben ervan overtuigd dat God de enige is die het voordeel voor ons kan vinden in moeilijke situaties. Moeder Rosa Ines, ik heb voor u aan één stuk jute stof gewerkt met 7500 gaatjes. Terwijl ik aan het weven was, dacht ik aan alle intenties die je in je programma krijgt, en elke keer als ik eraan werkte, bad ik ook voor die mensen, ook al heb ik ze nog nooit ontmoet, en voor jullie allemaal. Ik wil dat je weet dat ook jij in mijn gebeden bent. Na deze brief bezocht moeder Rosa Ines Juan José. We zijn bij hem op bezoek geweest. We omhelsden elkaar en huilden allebei. Hij zit nu nog steeds in de gevangenis, maar hij is een toegewijde vrijwilliger. Formicina, een miertje geworden voor Radio Maria en een apostel van Maria in die omgeving. Hij bidt de rozenkrans met degenen die dat willen. Ik zei tegen hem, onze lieve vrouw heeft je hiervoor iets gebracht en je gaat hier niet weg voordat je een gebedsgroep hebt opgebouwd die de rozenkrans zal blijven bidden.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De omgang tussen Petrus en Paulus. Broeders en zusters, toen hij die mij, Paulus, vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidevolken zou verkondigen. Toen ben ik aanstonds, zonder een mens te raadplegen, zonder naar Jeruzalem te gaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik, vertrokken naar Arabië en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken en ik ben maar 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik u schrijf is de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ging ik naar het gebied van Syrië en Cilicië, maar ik was persoonlijk onbekend bij de christengemeente van Judea. Ze wisten alleen van horen zeggen: hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien. En zij verheerlijkten God om mij. Daarna, na verloop van 14 jaar, ben ik weer naar Jeruzalem gegaan, samen met Barnabas. En ik nam ook Titus mee. Ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik aan de heidenvolken verkondigd, hun, dat wil zeggen, de mannen van aanzien afzonderlijk. Ik wilde er zeker van zijn dat ik niet voor niets had gewerkt of zou werken. Maar zelfs mijn metgezel Titus, hoewel een Griek, werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Dit wegens de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid die we hebben in Jezus Christus te bespieden, met het doel ons tot slavernij te brengen. Maar wij zijn geen moment voor hun druk geweken, opdat de waarheid van het evangelie voor u behouden zou blijven. Maar de mannen van aanzien, hoe belangrijk zij precies waren, interesseert me niet. Voor God telt menselijk aanzien niet. Hoe dan ook, mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. Integendeel, zij zagen in dat aan mij het evangelie was toevertrouwd voor de heidenen, juist zoals aan Petrus het evangelie was toevertrouwd voor de Joden. Want hij die Petrus gesterkt had voor het apostelschap onder de Joden, had mij kracht gegeven om apostel te zijn bij de heidenvolken. Zij erkenden dus de mij geschonken genade en zij, dat wil zeggen Jacobus en Kefas en Johannes, die steunpilaren, reikten Barnabas en mij de hand als teken van gemeenschap. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de Joden. Maar wij moesten wel hun armen blijven gedenken, wat ik dan ook van harte gedaan heb. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige paus Leo de Grote. Dit zijn uw heilige vaders en ware herders. Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de hele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag, dat over heel de wereld in ere wordt gehouden, moet in onze stad met bijzondere blijdschap worden gevierd. Hier immers hebben de 2 voornaamste apostelen op glorievolle wijze hun leven beëindigd. Hier moet dan ook de vreugde op de dag van hun marteldood het grootst zijn. Want dit zijn de mannen die over u, Rome, het licht van het evangelie hebben doen opgaan. Eens waart ge lerares van de dwaling. Nu zijt ge leerlingen geworden van de waarheid. Dit zijn uw heilige vaders en ware herders. Zij hebben u op een veel betere en gelukkiger wijze gesticht dan de beide grondleggers van uw muren, van wie de een, Romulus, door de moord op zijn broer Remus een schandelijke smet op u heeft geworpen. En naar hem zijt gij nog wel Rome genoemd. Maar die andere stichters hebben u bestemd om deel uit te maken van het Rijk der Hemelen. Zij hebben u tot zo hoge Heer verheven, dat gij een heilige natie, een uitverkoren volk, een priesterlijke en koninklijke stad en, door de zetel van de heilige Petrus, de hoofdstad van de wereld zijt geworden. Door uw christelijke godsdienst hebt gij de leiding over een groter gebied dan door uw politieke overheersing. Toen immers de 12 apostelen de gave der talen hadden ontvangen van de Heilige Geest en, met het oog op de algemene verkondiging van het evangelie, de verschillende landen van de wereld onder elkaar hadden verdeeld, werd de heilige Petrus als hoofd van de apostelen bestemd voor de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Zo kon het licht van de waarheid, dat tot het heil van alle volken werd geopenbaard, zich gemakkelijker vanuit de hoofdstad verspreiden over heel de wereld. Naar deze stad komt gij, heilige apostel Petrus, zonder de minste vrees. Terwijl de apostel Paulus, die in uw roem deelt, de zorg voor andere kerken op zich neemt, gaat gij dat woud vol wilde dieren binnen. Standvastiger dan toen gij u eens naar de Heer begaf over het water van het meer, zet gij nu uw voeten op die woelige en diepe oceaan. Uw vertrouwen wordt nog versterkt door de gedachte aan zoveel wondertekenen en genadegaven en door de ervaring van zoveel innerlijke kracht. Want het volk dat uit de besnijdenis tot het christelijk geloof is gekomen, hebt gij al onderricht. De kerk van Antiochië, waar de gelovigen het eerst christenen zijn genoemd, hebt gij al gesticht. Pontus, Galatië, Azië en Bithynië hebt gij al in kennis gebracht met de leer van het evangelie. Zonder te twijfelen aan het welslagen van uw werk en bewust van de korte levenstijd die u nog rest, draagt gij nu het zegeteken van Christus kruis de Romeinse vesten binnen. Hier wacht u, krachtens goddelijke voorbeschikking, de eer van het gezag en de roem van het martelaarschap. Ook uw mede-apostel Paulus, uitverkoren werktuig en leraar bij uitstek van de heidenen, richt zijn schreden naar deze stad. Hij sluit zich bij u aan op het ogenblik dat onschuld, zedelijkheid en vrijheid het zwaar te verduren hebben onder de regering van Nero. Ontvlamd door een overmaat van ondeugden, werpt deze keizer zich in een stortvloed van uitzinnigheid die hem voert tot de wreedheid van de eerste algemene christenvervolging, alsof hij door moord op de heiligen de genade van God kan teniet doen. Maar voor hen is dit alles van het grootste voordeel. Het prijsgeven van dit kortstondig leven wordt voor hen het ontvangen van het eeuwig geluk.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik u te woord staan, kapelaan Quinde Kerkhoffs, kapelaan in Os. De opname gebeurt al tevoren. Maar op het moment dat het wordt uitgezonden, zitten we in de oktobermaand. En oktober, dat betekent ook de rozenkransmaand. Dus waar zouden we het anders over kunnen hebben dan over onze lieve vrouw? Sint Bernardus van Clairvaux zegt ons al, De Maria numquam satis, over Maria nooit genoeg. Dus ook vandaag zal ik het daar met u over hebben. En meer bepaald, in deze rozenkransmaand, zullen we het hebben over Maria in de Heilige Schrift. Nu, toen ik deze conferentie voorbereidde, kwam ik tot de conclusie dat toen ze af was, ik behoorlijk veel op papier had gesteld en ik misschien toch gaandeweg iets zal moeten inkorten. Nu, dat is op zich geen probleem. Ik wilde eigenlijk beginnen met Maria in de Heilige Schrift, eerst in het Nieuwe Testament en vervolgens ook in het Oude Testament. Ik heb nu besloten de volgorde lichtjes om te draaien, te beginnen met het Oude Testament en te kijken waar Maria daarin verborgen is, omdat het het minst bekend is, om dan, als er nog tijd genoeg over is, toch ook nog even een blik te werpen op het Nieuwe Testament. Nu, sommige mensen zouden zich de vraag kunnen stellen, moeten we het nu per se over Maria hebben? Hebben we daar al niet genoeg over? Wel, zoals gezegd, Bernardus van Clairvaux zegt al over Maria nooit genoeg. Maar laten we daar ook nog de woorden aan toevoegen van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe, die zegt, wees nooit bang om te veel van de heilige maagd te houden. Je kan haar nooit meer beminnen dan Jezus deed. Maria is voor ons de middelares bij de middelaar. Jezus is uiteindelijk de enige middelaar bij God zelf, maar wij mogen ook Maria zien als onze middelares bij Jezus. De heilige Louis-Marie Grignon de Montfort schrijft daar heel mooi over in zijn boekje De ware godsvrucht. In nummer 85 lezen we daar, laten wij dus met de heilige Bernardus zonder aarzelen erkennen dat wij nog een tussenpersoon nodig hebben bij de middelaar zelf. En dat niemand zo geschikt is voor deze liefdedienst als de van God vervulde Maria. Door haar immers is Jezus tot ons gekomen. Door haar moeten wij tot hem gaan. Indien wij niet rechtstreeks tot Jezus Christus, die God is, durven te naderen uit ontzag voor zijn oneindige grootheid of uit schaamte voor onze nietigheid en zonden, laten we dan gerust de hulp inroepen van onze moeder Maria. Zij is goed en teder, niet streng of weigerachtig. Zij is niet zo verheven dat zij ons verblindt met haar schittering. In haar zien wij onze eigen, louter menselijke natuur. Zij is niet de zon die met haar felle straling onze zwakke ogen pijn doet, maar de schone en zachte maan die haar licht van de zon ontvangt en het zodanig tempert dat het niet te sterk is voor ons beperkt vermogen. Dit citaat van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort laat zien dat Christus uiteindelijk de enige zon is, de enige bron van licht. Hij is het ware licht dat iedere mens verlicht. Maar Maria is die zachte maan, die dat licht van de eeuwige zon, Jezus Christus, reflecteert op ons. Het is, zoals gezegd, de rozenkransmaand. Dat wil zeggen dat we ook aan de hand van de rozenkrans, of beter gezegd, met de rozenkrans in de hand, naar Jezus mogen gaan. We worden uitgenodigd deze oktobermaand om bijzonder onze toevlucht te nemen tot het bidden van de Heilige Rozenkrans. En onze Heilige Vader, Paus Leo XIV, heeft ook bijzonder gevraagd om deze maand de Rozenkrans bijzonder te bidden voor de vrede in de wereld. Door de Rozenkrans leren we Jezus van meer nabij kennen. Door het overwegen van de mysteries leren we het leven van de Heer kennen en worden we onderdeel van dat leven met de Heer. Bij alle mysteries die we overwegen, mogen we ook zelf in het mysterie gaan staan. En we mogen bijzonder die mysteries overwegen door de ogen van Maria. Laten we, als we de Rozenkrans bidden, Maria's hand vastnemen. Laten we naar de hand van onze moeder grijpen en laten we ons meenemen om door Maria naar Jezus te gaan. De Rozenkrans wordt ook al eens bekeken met een zekere argwaan of een zekere minachting. Wordt afgedaan als iets voor vrome kwezels. Maar dat is het niet. Onze Rozenkrans is een sterk wapen tegen de duivel, het wapen van de nederigen. En zo zegt ook de zalige Columba Marmion, de abt van Meretsou. Wat de Rozenkrans betreft, ontmoeten we soms mensen die dat verachten en het beschouwen als een devotie die alleen kinderen en vrome vrouwen past. Maar heeft Jezus niet gezegd dat we de nederigheid van de kleine kinderen moeten herwinnen om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan? Hier is een voorbeeld om de effectiviteit van de Rozenkrans te helpen begrijpen. U herinnert zich het verhaal van David die Goliath versloeg. En gaat hij verder? Welke stappen ondernam David om de reus omver te werpen? Hij raakte hem in het midden van het voorhoofd met een kei uit zijn slinger. Als we de Filistijn zien als het kwaad met al zijn machten, ketterij, onkuisheid, trots, kunnen we bedenken dat de kleine stenen uit de slinger die de vijand omverwerpen, de wijze groeten van de Rozenkrans symboliseren. Het lijkt voor ons noodzakelijk om grote middelen in te zetten, om grote effecten te krijgen. Maar dat is niet Gods methode. Integendeel. Hij houdt ervan om de zwakste instrumenten te kiezen om het sterke te beschamen. Aldus de zalige Columba Marmion. Laten we nu kijken naar de Heilige Schrift. Laten we Maria daarin ontdekken. En laten we ook de mariale dogma's die er zijn, ook een Bijbels fundament geven. We zullen daar af en toe naar verwijzen. U weet, of u weet het misschien niet, maar er zijn 4 mariale dogma's. Het eerste dogma is dat Maria maagd is voor, tijdens en na de conceptie. Maria is dus altijd maagd gebleven. En die maagdelijkheid is nooit beschadigd geweest. Het tweede Maria dogma is dat Maria de moeder van God is. Een dogma wat in het jaar 431 wordt afgekondigd. Maria is moeder van Jezus Christus. Jezus Christus is God. Dus Maria is de moeder van God, de Zoon. Het derde Maria-dogma wordt afgekondigd in 1854 en is dat van de onbevlekte ontvangenis. Maria, die geheel zonder zonde was toen ze Jezus ontving, om zo een passende woonplaats te worden voor de Zoon van God, voor Jezus Christus. En het laatste Maria-dogma werd afgekondigd in 1950 door de eerbiedwaardige paus Pius XII en is dat van de ten hemel opneming van de Allerheiligste Maagd, dat Maria met ziel en lichaam is opgenomen in de hemel. Het is het geloof van de kerk. Het is een vrucht van de traditie van de kerk. Maar we vinden het ook al terug in de Heilige Schrift. En nu zullen we naar die Heilige Schrift gaan kijken. We zullen, zoals gezegd, beginnen met het Oude Testament. En later misschien nog enkele stukken van het Nieuwe Testament er ook bij nemen. En dan denkt u misschien, hoezo Maria in het Oude Testament? Maria is toch de moeder van Jezus, dus daar lezen we toch alleen maar over wanneer we het Nieuwe Testament lezen. Maar we zullen enkele voorafbeeldingen zien in het Oude Testament. Zo zien we dat het Oude Testament al het Nieuwe in zich bevatte. En dat het Nieuwe Testament het Oude Testament als het ware onthult. En met het eerste citaat uit het Oude Testament zal u ook begrijpen wat ik bedoel. Het is een citaat namelijk wat ons allen bekend is. Een citaat uit de profeet Jesaja, wat we telkens ook horen in de Advent. Het luidt als volgt. Toen zei de profeet, luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen, dat gij ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer u zelf een teken. Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen. En gij zult hem de naam Immanuel geven. Zoals gezegd, u herkent het citaat. Het is de profeet Jesaja die verwijst naar de geboorte van de Heer. Maar ook getuigt deze profeet Jesaja van de maagdelijkheid van Maria. Want als we dit citaat in het evangelie lezen, dan staat er in plaats van de jonge vrouw het woord maagd. Het heeft te maken met de vertaling van de Hebreeuwse tekst en de Griekse tekst. En het woord in het Grieks in het evangelie is parthenos, wat wij zouden vertalen met maagd. En in het Hebreeuws, het woord voor jonge vrouw, veronderstelt ook de maagdelijkheid. Hier zien we dus een verwijzing niet alleen naar de menswording, maar ook naar het dogma van de maagdelijkheid van de Allerheiligste Maagd Maria. Dat wat betreft de eerste verwijzing in het Oude Testament naar Maria. Maar er zullen er meer volgen. Kijken we even naar de volgende, die komt uit het boek Genesis, het eerste Bijbelboek. In het derde hoofdstuk, vers 20, lezen we daar het volgende. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. We hebben de oude Eva en de nieuwe Eva. Net zoals we ook de oude Adam en de nieuwe Adam hebben. Ook de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament getuigt ervan, van de oude Adam, de Adam bij Genesis, en Jezus die de nieuwe Adam is. Wel, zo is Maria voor ons de nieuwe Eva. En net zoals Eva genoemd werd als moeder van alle levenden, is Maria de moeder geworden van allen die het nieuwe leven gekregen hebben in Christus. Eva werd de moeder van alle levenden die gestorven zijn, maar Maria werd de moeder van alle gestorvenen die tot eeuwig leven geroepen zijn. Kijken we nog even verder in het boek Genesis, dan zien we daar eveneens in het derde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 15, zien we de zondeval gebeuren. En God die vraagt aan Adam waarom hij dat gedaan heeft. En dan staat er, de mens antwoordde, de vrouw die gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw, hoe hebt gij dat kunnen doen? De vrouw zei, de slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten. De Heer God zei toen tot de slang, omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven. En dan komt de beslissende zin. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Hiermee zien we opnieuw het beeld van Maria als de nieuwe Eva. Wat Eva droevig deed vergaan, biedt God ons in Maria weer aan. Door Eva kwam de zonde in de wereld, maar Maria herstelt het. En zij is onbevlekt, geheel vrij van de zonde. We zien dus hoe God hetzelfde instrument gebruikt wat de duivel gebruikte om de wereld te gronden te richten. Dat gebruikt God opnieuw om de wereld tot leven te wekken. Bij de zondeval is er sprake van het hout van de boom van goed en kwaad. En is er sprake van een maagd, Eva, want ze had nog geen man bekend. En God gebruikt diezelfde instrumenten om de wereld te redden. Opnieuw is er de maagd Maria, door wie Jezus Christus geboren wordt. En opnieuw is er voor de redding ook het hout van het kruis, waardoor de zonde van de mens vergeven wordt. In relatie hiermee, met de vijandschap die God sticht tussen de duivel en de vrouw, zien we ook de openbaring van Johannes en de draak. U herinnert het zich misschien, het is een van de lezingen ook bij Missen met Onze Lieve Vrouw. We lezen in het boek Openbaring, hoofdstuk 12. En er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft van Gods wegen bereid, om daar gespijzigd te worden, 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michael en zijn engelen moesten oorlogen tegen de draak. Ook de draak streed en zijn engelen. Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen,

plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die duivel en Satan heet, die de hele wereld verleidt. Neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel roepen, nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die een aanklaagde bij onze God dag en nacht. Aldus de openbaring van Johannes. Het heeft weinig verbeeldingsvermogen nodig om in deze vrouw ook Maria te zien. We zien Maria die de duivel, de draak, verslagen heeft. En daarom zien we ook vaak, als we Maria-beeld zien, dat er een slang is bij het beeld. En Maria verplettert de kop van de slang. Net zoals Genesis zegt, het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Wel, Maria laat zien, de slang is verslagen. Door de volledige zondeloosheid van Maria wordt de duivel verslagen. En ook zien we in de lezing van de openbaring van Johannes een beeld van Maria als koningin. En daarmee dus ook een beeld van Maria die ten hemel opgenomen wordt. Zij is de koningin van hemel en aarde. We zullen even pauzeren en dan zullen we dadelijk na de muziek verder gaan met de verwijzingen van Onze Lieve Vrouw in het Oude Testament.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. Vandaag spreken we over Maria. Het is immers de oktobermaand. En we zoeken naar plekken in de Heilige Schrift waar Maria vooraf gebeeld wordt. We hebben al enkele plekken genoemd. We hebben het boek Genesis bekeken, waar Maria de nieuwe Eva is. En nu gaan we weer verder en we blijven nog even in het boek Genesis. Namelijk Genesis hoofdstuk 6, versen 17 en 19. Daarin lezen we het volgende. Want ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen. Alles wat zich op aarde bevindt, zal omkomen. Met u echter zal ik een verbond aangaan. Gij moet u inschepen in de ark, met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouw.

vrouwen van uw zonen. Van alle levende wezens moet gij verder een paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te doen blijven. Een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. Het zijn de woorden die God spreekt tot Noach, wanneer hij de ark gebouwd heeft en wanneer men dus aan boord moet gaan van de ark. En ook hier zien we een beeld van onze lieve vrouw en meer bepaald ook van haar onbevlekte ontvangenis. Het is ook een titel die we tegenkomen in de litanie van Maria. Daarin zien we ook de titel Ark van het Verbond. Het is het teken van de onbevlekte ontvangenis, want de ark werd gespaard van de gevolgen van de zonde, namelijk de dood. De zondvloed is een rechtstreeks gevolg van de zonde. God is het beu dat iedereen zomaar zondigt en besluit daarom de wereld te verdelgen. Het gevolg van de zonde is dus de dood. Alleen degenen die in de ark zijn, worden gespaard van die dood. Wel, zo is Maria gespaard van de zonde en dus ook van de dood. Daar wordt ze ook ten hemel opgenomen. Maar meer nog, Maria zelf is een ark. Want net zoals ieder die in leven moest blijven zijn toevlucht zocht tot de ark, zo is Maria een toevlucht voor de zondaars. Een andere titel van de litanie van Loreto. En ieder die daarin binnendringt, die zal in leven blijven. Zo mogen ook wij dus binnentreden in het mysterie dat Maria zelf is. En de ark die Maria is, is nog veel ruimer dan die ark van Noach, waar alleen maar Noach en zijn familie en een koppel dieren in kon plaatsnemen. Nee, wij allen mogen deel krijgen aan de redding. En door Maria is de redder in de wereld gekomen, Jezus Christus. Door Maria mogen ook wij inschepen om te komen tot de haven van de goddelijke barmhartigheid. We blijven nog even in het boek Genesis, maar we gaan al iets verder in het boek Genesis kijken, namelijk het 28e hoofdstuk. Daarin zien we Jacob. En dan staat er: Jacob vertrok uit Beerseba en ging naar Haran. Op een bepaalde plaats gekomen, wilde hij daar overnachten, nadat de zon reeds was ondergegaan. Een van de stenen die daar lagen, nam hij als hoofdkussen en viel op die plaats in slaap. Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af. Welnu, de kerkvaders hebben in die Jacobsladder heel vaak Jezus Christus gezien. Hij die de twee werelden één maakt, die hemel en aarde met zich verzoent. Maar eveneens zijn er kerkvaders, met name de heilige Johannes Damascenus, die in die Jacobsladder ook Maria ziet. Hij schrijft daarover het volgende in de eerste preek over de ontslaping van de moeder Gods. Hij zegt: ik was bijna de Jacobsladder vergeten. Is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat die u, Maria, voorafbeeldde? En is dit beeld niet makkelijk herkenbaar? Net zoals Jacob zag dat de ladder hemel en aarde bij elkaar bracht en daarop engelen en op en neergaande en de waarlijk sterke en ongenaakbare God op mystieke wijze met hem worstelde, zo zijt gij tussen ons geplaatst en een ladder geworden van Gods relatie met ons. Van hem die onze zwakheid op zich nam, ons met zichzelf verenigde en de mens in staat stelde om God te zien. Gij hebt bijeengebracht wat verdeeld was. Vandaar dat de engelen tot hem afdaalden, hem dienen als hun God en Heer, en de mens die het leven van de engelen overneemt, opstijgt naar de hemel. Jezus Christus komt tot ons, maar hij gebruikt Maria.
Hij gebruikt Maria als een ladder om af te dalen van de hemel naar de aarde. Om vervolgens ons langs die ladder ook te laten opklimmen naar de hemel. De heilige Rosa van Lima zal zeggen, er is geen andere ladder dan het kruis, maar toch, Maria is in vergelijkbare zin ook een ladder. Als ik tegen kinderen moet uitleggen waarom God mens werd, of ik doe het soms ook met volwassenen, zoals bij u nu, maar dan vergelijk ik ons lieve Heer vaak met een lift. Een lift die van boven naar beneden gaat, van de hemel naar de aarde, om vervolgens ons te laten instappen in die lift en ons naar boven te voeren. Wel, zo zouden we kunnen zeggen, is Maria als de lift. Is Maria als de ladder. De ladder waarlangs de engelen op en neer dalen. Maria is zo heilig dat ze steeds ook in de hemel gediend zal worden door de heilige engelen. We kijken nog even verder. Opnieuw kijken we in het Oude Testament en we gaan nu naar het volgende boek. We gaan naar het boek Exodus. En wat vinden we daar? Helemaal in het begin, in het derde hoofdstuk, vinden we Mozes. Mozes die door iets verbaasd wordt. Luisteren we even naar de Heilige Schrift. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht, ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te kijken en vanuit de doornstruik riep God hem toe, Mozes, Mozes, hier ben ik, antwoordde hij. Toen sprak de Heer, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Heeft u het gemerkt waar Maria verborgen is? Ik geef toe, ze is een beetje verstoppertje aan het spelen. Maar toch is ze hier duidelijk aanwezig. We hebben namelijk een doornstruik die brandt zonder te verbranden. Ze staat in lichterlaaie, maar ze verteert niet. En daarin zien we een beeld van Maria's maagdelijkheid. Maria die zwanger is zonder dat haar maagdelijkheid geschaad wordt. Die een kind baart zonder dat het haar maagdelijkheid aantast. En de Heer zegt ook tegen Mozes, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Zo is de moederschoot van Maria heilige grond geworden. Ze is het gouden huis waarin Jezus mag wonen. We zien daar ook een beeld in van de onbevlekte ontvangenis, want dat huis waar Jezus woont, moet een heilig huis zijn, helemaal volmaakt. Overigens zien we in dit beeld van brandende braambos ook nog een beeld van de Allerheilige Drie-eenheid verborgen. Het is namelijk God de Vader die spreekt tot Mozes. Maar God de Vader spreekt door het woord. En het woord is Jezus zelf. Hij is het mens geworden woord. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God, zegt de proloog van het Johannesevangelie. En de Heilige Geest kunnen we dan vertegenwoordigd zien in het vuur. Maar dat is even een zijsprong. Laten we terug naar Maria gaan. Laten we haar terugzoeken in de Heilige Schrift. En het volgende beeld wat we vinden van Maria vinden we eveneens in het boek Exodus, in het 25e hoofdstuk. Daar wordt namelijk gesproken over de ark van het verbond.
en hoe de ark van het verbond er moet uitzien. Daar lezen we: je moet een ark maken van acaciahout, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Overtrek haar van binnen en van buiten met zuiver goud en breng rondom een gouden lijst aan. Giet voor de ark 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 poten, 2 aan elke kant. Maak ook draagstokken van acaciahout en overtrek die met goud. Steek ze dan in de ringen aan de zijkanten van de ark, om die zo te kunnen dragen. In de ark moet je de verbondsakte neerleggen, die ik u zal geven. Gij moet er ook een dekplaat maken van zuiver goud, 2,5 el lang, 1,5 el breed. Maak ook 2 kerubs, dus 2 engelen, in goud gedreven aan de beide uiteinden van de dekplaat. 1 kerub aan het ene uiteinde en andere aan het andere uiteinde. De vleugels van de kerubs moeten naar boven uitgestrekt zijn, zodat zij de dekplaat overhuiven. De kerubs moeten met hun gezicht naar elkaar toegekeerd staan. Hun gezicht moet op de dekplaat gericht zijn. De Hebreeënbrief verwijst eveneens naar de Ark van het Verbond. Dus we maken even een sprong naar het Nieuwe Testament. Daarin lezen we in het 9e hoofdstuk: toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen aardse heiligdom. Er was een tabernakel, een tentheiligdom, ingericht, waarvan het voorste deel de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte. Dit noemde men het heilige. Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte dat het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, geheel met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden vaas met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Boven de ark waren de kerubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwde. Aldus de Hebreeënbrief. Wat is die ark van het verbond? De ark van het verbond is de plek waar de tafelen van het verbond zijn. De tafelen van het verbond, de 10 geboden, die Mozes ontving van God op de berg. Ze bevatten dus de wet. En Maria draagt in haar lichaam ook de wet, de nieuwe wet, Jezus Christus zelf. En daarom kunnen we haar ook Ark van het Verbond noemen. Opnieuw een titel die we tegenkomen in de Litanie van Loreto. Die ark is helemaal met goud overtrokken. Daarom is Maria ook het Gouden Huis. En die ark wordt omringd door de engelen. Net zoals Maria nu ook omringd wordt in de hemel door de engelen. We zien hier trouwens ook nog een beeld van de verrijzenis. Want wanneer Jezus verrezen is, zit aan de 2 uiteinden van de plek waar Jezus gelegen had, een engel. Net zoals bij de Ark van het Verbond, aan beide uiteinden een engel zat. Om te laten zien, Jezus is de nieuwe wet. En wij vormen als engelen de ark. We zullen opnieuw een moment pauze nemen. En dan zullen we weer verder gaan met verwijzingen van Maria in de Heilige Schrift.

Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik u te woord staan, kapelaan Quinde Kerkhoffs, kapelaan in Os. De opname gebeurt al tevoren, maar op het moment dat het wordt uitgezonden zitten we in de oktobermaand. En oktober, dat betekent ook de rozenkransmaand. Dus waar zouden we het anders over kunnen hebben dan over onze lieve vrouw? Sint Bernardus van Clairvaux zegt ons al, De Maria numquam satis, over Maria nooit genoeg. Dus ook vandaag zal ik het daar met u over hebben. En meer bepaald, in deze rozenkransmaand, zullen we het hebben over Maria in de Heilige Schrift. Nu, toen ik deze conferentie voorbereidde, kwam ik tot de conclusie dat toen ze af was, ik behoorlijk veel op papier had gesteld en ik misschien toch gaandeweg iets zal moeten inkorten. Nu, dat is op zich geen probleem. Ik wilde eigenlijk beginnen met Maria in de Heilige Schrift, eerst in het Nieuwe Testament en vervolgens ook in het Oude Testament. Ik heb nu besloten de volgorde lichtjes om te draaien, te beginnen met het Oude Testament en te kijken waar Maria daarin verborgen is, omdat het het minst bekend is, om dan, als er nog tijd genoeg over is, toch ook nog even een blik te werpen op het Nieuwe Testament. Nu, sommige mensen zouden zich de vraag kunnen stellen, moeten we het nu per se over Maria hebben? Hebben we daar al niet genoeg over? Wel, zoals gezegd, Bernardus van Clairvaux zegt al, over Maria nooit genoeg. Maar laten we daar ook nog de woorden aan toevoegen van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe, die zegt, wees nooit bang om te veel van de heilige maagd te houden. Je kan haar nooit meer beminnen dan Jezus deed. Maria is voor ons de middelares bij de middelaar. Jezus is uiteindelijk de enige middelaar bij God zelf, maar wij mogen ook Maria zien als onze middelares bij Jezus. De heilige Louis-Marie Grignon de Montfort schrijft daar heel mooi over in zijn boekje De ware godsvrucht. In nummer 85 lezen we daar, laten wij dus met de heilige Bernardus zonder aarzelen erkennen dat wij nog een tussenpersoon nodig hebben bij de middelaar zelf. En dat niemand zo geschikt is voor deze liefdedienst als de van God vervulde Maria. Door haar immers is Jezus tot ons gekomen. Door haar moeten wij tot hem gaan. Indien wij niet rechtstreeks tot Jezus Christus, die God is, durven te naderen uit ontzag voor zijn oneindige grootheid of uit schaamte voor onze nietigheid en zonden, laten we dan gerust de hulp inroepen van onze moeder Maria. Zij is goed en teder, niet streng of weigerachtig. Zij is niet zo verheven dat zij ons verblindt met haar schittering. In haar zien wij onze eigen, louter menselijke natuur. Zij is niet de zon die met haar felle straling onze zwakke ogen pijn doet, maar de schone en zachte maan die haar licht van de zon ontvangt en het zodanig tempert dat het niet te sterk is voor ons beperkt vermogen. Dit citaat van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort laat zien dat Christus uiteindelijk de enige zon is, de enige bron van licht. Hij is het ware licht dat iedere mens verlicht. Maar Maria is die zachte maan, die dat licht van de eeuwige zon, Jezus Christus, reflecteert op ons. Het is, zoals gezegd, de rozenkransmaand. Dat wil zeggen dat we ook aan de hand van de rozenkrans, of beter gezegd, met de rozenkrans in de hand, naar Jezus mogen gaan. We worden uitgenodigd deze oktobermaand om bijzonder onze toevlucht te nemen tot het bidden van de heilige rozenkrans. En onze heilige vader, paus Leo XIV, heeft ook bijzonder gevraagd om deze maand de rozenkrans bijzonder te bidden voor de vrede in de wereld. Door de rozenkrans leren we Jezus van meer nabij kennen. Door het overwegen van de mysteries leren we het leven van de Heer kennen en worden we onderdeel van dat leven met de Heer.
Bij alle mysteries die we overwegen, mogen we ook zelf in het mysterie gaan staan. En we mogen bijzonder die mysteries overwegen door de ogen van Maria. Laten we, als we de rozenkrans bidden, Maria's hand vastnemen. Laten we naar de hand van onze moeder grijpen en laten we ons meenemen om door Maria naar Jezus te gaan. De rozenkrans wordt ook al eens bekeken met een zekere argwaan of een zekere minachting. Wordt afgedaan als iets voor vrome kwezels. Maar dat is het niet. Onze rozenkrans is een sterk wapen tegen de duivel, het wapen van de nederigen. En zo zegt ook de zalige Columba Marmion, de abt van Meretsou. Wat de rozenkrans betreft, ontmoeten we soms mensen die dat verachten en het beschouwen als een devotie die alleen kinderen en vrome vrouwen past. Maar heeft Jezus niet gezegd dat we de nederigheid van de kleine kinderen moeten herwinnen om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan? Hier is een voorbeeld om de effectiviteit van de rozenkrans te helpen begrijpen. U herinnert zich het verhaal van David die Goliath versloeg. En gaat hij verder? Welke stappen ondernam David om de reus omver te werpen? Hij raakte hem in het midden van het voorhoofd met een kei uit zijn slinger. Als we de Filistijn zien als het kwaad met al zijn machten, ketterij, onkuisheid, trots, kunnen we bedenken dat de kleine stenen uit de slinger die de vijand omverwerpen, de wijze groeten van de rozenkrans symboliseren. Het lijkt voor ons noodzakelijk om grote middelen in te zetten om grote effecten te krijgen. Maar dat is niet Gods methode. Integendeel, hij houdt ervan om de zwakste instrumenten te kiezen om het sterke te beschamen. Aldus de zalige Columba Marmion. Laten we nu kijken naar de Heilige Schrift. Laten we Maria daarin ontdekken. En laten we ook de mariale dogma's die er zijn, ook een Bijbels fundament geven. We zullen daar af en toe naar verwijzen. U weet, of u weet het misschien niet, maar er zijn 4 mariale dogma's. Het eerste dogma is dat Maria maagd is voor, tijdens en na de conceptie. Maria is dus altijd maagd gebleven. En die maagdelijkheid is nooit beschadigd geweest. Het tweede Maria dogma is dat Maria de moeder van God is. Een dogma wat in het jaar 431 wordt afgekondigd. Maria is moeder van Jezus Christus. Jezus Christus is God. Dus Maria is de moeder van God, de Zoon. Het derde Maria-dogma wordt afgekondigd in 1854 en is dat van de onbevlekte ontvangenis. Maria, die geheel zonder zonde was toen ze Jezus ontving, om zo een passende woonplaats te worden voor de Zoon van God, voor Jezus Christus. En het laatste Maria-dogma werd afgekondigd in 1950 door de eerbiedwaardige paus Pius XII en is dat van de ten hemel opneming van de Allerheiligste Maagd, dat Maria met ziel en lichaam is opgenomen in de hemel. Het is het geloof van de kerk, het is een vrucht van de traditie van de kerk, maar we vinden het ook al terug in de Heilige Schrift. En nu zullen we naar die Heilige Schrift gaan kijken. We zullen, zoals gezegd, beginnen met het Oude Testament en later misschien nog enkele stukken van het Nieuwe Testament er ook bij nemen. En dan denkt u misschien, hoezo Maria in het Oude Testament? Maria is toch de moeder van Jezus, dus daar lezen we toch alleen maar over wanneer we het Nieuwe Testament lezen. Maar we zullen enkele voorafbeeldingen zien in het Oude Testament. Zo zien we dat het Oude Testament al het Nieuwe in zich bevatte. En dat het Nieuwe Testament het Oude Testament als het ware onthult.
En met het eerste citaat uit het Oude Testament zal u ook begrijpen wat ik bedoel. Het is een citaat namelijk wat ons allen bekend is. Een citaat uit de profeet Jesaja, wat we telkens ook horen in de Advent. Het luidt als volgt. Toen zei de profeet, luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen, dat gij ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer u zelf een teken. Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen. En gij zult hem de naam Immanuel geven. Zoals gezegd, u herkent het citaat. Het is de profeet Jesaja die verwijst naar de geboorte van de Heer. Maar ook getuigt deze profeet Jesaja van de maagdelijkheid van Maria. Want als we dit citaat in het evangelie lezen, dan staat er in plaats van de jonge vrouw het woord maagd. Het heeft te maken met de vertaling van de Hebreeuwse tekst en de Griekse tekst. En het woord in het Grieks in het evangelie is parthenos, wat wij zouden vertalen met maagd. En in het Hebreeuws, het woord voor jonge vrouw, veronderstelt ook de maagdelijkheid. Hier zien we dus een verwijzing niet alleen naar de menswording, maar ook naar het dogma van de maagdelijkheid van de Allerheiligste Maagd Maria. Dat wat betreft de eerste verwijzing in het Oude Testament naar Maria. Maar er zullen er meer volgen. Kijken we even naar de volgende. Die komt uit het boek Genesis, het eerste Bijbelboek. In het derde hoofdstuk, vers 20, lezen we daar het volgende. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. We hebben de oude Eva en de nieuwe Eva. Net zoals we ook de oude Adam en de nieuwe Adam hebben. Ook de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament getuigt ervan, van de oude Adam, de Adam bij Genesis, en Jezus die de nieuwe Adam is. Wel, zo is Maria voor ons de nieuwe Eva. En net zoals Eva genoemd werd als moeder van alle levenden, is Maria de moeder geworden van allen die het nieuwe leven gekregen hebben in Christus. Eva werd de moeder van alle levenden die gestorven zijn, maar Maria werd de moeder van alle gestorvenen die tot eeuwig leven geroepen zijn. Kijken we nog even verder in het boek Genesis, dan zien we daar eveneens in het derde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 15, zien we de zondeval gebeuren. En God die vraagt aan Adam waarom hij dat gedaan heeft. En dan staat er, de mens antwoordde, de vrouw die gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw, hoe hebt gij dat kunnen doen? De vrouw zei, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. De Heer God zei toen tot de slang, omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven. En dan komt de beslissende zin. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Hiermee zien we opnieuw het beeld van Maria als de nieuwe Eva. Wat Eva droevig deed vergaan, biedt God ons in Maria weer aan. Door Eva kwam de zonde in de wereld, maar Maria herstelt het en zij is onbevlekt, geheel vrij van de zonde. We zien dus hoe God hetzelfde instrument gebruikt wat de duivel gebruikte om de wereld te gronden te richten. Dat gebruikt God opnieuw om de wereld tot leven te wekken. Bij de zondeval is er sprake van
het hout van de boom van goed en kwaad. En is er sprake van een maagd, Eva, want ze had nog geen man bekend. En God gebruikt diezelfde instrumenten om de wereld te redden. Opnieuw is er de maagd Maria, door wie Jezus Christus geboren wordt. En opnieuw is er voor de redding ook het hout van het kruis, waardoor de zonde van de mens vergeven wordt. In relatie hiermee, met de vijandschap die God sticht tussen de duivel en de vrouw, zien we ook de openbaring van Johannes en de draak. U herinnert het zich misschien, het is een van de lezingen ook bij Missen met Onze Lieve Vrouw. We lezen in het boek Openbaring, hoofdstuk 12. En er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens, en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon, en de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft van Gods wegen bereid, om daar gespijzigd te worden, 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michael en zijn engelen moesten oorlogen tegen de draak. Ook de draak streed en zijn engelen. Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die duivel en Satan heet, die de hele wereld verleidt. Neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel roepen, nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen aanklaagde bij onze God dag en nacht. Aldus de openbaring van Johannes. Het heeft weinig verbeeldingsvermogen nodig om in deze vrouw ook Maria te zien. We zien Maria die de duivel, de draak, verslagen heeft. En daarom zien we ook vaak, als we Maria-beeld zien, dat er een slang is bij het beeld. En Maria verplettert de kop van de slang. Net zoals Genesis zegt, het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Wel, Maria laat zien, de slang is verslagen. Door de volledige zondeloosheid van Maria wordt de duivel verslagen. En ook zien we in de lezing van de openbaring van Johannes een beeld van Maria als koningin. En daarmee dus ook een beeld van Maria die ten hemel opgenomen wordt. Zij is de koningin van hemel en aarde. We zullen even pauzeren en dan zullen we dadelijk na de muziek verder gaan met de verwijzingen van Onze Lieve Vrouw in het Oude Testament.

0: En beste luisteraars, op dit feest, hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus, gaan we ook het middaggebed zo bidden. Je bent natuurlijk van harte welkom om mee te bidden. En ik geef je de bladzijdenummers om dit te kunnen bidden als je met het grote getijdenboek of met het kleine getijdenboek meebidt. Nou, in het kleine getijdenboek kunt u alleen de hymne vinden en dat op bladzijde 58. De rest van het gebed niet. En het groot getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 758. De antifoon, de korte schriftlezing en het slotgebed op bladzijde 1334. 1334. En de psalmen vanaf bladzijde 1215. We wensen u een goede devotie toe.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschap.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Omstreeks het zesde uur ging Petrus naar het dak van het huis om daar te bidden. Tot u sla ik mijn ogen op. Tot u die woont in de hemel.
1: Zoals het oog van de slaaf gericht op de hand van zijn meester.
0: Zoals het oog van de dienstmaagd gericht op haar meesteres.
1: Zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot Hij zich om ons bekommert.
0: Ontferm u toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen.
1: Die dronkenmansspot, dat verwaande geschimp. Wij hebben een afschuw ervan.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Was de Heer niet met ons geweest? Zo mag Israël zeggen.
1: Was de Heer niet met ons geweest? Toen alle zich tegen ons keerden.
0: Dan zouden wij levend verslonden zijn. Verzengd door de gloed van hun woede.
1: Dan had de vloed ons verzwolgen. De bergstroom ons meegesleurd.
0: Dan waren wij reddeloos ondergegaan. In schuimende waterkolken.
1: De Heer zij geloofd, hij gaf ons niet prijs. Ontrukte de prooi aan hun tanden.
0: Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht. Ontsnapt aan het net van de jagers.
1: Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen.
0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie op de Heer vertrouwt is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid.
1: Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven. Zo houdt de Heer zijn volk voor goed omvat.
0: Niet langer zet de scepter van de goddeloze het erfdeel van de vrome onder druk.
1: Opdat de vrome niet meer wordt verleid zijn handen naar de zonde uit te strekken.
0: Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht. Maar streng voor hen die kronkelpaden volgen.
1: Hen mogen God met alle boosdoeners verjagen. Vrede zij Israël.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Omstreeks het zesde uur ging Petrus naar het dak van het huis om daar te bidden.
1: Toen God die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, besloot zijn zoon aan mij te openbaren, omdat ik hem onder de heidenvolkeren zou verkondigen. Toen ben ik aanstonds vertrokken naar Arabië en vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken.
0: Zij hebben geluisterd naar Gods bevelen.
1: Naar al wat Hij hun gebood.
0: Laat ons bidden. God, Gij hebt de dag waarop wij Petrus en Paulus gedenken, geheiligd tot een feest. Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden de opdracht vervult van de apostelen, van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen heeft. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En beste luisteraars, over enkele minuten gaan we de rozenkrans bidden. Voor het eerste tientje is er een meebidder nodig. Dus voelt u zich geroepen om mee te bidden bij het eerste tientje? Kunt u bellen naar het telefoonnummer 073 687 2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagmiddag. Fijn dat u met ons meebidt. En ik zie dat er nog mensen zijn die bellen om met het eerste tientje mee te bidden. Ja, we hebben al een meebidder. Maar bij ieder tientje van de Rozenkrans is er minimaal voor één persoon om mee te bidden. Dus u krijgt nog meer kansen zo meteen als er muziek klinkt. U kunt ook intenties doorgeven via WhatsApp of anders via de telefoon tijdens de muziek. Ik wens u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor verschillende intenties, te beginnen met...

0: eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor verschillende intenties. Te beginnen met de intentie van de paus voor de maand juni. Dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties, en dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners, voor de zielenrust van overleden luisteraars, om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven, om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars, en dat vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden, dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Ons gebed is ook gevraagd voor uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. Overhoring van een bijzondere intentie. Uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming en om eerherstel. En ook voor alle overledenen, voor hun zielenrust. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ik wij een andere schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, we gaan zo naar muziek luisteren. En tijdens de muziek, die bellen, om in

advies door te geven of om een tientje op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: We bidden, beste luisteraars, in het tweede tientje voor een ernstig zieke bisschop. We bidden om zegen, kracht en bescherming voor de bidders voor het ongeboren leven. Uit dankbaarheid voor een meneer met hartklachten om kracht en zegen. Ook bidden we uit dankbaarheid aan pater Karel. En we bidden voor een mevrouw met blaasproblemen en een nierziekte. We bidden voor verbetering van haar gezondheid. Dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Uit dankbaarheid en voor een neef. Dat hij goed mag herstellen na een zware hartoperatie. En dat de uitslag van een onderzoek goed mag zijn. We bidden ook vandaag voor een gesprek. Dat leidt tot een goede oplossing voor de toekomst. We bidden hier om wijsheid en hulp van de Heilige Geest. Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een andere schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo bidden het derde tientje. Maar tijdens de muziek kunt u bellen om intenties door te geven. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, in het derde tientje bidden we voor iemand in het bijzonder. Dankbaarheid voor een 25-jarig huwelijk. Voor vrienden van deze dag en om zegen over hun huwelijk. Voor de wereld vrede. Voor mensen die iemand om gebed hebben gevraagd. We bidden voor een kleindochter, dat ze haar best gaan doen op school en zich beter ook meer openstelt. Voor kracht en herstel en dat iemand weer naar de kerk gaan kan. Voor een schoonzus. We bidden ook voor iemand met veel lichamelijke en geestelijke klachten. We bidden om verbetering van haar gezondheid. En ook bidden we voor een mevrouw met vier pijn aan de botten, spieren, gewrichten. We bidden om verlichting van de pijn. En we bidden om minder negativiteit om haar heen. En ook voor meer energie. Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Ons heden, ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje op de radio bidden. U kunt bellen om intenties door te geven en u kunt een tientje meebidden. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: En we bidden best luisteraars in het vierde tientje voor een goede gezondheid, voor een goede vriendin na een hartinfarct. Voor een echtgenoot die een MRI-onderzoek moet ondergaan. We bidden voor kracht en dat hij het goed kan doorstaan. We bidden ook dat de kinderen van een mevrouw de liefde van God mogen ontdekken. We bidden ook voor alle kinderen die gepest worden op school, dat het maar gezien mag worden en dat het stopt. En voor de twee mensen die zenuwpijn hebben, voor goede behandelingen en om kracht. Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vijfde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven en u kunt een tientje op de radio meebidden en op het einde ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Het telefoonnummer waar u kunt bellen is 073 687 2001.

0: En het laatste tientje bidden we voor 4 ernstig zieken, voor kracht in het dragen van hun lijden. En op voorspraak van de Heilige Familie voor rust en verlossing van pijnen. We bidden voor de zielenrust van een vriend die vorige week is overleden. Uit dankbaarheid. En weer uit dankbaarheid. En op voorspraak van de heilige Petrus en Paulus. En van de het heilige huisgezin. We bidden ook voor alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. Het 5e blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan sluiten de rozenkrans bidden we ook de litanie van het Heilig Hart van Jezus. Heer, ontferm je over ons.
1: Christus, ontferm je over ons.
0: Heer, ontferm je over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader.
1: Ontferm je over ons.
0: God de Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm je over ons.
0: God Heilige Geest.
1: Ontferm je over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm je over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm je over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moeder Maagd gevormd.
1: Ontferm je over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God.
1: Ontferm je over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
1: Ontferm je over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijnloze diepte van alle deugden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardigt.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor alle die u aanroepen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadigen verzadigd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffers voor de zondaars.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
1: Ontferm u over ons.
0: Een lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Een lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Een lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
1: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt hij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend herstel vervullen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon,
1: de Heilige Geest.
0: Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. Fijn dat u met ons hebt meegebeden. We gaan zo door met muziek. En om 12:15 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 13:30 hoort u een aflevering 6 uit het boek Juwel van de Nijl van Tess Afshar. Om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob. 6e aflevering over de klacht van Adam. En om 15:00 kunt u meebidden met de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 15:30 hoort u een herhaling van het programma Aan tafel met. Vandaag met Johan Lindhout. Hij werd van ouderling onverwacht katholiek. Om 17:00 kunt u meebidden met de rozenkrans. En om 17:30 met de Vespers. Vanavond om 17:55 is er een lezing uit het archief. Op het feest van de heilige Petrus en Paulus. Over de roeping van de heilige Petrus en Paulus met pater Stefan Lecler. En om 19:00 natuurlijk een heilige mis vanuit de heilige Gerardus Mela Kerk in Utrecht. We wensen u een gezegende middag vandaag en tot horens. Ja.

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op hem te alle tijden, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Het is vandaag het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. En we beginnen met Petrus vandaag. Sorry. Petrus heette aanvankelijk Simon, zoon van Jona of zoon van Johannes. En zijn broer heette Andreas. Ze waren vissers op het moment dat Jezus hen vroeg hem te volgen. En van Jezus kreeg hij de bijnaam Petrus, wat rots betekent. Hij was getrouwd. Dat mogen we afleiden uit het feit dat hij een schoonmoeder had. Zij wordt door Jezus genezen. Via Paulus weten we dat Petrus zijn vrouw meenam op zijn eerste missiereizen. Zouden we niet het recht hebben een vrouw mee te nemen op onze reizen, zoals de andere apostelen en broeders des Heren en Kefas? Met Kefas wordt zeer waarschijnlijk Petrus bedoeld. Uit de evangelies krijgt men de indruk dat hij een spontaan, hartelijk karakter had, met alle fouten van dien. Zo wilde hij niet dat Jezus hem de voeten waste, omdat het slavenwerk was. Toen Jezus zei dat ze dan niet langer bij elkaar zouden horen, wou hij ineens helemaal gewassen worden. Van de andere kant hield hij glashart vol Jezus niet te kennen, toen het hem te benauwd werd en hij tijdens Jezus verhoor door omstanders werd herkend als een van zijn leerlingen. Jezus had hem in de vooravond nog voorzegd: eer de haan kraait, zul je me driemaal verloochend hebben. En toen er een haan kraaide, herinnerde Petrus zich Jezus' woorden en huilde bitter om zijn lafhartigheid. Als de leerlingen naar Jezus heen gaan, weer zijn gaan vissen en hem herkennen op het strand, bedenkt Petrus zich geen moment, trekt zijn kleed aan, springt overboord en zwemt voor de boten uit naar Jezus toe. Deze Petrus is de prins der apostelen geworden. En in de eerste 10 hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen was verteld hoe Jezus' leerlingen, en Petrus in het bijzonder, steeds meer bezield werden door zijn Heilige Geest en dus steeds meer op Jezus gingen lijken. Dan gaan we nu verder met de apostel Paulus. Hij is met Petrus een van de kopstukken van de kerk. Beiden worden dan ook op dezelfde dag gevierd, 29 juni. Paulus heeft zoveel gereisd in dienst van het evangelie, dat hij de eretitel van de apostel heeft meegekregen. Toch heeft hij Jezus niet persoonlijk gekend. Pas na diens heen gaan heeft hij zich bij zijn leerlingen gevoegd. Dat ging niet vanzelf. Paulus kwam uit Tarsus en moet als jongen reeds naar Jeruzalem zijn verhuisd. Hij had nog als leerling aan de voeten gezeten van de beroemde leermeester Gamaliel. Zo was hij uitgegroeid tot een vurige, wetgetrouwe Jood die niets moest hebben van de vrijzinnige sekte van Jezus van Nazareth. We horen voor het eerst van hem als Stefanus, de diaken, op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van Saulus. Hem was het dan ook alles aangelegen om ze uit te roeien. Daartoe had hij zelfs volmachten gekregen van de Hoge Raad van Jeruzalem.

0: echter had hij zelfs volmachten gekregen van de Hoge Raad van Jeruzalem. Ze gaven hem het recht om huizen van verdachten binnen te dringen en te controleren of er geen volgelingen van Jezus woonden. Maar op een dag op weg naar Damascus werd hij als een donderslag bij heldere hemel getroffen en op de grond geworpen. Verblind door het felle licht tastte hij hulpeloos in het duister. Een stem vroeg hem: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Een leerling van Jezus, Ananias, overwon zijn weerzin en nam hem bij zich in huis. Paulus was omgedraaid als een blad aan een boom. Van nu af zou hij de meest fanatieke verdediger van Jezus' leer worden. Het evangelie was er voor ieder die hulpeloos in het duister rondtastte, ongeacht of men tot het uitverkoren volk van de Joden behoorde of niet. 3 jaar lang bereidde hij zich in het verborgene voor op zijn zending. Toen trad hij uit de schaduw en ondernam minstens 4 grote reizen. Intussen schreef hij een onbekend aantal brieven, waarvan er 14 in het Nieuwe Testament in de Bijbel zijn opgenomen. Heilige Petrus en Paulus, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Haar vader leefde. Dat idee was opwindend en angstaanjagend tegelijk. Duizenden vragen gingen door haar hoofd. Wist hij van haar bestaan? En zo ja, waarom had hij haar dan nooit opgezocht? En als hij nooit iets te oren had gekregen over haar geboorte, wat zou hij er dan van vinden als ze plotseling in zijn leven verscheen? Waarom beschuldigde grootvader hem van haar moeders leven verwoest te hebben? De vragen kolkten door haar hoofd en vormden een duizelingwekkende stroom van onverklaarbare mysteries. Philippus zou haar vragen te bidden. Philippus, die haar geleerd had over God en haar op een mistige ochtend met zijn eigen handen gedoopt had in de haven van Caesarea, hij begon en eindigde alles altijd met de Heer. Caroline probeerde haar stormachtige gedachten in toom te houden. Lang genoeg om met God te praten. Maar haar gebed rees op als een sliert rook die nauwelijks iets om het lijf had. God leek op dat moment ver weg en onbelangrijk. Grootvader had meer invloed in haar leven gehad dan God, zo leek het. Caroline schoot overeind toen er een naam in haar opkwam. Nathemahar. Nathemahar kon haar helpen. Hij kende iedereen in de koninklijke huishouding. Hij kende lang vergeten geheimen en één daarvan, misschien wel over een oud schandaal, kon leiden tot de identiteit van haar vader. Morgen zou ze naar Nathemahar toe gaan en haar zoektocht beginnen. De volgende ochtend slikte Caroline de beschuldigingen die op het puntje van haar tong lagen in en wenste haar grootvader met een neutraal gezicht goedemorgen voordat hij naar zijn werk ging. De tijd kroop voorbij tot de vrouwen eindelijk aan het middagmaal zaten. Het lukte Caroline het gegiste Egyptische brood naar binnen te werken, de groenteschotel te verorberen en haar met water aangelegde wijn te drinken zonder zich te verslikken. Als haar grootmoeder merkte dat ze afwezig was, zei ze er niets van. Nadat de eindeloze maaltijd eindelijk afgelopen was, gingen grootmoeder en tante Blandina naar hun vertrek voor hun gebruikelijke middagrust. Ze hadden hun deuren amper gesloten of Caroline glipte het huis uit en ging op weg naar de specerijenwinkel. Toen ze de kleurige winkel betrad, kwamen de exotische geuren en levendige kleuren van Kush en Egypte haar tegemoet. Goedendag, zei ze zacht in het Meroïtisch, met een glimlach naar de dikke eigenaar die achter zijn houten toonbank stond en als een koning zijn domein overzag. Dikke wenkbrauwen gingen zo ver omhoog dat ze tot halverwege zijn hoge voorhoofd reikten. Kijk eens wie er terug is, antwoordde hij in redelijk Grieks. Caroline was opgegroeid in Caesarea en sprak dankzij haar tante vloeiend Grieks evenals Latijn. Ze wisselde met gemak van taal. Heerlijk, antwoordde ze, terwijl ze bukte om de geur van kaneel op te snuiven, die vers geraspt was in de werkplaats. Net als jij. Haar glimlach verbreedde. In Kush was ze net als in Caesarea een curiositeit. Hier was haar huid te licht, net als de gouden strepen in haar bruine haar die pasten bij haar amberkleurige ogen. Maar de mensen van Kush waren vriendelijker als ze haar aanstaarden. Hun nieuwsgierigheid was vaak vermengd met bewondering. Dank u. Wilt u een boodschap versturen?
1: Mag ik?
0: Natuurlijk. Ik heb een nieuwe loopjongen. Hij brengt hem in minder dan geen tijd bij ontvanger. Hij knipte met zijn vingers en de jongen van de boot kwam aanrennen. Hoe heette hij ook alweer?
1: Arkamani,
0: zei ze toen het haar te binnen schoot. De glimlach van de jongen toonde een dubbel rij rechte tanden.
1: Honingdame, ik zei toch dat ik je man ben?
0: Je hebt je opgewerkt in de wereld. Caroline wees naar zijn schone linnen kleding. Hij haalde zijn schouders op.
1: Een andere oom.
0: De specerijenverkoper gaf Arkamani een lange reeks aanwijzingen. In zulk snel meroïtisch dat Caroline het niet kon volgen.
1: Geef hem je brief, zei hij in het Grieks tegen haar.
0: Caroline gaf de jongen een kleine rol papyrus en nog terwijl hij die in zijn kleding stopte, rende hij de achterdeur uit.
1: Hoeveel ooms heeft hij? Vroeg ze aan de specerijenverkoper.
0: 14 van moederskant. Maar dat is altijd een kleine familie geweest. Aan vaderskant is onze familie een stuk groter. Nog geen half uur later wandelde Nathema haar naar binnen. Bij de aanblik van zijn dierbare gezicht wonnen haar emoties het van haar zelfbeheersing. Ze rende op hem af en hij opende zijn armen om haar op te vangen, alsof ze niet haast even lang was als hij. Ze voelde de kolkende onrust die haar sinds de vorige nacht had gekweld, breken als een golf op de voorsteven van een schip.
1: Stil maar, murmelde hij tegen haar wang. Wat is er?
2: Mijn vader leeft nog, barstte Caroline uit.
0: Nathema haar deed een halve stap naar achteren. Hij staarde haar met open gesperde ogen aan.
1: Hoe weet je dat?
0: Ik heb het gisteravond toevallig opgevangen van mijn grootvader. Nathema haar wreef over zijn nek.
1: Je kunt me er maar beter alles over vertellen.
0: Zullen we gaan zitten? Hij keek naar de specerijenverkoper die diep boog en een gordijn opzij schoof, dat op een klein vertrek uitkwam. Twee omgekeerde houten kisten dienden als kruk, een geschilferd betonblok ertussen als provisorische tafel.
1: Dank je, vriend, zei Nathema haar,
0: en hij overhandigde de specerijverkoper heel discreet een stapeltje munten.
1: Ik denk dat je wel een kleine pauze kunt gebruiken.
0: Laten we zeggen van een half uur.
1: Ik zal op weg naar buiten de deuren op slot doen, meneer.
0: Vertel me er alles over, zei Nathema haar tegen Caroline, zodra ze alleen waren. Zijn zachte stem bedekte haar als de plooien van een vertrouwde mantel.
1: Vertel me er alles over.
0: Hetzelfde had hij gezegd toen ze elkaar 17 jaar geleden voor het eerst hadden ontmoet. En het was voor Caroline alsof de jaren als een ui afgepeld werden, nu ze in dat kleine kamertje zaten met het zoete parfum van de specerijen van Egypte en Meroë om hen heen. In gedachten verscheen het beeld van een jongere en minder breekbare versie van Nathema haar, die op haar kleine gestalte neerkeek. En de herinnering was zoet en vloeiend als druipende honing. Hun ontmoeting had plaatsgevonden in het huis van Philippus in Caesarea, waar ze al veel meer bijzondere momenten had beleefd. Philippus had 4 dochters, van wie de jongste, Mariamne, al zolang ze zich kon herinneren haar beste vriendin was. Net als zij was Mariamne opgegroeid zonder moeder. Maar anders dan Kariline was zij opgegroeid in bijzijn van 3 liefhebbende oudere zussen en een vertroetelende vader die de zon niet liet ondergaan zonder zijn dochters te prijzen. Philippus' huis was een toevluchtsoord geworden voor een eenzaam weesmeisje wier donkere huid haar een vreemde maakte binnen haar eigen familiekring. Op een middag, toen ze met Mariamne in het smalle atrium van Philippus' huis had gespeeld, was er een lange man met hun gastheer binnengekomen. Zijn begroeting was hartelijk geweest en zijn donkere ogen waren de vriendelijkste die ze ooit had gezien. Kariline was prompt in huilen uitgebarsten toen ze hem zag. Hij was voor haar neergeknield en had een zachte hand op haar hoofd gelegd. Wat is er? Wat is er? Vertel me er alles over. Geheel tegen haar natuur in had Kariline huilend gejammerd. Jouw huid is donkerder dan de mijne. Ik dacht dat ik de enige ter wereld was met een donkere huid. De man, die Natemahar was geweest, had gelachen en haar in zijn armen getrokken. Je bent niet de enige, kleintje. Er is een heel land van mensen zoals wij. Zoals ik? Hij had haar ernstig aangekeken. Nou, meer zoals ik. Jij bent heel bijzonder. Dat kan ik zien. Wie is dat mooie kind? Hij had vragend naar Philippus gekeken. Haar moeder heette Gemina. Haar grootvader is Quintus Blandinus Geminus. Als ik erover nadenk, hij is een Romeinse beambte die dient in jouw land. Natemahar, ken je hem? Natemahar was overeind gekomen en achteruit gedeinsd. Ja, ik ken hem. Die dag had er zich een speciale band tussen hen gevormd. Door de jaren heen was het hun gelukt om elkaar bij Philippus thuis te ontmoeten wanneer Natemahar naar Caesarea reisde. Ze maakten tijd vrij om samen te zijn in Cush en tussen hun bezoeken in schreven ze lange brieven die de wegen en rivieren die hen scheiden plaveiden. Waarom ben je mijn vriend geworden? Had Kariline een keer gevraagd. Al die jaren geleden, toen je me voor het eerst ontmoette bij Philippus thuis, waarom ben je me niet gewoon vergeten? Het leek zo'n ongerijmde keuze voor een man als Natemahar. Een succesvolle Cushitische beambte die vriendschap sloot met een Romeins kind dat weinig anders te bieden had dan een vrijwel tandeloze glimlach en dat hem met wel 1000 vragen bestookte. Ik was een eenzame man die nooit een kind zou krijgen. En jij? Jij was een eenzaam kind dat nooit een vader zou krijgen. Het leek me dat we goed bij elkaar passen. Natemahar had haar aan haar vlecht getrokken. Bovendien zijn we hetzelfde, jij en ik. Jij bent omringd door een familie die maakt dat je je bijna een buitenstaander voelt, terwijl ik omringd word door mannen die heel zijn. Een paleis vol, krijgers en echtgenoten en vaders. Alles wat ik nooit kan zijn. Ik ben een buitenstaander in mijn eigen land. Dus, je ziet, we horen bij elkaar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
3: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, u kunt De Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken. Beste luisteraar, welkom bij de 6e aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. De titel luidt De Klacht van Adam. In de vorige aflevering ben ik begonnen met het trekken van enkele verbindingslijnen tussen de muziek van Pärt en de orthodoxe traditie. Want ik vertelde u eerder dat de componist zich in het midden van de jaren 70 heeft laten dopen in een Russisch-orthodoxe kerk in de hoofdstad van Estland. Een land dat toen deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Is het noodzakelijk iets van zijn orthodoxe achtergrond te weten om te kunnen genieten van zijn muziek? Zelf vond Pärt van niet. Hij schreef zijn muziek naar eigen zeggen niet alleen voor gelovige christenen, maar voor iedereen. Anderzijds heeft hij in talloze vraaggesprekken er geen geheim van gemaakt dat hij zijn muziek zag als een bewuste uitdrukking van zijn christelijke levensovertuiging. Kerkelijk gelovig of niet, enige kennis van de geestelijke achtergrond van zijn muziek kan bijdragen aan de verdieping van het luisteren, is mijn eigen ervaring. Dit geldt natuurlijk voor veel kunstuitingen. Ook wanneer u weinig afweet van het 19e eeuwse Rusland en de Russisch-orthodoxe wereld, kunt u nog heel goed genieten van bijvoorbeeld Dostojevski's Gebroeders Karamazov. Maar enige kennis van een en ander doet uw leesplezier onmetelijk toenemen wanneer u bijvoorbeeld leest over de conversatie tussen de twee broers, Iwan en Alosha, of over de legende van de grootinquisiteur. Maar noodzakelijk, ik heb in mijn leven veel concerten bezocht van muziek waarvan de diepgelovige katholieke componist Olivier Messiaen. Ik herinner me zelfs twee concerten waar de maestro zelf met zijn vrouw, de pianiste Yvonne Loriot, bij aanwezig waren. En ik realiseerde me dan dat de meerderheid van het Nederlandse publiek in zo'n zaal niet katholiek was en daar deels ook weinig van afwist of er deels zelfs niet veel van wilde weten. Die concerten stonden dan vaak onder leiding van Rijnbert de Leeuw. Een man met onvoorstelbaar grote verdiensten, onder andere voor het bekendmaken van de muziek van Messiaen in ons land. Maar naar mijn beste weten had de Leeuw geen enkele positieve band met het christendom. Andersom, ik ben een groot liefhebber van de muziek van Claude Debussy. Maar diens wereldbeschouwing staat haaks op de mijne. En bovendien lijkt het me een bijzonder vervelende vent geweest te zijn die op bijzonder verwerpelijke wijze met vrouwen placht om te gaan. Maar u kunt mij bij wijze van spreken 's nachts wakker maken voor zijn muziek. Op deze zender is het natuurlijk niet zo'n gek idee wat dieper op de geestelijke achtergrond van de componist in te gaan. Ik meldde u vorige keer dat ik hiervoor in eerste instantie vooral gebruik maak van een boek waarvan de auteur een orthodox lekentheoloog en een muzikoloog is, maar bovendien ook veel gesprekken met de componist gevoerd heeft. De auteur is de Amerikaan Peter Butenev en zijn boek heet Arvo Pärt, Out of Silence. Maar in deze aflevering maak ik ook druk gebruik van een boek dat geschreven is door de Russische priester Sophronius, waar Pärt in Engeland veel gesprekken mee heeft gevoerd en die hij als een belangrijke geestelijke gids beschouwde. Maar ik begin deze aflevering eerst met nog even terug te gaan naar het levensverhaal van onze componist. Want ik ben met dat verhaal in dat tijd nogal abrupt gestopt in het jaar 1980, toen Pert met vrouw en kinderen door de communistische autoriteiten het land uitgezet is. We verlieten hem immers toen hij als verdrevene uit het arbeidersparadijs in die avondelijke uren in die immense stationshal aan de grens van de Sovjet-Unie voor de geuniformeerde grensbewakers zijn cassettebandjes moest afspelen. Zodat onder andere zijn Missa Syllabica door de lege stationshal schalde. Van alle geschilderde iconen die ze thuis hadden, hadden de Pets er maar één meegenomen. En dat was een kleine icoon die zat weggestopt in de luiers van baby Michael. Michael begon tijdens die visitatie net hard te huilen en de politievrouwen lieten koekjes brengen. Het was een onvergetelijke scène, vertelde zijn vrouw Nora later. Juist omdat alles begeleid werd door Arvo's muziek. Het icoontje werd overigens niet gevonden. In de loop van dat verdere levensverhaal zullen we overigens al snel weer op natuurlijke wijze de draad van onze bespreking van zijn orthodoxe achtergrond weer kunnen oppakken. Na zijn verbanning uit Estland in 1980 heeft Arvo Pärt na een kort verblijf in Wenen lange tijd met zijn vrouw en twee kinderen in West-Berlijn gewoond. In zijn boek Componist van de Stilte geeft Twan Geurts een uitvoerig beeld van die jaren. Na een kort verblijf in Wenen kwam hij dus in Berlijn terecht op uitnodiging van de Duitse Academische Austauschdienst. Om daar als artist in residence te verblijven. Als gasten van de West-Berlijnse overheid kregen ze die eerste periode een maandelijks stipendium en de beschikking over een ruim gemeubileerde vierkamerwoning. De woning lag in het stadscentrum van West-Berlijn in een zijstraat van de Kurfürstendamm. Vanuit zijn werkkamer keek Pärt uit op de toenmalige Berlijnse muur. De eerste jaren waren niet altijd gemakkelijk. Pärt was toen voor het grote publiek nog een onbekende. En bovendien sprak het gezin aanvankelijk geen woord Duits. En in het zeer geseculariseerde West-Berlijn werd Pärt met zijn diepgelovige muziek bepaald niet meteen serieus genomen. In de wereld van pers en muziek werd hij met zijn woeste baard en zijn uitgeklede composities vaak gezien als een soort verdwaalde apostel die per ongeluk uit een roman van Dostojevski leek te zijn gevallen. Zijn vrouw Nora vertelde later over de eerste contacten met de Duitse media. Het was een dankbaar thema om te kunnen schrijven over zo'n exoot, een mysticus, de monnik met zijn baard, zijn middeleeuws vocabulaire, zijn wereldvreemdheid. Dat was allemaal heus niet kwaad bedoeld, al was het akelig genoeg. Maar hoe beter het bedoeld was, hoe meer dit vertekende beeld ons heeft gestoord en beschadigd. Nog jaren later beklaagt hij zich tegenover een journalist dat hij in Duitsland nog steeds gezien werd als Russisch componist. Je moet een en ander natuurlijk zien tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Voor reizigers uit het Westen waren de Baltische landen toen niet toegankelijk. Dat de Sovjet-Unie een multinationaal rijk was, bleef voor de doorsnee Westerse krantenlezer meestal slechts een wazig gegeven. De Sovjet-Unie, dat was het land van de Russen. Toen een interviewer wilde weten of hij zich in Berlijn thuis voelde, moest hij de man uitleggen dat de afstand tussen Berlijn en Tallinn echt niet zo vreselijk groot is en dat de Duitse culturele invloed in de Baltische landen altijd heel lang groot geweest is. Ook de muziekcritici zijn hem die eerste periode vaak niet goed gezind. Want in die vroege jaren 80 was wat Pärt deed in de toenmalige klassieke muziekwereld nog alles behalve comme il faut. Een criticus schreef bijvoorbeeld zuur: Pat zoekt zijn heil in een soort van minimal art. Modellen van uitgesproken kitscherige primitiviteit worden er met welhaast onmerkbare mutaties tot eindeloze patronen aan elkaar geregen. Die moeten waarschijnlijk zoiets als meditatiehulpmiddelen voorstellen. Maar ze roepen, althans bij mij, alleen maar verveling op. Ook de uitvoerende muzici wisten vaak niet wat ze met zijn muziek aan moesten. Arvo Pärt heeft veel geluk gehad dat hij een aantal muzici en dirigenten vond die wel veel in zijn muziek zagen. Dat waren mensen als de dirigenten Neeme Järvi en Teunu Kaljuste, die hij al in Estland gekend had. Maar van belang werden ook de violist Ridon Kremer en Paul Hillier, leider van het toen befaamde Hillier Ensemble. Belangrijk voor het bereiken van een groot internationaal publiek waren de cd-opnames die in München en Basel gemaakt werden voor het label ECM. Opnames met Ridon Kremer en de Amerikaanse pianist Keith Jarrett horen daarbij. Jarrett was een klassiek geschoolde muzikus die ook samenspeelde met jazzgrootheden als Art Blakey en Miles Davis. Het zijn deze cd's uit de jaren 80 die hem wereldfaam brachten. De cd Tabula Rasa weet in 1984 een doorgaans nuchtere recensent als Wolfgang Sandner tot de volgende ontboezeming te brengen. Iemand die zoiets kan schrijven moet ook buiten zichzelf zijn getreden. De pianotonen uit de aarde hebben gegraven en de flageolette tonen, de boventonen van de violen, uit de hemel hebben gehaald. Dit is nooit eerder gehoord. Het is geen jazz. Nee, geen elektronische avant-garde. Geen klassicisme. Dit raakt de diepere lagen. Oerwoorden, orfisch, buitenaards, magisch, mystiek. Pärt heeft nog lang in Berlijn gewoond. Wel kon hij natuurlijk na het verdwijnen van het communisme weer ongehinderd Estland bezoeken. Zo was Pärt daar in 1989 aanwezig bij de demonstratieve herdenking van het Molotov-Ribbentrop-pact. Op 23 augustus 1989 was het precies 50 jaar geleden dat via dit Duits-Russische pact de volkeren van Oost-Europa onder de knoet van één van beide dictators terechtkwamen. Op die dag in 1989 stond vanaf 7 uur 's avonds, 15 minuten lang, een keten van bijna 2 miljoen mensen hand in hand in de vorm van een menselijke keten van 600 kilometer tussen de drie hoofdsteden van de Baltische landen. Pärt stond tussen hen in als een van die demonstranten. Hij was toen in Estland om eindelijk weer eens zijn moeder te bezoeken in Rakvere en omdat in mei zijn Te Deum in première ging in de Sint-Olafkerk in Tallinn. Pas 2 jaar later zou het Estse Sovjetparlement de zelfstandigheid van Estland uitroepen. Maar pas in 2010, 30 jaar na het begin van hun onvrijwillige verbanning, zou Pärt voorgoed naar zijn vaderland terugkeren. Maar toen was hij al wereldberoemd en in Estland beschikt hij inmiddels over een onaantastbare status. Arvo en Nora wonen sinds 2010 in een kustplaatsje gelegen aan een baai van de Finse Golf. Het is een dorpje met amper 1000 inwoners. Met de bus is het ongeveer een uur rijden van de hoofdstad. Niet ver van zijn woonhuis staat het Arvo Pärt Centrum, dat we met hulp van de auteur Twan Geurts na een korte muzikale pauze even gaan bezoeken.

Toen Twan Geurts in 2023 voor zijn boek dat Arvo Pärt Centrum bezocht, heeft hij de meester zelf niet meer kunnen spreken. Arvo Pärt is hoogbejaard en had zich toen al uit de openbaarheid teruggetrokken. Dat Arvo Pärt Centrum is met veel steun van de overheid in 2018 geopend. Dat was het jaar dat Estland vierde dat het 100 jaar geleden voor het eerst onafhankelijk werd. Het centrum is gehuisvest in een futuristisch ogend bouwwerk dat midden in een dennenbos ligt. Er is een kleine concertzaal, een restaurant, een tentoonstellingsruimte, werkvertrekken en een bibliotheek. Er werken maar liefst 16 mensen, waaronder 4 muzikologen. Maar onze aandacht wordt nu vooral getrokken door een kapelletje dat binnen het centrum gesitueerd is op de binnenplaats. Dat kapelletje is gewijd aan 2 orthodoxe heiligen uit de 20e eeuw. Silouan van Athos en Sophronius van Essex. Beide waren Russen en werden nog in de tsaristische periode in Rusland geboren.

Siluan is in 1938 op Athos gestorven en in 1988 door de orthodoxe kerk heilig verklaard. Sophronius is in 1993 op 96-jarige leeftijd in een door hem gesticht klooster in Engeland gestorven en ook hij werd enkele jaren na zijn dood heilig verklaard. Siluan van Athos kunnen we beschouwen als een geestelijk vader van Sophronius. De heilige Sophronius heeft net als de heilige Siluan als monnik op Athos geleefd. Tussen 1931 en 1938 heeft Sophronius veel contact gehad met Siluan. Arvo Pärt op zijn beurt heeft in Engeland lange gesprekken gevoerd met Sophronius, die hij als zijn geestelijk vader zag. Pärt heeft in 1991 een kort werk geschreven met de titel Lied van Siluan. Het is een instrumentaal werk, maar in de partituur heeft Pärt de tekst van een kort gebed van de heilige opgenomen. Ik zal u de muziek en de tekst van dat gebed dadelijk laten horen. Wie was deze heilige Siluan en waarom was Pärt zo in hem geïnteresseerd? Immers, naast dit kleine lied van Siluan, heeft hij later ook nog het veel omvangrijkere Adams klaagzang geschreven op een lange tekst van de heilige Siluan. Die twee stukken zullen verder in deze aflevering centraal staan. Gemeten naar de uiterlijke aspecten is het leven van Staret Siluan volstrekt onopvallend verlopen en dus in een paar zinnen te vertellen. Hij werd in 1866 in een Russisch boerendorp geboren als Simeon Ivanovich Antonov. Hij heeft niet meer dan 2 winters de dorpsschool bezocht en werkte als timmerman even buiten het dorp op het landgoed van een vorst. Vervolgens heeft hij in het tsaristische leger zijn dienstplicht vervuld. En daarna vertrok hij naar het schiereiland Athos om daar de volgende 46 jaar het leven te leiden van een eenvoudige monnik. Zoals gezegd, Siluan is daar in 1938 gestorven en in het jaar 1987 door de patriarch van Constantinopel heilig verklaard. Zie hier in enkele zinnen het uiterlijke leven van Staret Siluan. Desalniettemin heeft zijn geestelijke zoon, de archimandriet Sophronius, een kleine 300 bladzijden nodig om het leven van deze heilige Siluan te beschrijven. Maar dan gaat het vooral over de innerlijke geestelijke groei van de heilige. Een man die Sophronius ons voorzet als een uitzonderlijke geestelijke reus, als een lichtbaken voor de moderne mens. Die moderne mens die, zoals Sophronius in zijn voorwoord schrijft, vaak wanhopig in de geestelijke duisternis rondwaart, geslagen door blindheid aan de ogen van zijn ziel en zijn hart. Het oorspronkelijk in het Russisch geschreven boek is in het Nederlands vertaald en wordt uitgegeven door de uitgeverij Orthodox Logos. Het boek bevat naast een geestelijke biografie ook de belangrijkste geschriften van Siluan zelf. Ik heb er hier het nodige aan ontleend, maar in dit korte bestek kan ik het boek onmogelijk echt recht doen. Op het leven van Sophronius kom ik later nog even terug, want Pärt en zijn vrouw hebben hem goed gekend. Na 1980 hebben zij hem veelvuldig in het klooster van de heilige Johannes de Doper in Essex in Engeland kunnen ontmoeten. Zij beschouwden de monnik Sophronius als hun geestelijk vader. Pärt zal tijdens die contacten ook veel over de heilige Siluan

genomen hebben. Ongetwijfeld is zijn geestelijk leven door beide mannen diepgaand beïnvloed. Vandaar ook dat kapelletje in dat Arvo Pärt centrum. Ik geef u eerst een paar flitsen uit het vroege geestelijke leven van de heilige Silouan. Eerst dus maar even terug naar dat Russische boerendorp waar de jonge Simeon in de jaren 1870 opgroeide. Als jongeman maakt hij een tijd door waarin hij een innerlijke verandering bij zichzelf opmerkt en zich aangetrokken voelt tot het kloosterleven. Zoals de Starets het later zelf verwoordde, in die tijd bekeek hij de mooie jonge dochters van de vorst als zusters, met genegenheid, maar zonder begeerte, terwijl deze aanblik hem vroeger onrustig had gemaakt. Hij vraagt dan in zijn jeugdig enthousiasme zijn vader toestemming naar het Holenklooster in Kiev te gaan. Maar zijn vader, zoals vaders in die omstandigheden vaak plegen te doen, schuift een dergelijke zwaarwichtige beslissing op de lange baan. Vervul eerst je militaire dienstplicht en daarna zul je vrij zijn daarheen te gaan. Die ongewone gemoedstoestand duurde bij Simeon overigens maar 3 maanden. Simeon neemt daarna opnieuw de vriendschappen met zijn leeftijdsgenoten op, ging uit met de dorpsmeisjes, dronk wodka. Hij kon enorme hoeveelheden van het spul drinken zonder dronken te worden. Speelde accordeon en leefde als alle andere jongens van het dorp. Hij was oersterk, kon met 1 vuistslag een tamelijk dikke plank doorslaan en zware gewichten optillen. Hij kon veel eten en hard werken. Tijdens een ruzie die 2 broers met hem uitlokte, slaat hij 1 van de broers hard tegen de borstkas. De jongen viel met een zware dreun achterover, plat achterover. Schuim en bloed begonnen uit zijn mond te vloeien. Het duurde wel 1/2 uur voordat hij met hulp kon opstaan. De jongen is 2 maanden ziek geweest, maar gelukkig bleef hij in leven. Vanwege zijn doorgaans vrolijke en vredelievende karakter was Simeon populair, vooral bij de meisjes. Sophronius schrijft in decente woorden: hij zelf voelde zich tot 1 van hen aangetrokken. En voordat er zelfs sprake was van een huwelijk, overkwam hen laat op een avond wat zo dikwijls gebeurt. Het meisje werd zwanger. Maar ze was beeldschoon en al spoedig verscheen er een jonge rijke koopman als huwelijksgegadigde tot opluchting van de losbandige toekomstige heilige. Kortom, een jeugd zoals we dat wel bij meer heiligen vinden, denkt u aan de heilige Augustinus. In het rumoerige bestaan van zijn jonge leven vervaagde dus de eerste roep van God. Maar die riep hem opnieuw. We lezen: op een keer, na een losbandige periode, was hij ingesluimerd en in die toestand van een lichte slaap droomde hij dat hij een slang zag die door zijn mond naar binnen gleed en in zijn binnenste kroop. Hij voelde een hevige walging en werd wakker. En toen hoorde hij de woorden: jij hebt in je droom een slang ingeslikt en daar walg je van. Net zo akelig is het voor mij om te zien wat jij doet. De zoetheid en de schoonheid van de stem waren buitengewoon. Het effect verpletterend. De Starets heeft tot het eind van zijn leven gemeend, schrijft Sophronius, dat het de stem van de moeder Gods zelf geweest was. Maar dat zij zich wegens zijn losbandigheid slechts met haar stem manifesteerde. Simeon volbracht zijn dienstplicht in Sint-Petersburg. En daarna reisde hij met trein en boot naar het Griekse schiereiland Athos, waar hij in 1892 intrad in het Russische klooster van de heilige Panteleimon.
Daar leefden in die tijd maar liefst 2000 monniken. De Russische bezoekers en pelgrims kwamen met honderden tegelijk. Zij verbleven langdurig in de gastenverblijven. En dat alles leverde dus veel werk op. Broeder Simeon werd in de molen te werk gesteld. Volgens de toen heersende gebruiken diende een nieuwe novice overigens eerst enkele dagen in volledige rust door te brengen om zich alle zonden die hij in zijn leven begaan had te herinneren en op schrift te stellen en ze vervolgens te biechten bij een biechtvader. Hij werd vervolgens middels een eeuwenoude traditie het geestelijke ascetische leven binnengeleid dat doordrenkt was met het onophoudelijke indachtig zijn van God. Het afzonderlijke gebed in de cel, de lange diensten in de kerk, vasten en nachtwaken, de veelvuldige biecht en communie, de lezing, het werk en de gehoorzaamheid. Een van de lessen voor de beginnende novice was de opdracht dat het gebed in de cel voornamelijk moet bestaan uit het bidden van het Jezusgebed met behulp van een gebedsnoer. Dat gebed luidt: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. U gaat nu luisteren naar Perts lied van Siloam. Het is een instrumentaal stuk voor strijkorkest, maar Pert heeft een gebed van de heilige aan de partituur toegevoegd. U hoort nu eerst de tekst van het gebed en dan direct aansluitend de muziek die weer langzaam uit de stilte oprijst. Mijn ziel smacht naar de Heer en onder tranen zoek ik hem. Hoe zou ik u niet zoeken? Gij hebt mij het eerst gevonden en mij laten genieten van uw Heilige Geest en mijn ziel kreeg u lief. Gij, Heer, ziet mijn verdriet en mijn tranen. Als gij mij door uw liefde niet had aangetrokken, zou ik u niet zo zoeken zoals ik u zoek. Maar uw geest heeft u aan mij bekendgemaakt en mijn ziel verheugt zich, omdat gij mijn God en mijn Heer zijt, en tot tranen toe verlang ik naar u.

Uitvoerig doet Sophronius in zijn boek verslag van het geestelijk leven van de man die van 1892 tot 1938 als monnik op het Schiereiland verbleef en die later bekend zou worden als de heilige Siloan de Atoniet. Verwacht u in dit verslag overigens geen rustig, evenwichtig, vroom monnikenleven. Periodieke optredende helse pijnen en verschijningen van demonen worden afgewisseld met perioden van diepe rust. Sophronius schrijft: nog de ervaring van het doorstane helse kwellingen, nog de gave van het onophoudelijke innerlijke gebed, nog zelfs de verschijning van de Heer gaven de jonge monnik de volledige bevrijding van de demonische aanvallen en van de strijd tegen de gedachten. Ondanks heel zijn ingespannen gebed werd zijn geest soms verduisterd door het visioen van de demonen en door het verlies van de vrede. Toch gaf heel zijn bijzondere ervaring hem niet de kennis om in de gesteldheid te blijven die zijn ziel tijdens de verschijning had leren kennen, en het was al onmogelijk het verdwijnen van het licht rustig te aanvaarden. Zo lezen we over een geestelijke crisis, zoals die zich in het eerste jaar manifesteerde, het volgende. Eens raakte zijn cel 's nachts vervuld met een vreemd licht, dat zelfs zijn lichaam zodanig doorstraalde dat hij zijn lichaam van binnen kon zien. Een gedachte zei tot hem: neem aan, dit is de genade. De ziel van de novice raakte hiervan in verwarring en hij bleef onthutst achter. De nederige geest van berouw had zich zo ver verwijderd dat hij begon te lachen tijdens het bidden. Hij gaf met zijn vuist een harde slag op zijn voorhoofd. Het lachen verdween, maar de geest van berouw was toch nog niet teruggekeerd en het gebed ging voort zonder vermorzeling. Toen begreep hij dat hem iets slechts was overkomen. Na het visioen van het vreemde licht kreeg hij ook verschijningen van demonen en, naïef als hij was, sprak hij met hen als met mensen. De afwisseling van de demonische ingevingen die hem nu eens hemelhoog verhieven naar de trots en dan weer naar de afgrond van de eeuwige verdoemenis wierpen, overstelpte de ziel van de jonge novice en dreven hem tot wanhoop. Aldus Sophronius. En dan vernemen we dat de kwellende demonische aanvallen over een langere periode steeds meer toenamen. Broeder Simeon dreigt in te storten en hij komt tot uiterste wanhoop. Hij voelt een absolute verlatenheid en zijn ziel wordt ondergedompeld in de duisternis van een helse angst. Maar dan op diezelfde dag tijdens de vespers in het kerkje van de heilige profeet Elias, dat vlak bij de molen ligt waar hij te werk gesteld is, ziet hij rechts van de heilige deuren op de plaats waar de icoon van de verlosser hing, de levende Christus. We weten uit zijn latere geschriften en uit zijn eigen mond, schrijft Sophronius dan, dat een groot goddelijk licht hem toen overstraalde en dat hij uit de wereld werd weggenomen en in de geest omhoog naar de hemel werd gevoerd, waar hij onuitsprekelijke woorden hoorde. Dat hij op dat ogenblik als het ware een nieuwe geboorte ontving van boven. De zachtmoedige blik van Christus die van vreugde straalt, die alles vergeeft, die oneindig goed is, trok het gehele wezen van Simeon tot zich aan. Sophronius schrijft dan dat het leven van een christelijk asceet vreemd en onbegrijpelijk is. We zien daarin een weefsel van verrassende tegenstellingen. Aan de ene kant de demonische aanvallen, de gevoelens van verlatenheid door God, de duisternis van de dood en de kwellingen van de hel. Aan de andere kant
de godsverschijning en het licht van het beginloze zijn. Voor de meeste moderne mensen zijn dit onbekende en onbegrijpelijke zaken. Dit lijkt hen waanzin die om een psychiater vraagt. In aanleg is iedere gelovige geroepen tot de volheid van het geestelijk leven, schrijft Sophronius. Maar de voortdurende gerichtheid van de wil op de materiële wereld, op de lichamelijke en psychische ervaringen, stompen mensen zodanig af dat ze niet meer in staat zijn die geestelijke werkelijkheid op te nemen. En Sophronius maakt dan de vergelijking tussen een radiobezitter die radiogolven kan ontvangen en degene die geen radio heeft en die dus de aanwezigheid van die golven niet opmerkt. De heilige Siloan heeft later een stuk geschreven over Adams ontroostbare verdriet en diens klaagzang na zijn verjaging uit het paradijs. Maar daarin beschrijft de heilige in wezen zijn eigen tranen en het verdriet van zijn eigen ziel na het verlies van de genade. Want, zo is zijn gedachte, zoals de zonde van onze voorvader Adam gevolgen had met een kosmische rijkwijde, zo is elke zonde van ieder van ons, openlijk of verborgen, van invloed op het lot van de gehele wereld. Maar de vleeselijke mens voelt de gevolgen daarvan niet op dezelfde wijze als de geestelijke mens. De monnik Siloan ervoer de zonde buitengewoon diep en scherp. Zijn hart leed ondraaglijke pijn vanwege de zonde en daarom was ook zijn berouw onstuitbaar en hevig. Het verlies in zijn ziel van de liefde van God en van de vrede van Christus was voor hem het allerergste. Arvo Pärt heeft het eerste deel van die door Siloan geschreven tekst, de klacht van Adam, op muziek gezet. Adam, de vader van de gehele mensheid, heeft in het paradijs de zoetheid van de liefde van God gekend. En daarom leed hij bitter toen hij vanwege zijn zonde uit het paradijs verjaagd werd en de liefde van God verloor. Hij weende met een geweldige kreun dat door heel de woestijn weer klonk. Hij had heimwee naar God en zegt dan: mijn ziel verlangt naar de Heer en onder tranen zoek ik hem. Hoe zou ik hem niet zoeken? Toen ik met hem was, was mijn ziel blij en rustig en de vijand had geen toegang tot mij. Maar nu heeft een boze geest macht over mij gekregen en brengt mijn ziel aan het wankelen en kwelt haar. En daarom verlangt mijn ziel tot stervens toe naar de Heer en mijn geest hunkert naar God en niets op aarde kan mij blij stemmen. Die klacht van Adam wordt voortdurend onderbroken door gebeden van Siloan, zoals dit: ook ik heb de genade verloren en met Adam roep ik uit: God, wees mij zondaar genadig. Verleen mij een geest van nederigheid en liefde. In de geestelijke biografie van Siloan vernemen we de gedachte dat de zonde eerst wordt begaan in de geheimzinnige diepte van de menselijke geest, maar dat de zonde niet alleen de gehele mens begint aan te tasten, maar dat het gewicht van het kwaad op het leven van de gehele mensheid drukt en dient ten gevolge van invloed is op het lot van de gehele wereld. In de klacht van Adam vinden we dezelfde gedachte. Zijn zonde had immers gevolgen van een kosmische rijkwijde. En we lezen dan in de tekst van de klacht: groot was de droefheid van Adam, maar toen hij zijn zoon Abel zag, die gedood was door zijn broer Kain, werd zijn verdriet nog groter. En hij spreekt dan de volgende profetie uit: uit mij zullen volkeren voortkomen en zich vermenigvuldigen, en zij zullen allen
lijden. Zij zullen leven in vijandschap en elkaar doden. En zijn droefheid was zo onmetelijk als de zee.

0: beste luisteraar. De tekst van De Klacht van Adam is omvangrijk, zoals ook het koorstuk van Pert zelf te lang is om in zijn geheel te laten horen. Daarom vroeg ik de redacteur de muziek na een tiental minuten zachtjes weg te draaien. Gegevens over de muziekfragmenten en over de gebruikte literatuur vindt u zoals altijd in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op de Lallen van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht. Beste luisteraar, u kunt de Ladder van Jacob voortaan ook als podcast beluisteren op een van de bekende podcastplatforms. Op Spotify kunt u bijvoorbeeld een abonnement nemen door de knop volgen in te drukken.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eensteppig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met...

0: Als de kerk zich dan kan vergissen, o Calvijn, o Luther, tot wie moet ik dan mijn toevlucht nemen in mijn moeilijkheden? Tot de schrift, zeggen zij. Maar wat moet ik, arm mens, doen, want het is juist de schrift waar mijn moeilijkheid ligt. Ik twijfel niet of ik de schrift moet geloven of niet, want iedereen weet dat het Gods woord van waarheid is. Maar wat mij verontrust is hoe ik haar moet verstaan. Want de conclusies die eruit getrokken kunnen worden zijn ontelbaar, tegenstrijdig. En ieder kiest zijn eigen interpretatie, de een zo, de ander zo. En toch is er maar één juiste uitleg. Ach, wie leert mij welke de goede is tussen zoveel valse? Eindcitaat van Sint Franciscus van Sales. December 1594. De sneeuw viel op de kale takken van het winterbos waar de jonge priester zich schuilhield. Hij was nog geen 30, pas gewijd, maar met een hart dat brandde van liefde voor de waarheid. Meer dan 70.000 mensen in de streek van Chablais, net over de grens met Genève, hadden zich massaal van Rome afgekeerd. Ze hingen nu de leer aan van Calvijn, de hervormer die Rome een hoer noemde, de paus een antichrist en de mis een gruwel. Sint Franciscus van Sales ging alleen. Geen leger, geen geld, geen steun van vorsten. Alleen zijn pen en het geloof dat hij een waarheid diende die onverwoestbaar was. In plaats van te debatteren op straat begon hij brieven te schrijven, pamfletten. Iedere ochtend stopte hij ze onder de deuren van de mensen die hem niet wilden ontvangen. Ze weigerden zijn preken te horen, maar ze konden zijn geschreven woorden niet ontwijken. En in die woorden ontvouwde zich een vraag die nog steeds als een zwaard door mijn denken snijdt. Heeft de Heilige Geest zich ooit bedacht? Heeft hij in Luther verworpen wat hij in Calvijn bevestigde? Of wat Rome al eeuwenlang trouw bewaarde? Kan de waarheid zichzelf tegenspreken? Hoe kan het dat twee hervormers, beide overtuigd van de leiding van de Heilige Geest, elkaar zo fel tegenspreken over de kern van het geloof? De reformatie wordt ons vaak voorgesteld als een bevrijding, alsof de duisternis van Rome plaatsmaakte voor het licht van het woord. Maar wat als het andersom was? Wat als er niet plotseling licht doorbrak, maar het licht juist werd verstrooid in duizend richtingen? Ik schrijf dit boek als een man die gegrepen werd door die vragen. Als iemand die met beide benen in het erfgoed van de reformatie stond en die zich langzaam, tegen wil en dank, ging afvragen of de reformatie werkelijk een terugkeer naar de oorsprong was, of juist een breuk met de stroom die begon in Jeruzalem, verder ging in Antiochië en haar zetel vond in Rome. Sint Franciscus van Sales schreef niet om te beledigen, maar om te redden. Hij sprak met de liefde van een herder, maar met de scherpte van een zwaard. En wie zijn woorden leest, voelt het nog steeds. De waarheid is niet neutraal. Ze stelt ons een vraag. Een vraag die iedere christen in ieder tijdperk onder ogen moet zien. Wat als Rome niet moet terugkeren naar de waarheid, maar ik? Dit boek is het verslag van mijn zoektocht. Een zoektocht naar waarheid, naar eenheid. Naar de kerk die één is in geloof, in sacramenten en in apostolisch gezag, zoals zij dat altijd is geweest van het begin tot het einde. Ik trok dezelfde conclusie als de 70.000 mensen in de streek van Chablais die, op enkele na, allen terugkeerden naar de moederkerk. De bruid van Christus, gebouwd op een rots, tegen wie zelfs de poorten van de hel geen stand houden.
1: En dat was de stem van Johan Lindhout. Welkom hier in het programma Aan Tafel Met... met Johan dus als gast. Welkom.
0: Dankjewel.
1: Ja, nou, je hebt meteen de toon gezet natuurlijk voor dit gesprek, want het gaat over jouw boek, waar je dus de proloog uit voorlas. Het boek is getiteld Dat Nooit. Nou, dat ga je ook toelichten natuurlijk strakjes waar dat vandaan komt. En, daar gaan we het over hebben, jouw tocht, jouw reis van de Nederlands hervormde kerk,
0: ja,
1: naar de moederkerk, zoals je zegt, naar, ja, de katholieke kerk. Ja. Nou, voordat we daarin duiken, Johan, is het leuk dat de luisteraars weten, ja, wie is Johan? Hè? Ik bedoel, hoe oud ben je? Heb je gezin? Wat voor werk doe je? Misschien even kort jezelf introduceren.
0: Ja, zeker. Johan Lindhout, 40 jaar. Getrouwd, 4 kinderen, 3 dochters en een zoon. Wij wonen op Goeree Overflakke, onder de rook van Rotterdam, zeg maar. Oorspronkelijk kom ik uit Zeeland, Sint-Annelands, dorpje op het eiland Tholen. Dat ligt tegen Brabant aan. Berg op Zoom was voor ons de dichtstbijzijnde stad. Ik heb ook nog een tijdje in Rotterdam gewoond. Qua werk ben ik vooral, heb ik veel dingen wel gedaan, maar vooral heel erg actief op online gebied. Webdevelopment, applicaties ontwikkelen, platformen opzetten. Ook online marketing die erbij komt kijken, e-mail marketing, adverteren, dat soort zaken.
1: Ja. Nou, Johan, jij hebt een boek geschreven. Het is nog maar net uit.
0: Ja.
1: Dat nooit is dus de titel. En ja, het gaat, zoals ze zeiden, over jouw reis. En het is een reis geweest waar je eigenlijk heel veel jaar over hebt gedaan. Zo zou je het kunnen zeggen. Je beschrijft het in het boek heel levendig, heel begrijpelijk ook. Heel, ja, iedereen kan zich er iets bij voorstellen volgens mij. Zeker wanneer je dus vanuit een, dan pak ik het even breed, protestantse geloof of uit een protestantse kerk komt. En dan naar de katholieke kerk kijkt. Kun je gewoon eens vertellen hoe jij, ja, hoe je opgegroeid bent? Hoe jij ook met het geloof opgegroeid bent?
0: Ja, bij ons speelde het christelijke geloof een centrale of in ieder geval belangrijke rol in het gezin. Christelijk opgevoed vanaf het begin, gedoopt. Christelijke basisschool. We gingen iedere zondag naar de kerk, naar onze dorpskerk. En we baden en dankten altijd voor het eten. We lazen uit de Bijbel. Ja, catechismusles, zondagsschool. Dus ja, een gewone, degelijke christelijke opvoeding. En dat heb ik altijd zelf ook volgehouden. Ik heb altijd in God geloofd, in de Bijbel, dat waar is wat erin staat. Dat je bij Jezus moet horen, om het zo te zeggen. En dat heb ik nooit losgelaten. En ook in mijn schooltijd, studietijd, toch altijd wel naar kerk blijven gaan. Wel wat verstandelijk blijven geloven. En toch op een gegeven moment ik dacht van ja, ik geloof het wel met mijn verstand dat het waar is dat God bestaat. Maar wat het nou concreet in mijn eigen leven te betekenen, kon ik eigenlijk niet zo goed een antwoord op geven. Dat kwam wel toen ik inmiddels op mezelf woonde in Rotterdam. En toen ik besefte van zo kan ik eigenlijk toch ook niet verder. Ik moet beter gaan leven, om maar zo te zeggen. En dat is wel een moment dat ik ervoer van ik kies nu voor God. Ik geloof dit ten volle in. Ik wil nu, ik wil alles accepteren wat hij mij te geven heeft. En toen was ik ongeveer 26, denk ik. Dus ik ben altijd gewoon oprecht gelovig geweest en heb het ook uitgedragen. En ben uiteindelijk ook ambtsdrager, zoals het noemt, in mijn hervormde kerk geweest. Ouderling.
1: Mm-hmm.
0: En dan ben je onderdeel van de kerkenraad. Ga je ook bij mensen op bezoek om hen te bemoedigen in het geloof en vragen te beantwoorden, over hun worstelingen te spreken. Dus ik was een actieve en oprechte protestantse geloof, om het zo te zeggen.
1: Ja. En als ouderling, daar word je voor gevraagd. Hè?
0: Ja.
1: Heb je daar dan een bepaalde opleiding voor nodig? Of?
0: Nee. Je moet beleidend lid zijn van de kerk. Je moet een man zijn. En dan de kerkenraad, die zet die mensen op dubbeltal voor dat ambt, waar dan een vacature voor is. En de gemeente kiest dan van die twee wie zij zouden willen. En word je dan gekozen, dan heb je nog een week de tijd om erover na te denken. Het kan dat je zegt, nee, dat is echt niks voor mij. Dat kan ik helemaal niet, dat wil ik niet. En dan kun je ja zeggen. Maar er is geen specifieke opleiding of zo voor nodig. Nee.
1: Oké. Nou, dus jij bent ouderling, je bent betrokken, je bent actief gelovige in jouw eigen kerk. Maar er knaagt iets. Er is iets aan de hand in ieder geval in jou.
0: Ja, klopt. Nou, toen ik ouderling was, niet per se. Ja, er knaagde toen wel wat. En dat schrijf ik ook in het begin van mijn boek. Hoe ik zag hoe de moderne tendens in de kerk, dat zie je ook in protestantse kerken, zie je diezelfde geest rondwaaien, waarin men steeds dingen makkelijker wil, simpeler wil voor de jeugd, wat populairder. En hoe ik het zelf toen al zag van het sacrale, het wijzen naar God en naar boven, dat wordt er steeds meer uitgehaald. Het moet allemaal platter en simpeler worden. Dus daar maakte ik mij toen als ouderling, als gelovige al wel zorgen over van waar eindigt dat dan uiteindelijk?
1: Ja.
0: En ik probeer mij wel hard te maken om dus niet die koers te varen. Dat zag ik toen wel. Maar het begon toen op zich op dat moment nog niet iets te knagen van protestant, katholiek, daar moet ik iets van vinden. Dat was toen nog niet.
1: Nee, want jouw kijk, samen met al die andere mensen natuurlijk, hè, in diezelfde traditie waarin jij bent opgegroeid, maar ook de bredere traditie van de protestantse kerken. Wat was jouw kijk op de katholieken? Had je contact met ze of had je gewoon een bepaald idee over de katholieke kerk?
0: Ja, dat laatste vooral, een bepaald idee wat ik had meegekregen van vroeger. En dat waren helaas toch wel veel karikaturen ook wel en misvattingen. En ik wist er eerlijk gezegd gewoon niet veel van af.
1: Nee.
0: Ik wist heel veel dingen niet. Ik wist wel van natuurlijk reformatie, Rome, de Roomse kerk, de paus en zo. Maar vooral zijn het misvattingen geweest die ik op de basisschool heb meegekregen. En waardoor je vanaf dan gelooft, oh ja, dat is toch wel heel erg fout. Ja, dat is niet goed. Maar gelukkig is er een hervorming geweest, ja. Reformatie. En nu is het weer goed, om zo te zeggen. Dat is het beeld.
1: Kun je ook een voorbeeldje geven? Ja, in je boek doe je dat natuurlijk ook. Maar
0: ja, nou, over het wagenvuur bijvoorbeeld. Dat de juf op school ons toen leerde dat het eigenlijk een soort tussenstation was dat je ook nog verloren kon gaan. He, dus de katholieken hadden eigenlijk drie punten, hel, hemel en vagevuur. Waardoor het vagevuur, ja, als je familie dan niet genoeg bad of aflaten kocht, zo, dan kon je alsnog de afgrond invallen, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: En nou, dat geloofde ik dus ook. En ja, dat staat toch helemaal niet in de Bijbel, dus ja, dat is toch heel raar. Dus dat zijn dan van die dingen die je dan meekrijgt, maar die dus achteraf helemaal niet blijken te kloppen. En over de Eucharistie, avondmaal, dat men dan ons leren van ja, ze geloven dat het echt het lichaam van Jezus is. En daar begin ik hoofdstuk 1 ook mee. Dat wij als klasgenootjes allemaal dachten van, hè, dat is toch raar, dat is toch heel vies, dat kan toch helemaal niet. En dat ik dan ook het beeld had. Nee, en iemand uit de klas vroeg toen, en dat weet ik dus nog, dat is al meer dan 30 jaar geleden. Ja, maar kunnen katholieken dan nog wel in de hemel komen? Ja, als het allemaal zo fout is daar. En dat klinkt niet best. En dan weet ik nog dat een jongen dat vroeg. En de juf zei, ja, dat kon dan wel als dan iemand in die katholieke kerk dan wist dat het die leer niet klopte. En dat het niet echt Jezus is en zo, dat brood en de wijn. Dan kon het nog wel. En ik had zo'n beeld in mijn hoofd van zo'n avondmaalstafel in zo'n grote kerk. Ik zag dat dan van bovenaf. En dan iemand die dat dan wist, die ging dan niet aan die avondmaalstafel. Want die wist dan, dit klopt niet. En die, ja, die deed dan het goede, zeg maar.
1: Die kon dan nog gered worden.
0: Ja,
1: maar de rest was allemaal verloren.
0: De rest, ja, dat was niet goed.
1: Ja. En wat je eigenlijk als voorbeeld geeft, gewoon op school. Dus het was iets wat in jouw wereld eigenlijk overal aanwezig was om op die manier, met nog meer ideeën wellicht, naar de katholieke kerk te kijken en naar katholieken. Ja. Hoe ben je op een gegeven moment toch of in aanraking gekomen of is jouw nieuwsgierigheid toch naar het katholieke geloof gewekt?
0: Ja, dat begon een beetje rond 2016. Het was een presidentsverkiezing in Amerika. Donald Trump werd verkozen en dat was heel vreemd, want ja, vanuit de media werd hij heel slecht afgeschilderd. Hij werd toch gekozen. Dus ik dacht, oh, dat is eigenlijk apart. Ik snapte dat niet goed. Plus dat bij ons ook verkiezingen waren in 2017. En ik dacht, ik moet me eens gaan verdiepen in gewoon de dingen, de politiek. En ik was eigenlijk heel oppervlakkig wat dat betreft. Gewoon wat nieuws volgen nu.nl en zo, maar voor de rest eigenlijk niet. Dus vanaf toen ging ik meer lezen en verdiepen en mezelf ontwikkelen. Geschiedenis, politiek, cultuur, filosofie. En toen kwam ik ook in aanraking wel steeds meer met katholieke schrijvers.
1: Ja.
0: En dat vond ik opvallend, omdat ik dus in mijn normale dagelijks leven nooit katholieken tegenkwam. Ik kom uit een Calvinistisch hoek, zeg maar, van Nederland. Ja, daar speelt het katholiek geloof geen rol. Die kom je gewoon letterlijk eigenlijk gewoon helemaal niet tegen.
1: Nee.
0: Katholieke mensen of kruisbeelden of Mariabeelden of zo, dat kom je gewoon echt niet tegen. En dat was voor het eerst dat ik vooral in die cultuurstrijd, hè, rondom dingen als de seksuele revolutie en zo, dat ik oh ja, daar kwam ik meer in aanraking met bijvoorbeeld een Gabriele Kubi, Duitse katholieke schrijfster. En ook andere schrijvers. Oh ja, toen ging dat wat meer spelen en leven, dat ik dat gewoon simpelweg wat meer tegenkwam überhaupt.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: is eigenlijk het eerste. En ook las ik toen een keer van iemand die had kritiek op de reformatie. En dat was voor mij nieuw. Want ik besefte eigenlijk niet dat je daar iets van kon vinden. echt zo simpel was. Want ik in mijn hoofd was reformatie een soort van natuurlijke evolutie in de kerkgeschiedenis. Van ja, oké, okay, het begon dan 2000 jaar geleden. Er waren wat dingen fout gegaan, dus... Nou, door de reformatie heeft die foute dingen dan eraf gehaald en zo gaan we weer verder. Maar wel een soort continue lijn. Zo zag ik het.
1: Ja.
0: Niet beseffende dat het echt een breuk was, een afsplitsing en een verzetten tegen, dus die bron, die moederkerk. En dus die kritiek op die reformatie, en dat was, het bracht me wel even aan het stuk, want dat was ik helemaal niet gewend.
1: Nee, nee.
0: Dan dacht ik, daar kun je iets negatiefs van vinden, van Luther en zo. En dat was compleet nieuw voor mij. Dus dat was het eerste, ja, de eerste momenten waren dat waarmee ik zo daarmee in aanraking kwam.
1: Ja, waar ook jouw, wat je zegt, waar je toch een beetje door elkaar geschud werd, als het ware. Ja. Johan, we gaan even pauzeren, want we zijn al lekker aan het kletsen. Ja. Maar je hebt ook wat muziek uitgekozen.
0: Ja.
1: En welk nummer zou jij nu willen laten horen?
0: Ja, ik heb er verschillende. Dan zou ik zeggen die Hino de Jonas. Dat is een Portugees nummer, is dat. Uit een abdij of een kloosteroor, ik weet het niet precies. Maar ik ben nu ook heel veel muziek in allerlei andere talen aan het luisteren. Ja, dat is ook mooi aan het katholieke. Hè? Het is één kerk en je komt dan alle verschillende talen, culturen en volken kom je tegen. En dit nummer vind ik gewoon heel erg mooi. Maar ook is het leuk, het gaat dus over van, ja, zoals Jonas 3 dagen in de buik van de walvis of in de vis zat, zo zou Jezus 3 dagen in de buik van de aarde zijn. En dat is zo'n mooie heenverwijzing. En daar staat natuurlijk de hele Bijbel vol van. Maar typisch was in mijn discussie met protestanten, met dominees, werden soms juist expliciete verwijzingen die Jezus gaf, werden afgedaan als van toen had Jezus nog helemaal niet ingesteld. Dus dat gaat niet over de doop wat Jezus daar zegt. Of dat gaat niet over het avondmaal. Dan denk ik, ja, maar hoe? Zo kan Jezus nu ineens niet iets zeggen over iets wat nog moet komen. Terwijl dat staat de Bijbel vol mee. Nou goed.
1: Ja.
0: Dus dat even.
1: Leuk, leuk. Nou, we gaan daarna luisteren. En dan zijn we hier zo terug in Aan tafel met. Waarin ik in gesprek ben met Johan Lindhout over zijn boek Dat Nooit.

0: Zijn we terug bij Aan tafel met. Ik ben in gesprek met Johan Lindhout. En ja, je schrijft en vertelt over jouw ontdekken van de katholieke kerk, van het katholieke geloof. Wat eigenlijk een openbaring was dat er ook nog anders gedacht kon worden. En ook kritisch over de protestantse richtingen. Hoe is dat verder gegaan? Want ja, je wordt daarmee geconfronteerd. Dan moet je er iets mee. Ja.
1: Ja, klopt. Nou, op zich moest ik er niet per se iets mee. Ik nam het de kennisgeving in die zin aan. Maar er ging nog niet zoiets knagen van hey, ik moet hier meer van weten of zo. Het begon uiteindelijk vooral. Ik wilde zelf ook eigenlijk in plaats van mijn online werk en programmeren en zo, wilde ik graag ook meer actief bezig zijn in die cultuurstrijd die ik zag. En op een duur ben ik bij Civitas Christiana komen te werken als redacteur. Later ook wel veel online zaken gedaan. Maar ik werd daar wel geconfronteerd met katholieke gelovigen die gewoon oprecht ook echt het katholieke geloof leven. Want tot dan toe, als ik er een katholiek tegenkwam, dan, ja, maar zo te zeggen, stelde het niet zoveel voor. Weet je wel? Dan was het dan, oh ja, een beetje, was meer cultureel geloof. En is communio, ja, cadeautjes en zo. Zo'n beetje. Dat was helaas het beeld wat ik tot dan toe had. Maar goed, op zich, die gelovigen, gelovige collega's, die waren niet bezig mij aan het bekeren of zo. Ik kreeg wel veel dingen mee. Van, over concilie zus, paus dit, kerkvader hier. Maar het was uiteindelijk aan de lunchtafel, en hoofdstuk 5 in mijn boek Het Gesprek heet dat, dat gewoon eigenlijk een heel normaal, wat we altijd deden, met elkaar lunchen. En iemand zei mij, ja, voorspraak van Maria, of bidden tot Maria, zou je ook eens moeten doen, zei die collega. Ik dacht, ja, het zal wat. Ik zal hem eens even terugmappen. En ik had die dag ervoor precies uit de Bijbel, uit Timotheus, de brief van Timotheus gelezen. Van, er is één middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. Ik mapte hem daarmee terug. En toen zeiden twee collega's, die hadden daar een heel goed antwoord op. En ik weet niet meer woordelijk wat ze zeiden, maar ik dacht wel, oké, dus jullie geloven ook dat er maar één middelaar is tussen God en de mens. Dat is de mens Jezus Christus. En dat was voor mij nieuw, want voor mij was het overduidelijk, nee, dat geloven katholieken niet. Die lezen de Bijbel niet eens of maar half of ja, die doen maar een end. dat is toch wel de karikatuur die ik in mijn hoofd had.
0: Ja.
1: En later zou er een lezing zijn door Dr. Gavin Ashenden uit Engeland. En die was Anglicaans, erekapelaan zelfs van Queen Elizabeth.
0: Zo.
1: En die is Rooms-Katholiek geworden.
0: Zo.
1: Die kwam zijn verhaal doen eigenlijk door heel Europa. En ik zat op den duur bij die lezing, want ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel weten wat katholieken dan eigenlijk geloven en waarom. En hij zou het gaan hebben over eucharistische wonderen en Maria-verschijningen.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, wat moet je daar nou eigenlijk van vinden dan? Behalve dan, ja, het is van de duivel, dat klopt, dat kan niet, dat slaat nergens op. En allemaal rarigheid, Roomse toestanden. maar ja, ik denk, nou ja, vooruit. Ik wil dan wel eens weten wat hij daarover te zeggen heeft. Zo gebeurde. Ik was daarbij aanwezig bij die lezing. En wauw, ja, hoofdstuk 6 uit mijn boek. Het schrijft ook, ik was flabbergasted daarna. Ik was van mijn stoel geblazen en ik dacht, wow, als het waar is wat die man zegt. En het klonk heel aannemelijk. Maar ja, nogmaals, ik dacht, ja, maar het kan niet waar zijn. Het mag niet waar zijn, want ja, ik ben protestant en dit matcht niet met mijn geloof en opvatting. Dus dit moet wel fout zijn. Maar wat is dan hier het juiste antwoord op? Dat had ik dus niet.
0: Nee. Kun je in een paar woorden zeggen wat dan in zijn lezing jou raakte? Wat hij beweerde?
1: Ja, het was met name, het ging dus over Maria-verschijning en eucharistische wonderen. Het was met name de eucharistie wat mij heel erg bijbleef en hoe hij uitlegde dat het altijd is geloofd dat het werkelijk het lichaam van Jezus wordt, is. En ook kwam hij dus met dus die wonderen en zelfs met wetenschappelijke studies, onafhankelijk dat de wetenschappers zelfs niet eens wisten wat ze aan het onderzoeken waren, behalve van ja, een substantie, een ja, brood, weefsel, bloed, over, wat is dit? En dat is waaruit iedere keer dezelfde resultaten kwamen van het bloedtype. Het is van een hartspier van een man die intens geleden heeft. Waarschijnlijk de marteldood is gestorven. En ik denk, wow, serieus? En ik dacht, ja, als dat waar is, ja, dan wil ik het hebben. Want ja, ik geloof in Jezus en ik wil hem navolgen. En ik dacht, dan begrijp ik ook beter wat gemeenschap hebben met Christus inhoudt. Maar ja, ik zat met een dilemma. Dat kan ik helemaal niet hebben of willen hebben. Want ja, ik ben protestant toch?
0: Dus, ja, ja.
1: En toen besloot ik, ja, maar hier moet dan wel een goed protestants gefundeerd antwoord op zijn die dit aan de kant kan schuiven.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: klinkt misschien allemaal prachtig en mooi en wetenschap erbij halen. Het zal allemaal wel. Het klopt niet, want dit. Ik dacht, oké, dat ga ik zoeken, dat antwoord. En zo begon het.
0: Dus jij ging eigenlijk zoeken van hoe kan ik niet katholiek worden?
1: Ja, exact, exact. Want ik begon een beetje te voelen van het heeft toch meer, er zit meer waarheid in dan ik dacht.
0: Ja.
1: En ik heb, het is grappig dat je het zegt van niet katholiek. Want op een duur zocht ik dat ook letterlijk op Google. Het is bijna om te lachen, maar ik zocht in het Engels, how not to become Catholic. Want ik denk, ja, dat moet mij niet gebeuren. Want ik had inmiddels ook wel gezien, er waren meerdere protestanten, ook van mijn collega's, maar ook, daar ging ik meer over lezen, die katholiek waren geworden. Ik denk, ja, dat kan toch niet? Dat nooit.
0: Dat nooit. Precies, dat nooit. Nee, maar goed. En je bent daar dus concreet naar op zoek gegaan. En je bent ook bij jouw eigen dominee gekomen.
1: Klopt, ja, dat is heel interessant. En daar speelde de heilige Augustinus ook een rol in, om zo te zeggen. Want het eerste wat ik na die lezing deed, was die dikke pil, de Stad Gods van Augustinus, gaan lezen. Want ik dacht, nou ja, dat is een kerkvader, die wordt ook door protestanten hooggeacht.
0: Jazeker.
1: Dus,
0: ja.
1: Nou ja, dat kan geen kwaad toch in elk geval om daar dan mee te beginnen. En ik weet ook nog heel goed dat ik had dat boek tweedehands gekregen en een collega had het voor me opgehaald. En ik kom thuis, ik slaat open, bladzij 468, ik weet het nog steeds. En ik ga lezen en daar schrijft Augustinus over het dagelijks offer van de kerk, de Eucharistie en alles. En ik lees en denk, dit is onversneden, 100% katholiek. Ik denk, wow, dat is krachtig. En die lezing van dokter Ashen, die dreunde nog in mijn hoofd na. Dus ik denk, zo, nou ja, het wordt steeds heter. Het wordt, hoe zeg je dat, de hete adem van Rome. Die,
0: voelde jij in je nek?
1: Die voelde ik in mijn nek. En ik denk, nou ja, oké, met deze kerkvader ga ik dus geen goed protestants antwoord kunnen formuleren op de Eucharistie. Dus ik begon ook Luther en Calvijn te lezen. Maar uiteindelijk is het, wat je noemde bij de dominee, is dat ik om het thema doop, wedergeboorte, et cetera, mij ging afvragen, ging kijken, ja, hoe zit dat dan eigenlijk precies, katholiek, protestant, wat klopt, wat klopt niet, hoe heeft men het altijd geloofd vanaf het begin, hè? Nou, en dan zie je onmiskenbaar dat dus de katholieke visie, de katholieke leer daaromtrent, dat vanaf het begin altijd zo is geloofd in het christendom. En bij de kerkvaders zie je dat, bij Augustinus zie je dat dus ook. En ik confronteerde daar dus op den duur ook onze eigen dominee mee. Want ik, voor mij was het op dat moment, dat was denk ik 2022, 2023... was voor mij duidelijk van, oh ja, de wedergeboorte, dat is in het sacrament van de doopsel. Dat is het bad van de wedergeboorte. Daar wordt een mens wedergeboren. En is hij gereed voor de hemel, om zo te zeggen. Nee, je bent helemaal nieuw, je bent schoongewassen. Ook dus zonder vergeving, zonder afwassing gebeurt dus door de doop. Ook de erfzonde, et cetera. Maar er was een gastpredikant bij ons in de hervormde kerk. Die kwam daar ook eens over preken een keer. En toen dacht ik, oké, dat is interessant. Maar die zei dus precies, ja, logisch, het protestantse, de protestantse uitleg van, nee, over de wedergeboorte, dat is een moment in je leven, een gevoel, een ervaring. dat jij Jezus Christus accepteert, aanneemt als jouw verlosser en zaligmaker. En dat is de wedergeboorte. En hij weerlegde ook expliciet in zijn preek het idee dat wedergeboorte door water en geest op de doop zou slaan. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel apart. En ik denk, ja, maar dit is in complete tegenstelling met de hele christelijke kerkgeschiedenis. Die dominee werd uiteindelijk onze dominee, om het zo te zeggen, van onze gemeente. Want onze dominee vertrok en hij werd de nieuwe dominee. Hij kwam op huisbezoek. Ik denk, nou ja, dit is het uitgelezen moment om het met hem daarover te hebben. En ik had ook dat citaat van Augustinus, waarin Augustinus dat zo mooi uitlegt, wat de doop doet. Had ik alvast in elk geval uitgeprint om het hem ook te kunnen voorleggen. En ik lees een heel klein stukje voor ook uit het hoofdstuk uit mijn boek, waarin ik die scène, dus zo dat gesprek met die dominee beschrijf.
0: Ja.
1: Want ja, het is heel tekenend en je zou bijna denken dat ik het zou hebben bedacht voor de, omdat het mooi zou klinken in het boek, maar dit is echt zo gelopen. Even kijken, hoofdstuk 9, de wedergeboorte. Nou, en dan het citaat van Augustinus dat hij ook zegt van, ik ga het citaat niet helemaal voorlezen, maar dan zegt hij heel mooi van, kijk, de volk Israël door de Rode Zee, dat is al een voorafbeelding van de doop, dat de Egyptenaren, de woeste Egyptenaren zijn, is de zonde die jou achtervolgt, die jou wil pakken nog, en dan word je gered door het water.
0: Ja.
1: En er blijft geen één van hen over, van die Egyptenaren. Dus alle zonde, alles wat je achtervolgde, is helemaal weg. Nou, dat is een fantastisch mooi beeld. Ik legde dat voor aan die dominee en Ik vroeg hem uiteindelijk van, ja, gelooft u dan, dominee, dat de doop ook de zonden vergeeft? Nee, zei hij. Maar, zei ik, u beleidt toch ook de geloofsbelijdenis van Nicea? Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden. Ja, zei hij, maar dat woordje tot vergeving van zonden, duidt een richting aan. Dus zeg maar, die zondevergeving zou dan later gebeuren. Oké, ik denk, ja, dat is wel apart eigenlijk. Want in het Latijn staat er in remissione peccatorum. In het Engels zeg je for the forgiveness of sins. Nou, goed, ik dacht, oké, maar dan heb je eigenlijk weer een nieuw probleem. Je erfzonde dan, wat gebeurt daarmee? Dus ik vroeg hem, als de doop de zonde niet vergeeft, hoe raak je dan van die erfzonde af? Nou, dan was ook een bijbeltekst voor, hij zegt, je bent door je ouders geheiligd. Oké, ik dacht, dat is ook weer ingewikkeld, want als je nu geadopteerd wordt door christelijke ouders later, of als maar één van je ouders gelooft, of die gelovige ouder valt later af van je geloof, hoe kun je dan zeker zijn van je heiliging, van de afwassing van je zonden, van je wedergeboorte? Nou, ik had dus mijn huiswerk gedaan, dat citaat van Augustinus uitgeprint en klaargelegd, waarin hij dus ook heel duidelijk zegt van, wanneer die pasgeborene door de doopsel wordt gebracht, is het door deze enige geest, de Heilige Geest, dat de pasgeborene die zo wordt voorgedragen herboren wordt. Want er staat niet geschreven, tenzij een mens wedergeboren wordt door de wil van zijn ouders, of door het geloof van hen die hem aanbieden of hem onderwijzen, maar tenzij een mens wedergeboren wordt uit water en Heilige Geest. Nou, maar dominee, zei ik, weet u het dan beter dan Augustinus? Nee, zei die, dat beweer ik niet. Maar ik vroeg verder, is de uitleg van u dan een bepaalde theologische stroming? Of komt het uit een bepaalde exegetische school? Of is er een traditie die het zo uitlegt? En toen kwam het antwoord, een zin die ik nooit meer zal vergeten. Hij zei, nee, dat is hoe ik de Bijbel lees. En daar was het. In één zin samengevat, het probleem van het protestantisme. Dat is hoe ik de Bijbel lees.
0: Ja,
1: het is, ik denk, dit moet ik in mijn boek opnemen natuurlijk. Want dit is heel tekend en ook eigenlijk heel triest natuurlijk. Want toen zag ik ook heel goed van, ja, maar als het protestantisme waar zou zijn, als dat klopt, wat de protestantse leer zegt, dan zou die dominee tegen mij gezegd hebben, nou, luister jongen, ik snap dat je wat aangetrokken voelt, tot de katholieke kerk en de historie, en ik snap dat wel, maar dat is ook maar hun uitleg van de doop en wedergeboorte, en dat is geen goede uitleg. Want om nou eens te zien wat klopt, gaan we eens kijken, hoe is het eigenlijk in alle eeuwen, zeg maar, hoe is dat zo doorgeven en geloofd? En dan, nou ja, dat doet een dominee natuurlijk niet, dat kan hij niet. Een protestant kan niet geven wat hij niet heeft, namelijk een ononderbroken traditie van 2000 jaar. En dat heb ik ontdekt. Daar ben ik tegen aangelopen.
0: Ja. Dus dat moment dan ook, zeg maar. Misschien niet echt in het moment, maar daarover nadenkend ook later. Dat is dan echt wel een keerpunt voor jou geweest.
1: Ja, Ja, en iedere keer viel het kwart, of je moet zeggen, Domenstein viel iedere keer richting Rome, richting de Rooms-Katholieke Kerk. En ook al dacht ik van, ja, maar dan toch met Maria of de paus, dat zal toch wel dit. En iedere keer kwam ik erachter, ik zat fout. Mijn protestantse misvattingen, mijn protestantse denkkader en mijn protestantse trots ook wel een beetje van, ja, ik ken de Bijbel, ik weet wel hoe het zit. Die ging steeds meer plaatsmaken voor, well, wacht even, ik ga eens even kijken eigenlijk hoe het historisch gezien altijd werd geleerd en wat de katholieke kerk zelf zegt erover.
0: Ja, ook nu nog juist.
1: Ja, exact, de catechismus, et cetera.
0: Ja.
1: Ja, en dan ga je zien, dan ga je het geloof, het katholiek geloof, het christelijke geloof, de volheid van het geloof zien. En dan zie je van, wow. En ik zeg het maar, wat een pracht, wat een schat. Ik zei het ook tegen onze dominee. En ja, zijn nekhaar ging overeind staan natuurlijk. Want hij dacht dat ik de schat van het evangelie had ingeruild voor de Roomse schat of zo. Maar nee, dit is de volheid van het evangelie is in de katholieke kerk. In zijn complete volheid. En zoveel dingen zijn ook logisch. Een ander dominee waarschuwde mij voor de logica van katholieken. En ik snap nu heel goed waarom.
0: Ja. Ja,
1: het klopt, het is logisch, het is consistent. Het is een ononderbroken lijn. Het is goddelijk.
0: Prachtig, zoals je het inderdaad ook zegt. Hè? Ik ben het natuurlijk ook helemaal met je eens. maar ergens is er dus een moment gekomen dat je eigenlijk erachter komt van, daar moet ik dus ook iets mee.
1: Ja. En dat is moeilijk, want je kunt het rationeel en zo kun je het er mee eens zijn. En dan ga je zien van ja, dit klopt toch wel. Maar ja, dat zal uiteindelijk ook een uitwerking hebben in de praktijk. En dat is nogal wat.
0: Nou.
1: Want ik, zoals ik ook zeg, ja, katholiek worden dat nooit. Naar de katholieke kerk gaan. Tot Maria bidden. Al die dingen. Maar, dus als na die lezing van Eschenen, mijn verlangen naar de Eucharistie was toen al begonnen. En die werd alsmaar sterker. En ik denk, ik wil het wel hebben. En ik moet katholiek worden. Maar ik dacht, ja, maar dat kan toch niet, man. Ik ben ouderling geweest. En ik alles is protestant om mij heen. Mijn familie, mijn hele gezin, we zijn allemaal protestant. Alles. Je wordt niet katholiek, dat doe je niet.
0: Nee.
1: Dat kan niet.
0: Nee.
1: Help. Maar ik wist wel van, ja, maar hou even. Ik moet hier wel gevolg aan geven. Ik kan niet soort van semi-protestant, half-katholiek worden. Blijf met waardering voor de katholieke kerk en de historie en zo. Want ik begon in te zien, ja, het klopt niet. De Heidelbergse catechisme, de leer, het klopt niet.
0: Ja.
1: Heel veel protestanten zijn oprecht en gelovig. En dat is heel mooi.
0: Mm-hmm.
1: Maar de leer, het klopt niet. En wat dus die dominee ons ook kwam leren thuis. Het klopt niet.
0: Nee.
1: Je loopt in de mist.
0: Je loopt vast,
1: je
0: eigenlijk.
1: Loopt vast.
0: Als je doorvraagt, doordenkt.
1: Ja.
0: En ook inderdaad de vertaling. Ik denk dat je daar ook wel een beetje naar wees. Ook de vertaling ook naar je dagelijks leven.
1: Mm-hmm.
0: Dat je geloof heel duidelijk daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: Ik denk dat we toch weer even gaan pauzeren. En dan daarover direct nog even verder gaan. En dan wil ik ook heel graag horen wat nou echt de reden is dat je het in boekvorm ook eigenlijk allemaal hebt opgeschreven. Hè? Want dat doe je ook niet zomaar natuurlijk. Maar we gaan even luisteren nog naar muziek. En welk lied zou je nu willen laten horen eigenlijk?
1: Rappelle-toi Jean, dat is een mooi nummer in het Frans. En de heilige Jean d'Arc. Natuurlijk, maar ook is het eigenlijk een pleidooi van oproep van dus die Fransen om ook eigenlijk Frankrijk als land zeg maar op te heffen weer, om het weer een christelijke, katholieke natie te maken. En dat vind ik heel mooi en dat zou ik eigenlijk ook vooral natuurlijk wensen voor Nederland. Dat blijkt heel mooi uit dat nummer, ook gewoon de liefde voor hun land. Maar ook de juiste gerichtheid die ook dient te hebben met overheid als land, als burger, richting God.
0: Hmm.
1: En daar roepen zij toe op en dat vind ik heel mooi.
0: Oké, nou, we gaan er naar luisteren en dan zijn we zo hier weer terug in Aan Tafel Met.

0: Ja, en weer terug hier bij je aan tafel. We zijn in gesprek met Johan Lindhout over jouw reis naar de katholieke kerk vanuit de Nederlands Hervormde Kerk. Je hebt op een gegeven moment echt die stap gezet, hè? Want zoals je vertelde, ja, je kunt niet een beetje van dit en een beetje van dat. Nee. Dus jij bent naar een priester gestapt. Wat heb je gedaan?
1: Ja, klopt. Eerst was het heel erg zoeken van, ja, waar moet ik dan naartoe? Ik was me ook bewust, en dat schrijf ik ook in mijn boek, van ja, crisis in de kerk. Dat er zijn best veel parochies waar, ja, hoe moet ik zeggen, de ziel uit is misschien een beetje, niet misschien de goede uitdrukking, maar ja, een paar oude mensen. En denk, ja, moet ik me daar dan bij aansluiten? Ik had natuurlijk ook veel onderzoek gedaan, veel gelezen. En denk, ja, de traditionele mis in het Latijn, oh, die vind ik wel heel mooi. Ik ga eens kijken waar dat bij mij in de buurt is. Ik kwam toen op een duur terecht in Brielle. Daar werden ook de martelaren van Gorinchem herdacht. En daar heb ik met een priester gesproken. En uiteindelijk catechese daar gaan volgen. Omdat ik dacht, ja, ik wil katholiek worden. Ik weet, dan moet je überhaupt eerst catechese gaan volgen. Dus ik denk, laat ik dat sowieso gaan doen. Ik wil het. En dan kan ik ook mijn familie op de hoogte gaan stellen. En die waren niet zo enthousiast op zijn zacht gezegd natuurlijk. Logischerwijs ook wel. Maar die denken, wat ga je nou toch doen, jongen? Je bent toch gelovig? Je hebt het toch al, zeg maar. Wat moet je nou bij al die Roomse toestanden gaan doen? Ja, heel veel onbegrip natuurlijk. Discussie ook. Thuis in mijn eigen gezin ook. Dan is Rome versus Reformatie ineens heel levendig.
0: Ja.
1: En dan, dat doet ook pijn natuurlijk om de pracht, maar ook de waarheid die ik heb ontdekt en gezien in de katholieke kerk. Hoe dat klopt, hoe dat waar is, hoe prachtig het is, hoe nodig het is ook vooral. Dat wil ik natuurlijk dan ook graag delen met juist die mij het meest dierbaar zijn.
0: Ja.
1: En dat stuit dan op weerstand en onbegrip en discussies en noem het maar op. En dat is moeilijk, maar ik wist wel, ja, ik ga doorzetten.
0: Ja.
1: Dit is de waarheid. Ik moet hier zijn in de katholieke kerk. Ik wil hier zijn. En dat is ook de reden dat ik het in boekvorm heb willen zetten om het heel duidelijk op te schrijven. Allereerst voor mijn familie, voor mijn geliefden. Dat die dan even niet met mij in discussie hoeven te gaan. Maar het gewoon op eigen tijd en wijze kunnen lezen. En mij, ja, mijn reis zo zien maken. Maar daardoor ook gewoon een heleboel dingen meekrijgen die zij simpelweg ook nog niet wisten.
0: Ja, ja.
1: Hopelijk dan meer, op zijn minst meer begrip hebben voor die keuze. Maar breder nog ook voor, ja, ik gun dit alle protestanten in Nederland. Dat die kunnen zien van wat het katholiek geloof werkelijk inhoudt.
0: Ja.
1: En werkelijk is buiten de misvattingen en karikaturen die je hebt. En buiten de polemische woorden van de reformatoren toen de tijd. Over vervloekte afgoderij en van alles en nog wat. Maar dat je het geloof leert zien voor wat het werkelijk is. En dat je het ook nodig hebt.
0: Ja, ja.
1: En dat is waarom ik het willen doen. En dat ik gewoon zoekende protestanten die benieuwd zijn, kan helpen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan laten zien de pracht en de noodzaak en de waarheid van het geloof. En hopelijk dat zij ook die stap durven te nemen. Als zij zien dat iemand zoals ik dat blijkbaar dus ook heeft gedaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik schaam me daar niet voor.
0: Nee, nee. heeft jouw familie het boek al gelezen?
1: Ja, ze hebben het gelezen. En wat ik in elk geval kan zeggen is dat mijn vrouw is in die zin blij mee dat ik het boek heb geschreven. Omdat ze zegt, ja, ik begrijp het nu ook beter. Maar ook dat het ook voor omstanders, dat ze het fijn vindt, dat die daar ook naar kunnen verwijzen. Want
0: ja,
1: zij krijgt ook veel vragen van de omgeving. En zij kan ook zeggen, ja, weet je, lees zijn boek maar.
0: Ja, ja,
1: daarin legt hij het allemaal uit. En veel mensen uit de protestantse

0: uit de protestantse kerk, die reageren in eerste instantie ook wel, ja, niet gelijk afwijzend, maar ook gewoon nieuwsgierig, benieuwd van, oh, oké, ja, nou ja, dat wil ik eigenlijk wel lezen dan. En veel zeg ik van, ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel vanaf.
1: Mm.
0: En dat was bij mij ook het geval.
1: Ja.
0: Je leert dan allemaal wel van, ja, het is allemaal een fout en niet goed. Maar eigenlijk weet je er niet heel veel vanaf.
1: Nee, en het is natuurlijk het feit wat jij eigenlijk vertelde over die Anglicaanse priester die katholiek is geworden, dat ja. In zijn verhaal jij echt herkende ook zijn woordkeuze waarschijnlijk en zijn verwijzen naar, nou ja, de protestantse gedachtegoed.
0: Ja.
1: Dat voor mensen die dit lezen, die zelf protestant zijn,
0: ook
1: echt jou, als het ware, kunnen volgen.
0: Ja.
1: Die reis kunnen volgen.
0: Precies. En dat is ook hoe het boek is opgebouwd. Dat ik begin echt bij hoofdstuk 1 is dan de kloof op school met de Bijbel in Sint-Anderland, waarin ik dan van de juf leerde hoe en wat, reformatie, Rome, et cetera. En zo ga ik verder langs een kerkscheuring die ik zelf heb meegemaakt in 2004. Dat juist doordat een aantal protestantse kerken samen wilden gaan tot één verband, dat leidde tot een nieuwe scheuring, nota bene.
1: Ja,
0: ja. Ja, heel schrijnend. En daar schrijf ik dan over. En hoe ik ouderling werd en hoe ik dus meer ging lezen en ontdekken. Dat gesprek, de lezing, kerkvaders, eucharistie, wedergeboorte. En je ziet mij steeds katholieker worden en steeds, maar ook je ziet de worsteling. Ja, maar dit kan toch niet, maar toch wel. En hoe moet ik er toch mee omgaan? En Calvijn en Luther ben ik gaan lezen. Maar uiteindelijk ook, op het einde zie je mij ook katholiek gaan leven.
1: Ja.
0: En dan zie ik van, wow, ik ga nu het geloof leven, in praktijk brengen, bidden. Maar ook de Rozenkrans. Het is fenomenaal en fantastisch. Ik las natuurlijk over de Rozenkrans, wat het is, de gebeden. Heel veel heiligen die bevelen het aan en die prijzen het. En de beloftes die bij de Rozenkrans horen. Ja, als dat waar is, ja, dan wil ik dat wel.
1: Ja.
0: Dus ik ben het ook gaan doen, iedere dag. En het is, wow. Het is alsof ik een... getransformeerd, maar alsof er eigenlijk een beschermend hek om mij heen is geplaatst. Waardoor allerlei aanvechtingen en verleidingen, die zijn er niet meer.
1: Hmm.
0: Dat er een hemelse bescherming is gekomen. En ik denk, wauw, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Ja.
0: Wat fantastisch.
1: Zien andere mensen, jouw vrouw bijvoorbeeld, zien andere mensen dat aan jou?
0: Ja, en mijn vrouw inderdaad, die zei ook van, ja, na het lezen van mijn boek, dat ze zei van, ja, je bent inderdaad wel veranderd, ten goede, hè, dus gelukkig. Ook bepaalde voorbeelden en zo. En dat is ook heel mooi, dat ze dat ziet. En het is ook heel ik vind het heel normaal en logisch, want dat is de uiteindelijke consequentie van, als jij de katholieke leer kent en gelooft en je gaat in de praktijk brengen, dan zie jij dat het een goede boom is waar goede vruchten vandaan komen.
1: Ja, ja.
0: En dat is fantastisch en dat wil ik met heel veel mensen delen. Ik kan er mijn mond niet over houden. Ik denk, ik ga dit opschrijven, ondanks alle tegenstand wellicht die het kan krijgen vanuit protestantse hoek. Dat valt alles mee, hoor. Want men is tegenwoordig niet zo sterk anti-katholiek. Niet uit de kerk waar ik uit kom is men... Kijk, een protestant is tegenwoordig eigenlijk helemaal niet bewust bezig met protestant zijn.
1: Hmm.
0: Die is bezig met geloven rondom het woord van God. En hij probeert oprecht te leven. En die is eigenlijk helemaal niet zo bezig met Rome en al die dingen. Maar ja, uiteindelijk, als het toch dichtbij komt, dan gaan toch wel de verdediging wel omhoog. En zie je toch wel, alles wat je geleerd hebt, komt dan naar boven. Van, ja, nee, maar het kan toch niet, toch heel fout, et cetera.
1: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel heel mooi zoals jij wel aangeeft dat je hebt ontdekt dat dingen niet kloppen.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo dat jij andersom, als het ware, nu, als ik het zo mag zeggen, de protestanten verkettert.
0: Nee, klopt.
1: Je hebt er ook heel veel van. Ja, je bent erin opgegroeid.
0: Klopt.
1: Dus je
0: bent... Nou, misschien wel mooi ook dat... ik heb mijn boek ook toegestuurd aan monsieur de Korte. En die gaf me even een korte reactie vorige week. En die zei van... heel mooi. Uiteindelijk met die thuiskomende moederkerk. Juist eucharistie is voor u heel belangrijk. U schrijft bij een eerste beschouwing, zonder uw oorspronkelijke nest te bevuilen, dat past u ook. U hebt Christus immers binnen de reformatie leren kennen. En dat is natuurlijk inderdaad ook zo. Kijk, je moet goed onderscheid maken tussen protestanten, de mensen, waar tegenover ik gewoon een liefdevolle benadering wil hebben, en het protestantisme. Hè? Dus je moet op de bal spelen, niet op de man.
1: Mm-hmm.
0: Dus het protestantisme, dat is een afwijking van de christelijke leer, de katholieke leer, zoals die al die jaren en eeuwen altijd is bewaard en via de apostolische opvolging is doorgegeven. En daar

0: daar moet je op focussen en daar moet je naar kijken. En dat probeer ik dus ook te doen. En mensen zeggen ook, ja, dat smaakt, en dat proeven ze ook in mijn boek, dat ik geen rancune,
1: precies,
0: ik ben niet tegen protestanten aan het aanschoppen of zo. Ik wil uitgaan vanuit de volheid en de pracht en de waarheid van het katholiek geloof. En dat wil ik laten zien aan protestanten. En daar wil ik alles over uitleggen wat ze willen weten. En dat kunnen ze in mijn boek,
1: in het boek lezen. Ja. En ook, en daar gaan we dan mee afsluiten, Johan. Want we zijn eigenlijk wel zo'n beetje aan het eind van het programma gekomen. Je hebt ook een website,
0: ja,
1: waar je boek staat. In ieder geval aangeprezen staat natuurlijk. Ja. Mensen meer kunnen te weten komen. Waar moeten ze dan zijn?
0: Ja, datnooit.nl. Dat is makkelijk te onthouden. De titel van het boek, datnooit.nl. Daar kun je ook het inkijkexemplaar, de eerste 4 hoofdstukken van mijn boek, gratis lezen. Dan stuur ik je ook nog meer toe per e-mail. Meer dan bij Bol, daar staat hij ook. Maar kom naar mijn website en daar kun je ook het boek aanschaffen voor dezelfde prijs. En binnen 1 werkdag zal ik hem versturen, ook in e-book formaat en luisterboek heb ik ook zelf ingesproken. Dus je kunt er ook meer lezen over mij en mijn boek, de aanbevelingen die ik heeft gekregen. En ja, vooral ook als je het aanschaft, laat mij ook weten wat je ervan vond. Vind ik heel fijn om te horen. Maar ook wat leuk om mee te geven, wat ik nu veel hoor van katholieken die het lezen, dat die het ook graag willen doorgeven aan de mensen om hen heen. Aan protestantse, ja, of ook soms ongelovige collega's, vrienden, familie. En omdat protestanten dan veel beter katholiek geloof leren kennen. En andersom, dat katholiek eigenlijk ook door mijn boek ook veel beter de protestantse gedachtenwereld en achtergrond leert begrijpen. Dus Henk Rijkers, oud-redacteur van Katholiek Nieuwsblad, die zei ook dat het hem niet zou verbazen als het boek een heilzame deining teweeg brengt en bruggen bouwt tussen tradities die elkaar vaak verkeerd begrijpen. Ik hoop en bid van harte dat het ook zo
1: dat
0: is.
1: Dat het zo mag zijn. Nou, ja. Johan, ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw komst hier naar de studio. En je zeer enthousiaste verhaal, ja, natuurlijk. En we zouden nog een uur door kunnen, ja, praten. Maar nee, we gaan hiermee stoppen. En nogmaals, datnooit.nl, op die website is ja, eigenlijk alles te vinden. Ja, en we gaan dan afsluiten hier, Johan, met het laatste lied wat jij had uitgekozen. En wat voor lied is dat?
0: Ja, dat is een stuk van Vivaldi op het orgel. En ontzettend mooi gespeeld. En het Storm is dat van Vivaldi. Het is best een heftig nummer. Maar ik vind het een hele mooie uitvoering. En het laat ook wel wat meer van mijn karakter zien. Ik ben een hele rustige kerel toch wel. Van de buitenkant. Maar van binnen stormt er van alles. En ja, dat komt wel tot uitdrukking in dit muziekstuk.
1: Nou, geweldig. En ik wens jou natuurlijk ja, al het goede en alle genade, ja, die jou ten deel mag vallen.
0: Hartelijk dank. Hartelijk dank.
1: Heel graag gedaan. Luisterde naar Aan tafel met. Tot de volgende keer.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 juli viert de kerk het feest van de heilige Petrus en Paulus. Hoogfeest met vigilie, credo en drie lezingen. De introïtus: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel gezonden heeft om mij te redden uit de hand van Herodes en uit alles wat de Joden verwachten. Dit zei Petrus toen de engel hem bevrijdde uit de gevangenis. Hij weet het zeker. Zeker van zichzelf? Zelfverzekerd? Nee, hij is zeker van God. En dat is wat we vandaag vieren. Wat in Jezus was en in Petrus, dat is nu ook bezit geworden van de kerk. Die zekerheid van God. Die zekerheid wie Jezus was voor Petrus. Gij zijt de heilige Gods. En die zekerheid, dat Jezus de heilige Gods is, werd door Paulus over de grenzen van het Joodse volk heen getild naar heel de wereld. Hij is de apostel van de heidenen. En door hem is Jezus gemeengoed geworden voor alle mensen. Paulus geeft aan alle mensen met een menselijk hart de mogelijkheid te geloven in Jezus. Het is daarom een God-menselijk gebeuren. God deelt zich mee aan de mensen. Dat is het ene wonder. En het andere wonder, de mensen ontvangen hem. Ze hebben het vermogen hem te ontvangen. Hij die van een andere wereld is. Ze stoten hem niet af, maar ze ontvangen hem. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd, toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, stelde hij zijn leerlingen deze vraag. Wie is volgens de opvatting van de mensen zo? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrot zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. En wat ge zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Dit is het woord van God. En weer beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Afdalen in mezelf, zodat al het bijkomstige van mij afvalt, alles wat vlees en bloed is, wat de opvattingen van de mensen mij leren, dat alles laten vallen, zodat ik daar kom waar ik uit Gods hand mijn vrijheid ontvang, om zo open te komen voor Jezus als een geheim uit de hemel. Een geheim dat mij door de Vader in de hemel wordt geopenbaard. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, sta ik stil en richt ik de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet, zoals hij in Simon, een mens van vlees en bloed, de rots heeft gezien. Door een gebaar mijn eerbied laten groeien. Dan het gebed ingaan in de houding die mijn besef van Gods aanwezigheid het beste ondersteunt, liggend, zittend of geknield, maar zo min mogelijk bewegen, zodat ik erop kan letten hoe ik in mijn geweten bewogen word. Zoals Petrus door de Vader in de hemel bewogen werd, voordat hij Jezus als de Christus beleed. In deze houding vraag ik om de genade, dat ik God mag dienen zoals hij gediend wil worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn
in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in grote lijnen de geschiedenis. De belijdenis van de mensen, wie is volgens de opvatting van de mensenzoon. En deze belijdenis door de mensen is tevens de belijdenis van de verdeeldheid bij de mensen. Sommigen, anderen, weer anderen. En de tweede stap dan, de belijdenis van de kerk. Als een antwoord door Petrus op de vraag van Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan de derde stap, de belijdenis van Jezus, op mijn beurt zeg ik u. De plaats ook zien waar dat gebeurde, in de streek van Caesarea van Filippus, dat wil zeggen op heidens grondgebied, in de verborgenheid ook. Misschien vond het plaats bij een massieve, indrukwekkende rotspartij die daar is. En een rots deed de Israëliet denken aan God. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Psalm 18. De kerk, gefundeerd op het Petrusambt, is het geestelijk rotsmassief in de wereld. Het werk van God in onze geschiedenis, bezield door een doodbestendig leven. En dan ook mijn eigen plaats zien, dat ik niet gewoon maar bij mensen hoor, maar bij de kerk. En daardoor, doordat ik bij de kerk hoor, heb ik andere opvattingen dan de mensen. Ik onderscheid me van de mensen, doordat ik in Jezus zie wat de Vader in de hemel ons over hem openbaart. Aangezien het een goddelijk geheim is, moet ik eerst weer vragen om een bijzondere genade. Ik vraag om een bijzondere, om een innerlijke kennis van Christus mijn Heer, om hem beter te leren kennen als de Zoon van de levende God, als de door Gods geest gezalfde, om hem meer van harte lief te hebben en hem meer van nabij te volgen. De overweging. Hoe wordt Christus kerk opgebouwd? Daarvan geeft de eerste lezing van vandaag ons een voorbeeld. De lezing is uit de Handelingen van de Apostelen. Die gaat over de gevangenneming van Petrus en de bevrijding door een engel van God. Een spannend verhaal, vol wisseling van belevingsmomenten waarbij je je hart vasthoudt. Vurig wordt er voor Petrus gebeden terwijl hij in de gevangenis zit. En plotseling, volkomen onverwachts, komt er een ingrijpen van God. Tot op het laatste moment weet Petrus niet of hij droomt of wakker is, maar de grote lijn daarvan is, van lijden naar verblijden, van dood naar verrijzenis, van menselijke nood naar goddelijk ingrijpen. Hij wordt ternauwernood gered. Hij is werkelijk door het oog van de naald gekropen, niet door zijn menselijk vernuft, maar omdat de Heer hem terzijde heeft gestaan. Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de macht van Herodes en uit alles wat de Joden verwachten. In Paulus ging het op dezelfde manier. In de tweede lezing, aan het eind van de tweede brief aan Timotheus, kijkt Paulus nog eens terug naar zijn leven. Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. De Heer heeft mij verlost uit de muil van de leeuw. En hij zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Lijden aan de zonde en bevrijding door God. Sterven en verlost worden door God, dat zijn de bouwstenen waarmee de christelijke kerk wordt opgebouwd. En dat zijn ook de bouwstenen van ons eigen christelijk leven nu. Nu mag het er dan bij ons allemaal wat minder heftig aan toegaan dan bij Petrus en Paulus, maar de moeilijkheden van het begin zijn er nog steeds. Wat heeft de kerk op het ogenblik niet te lijden? En wat overkomt ons niet allemaal? Zijn we hier in Europa niet
in 50 jaar tijd zo goed als alles kwijtgeraakt? Van heel groot tot heel klein geworden? Het zijn misschien niet allemaal van die grote dingen die in de krant komen te staan. Soms zijn het maar kleine dingen die ons toch het gevoel geven dat we alles moeten loslaten. Dat we echt sterven. Sommige kleine dingen kunnen inderdaad op een bepaald moment alles voor ons betekenen, kunnen ons de symboolwaarde geven van het alles. En dus zijn we nog steeds de goede kerk, de kerk van Jezus. Die kerk is in nood, ver weg, maar soms komt het heel dichtbij. Als je zelf zoiets overkomt, als je het gevoel hebt dat je alles moet geven, let dan niet zo op je eigen verdriet, op je eigen gevoel, maar zie het lijden van de heiligen glanzen. Zie de glans van het aureool rond het hoofd van de heiligen en rond heel hun gestalte. Dat aureool van licht, van goddelijk hemels licht. Zelf waren de apostelen dankbaar als ze voor Jezus mochten lijden. Zo staat het in de handelingen van de apostelen. Ze waren verheugd dat ze waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van de naam. Eigen moeilijkheden invoegen in het geheim dat met Petrus en Paulus begonnen is, daarmee bewijs je de echtheid van je geloof. Daarmee bewijs je wat je ervoor over hebt. Men mag best verdrietig zijn, maar de toon van het leven mag dankbaarheid zijn. Het zien in het licht van de apostelen en van hen weg naar Jezus kijken om wie het hun ging. Het gaat om Jezus, ook nu. Het valt op dat hun vruchtbaarheid na hun dood ver uitgaat boven wat ze tijdens hun leven hebben kunnen doen. Al die tijd is de kerk gezegend met de genade van de eenheid op deze rots. En na Paulus' dood zijn zijn brieven nog veel meer gelezen dan daarvoor. De heilige Johannes Chrysostomus heeft eens in een preek gezegd: wat een vreugde is het voor mij de stem van de heilige apostel Paulus te horen, een geestelijke bazuin. Mijn hart slaat sneller wanneer ik zijn brieven lees. Het hart van Paulus is het hart van Christus. De liefde van Christus drijft hem. Maar nu de belijdenis van Petrus. Eerst de vraag van Jezus: wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Alsof Jezus een ander antwoord van zijn leerlingen verwacht dan van de mensen. Maar de leerlingen zijn toch ook mensen? Of heeft Jezus hen gekozen omdat zij bijzondere mensen waren, niet zomaar mensen? Ja en nee. Ze zijn uit de mensen genomen. Kom, volg mij. En door met Jezus om te gaan, worden ze anders. Als in een sacrament. Jezus is het sacrament van de godsontmoeting, het sacrament van de kerk. En ze worden zelf, tussen aanhalingstekens, God, vergoddelijkt. De kerk, de mensen van de kerk, de gelovigen, hebben over alles een ander idee. Over normen en waarden, wat mag en wat niet mag, over goed en kwaad, over het leven, over arm en rijk, ziek en gezond, over de inrichting van de maatschappij, over alle mogelijke maatschappelijke vraagstukken. Wat een kloof dus tussen kerk en wereld. En waar halen die gelovigen die nieuwheid vandaan? Waar anders dan van hem die de nieuwe mens is? Luistert u maar. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat kunnen we nu beter begrijpen. Over alles een ander idee, dus ook over Jezus. Binnen de kerk, binnen de omgang met Jezus, kun je Jezus zien zoals Petrus Jezus zag. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, in wie God zelf
hier levend voor ons staat. De kerk is anders. Een soort voorhoede. En kan dan ook terechtkomen in het isolement van de voorhoede. Zo zal het blijven, ook in de kerk. De kerk is goddelijk. Sleutels van het Rijk der Hemelen. Dat zijn niet alleen maar de sleutels van de kerk. Het is een verheven, hogere macht. Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn. Het woord van de kerk krijgt dus een goddelijke waarborg. God staat achter de kerk. De sacramenten geven een innige vereniging met God. De kerk is het sacrament van de vereniging met God. De eenheid die Christus heeft met de kerk. Geen wonder dat de mensen het moeilijk hebben met de kerk. God verenigt zich zo met de kerk dat hij zelf in die kerk werkzaam is. Breng dus geen scheiding aan tussen het goddelijke en het menselijke in de kerk. De kerk is helemaal goddelijk en helemaal menselijk. Helemaal zondig en helemaal heilig. Ontvang dan het lichaam van de Heer met dit geloof. Niet naar wat u ziet, maar naar wat u gelooft. Net als in de kerk. De kerk is goddelijke aanwezigheid in menselijke vorm en gedaante. Dat hoge geloof, met een oprecht hart uitspreken en beleiden, daarvoor dient de geloofsbelijdenis. Aan het eind gesprekjes voeren met Petrus, met Jezus als met een goede vriend, ontspannen, vertrouwelijk, want hij is nederig. Heel zijn goddelijke grootheid ontvangt hij van de Vader. En tenslotte mij bij de Vader uitspreken, en onze Vader bidden, en samen met Jezus en de kerk langzaam en erbiedig dat onze Vader uitspreken.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: op maandag 29 juni. Van harte welkom hier bij Radio Maria. En vandaag hebben we een hoogfeest. Dat is wel fijn, dat verandert dan weer een beetje de gewone tijd door het jaar. We hebben feesten genoeg in de kerk. En vandaag is dat een hoogfeest zelfs, namelijk het hoogfeest van Petrus en Paulus. We zullen dadelijk nog even naar de inleiding luisteren. En u krijgt van mij natuurlijk ook dus de bladzijde. Nou, die inleiding die staat op bladzijde 1329. 1329. En dan gaat daaronder gaat dan dus de hymne komen. En dan loopt het eigenlijk gewoon door. U heeft nog één andere bladzijde nodig, namelijk bladzijde 1587 mag u een lintje bij leggen. Want dat zijn dus de psalmen en de lofzang van de apostelen. Dus de inleiding is 1329. Dan loopt het verder door en dan de psalmen op bladzijde 1587. Ja, in het kleingetijdboek kunt u natuurlijk altijd de lofzang van Maria meebidden en verder dus ook in gedachten. En mogen we dan ook nu weer op dit hoogfeest elkaar een heel mooi gebedsmoment wensen. Dan gaan we eerst even luisteren naar de inleiding, bladzijde 1329.
1: De heilige Petrus en Paulus apostelen. Op deze dag herdenken wij de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beide hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen. Overeenkomstig Jezus' voorzegging is Petrus geroepen tot een alomvattende herderlijke taak. Zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64. Paulus, prediker van het evangelie, dat hij in verbondenheid met Petrus en met de eerste gemeente van Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof, eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67. Het graf van Petrus bevindt zich op de Vaticaanse heuvel en dat van Paulus aan de weg naar Ostia.
0: Dan gaan we verder op bladzijde 1335. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij hebt de aarde overstraald, o licht uit licht, met rode pracht en gouden glans op deze dag, die door hun bloed ons zegen bracht.
1: Nu tronen beide na hun dood als rechters, lichtend door hun leer. Na kruis en zwaard ontvingen zij de lauwerkrans van God de Heer.
0: Gelukkig Rome, dat door het bloed van beiden heeft geadeld, eens geadeld is. Gij overtreft nu elke stad alleen door hun getuigenis.
1: Petrus en Paulus, één van hart, bid dat ook wij in liefde groot, getuigen van geloof en hoop, en bij God leven na de dood.
0: Aan God drievuldig en toch één, zij lof en eer te alle tijd, aan hem allen komt jubel toe, nu en in alle eeuwigheid. Voor de psalmen hebben we dus bladzijde 1587 nodig. Ik heb voor u gebeden, Petrus, opdat uw geloof niet zou bezwijken. En wanneer gij eenmaal tot inkeer gekomen zijt, versterk dan op uw beurt uw broeders. Ik bleef vertrouwen als sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
1: Al zei ik in mijn verwarring. Arglistig is ieder mens.
0: Hoe kan ik mijn dank betuigen? Voor al wat de Heer mij gaf.
1: De beker des heils zal ik nemen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
0: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
1: U zal ik een lofoffer brengen. Aanroepen de naam van de Heer.
0: Ik zal mijn gelofte volbrengen. Waar heel zijn volk het ziet.
1: Op het voorplein van uw tempel. In u, Jeruzalem.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik heb voor u gebeden, Petrus, opdat uw geloof niet zou bezwijken. En wanneer gij eenmaal tot inkeer gekomen zijt, versterk dan op uw beurt uw broeders. Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. De Heer bracht Sions ballingen terug. Het was alsof wij droomden.
1: Toen lachten alle monden en juichte elke tong.
0: Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hun deed.
1: Geweldig was het wat de Heer ons deed. Daarom zijn wij zo blij.
0: Keer nu ons lot ten goede, Heer. Zoals een beek doet in de Zuidwoestijn.
1: Die onder tranen zaaien. Zij oogsten met gejuich.
0: Vol zorgen gaan zij uit. Met zaaizakken beladen.
1: Maar keren zingend weer. Beladen met hun schoven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Gij zijt de herder van de schapen, de eerste der apostelen. U werden de sleutels van het Rijk der Hemelen toevertrouwd. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
1: Dank zij de rijkdom van zijn genade. die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheime raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij zijt de herder van de schapen, de eerste der apostelen. U werden de sleutels van het Rijk der Hemelen toevertrouwd.
1: In de eerste plaats heb ik u overgeleverd wat ook ik zelf als overlevering heb ontvangen. Namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is. En dat hij is opgestaan op de derde dag, volgens de schriften. En dat hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. En het laatst van alle is hij ook verschenen aan mij, de misgeboorte.
0: De apostelen verkondigden het woord van God vrijmoedig en met grote kracht.
1: De apostelen verkondigden het woord van God vrijmoedig en met grote kracht.
0: Zij getuigden van de verrijzenis van Jezus Christus.
1: Vrijmoedig en met grote kracht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: De apostelen verkondigden het woord van God vrijmoedig en met grote kracht.
0: Petrus, de apostel, en Paulus, de leraar van de heidenen, hebben ons onderwezen in uw wet, o Heer. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftige schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Petrus, de apostel, en Paulus, de leraar van de heidenen, hebben ons onderwezen in uw wet, o Heer. Laat ons bidden tot Christus, die zijn kerk heeft gegrondvest op de apostelen en de profeten.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Gij die de visser Simon hebt geroepen om mensenvisser te worden, kies ook nu uw helpers uit, opdat alle volkeren worden gered.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Gij die de stormen op zee hebt bedwongen, zodat de boot met de leerlingen niet kon zinken. Bescherm uw kerk tegen alle onrust en geef kracht aan de opvolger van Petrus.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Gij die na de verrijzenis de verstrooide kudde rond Petrus hebt bijeengebracht, leidt als een goede herder allen naar het ene vaderhuis.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Gij die Paulus hebt gekozen als apostel om uw naam aan de volken bekend te maken, geef dat uw reddend woord aan heel de schepping verkondigd wordt.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Almachtige God, uw apostolische kerk bevindt zich over de gehele wereld. Uw zonen en dochters stammen uit alle volkeren, rassen, talen en naties. Wij bidden u speciaal vandaag om onze eenheid in Jezus Christus te behoeden en te dragen. Geef dat uw katholieke kerk steeds meer instrument wordt van de vrede van de verrezen Heer. Dit vragen we u op de voorspraak van de heilige Petrus en de heilige Paulus, apostelen en martelaren.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Gij die de sleutels van het hemelrijk aan uw kerk hebt toevertrouwd, open de poorten van de hemel voor allen die in dit leven hun hoop hebben gesteld op uw barmhartigheid.
1: Heer, kom uw volk te hulp.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, gij hebt de dag waarop wij Petrus en Paulus gedenken, geheiligd tot een feest. Wij vragen dat uw kerk in alle omstandigheden de opdracht vervult van de apostelen, van wie zij in de aanvang het geloof ontvangen hebben, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: En voor het programma Gelovende Catechese vertelt pater Stefan Leclerc ons iets over de roeping van Petrus en Paulus.
1: In de tijd die ons gegeven is voor deze lezing wil ik u spreken over de roeping van Petrus en over de roeping van Paulus. Ik ga niet heel de levensloop van deze twee grote apostelen beschrijven, maar vooral hun roeping belichten. Van de 12 apostelen wordt Petrus het meest genoemd in de evangelies. En van Paulus komen we heel veel te weten via zijn brieven en de handelingen van de apostelen. Petrus is ook de apostel waarvan men het gemakkelijkst een spirituele biografie kan schrijven. Daar komt naar voren dat hij een grote gehechtheid had aan Christus. Dat er bij hem ook momenten waren van onbegrip. Dat hij tegelijkertijd een groot hart had met een vurige bewogenheid. Maar ook kennen we van hem de lafheid en het verraad. Petrus wordt in de evangelies ook beschreven volgens de levendigheid van zijn berouw en tenslotte ook de onwrikbaarheid van zijn geloof. Petrus is zo een model van een spirituele tocht. De persoon van Petrus is natuurlijk ook heel sterk verbonden aan het project van Jezus voor zijn kerk. En ja, deze taak naar zijn kerk toe voltooide eigenlijk ook als martelaar. Hij wordt de rots en de leider van de jonge kerk. Hij is de verkondiger bij het Pinksterfeest en hij geniet ook, zo beschrijft Handelingen hoofdstuk 10, hij geniet ook van bijzondere openbaringen. Paulus daarentegen kennen we helemaal niet vanuit de evangelies, maar vanuit de brieven en vanuit de handelingen van de apostelen. Hij noemt zichzelf in zijn brieven, onder meer in Galaten hoofdstuk 2 vers 15, hij noemt zichzelf Jood van geboorte, uit de stam van Benjamin, opgevoed volgens de wet en levend als fariseer. Dat laatste vinden we in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 6. Paulus had ook een bijzondere ijver voor de traditie van de vaders. En in zijn ijver werd hij ook een vervolger van de jonge kerk. De roeping van Paulus is misschien wel het belangrijkste evenement in de geschiedenis van de jonge kerk na Pinksteren. Paulus wordt na die roeping een vurig apostel voor Christus, vooral naar de heidenen toe. En in zijn brieven en ook in de handelingen lezen we hoeveel hij juist te lijden krijgt voor zijn geloof. Petrus en Paulus hebben iets gemeenschappelijk. God laat hen voelen dat ze niet een opdracht krijgen uit eigen verdiensten. Petrus heeft Jezus verloochend. Paulus heeft Jezus vervolgd. Maar dat ze die opdracht niet krijgen dus uit eigen verdiensten, maar uit de kracht van hun uitverkiezing. Het is pure genade. Want we zien dat bij de verrijzenis nog maar enkele dagen na de verloochening dat Petrus al te horen krijgt, wijd mijn schapen. En het is juist op het moment dat Paulus naar Damascus is om christenen te vervolgen, dat hij geroepen wordt. Belangrijk in hun roeping is ook dat het goede waartoe ze geroepen zijn in wezen een antwoord is op hetgeen God voor ons doet. En dat komen we onder meer tegen bij Paulus in de brief aan de christenen van Colosse. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Dus wat wij doen is navolging van Christus. Dus de roeping van Petrus en van Paulus zijn in de eerste plaats roepingen uit pure genade. En wat ze gaan doen als geroepenen is een antwoord op hetgeen God in hun eigen leven heeft gedaan. Kijken we nu eens meer in detail naar de roeping van Petrus. En dan neem ik u eerst mee naar het hoofdstuk, naar het evangelie van Matteüs. Matteüs hoofdstuk 4, Matteüs hoofdstuk 4, vers 12 tot 22. Dat gaat over het begin van Jezus' optreden in Galilea. Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazareth vestigde hij zich in Kafarnaüm aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulun en Naftali. Opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja, land van Zebulun, land van Naftali, liggend aan de zee over Jordanië, Galilea van de heidenen, het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd. En over hen die in het land van de schaduw van de dood gezeten waren, over hen is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. Eens toen hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en diens broer Andreas, bezig het net uit te werpen in het meer. Ze waren namelijk vissers. En hij sprak tot hen: komt, volgt mij, en ik zal u vissers van mensen maken. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder zag hij nog twee broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. Met hun vader Zebedeus waren zij in de boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen, en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter en volgden hem. Er is nog een ander roepingsverhaal over Petrus aan het meer, en dat heeft dan te maken met de wonderbare visvangst. En dat lezen we in hoofdstuk 5 van het evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 5, vers 1 tot 11. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten, dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden ze de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en allen die bij hem waren vanwege de vangst die ze gedaan hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Ze brachten de boot aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Uit deze twee roepingsverhalen van Matteüs en van Lucas kunnen we duidelijk zien dat het initiatief bij Christus zelf ligt. Dat heel het leven van Petrus en ook van zijn broer Andreas en Jacobus en van Johannes, dat heel het leven van deze mensen overhoop gehaald wordt. Er zit ook iets van die onmiddellijkheid in. Iets van de autoriteit van Gods woord, de kracht van Gods woord in het leven van mensen. En dan zit er ook die aantrekkingskracht in dat ze vissers van mensen mogen worden, dat ze een opdracht meekrijgen. Wat we ook kunnen overwegen bij deze roeping van Petrus, dat is dat het ook maar gewone vissers waren, maar dat ze geroepen worden als zuilen van een nieuw volk. Ik ga met u nu naar een heel ander aspect van de roeping van Petrus, En dat is de roeping om het geloof in Christus te belijden. En dat lezen we onder meer bij Marcus hoofdstuk 8. Marcus hoofdstuk 8, vers 27 tot 32. Dat gaat dus over die belijdenis van Petrus. Jezus trok nu met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde hij aan zijn leerlingen de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden hem: Johannes de Doper. Anderen zeggen: Elia. En weer anderen dat gij een van de profeten zijt. Daarop stelde hij hun de vraag: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde: gij zijt de Christus. Maar hij verbood hun nadrukkelijk hierover iemand te spreken. Daarop begon hij hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hoge priester en de schriftgeleerden verworpen worden en ter dood gebracht. Maar 3 dagen later verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. We zien hier in de eerste plaats het geloof van de mensen, dat Jezus een bijzonder iemand is, zoals Johannes de Doper. We zien dan het geloof van Petrus, dat Jezus de gezalde is, de Christus. En dan zien we hoe Jezus Petrus roept om zijn geloof ook te verdiepen. Dat hij blijft geloven in deze Messias, ook al moet hij door het lijden doorheen gaan. We lezen iets gelijkaardigs bij de evangelist Matthäus. Matthäus, hoofdstuk 16, vanaf vers 13. Daar stelt Jezus dan ook de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zegt Petrus ook: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En in vers 17 lezen we dan: Jezus hernam: zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u: gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. En dan komt weer die lijdensvoorspelling van Petrus. De lijdensvoorspelling aan Petrus. We zien daarin duidelijk in deze passage dat de roeping van Petrus om steenrots te zijn, om leider te worden van de kerk, ook een roeping is die helemaal gratis is. Want die belijdenis van Petrus, zo zegt Jezus: niet vlees en bloed, niet jijzelf hebt dat maar uitgedacht, maar het is je geopenbaard door de Vader die in de hemel is. Dus het is op basis van een genade dat Petrus in staat is zijn geloof te belijden in Jezus. En het is ook een genade dat hij geroepen is om de steenrots van de kerk te worden. En werkelijk de eerste mag zijn die gaat binden en ontbinden. We luisteren nu naar een ogenblik muziek en we gaan dan nog verder met deze

0: En welkom terug bij het programma Geloof en Catechese. We luisteren verder naar pater Stefan Leclerc en hij vertelt ons over de roeping van Petrus en Paulus.
1: Beste luisteraars, in deze lezing over Petrus en Paulus spreek ik u in het bijzonder over hun roeping. We hebben het al heel veel gehad over de roeping van Petrus en daar gaan we nog eerst eventjes mee door. We gaan nu kijken naar het evangelie van Johannes en daar komt een heel ander aspect van die roeping van Petrus naar voren. Het is zo dat de evangelies zoals Matthäus, Lucas en Marcus de roeping van Petrus heel duidelijk situeren aan het meer. Johannes die vertelt iets over de roeping van Petrus die plaats heeft nabij de Jordaan, waar Johannes de doper aan het dopen was. En in het eerste hoofdstuk van de evangelist Johannes, in het eerste hoofdstuk vanaf vers 35, lezen we over die roeping van de eerste leerlingen bij de Jordaan. Johannes die maakt de leerlingen op Jezus attent en hij zegt hun: zie het Lam Gods. De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen hij zag dat zij hem volgden, vroeg hij hun: wat verlangt ge? Ze zeiden hem: Rabbi. Vertaald betekent dit: meester, waar verblijft ge? Hij zei hun: gaat mee om het te zien. Daarop gingen zij mee.

0: mee en zagen waar hij zich ophield. Die dag bleven ze bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Wat heel duidelijk opvalt in deze evangelies, dat zijn enkele kleine details. Zoals het was het 10e uur. Alsof Johannes het nog zich heel goed herinnert. En alsof het zo een diepe indruk gemaakt heeft, dat moment dat ze werkelijk de dag door konden brengen met Jezus. Dus het gaat er niet zozeer alleen maar om Jezus te volgen, om door Jezus geroepen te zijn. Maar hier is het ook zo dat Petrus de vraag stelt, waar verblijft ge? En ze gingen mee en zagen waar hij zich ophield en ze bleven bij hem. Dat is een heel bijzonder aspect van de roeping van Petrus. En natuurlijk een nog bijzonder, nog een mooier moment van de roeping van Petrus is na de verloochening, bij de verrijzenis. En dat lezen we bij Johannes hoofdstuk 21 vanaf vers 15. Dat gebeurt dan na het ontbijt en daar wordt Jezus weer na een wonderbare visvangst, maar dan na de verrijzenis, wordt Petrus geroepen als herder van de kudde. Simon, zoon van Johannes, zegt Jezus tegen hem, hebt ge mij meer lief dan deze? Hij antwoordde, ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem, wijd mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? Waarop deze antwoordde, ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam, hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg, hebt ge mij lief? En hij zei hem, Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u lief heb. Daarop zei Jezus hem, weid mijn schapen, voorwaar ik zeg u, toen ge jong waart, deed je zelf uw gordel om en ging waarin ge wilde, maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarin ge niet wil. Daar zijn twee belangrijke momenten in deze roeping van Petrus bij de verrijzenis. Dat is dat deze Petrus die Jezus driemaal verloochend heeft, ook driemaal uitgenodigd wordt om Jezus te beminnen. En dat vanuit deze liefde, vanuit dit berouw, vanuit deze verzoening, dat hij van daaruit geroepen wordt om herder te zijn van het nieuwe volk. Een ander aspect van de roeping is dat er ook een roeping in zit tot het dragen van het kruis. Een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt. Ik wilde tenslotte nog een laatste aspect naar voren brengen van de roeping van Petrus en dat is in Handelingen hoofdstuk 10. En daar zien we een hele andere Petrus. Het is Petrus die de Heilige Geest heeft ontvangen. Petrus die in het begin vooral een apostel is geweest in de kerk van Jeruzalem. Petrus die ook al gevangenschap te lijden heeft gehad. Petrus die ook genezingen heeft verricht. Petrus die een bijzondere reputatie heeft in de jonge kerk. Maar dan wordt Petrus ook geroepen om deze kerk open te stellen voor de heidenen. En dat lezen we in de Handelingen hoofdstuk 10. Er woonde, zo staat daar in Handelingen 10, er woonde in Caesarea een zekere Cornelius, een 100 man van de Italische cohort. Hij en zijn huisgenoten waren vroom en godvrezend. En dan wordt er veel verteld over deze Cornelius. En dat ze Petrus gaan roepen die zich in Joppe bevindt. En Petrus die is in Joppe in gebed. En hij krijgt daar een geestverrukking. Dat lezen we in vers 11. Hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar beneden komen in de vorm van een groot laken. En daarin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren. En een stem sprak tot Petrus, kom en slacht en eet, Maar Petrus beschouwt deze dieren als onrein. Maar die stem uit de hemel zegt hem: beschouw niet als onrein wat God rein heeft verklaard. In de loop van het verhaal zien we dat dan Petrus met die Cornelius meegaat en dat daar dan ook werkelijk een Pinkstergebeuren plaats heeft. En Petrus die nam dan het woord en dat staat in vers 34, nu besef ik pas goed dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat uit welk volk ook ieder die hem vreest en het goede doet hem welgevallig is. Het woord heeft hij tot de zonen van Israël gezonden toen hij door Jezus Christus de blijde boodschap van vrede verkondigde. Deze is de Heer van allen. Gij weet wat er overal in het Joodse land gebeurd is, hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea, na het doopsel dat Johannes predigde, en hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij in het land van de Joden in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen. Dus er komt een hele geloofsbelijdenis van Petrus. En hij zegt dan ook dat dat in de eerste plaats gebeurt aan de Joden. Maar hij zegt ook, hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij door de God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonde verkrijgt. Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de Heilige Geest plotseling over alle die naar de toespraak luisterden. Dus het is een prediking van de eerste kerk, die wordt bevestigd door de Geest. Het is ook een prediking tegenover de heidenen. En daar staat dan, de gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de Heilige Geest was uitgestort, want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus, kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen, die juist als wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. Dus Petrus wordt daar tenslotte ook geroepen als apostel van de heidenen. Ten slotte bestaat er ook nog de traditie en die kunnen we in Rome bekijken bij het kerkje dat net iets buiten het centrum ligt, het kerkje Quo Vadis, waarin Petrus tenslotte geroepen wordt om als martelaar te sterven in Rome. Er rest ons eigenlijk nog weinig tijd om over de roeping van Paulus te spreken. Ik wilde daar twee aspecten van naar voren brengen. Dat is wat de handelingen van de apostelen zeggen in hoofdstuk 7, vers 54 en volgende. Daar lezen we over de marteldood van Stefanus. En daar staat dan dat de getuigen die Stefanus stenigde, dat staat in vers 58 van hoofdstuk 7, de getuigen die Stefanus stenigde legde hun mantels neer aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En dus na deze steniging van Stefanus, daar staat ook dat Saulus instemde met de moord op deze man en dat er vanaf toen een grote vervolging losbrak. In hoofdstuk 9 van de handelingen staat dan hoe Saulus in ziedende woede naar Damascus trekt. En het is op de weg van Damascus dat hij zijn roeping ontvangt. Maar er is heel duidelijk een band met de marteldood van Stefanus. Zoals ook Tertullianus zegt, het bloed van de martelaren is zaad voor nieuwe christenen. De offergave van Stefanus is tegelijkertijd een voorspraak voor de jonge kerk en ook in het bijzonder voor Paulus. De roeping van Paulus kunnen we dan lezen in hoofdstuk 9, een verhaal dat heel duidelijk, heel goed bekend is. hoe hij een stem uit de hemel hoort, hoe plotseling een licht hem omstraalt, hoe hij op de grond valt en hoe hij 3 dagen lang niet kon zien en niets at of niets dronk. Wat daar heel bijzonder is in dat roepingsverhaal van Paulus, dat is dat die stem uit de hemel zegt: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En Paulus antwoordt: Wie zijt gij, Heer? En hij antwoordde: Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dus het gaat duidelijk bij de vervolging om de christenen dat Jezus zich daar volledig mee identificeert. Het is Jezus die gij vervolgt en het is ook Jezus die Paulus roept. Maar deze roeping van Paulus die wordt bevestigd door de kerk. Er wordt een zekere Ananias, die ook in Damascus woont, naar Paulus gezonden. En Paulus is nog steeds blind en dan legt deze Ananias Paulus de handen op en dan gaan hem de ogen open. Het is ook aan Ananias dat er iets gezegd wordt over de aard van de roeping van Paulus. Dat staat in hoofdstuk 9, vers 15. Dus de Heer beval aan Ananias: ga, want die man is mijn uitverkoren werktuig om mijn naam uit te dragen onder de heidenen en koningen en onder de zonen van Israël. Dus de roeping van Paulus is niet alleen een roeping naar koningen en niet alleen een roeping naar het volk van Israël, maar bijzonder ook een roeping naar de heidenen toe. Paulus is dus de apostel van de heidenen. In Handelingen 13 lezen we dan dat Paulus zelfs ook oversteekt naar Europa. Dat hij wordt geroepen door deze Macedoniër om over te steken naar Europa. Paulus noemt zichzelf de laatste apostel, de misgeboorte. Hij ziet duidelijk zijn roeping als komende van God. Hij is de apostel geroepen door genade. En hij ziet heel zijn roeping als een verbondenheid met de gekruisigde Christus. Hij ziet ook zijn roeping als iets dat komt vanuit de kracht van Jezus verrijzenis.
1: En in het programma Geloof en Catechese hebt u dus geluisterd naar pater Stefan Leclerc. Hij heeft ons verteld over de roeping van Petrus en Paulus. Wij wensen u nog een hele mooie dag toe en heel graag tot de volgende keer.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella Kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Petrus en Paulus hebben nog tijdens hun leven de kerk geplant door hun bloed te vergieten. Ze hebben de beker des Heren gedronken en zijn vrienden van God geworden. Beste broers en zussen, wij vieren vandaag het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus, apostelen. Op deze dag herdenken wij de marteldood van deze beide apostelen, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen. Overeenkomstig Jezus' voorzegging is Petrus geroepen tot een alomvattende herderlijke taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64. Paulus, prediker van het evangelie, dat hij in verbondenheid met Petrus en met de eerste gemeente van Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67. Hun graven bevinden zich in de eeuwige stad, respectief op de Vaticaanse heuvel en aan de Via Ostia. De nauwe band die beiden in leven en dood heeft verenigd en hun uitzonderlijke betekenis voor de kerk worden tot uitdrukking gebracht in hun gezamenlijke viering vandaag op 29 juni.

0: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen legde koning Herodes de hand op enkele leden van de kerk om hen te mishandelen. Hij liet Jacobus, de broer van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was, liet hij ook Petrus gevangen nemen. Het waren de dagen van de ongedezemde broden. Toen hij hem in handen had gekregen, wierp hij hem in de gevangenis, waarbij hij hem overdroeg aan 4 groepen soldaten, elk van 4 man, om hem te bewaken, met de bedoeling hem na het paasfeest voor het volk te leiden. Terwijl Petrus in de gevangenis werd bewaakt, werd door de kerk vurig voor hem tot God gebeden. In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorleiden, lag Petrus met 2 kettingen vastgebonden te slapen tussen 2 soldaten, terwijl wachters voor de poort de gevangenis bewaakten. En zie, een engel van de Heer kwam naderbij en er begon licht te stralen in de cel. Hij stootte Petrus in de zij, wekte hem en sprak: "Sta vlug op." En de kettingen vielen van zijn handen. Vervolgens zei de engel tot hem: "Doe uw gordel om en bind uw sandalen onder." En hij deed het. De engel zei hem: "Sla uw mantel om en volg mij." Hij volgde hem naar buiten, zonder te beseffen dat het werkelijkheid was wat de engel deed. Hij meende een visioen te zien. Zij passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. Deze ging vanzelf voor hen open. Zij gingen naar buiten, liepen een straat ver en meteen verwijderde de engel zich van hem. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden en mij heeft ontrukt aan de hand van Herodes en aan alles wat het volk van de Joden verwachtte." Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Van al mijn angsten heeft de Heer mij verlost. Van al mijn angsten heeft de Heer mij verlost. De Heer wil ik altijd zegenen. Steeds is zijn lof in mijn mond. Mijn ziel verheugt zich in de Heer. Laat de armen er met vreugde naar luisteren. Van al mijn angsten heeft de Heer mij verlost. Prijs de Heer tezamen met mij. Laat ons zijn naam verheerlijken. Toen ik de Heer zocht, gaf hij antwoord. Van al mijn angsten heeft hij mij verlost. Van al mijn angsten heeft de Heer mij verlost. Wie naar hem opzien, stralen van geluk. Geen blos van schaamte kleurt hun gelaat. Deze arme mens hier riep en de Heer gaf gehoor. Hij heeft mij bevrijd uit al mijn noden. Van al mijn angsten heeft de Heer mij verlost. De engel van de Heer zet wachtposten uit rond hen die hem vrezen. Zo brengt hij redding. Proeft en ziet hoe goed is de Heer. Gelukkig is de mens die bij hem gaat schuilen. Van al mijn angsten heeft de Heer mij verlost. Lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, ik word weldra als plengoffer uitgegoten. De tijd van mijn heengaan is nabij. De goede strijd heb ik gestreden. De wet loopt voleind. Het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal geven. En niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volledig tot vervulling gebracht wordt en alle heidenvolken ervan horen. En ik bevrijd word uit de muil van de leeuw. De Heer zal mij bevrijden van elke slechte daad en redden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen. Woord van de Heer.
1: Wij danken.

Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.

In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus. Hij vroeg zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Zij zeiden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Maar gij, sprak hij tot hen, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat gij zult binden op aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Woord van de Heer. Beste broeders en zusters, wij vieren vandaag het hoogfeest van de heilige Petrus, de heilige Paulus. Twee verschillende mensentypen, heel verschillend van karakter, maar juist daarom ook heel aanvullend. En precies daarom ook vieren we ze in één en hetzelfde feest, om de eenheid en de verscheidenheid van de kerk tot uitdrukking te brengen. De eerste lezing is vooral toegewijd aan de persoon van Petrus, die op een wonderbare manier in het begin van de kerk bevrijd werd van de gevangenis uit de handen van Herodes door de bemiddeling van een engel. Een engel die hem speciaal gezonden wordt. Engel is een ander Grieks woord, angelos, dat betekent gezondene. En zelfs ook apostelen, van het woord apostelijn, dat ook gezondene betekent. Het is mooi te zien, ja, dat God een engel zendt om zijn gezondene, zijn engel, te bevrijden, zodat hij zijn zending als Petrus kan vervullen. Wij zien wondermooie tekens in deze bevrijding van de engel. De engel stoot hem in de zijde. Dat laat ons denken aan de landstoot van Jezus aan het kruis. Niets is aan de toeval overgelaten, vooral als het expliciet wordt gezegd. Zijn kettingen vielen van zijn handen. Laat ons denken aan de verrijzenis uit de doden van Jezus. De banden van de dood hebben hem niet kunnen vasthouden. Zo ook de kettingen van Petrus konden hem niet vasthouden. Tegenhouden van de zending die hij van God heeft ontvangen. Hij slaat ook zijn mantel over, dat laat mij persoonlijk denken aan de mantel van Elia, die hij aan Elisa heeft gegeven, ook als teken van dat hij een profeet is, een door God gezondene, die het woord van God moet verkondigen. En dan verdwijnt de engel en Petrus wordt zich bewust dat niet alleen een verschijning was, maar echt werkelijkheid. Petrus heeft de nabijheid van God ervaren. Op deze wonderlijke, wondermooie manier, die hij nodig had. En voor ons een mooi teken
hoe God zijn kerk in de grootste gevaar altijd bijstaat en haar beschermt. De psalm heeft dat in het licht gesteld. We hebben het herhaald samen. Van al mijn angsten heeft de Heer mij verlost. Dat zingen we, broeders en zusters, voor ons actueel ook. Dat we mogen erop vertrouwen dat de Heer ons altijd bijstaat. Dat we zijn geliefde kerk zijn. We hebben een missie in de wereld die niet gemakkelijk is. Daarvoor mogen we op de bijstand van de Heer, op deze bijstand rekenen. Dan in de tweede lezing zien we Paulus, die ook daarmee begint. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid. Paulus, het is aan het eind van zijn leven dat hij dit zegt. Petrus, dat was het begin van zijn ministerie. En Paulus zegt dat aan het eind van het leven, hij kijkt naar de toekomst. Het is deze beloning die hij van de Heer zal krijgen. Ja, Petrus en Paulus zijn twee verschillende karakteren. Wij weten ook uit het getuigenis van Paulus dat zij ook niet altijd met elkaar eens waren. En zelfs dat ze een twist hadden. Ook dat is heel mooi, dat wordt ons niet verborgen. Ze hadden een keer ruzie, maar natuurlijk, deze ruzie was opgelost omdat ze beide de wil van God wilden doen, maar de ruzie kwam voort uit menselijke zwakheid, en dat weten we. De evangelies vertellen ons daar heel open over. Het is een bewijs van de echtheid van de evangelies. Het zijn geen sprookje verhalen, maar het zijn echte verhalen waar ook de menselijke zwakheid niet verborgen wordt. Maar juist dat laat ons zien dat het werk van God is, die met de menselijke zwakheid zich gebruikt om de goddelijke kracht te verkondigen. Paulus zegt dat een keer, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Omdat zo kan de kracht van God zich openbaren. En in het evangelie zien we dat ook, heel duidelijk, hoe Jezus zijn kerk wil bouwen op het geloof van Petrus, dat ook al een gave is van God. Niet vlees en bloed hebben u dat geopenbaard, dat ik de Zoon van God ben, zegt Jezus tot Petrus, maar mijn Vader die in de hemel is. Deze verschillenheid van Petrus en Paulus laat me ook denken aan wat we nu vandaag, deze dagen beleven, namelijk in Rome zijn alle kardinalen om de paus tot een consistorium samengeroepen. De paus heeft tot hen gezegd, zoals hij dat ook in januari zei, ik heb jullie nodig. De kardinalen

De kardinalen zijn de eerste raadgevers van de paus. De paus regeert niet alleen, heeft wel de sleutelmacht ontvangen. Maar in de traditie van de kerk wordt het altijd zo begrepen ook dat Jezus, en ook in de Apocalypse staat het heel duidelijk, dat de kerk is gegrondvest op de 12 apostelen. En Jezus, als hij de sleutelmacht krijgt in persoon, dan om de eenheid van de kerk uit te drukken. Maar Petrus is de eerste onder gelijken, primus inter pares. Dat beleeft de paus, heeft ook, als hij de kardinalen tot het consistorium samenroept. Ook vandaag is het heel actueel. Paus Leo gaat ook verder, wat paus Franciscus heeft heel duidelijk in het licht gesteld, maar wat eigenlijk al Paulus de VI heeft gedaan. Namelijk de synodes, dat is al van oudsher, is niet een uitvinding van de pausen van de moderniteit. Er was altijd een synodes, dat wil zeggen samenkomsten van de kerk. Maar vandaag is dat dus, juist met Petrus en Paulus, het heel mooi. Ze zijn verschillend, maar ze slaan erin om samen te gaan. En dat betekent synode, samen op weg te zijn. Met meerderen zie je beter dan alleen met, als één enkel dat ziet. Dat is de genade die wij vandaag de dag weer mogen beleven, ook met paus Leo, dat hij steunt op de raad van zijn medebroeders in het ambt. Natuurlijk is de beslissing, de uiteindelijke beslissing, is ook altijd bij hem. Hij moet het dan ook verwoorden. Hij heeft de verantwoording. Maar het is mooi te zien hoe hij ook de raad van anderen inhaalt om werkelijk, hij wil werkelijk de wil van God doen. Overigens hebben wij allemaal een verantwoording. De sensus fidei, het gevoel voor het geloof, de waarheid, omvat alle christenen. De paus tot de laatste, de kleinste gelovigen, hebben iets te zeggen. En daardoor komt de stem van de Heilige Geest tot uitdrukking. Ja, bidden wij vandaag voor onze paus Leo, voor zijn belangrijke missie. Bidden wij voor alle kardinalen die hem bijstaan. En bidden wij voor alle christenen. Dat wij vanuit het geloof, vanuit deze geloofsovertuiging die ons gegeven is, mogen leven daar waar we zijn. Dat de kerk zo heel concreet, heel eenvoudig, dagelijks tot het uiteinde van de aarde getuige van de waarheid van Christus mag zijn. En vooral ook van zijn liefde. Waarheid en liefde gaan samen. Waarheid zonder liefde is geen waarheid. Omdat God is liefde.

0: Brothers and sisters, laat ons recht staan en samen ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Bidden wij met vertrouwen tot God op voorspraak van de heilige apostelen Petrus en Paulus, die de goede strijd gestreden hebben en de wedloop voleind.
1: Voor de bisschop van Rome, paus Leo, dat de Heilige Geest hem bijstaat bij de trouw vervulling van het Petrusambt in onze dagen. Vragen wij de Heer onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor de wereld, dat zij de kerk mag aanvaarden en respecteren als verdedigster van de menselijke waardigheid. Vragen wij de Heer onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor allen die gevangen zitten om hun geloofsovertuiging, dat de Heer hun hoop en bevrijding mag schenken. Vragen wij de Heer onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor onze missionarissen, dat de Heer hun de kracht geeft hun evangelische taak ten einde toe te vervullen. Vragen wij de Heer onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Uit dankbaarheid en om zegen voor Peter van Dijk en voor een bijzondere intentie. Vragen wij de Heer onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor de zielerust van Alberto Laurus da Costa. Vragen wij de Heer onze God.
0: Wij bidden u, verhoor ons. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, door de marteldood van uw apostelen Petrus en Paulus hebt gij de kerk van Rome bevestigd en geheiligd. Bewaar ons onder de bescherming van hen die gij de krans der gerechtigheid hebt geschonken en die wij eren als onze eerste verkondigers van het geloof, door Christus onze Heer.

0: Gezegend zijt gij.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het ons tot bron van eeuwig leven.

Bitte, Brüder und Schwestern, dass meine neue Opfer aanvaard kan worden durch Gott, allmächtige Vater. Heer, mogen het gebed van de apostelen de gaven begeleiden die wij uw naam aanbieden. En mogen het onze toewijding vergroten bij de viering van dit offer door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Breng mij dankende Heer onze God. Heilige Vader, machtige, ewige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heilend genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want het feest van uw heilige apostelen vervult ons met vreugde. Petrus, die als eerste van allen het geloof heeft beleden, Paulus, die het als leraar heeft verklaard, de een heeft met de heilige rest van Israël, de jonge kerk gesticht, de andere werd de leraar van de volkeren. Van allen die geroepen zijn, samen, hebben zij ieder op zijn eigen wijze de enige gemeenschap van Christus opgebouwd. En nu zij beiden dezelfde kroon ontvangen hebben, worden zij in heel de wereld samen gevierd. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den Hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den Hoge.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

So nahm er an dem alten Kelch, sprach opnieuw de Danksegging uit und gaf ihm seinen Lehrlingen mit diesen Worten: Nehmt diese Beker und trinkt hier allen uit, want dit is de Beker van het nieuwe, altijd durende Verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Wij beleiden tot geëerd hier. Zijn dood en verrijzen is indachtig. God, bieden wij u aan. Het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschop en Theodorus en Hermanus, en allen die heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen mij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben het waardig dat gij tot mij komt. Spreken.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Petrus zei tot Jezus: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus hernam: Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen.

0: Laat ons bidden.
1: Heer, geef ons door dit sacrament gesterkt. Help ons zo in uw kerk te leven, dat wij trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de apostelen. En mogen wij, gedragen door uw liefde, één zijn van hart en één van geest, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Heilige, hartige Heer, de enige God.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: Simon gehuwd. Hij was een heftig, niet altijd standvastig man. In de groep rond Jezus krijgt hij een bijzondere leidinggevende plaats. Petrus wordt de naam van zijn kerkelijke toekomst. Zijn voorrang wordt in drie beelden uitgewerkt. Hij is rots van de kerk, sleuteldrager van het Rijk en herder van Jezus' lammeren en schapen. Twee functies worden met name genoemd. Het binden en ontbinden en het versterken van zijn broeders. Hieraan ten grondslag ligt de bijzondere verhouding tussen Jezus en Petrus. Jezus' gebed dat Petrus' geloof niet zou bezwijken, Petrus' liefde voor Jezus en Petrus' uitgesproken paasverschijning: de Heer is werkelijk verrezen en aan Simon verschenen. In de Jeruzalemse kerk neemt Petrus een voorname plaats in, zowel in Lucas' Handelingen van de Apostelen als in Paulus' brief aan de Galaten. Eveneens, volgens beide, is hij niet altijd in Jeruzalem gebleven. Het vierde evangelie is op de hoogte van zijn marteldood, volgens de traditie door kruisiging in Rome. Petrus is waarschijnlijk gekruisigd in Nero's circus op het pleintje ten zuiden van de Sint-Pieter, waar toen de obelisk van het Sint-Pietersplein stond. Parallel aan het circus liep een begraafplaats van het hoofdaltaar naar de sacramentskapel, 7 meter onder de huidige kerk. Petrus' namen zijn Piet of Pieter, Peet of Pete of Peter, Pierre, Petra, Pierret en Pernet. Saulus Paulus, een Jood en een Romein, vandaar tweenamig uit de diaspora, uit Tarsus in Cilicië in Klein-Azië. Volbloed Hebreër naar de wet van een Farizeeër, wat ijver aangaat een vervolger van de kerk, naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk, kreeg zijn opvoeding in Jeruzalem en zijn opleiding bij Gamaliel. Van vervolger werd hij navolger. Na verloop van tijd, namelijk 3 jaar, vlucht hij naar Jeruzalem, waar hij 14 dagen verblijft, vanwege Petrus. Barnabas haalde Paulus voor het onderricht naar Antiochië. De derde stad van het keizerrijk leidde de eerste grote missiereis en de afvaardiging naar Jeruzalem. Tussen de eerste en de tweede missiereis stonden in Antiochië Petrus al of niet pastoraal progmatioma en Paulus' principiële vasthoudendheid tegenover elkaar. Een tweede reis liep uit op een verblijf van 1,5 jaar tussen 51 en 53 in Korinthe. Een derde begon met een verblijf van 2,5 jaar in Efeze. De gevangenname begint met een 2-jarige hechtenis in Caesarea en eindigt met een 2-jarige hechtenis in Rome. De brieven van Paulus zijn hoofdzakelijk een begeleidingsverschijnsel van zijn reizen. Tegenover de Farizeese wetprestatie stelt hij het woord van het kruis in het licht van de verrijzenis eigen te maken door geloof en doopsel. Waarschijnlijk is Paulus na vrijspraak nog in Spanje geweest en in 67 onder Nero te Rome onthoofd. Paulus' namen zijn Paulus, Paul, Paul, maar ook Pablo. Willen we bidden, Heer onze God, laat ons steun vinden in de voorspraak van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Door hen hebt gij in uw kerk de grondslag gelegd voor het geloof. Wij bidden u, help haar door een eeuwig heil te bereiken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Heilige Petrus, bid voor ons. Heilige Paulus, bid voor ons.

0: is een belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de Katholieke Kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik u te woord staan, kapelaan Quinde Kerkhoffs, kapelaan in Os. De opname gebeurt al tevoren, maar op het moment dat het wordt uitgezonden zitten we in de oktobermaand. En oktober, dat betekent ook de rozenkransmaand. Dus waar zouden we het anders over kunnen hebben dan over onze lieve vrouw? Sint Bernardus van Clairvaux zegt ons al, De Maria numquam satis, over Maria nooit genoeg. Dus ook vandaag zal ik het daar met u over hebben. En meer bepaald, in deze rozenkransmaand, zullen we het hebben over Maria in de Heilige Schrift. Nu, toen ik deze conferentie voorbereidde, kwam ik tot de conclusie dat toen ze af was, ik behoorlijk veel op papier had gesteld en ik misschien toch gaandeweg iets zal moeten inkorten. Nu, dat is op zich geen probleem. Ik wilde eigenlijk beginnen met Maria in de Heilige Schrift, eerst in het Nieuwe Testament en vervolgens ook in het Oude Testament. Ik heb nu besloten de volgorde lichtjes om te draaien, te beginnen met het Oude Testament en te kijken waar Maria daarin verborgen is, omdat dat het minst bekend is, om dan, als er nog tijd genoeg over is, toch ook nog even een blik te werpen op het Nieuwe Testament. Nu, sommige mensen zouden zich de vraag kunnen stellen, moeten we het nu per se over Maria hebben? Hebben we daar al niet genoeg over? Wel, zoals gezegd, Bernardus van Clairvaux zegt al, over Maria nooit genoeg. Maar laten we daar ook nog de woorden aan toevoegen van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe, die zegt, wees nooit bang om te veel van de heilige maagd te houden. Je kan haar nooit meer beminnen dan Jezus deed. Maria is voor ons de middelares bij de middelaar. Jezus is uiteindelijk de enige middelaar bij God zelf, maar wij mogen ook Maria zien als onze middelares bij Jezus. De heilige Louis-Marie Grignon de Montfort schrijft daar heel mooi over in zijn boekje De ware godsvrucht. In nummer 85 lezen we daar, laten wij dus met de heilige Bernardus zonder aarzelen erkennen dat wij nog een tussenpersoon nodig hebben bij de middelaar zelf. En dat niemand zo geschikt is voor deze liefdedienst als de van God vervulde Maria. Door haar immers is Jezus tot ons gekomen. Door haar moeten wij tot hem gaan. Indien wij niet rechtstreeks tot Jezus Christus, die God is, durven te naderen uit ontzag voor zijn oneindige grootheid of uit schaamte voor onze nietigheid en zonden, laten we dan gerust de hulp inroepen van onze moeder Maria. Zij is goed en teder, niet streng of weigerachtig. Zij is niet zo verheven dat zij ons verblindt met haar schittering. In haar zien wij onze eigen, louter menselijke natuur. Zij is niet de zon die met haar felle straling onze zwakke ogen pijn doet, maar de schone en zachte maan die haar licht van de zon ontvangt en het zodanig tempert dat het niet te sterk is voor ons beperkt vermogen. Dit citaat van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort laat zien dat Christus uiteindelijk de enige zon is, de enige bron van licht. Hij is het ware licht dat iedere mens verlicht. Maar Maria is die zachte maan die dat licht van de eeuwige zon, Jezus Christus, reflecteert op ons. Het is, zoals gezegd, rozenkransmaand. Dat wil zeggen dat we ook aan de hand van de rozenkrans, of beter gezegd, met de rozenkrans in de hand, naar Jezus mogen gaan. We worden uitgenodigd deze oktobermaand om bijzonder onze toevlucht te nemen tot het bidden van de Heilige Rozenkrans. En onze Heilige Vader, Paus Leo XIV, heeft ook bijzonder gevraagd om deze maand de rozenkrans bijzonder te bidden voor de vrede in de wereld. Door de rozenkrans leren we Jezus van meer nabij kennen. Door het overwegen van de mysteries leren we het leven van de Heer kennen en worden we onderdeel van dat leven met de Heer. Bij alle mysteries die we overwegen, mogen we ook zelf in het mysterie gaan staan. En we mogen bijzonder die mysteries overwegen door de ogen van Maria. Laten we, als we de rozenkrans bidden, Maria's hand vastnemen. Laten we naar de hand van onze moeder grijpen en laten we ons meenemen om door Maria naar Jezus te gaan. De rozenkrans wordt ook al eens bekeken met een zekere argwaan of een zekere minachting. Wordt afgedaan als iets voor vrome kwezels. Maar dat is het niet. Onze rozenkrans is een sterk wapen tegen de duivel, het wapen van de nederigen. En zo zegt ook de zalige Columba Marmion, de abt van Meritsou. Wat de rozenkrans betreft, ontmoeten we soms mensen die dat verachten en het beschouwen als een devotie die alleen kinderen en vrome vrouwen past. Maar heeft Jezus niet gezegd dat we de nederigheid van de kleine kinderen moeten herwinnen om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan? Hier is een voorbeeld om de effectiviteit van de rozenkrans te helpen begrijpen. U herinnert zich het verhaal van David die Goliath versloeg. En gaat hij verder? Welke stappen ondernam David om de reus omver te werpen? Hij raakte hem in het midden van het voorhoofd met een kei uit zijn slinger. Als we de Filistijn zien als het kwaad met al zijn machten, ketterij, onkuisheid, trots, kunnen we bedenken dat de kleine stenen uit de slinger die de vijand omverwerpen, de weesje groeten van de rozenkrans symboliseren. Het lijkt voor ons noodzakelijk om grote middelen in te zetten om grote effecten te krijgen. Maar dat is niet Gods methode. Integendeel, hij houdt ervan om de zwakste instrumenten te kiezen om het sterke te beschamen. Aldus de zalige Columba Marmion. Laten we nu kijken naar de Heilige Schrift. Laten we Maria daarin ontdekken. En laten we ook de mariale dogma's die er zijn, ook een Bijbels fundament geven. We zullen daar af en toe naar verwijzen. U weet, of u weet het misschien niet, maar er zijn 4 mariale dogma's. Het eerste dogma is dat Maria maagd is voor, tijdens en na de conceptie. Maria is dus altijd maagd gebleven. En die maagdelijkheid is nooit beschadigd geweest. Het tweede Maria-dogma is dat Maria de moeder van God is. Een dogma wat in het jaar 431 wordt afgekondigd. Maria is moeder van Jezus Christus. Jezus Christus is God. Dus Maria is de moeder van God, de Zoon. Het derde Maria-dogma wordt afgekondigd in 1854 en is dat van de onbevlekte ontvangenis. Maria die geheel zonder zonde was toen ze Jezus ontving, om zo een passende woonplaats te worden voor de Zoon van God, voor Jezus Christus. En het laatste Maria-dogma werd afgekondigd in 1950 door de eerbiedwaardige paus Pius XII en is dat van de ten hemel opneming van de Allerheiligste Maagd, dat Maria met ziel en lichaam is opgenomen in de hemel. Het is het geloof van de kerk. Het is een vrucht van de traditie van de kerk. Maar we vinden het ook al terug in de Heilige Schrift. En nu zullen we naar die Heilige Schrift gaan kijken. We zullen, zoals gezegd, beginnen met het Oude Testament. En later misschien nog enkele stukken van het Nieuwe Testament er ook bij nemen. En dan denkt u misschien, hoezo Maria in het Oude Testament? Maria is toch de moeder van Jezus, dus daar lezen we toch alleen maar over wanneer we het Nieuwe Testament lezen. Maar we zullen enkele voorafbeeldingen zien in het Oude Testament. Zo zien we dat het Oude Testament al het Nieuwe in zich bevatte. En dat het Nieuwe Testament het Oude Testament als het ware onthult. En met het eerste citaat uit het Oude Testament zal u ook begrijpen wat ik bedoel. Het is een citaat namelijk wat ons allen bekend is. Een citaat uit de profeet Jesaja, wat we telkens ook horen in de Advent. Het luidt als volgt. Toen zei de profeet, luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te tergen, dat gij ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer u zelf een teken. Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen. En gij zult hem de naam Immanuel geven. Zoals gezegd, u herkent het citaat. Het is de profeet Jesaja die verwijst naar de geboorte van de Heer. Maar ook getuigt deze profeet Jesaja van de maagdelijkheid van Maria. Want als we dit citaat in het evangelie lezen, dan staat er in plaats van de jonge vrouw het woord maagd. Het heeft te maken met de vertaling van de Hebreeuwse tekst en de Griekse tekst. En het woord in het Grieks in het evangelie is parthenos, wat wij zouden vertalen met maagd. En in het Hebreeuws, het woord voor jonge vrouw, veronderstelt ook de maagdelijkheid. Hier zien we dus een verwijzing niet alleen naar de menswording, maar ook naar het dogma van de maagdelijkheid van de Allerheiligste Maagd Maria. Dat wat betreft de eerste verwijzing in het Oude Testament naar Maria. Maar er zullen er meer volgen. Kijken we even naar de volgende. Die komt uit het boek Genesis, het eerste Bijbelboek. In het derde hoofdstuk, vers 20, lezen we daar het volgende. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. We hebben de oude Eva en de nieuwe Eva. Net zoals we ook de oude Adam en de nieuwe Adam hebben. Ook de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament getuigt ervan, van de oude Adam, de Adam bij Genesis, en Jezus die de nieuwe Adam is. Wel, zo is Maria voor ons de nieuwe Eva. En net zoals Eva genoemd werd als moeder van alle levenden, is Maria de moeder geworden van allen die het nieuwe leven gekregen hebben in Christus. Eva werd de moeder van alle levenden die gestorven zijn, maar Maria werd de moeder van alle gestorvenen die tot eeuwig leven geroepen zijn. Kijken we nog even verder in het boek Genesis, dan zien we daar eveneens in het derde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 15, zien we de zondeval gebeuren. En God die vraagt aan Adam waarom hij dat gedaan heeft. En dan staat er, de mens antwoordde, de vrouw die gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw, hoe hebt gij dat kunnen doen? De vrouw zei, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. De Heer God zei toen tot de slang, omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven. En dan komt de beslissende zin, vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Hiermee zien we opnieuw het beeld van Maria als de nieuwe Eva. Wat Eva droevig deed vergaan, biedt God ons in Maria weer aan. Door Eva kwam de zonde in de wereld, maar Maria herstelt het. En zij is onbevlekt, geheel vrij van de zonde. We zien dus hoe God hetzelfde instrument gebruikt wat de duivel gebruikte om de wereld te gronden te richten. Dat gebruikt God opnieuw om de wereld tot leven te wekken. Bij de zondeval is er sprake van het hout van de boom van goed en kwaad. En is er sprake van een maagd, Eva, want zij had nog geen man bekend. En God gebruikt diezelfde instrumenten om de wereld te redden. Opnieuw is er de maagd Maria, door wie Jezus Christus geboren wordt. En opnieuw is er voor de redding ook het hout van het kruis, waardoor de zonde van de mens vergeven wordt. In relatie hiermee, met de vijandschap die God sticht tussen de duivel en de vrouw, zien we ook de openbaring van Johannes en de draak. U herinnert het zich misschien, het is een van de lezingen ook bij Missen met Onze Lieve Vrouw. We lezen in het boek Openbaring, hoofdstuk 12. En er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken, een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om, zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken zal wijden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft van Gods wegen bereid, om daar gespijzigd te worden, 1260 dagen. Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michael en zijn engelen moesten oorlogen tegen de draak. Ook de draak streed en zijn engelen. Maar zij hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die duivel en Satan heet, die de hele wereld verleidt. Neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die een aanklaagde bij onze God dag en nacht. Aldus de openbaring van Johannes. Het heeft weinig verbeeldingsvermogen nodig om in deze vrouw ook Maria te zien. We zien Maria die de duivel, de draak, verslagen heeft. En daarom zien we ook vaak, als we Maria-beeld zien, dat er een slang is bij het beeld. En Maria verplettert de kop van de slang. Net zoals Genesis zegt: het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Wel, Maria laat zien, de slang is verslagen. Door de volledige zondeloosheid van Maria wordt de duivel verslagen. En ook zien we in de lezing van de openbaring van Johannes een beeld van Maria als koningin. En daarmee dus ook een beeld van Maria die ten hemel opgenomen wordt. Zij is de koningin van hemel en aarde. We zullen even pauzeren en dan zullen we dadelijk na de muziek verder gaan met de verwijzingen van Onze Lieve Vrouw in het Oude Testament.

0: plaatsvrij.
1: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. Vandaag spreken we over Maria. Het is immers de oktobermaand. En we zoeken naar plekken in de Heilige Schrift waar Maria vooraf gebeeld wordt. We hebben al enkele plekken genoemd. We hebben het boek Genesis bekeken waar Maria de nieuwe Eva is. En nu gaan we weer verder en we blijven nog even in het boek Genesis. Namelijk Genesis hoofdstuk 6, versen 17 en 19. Daarin lezen we het volgende. Want ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen. Alles wat zich op aarde bevindt, zal omkomen. Met u echter zal ik een verbond aangaan. Gij moet u inschepen in de ark met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen. Van alle levende wezens moet gij verder een paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te doen blijven. Een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. Het zijn de woorden die God spreekt tot Noach, wanneer hij de ark gebouwd heeft en wanneer men dus aan boord moet gaan van de ark. En ook hier zien we een beeld van onze lieve vrouw, en meer bepaald ook van haar onbevlekte ontvangenis. Het is ook een titel die we tegenkomen in de litanie van Maria. Daarin zien we ook de titel Ark van het Verbond. Het is een teken van de onbevlekte ontvangenis, want de ark werd gespaard van de gevolgen van de zonde, namelijk de dood. De zondvloed is een rechtstreeks gevolg van de zonde. God is het beu dat iedereen zomaar zondigt en besluit daarom de wereld te verdelgen. Het gevolg van de zonde is dus de dood. Alleen degenen die in de ark zijn, worden gespaard van die dood. Wel, zo is Maria gespaard van de zonde en dus ook van de dood. Daar wordt ze ook ten hemel opgenomen. Maar meer nog, Maria zelf is een ark. Want net zoals ieder die in leven moest blijven zijn toevlucht zocht tot de ark, zo is Maria een toevlucht voor de zondaars. Een andere titel van de litanie van Loreto. En ieder die daarin binnendringt, die zal in leven blijven. Zo mogen ook wij dus binnentreden in het mysterie dat Maria zelf is. En de ark die Maria is, is nog veel ruimer dan die ark van Noach, waar alleen maar Noach en zijn familie en een koppel dieren in kon plaatsnemen. Nee, wij allen mogen deel krijgen aan de redding. En door Maria is de redder in de wereld gekomen, Jezus Christus. Door Maria mogen ook wij inschepen om te komen tot de haven van de goddelijke barmhartigheid. We blijven nog even in het boek Genesis, maar we gaan al iets verder in het boek Genesis kijken, namelijk het 28e hoofdstuk. Daarin zien we Jacob. En dan staat er: Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Op een bepaalde plaats gekomen, wilde hij daar overnachten, nadat de zon reeds was ondergegaan. Een van de stenen die daar lagen nam hij als hoofdkussen en viel op die plaats in slaap. Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af. Wel nu, de kerkvaders hebben in die Jacobsladder heel vaak Jezus Christus gezien. Hij die de twee werelden één maakt, die hemel en aarde met zich verzoent. Maar eveneens zijn er kerkvaders, met name de heilige Johannes Damascenus, die in die Jacobsladder ook Maria ziet. Hij schrijft daarover het volgende in de eerste preek over de ontslaping van de moeder Gods. Hij zegt: ik was bijna de Jacobsladder vergeten.
Is het niet voor iedereen vanzelfsprekend dat die u, Maria, voorafbeelden? En is dit beeld niet makkelijk herkenbaar? Net zoals Jacob zag dat de ladder hemel en aarde bij elkaar bracht en daarop engelen en op en neergaande en de waarlijk sterke en ongenaakbare God op mystieke wijze met hem worstelde, zo zijt gij tussen ons geplaatst en een ladder geworden van Gods relatie met ons. Van hem die onze zwakheid op zich nam, ons met zichzelf verenigde en de mens in staat stelde om God te zien. Gij hebt bijeengebracht wat verdeeld was. Vandaar dat de engelen tot hem afdaalden, hem dienen als hun God en Heer, en de mens die het leven van de engelen overneemt, opstijgt naar de hemel. Jezus Christus komt tot ons, maar hij gebruikt Maria. Hij gebruikt Maria als de ladder om af te dalen van de hemel naar de aarde. Om vervolgens ons langs die ladder ook te laten opklimmen naar de hemel. De heilige Rosa van Lima zal zeggen, er is geen andere ladder dan het kruis, maar toch, Maria is in vergelijkbare zin ook een ladder. Als ik tegen kinderen moet uitleggen waarom God mens werd, of ik doe het soms ook met volwassenen, zoals bij u nu, maar dan vergelijk ik ons lieve Heer vaak met een lift. Een lift die van boven naar beneden gaat, van de hemel naar de aarde, om vervolgens ons te laten instappen in die lift en ons naar boven te voeren. Wel, zo zouden we kunnen zeggen, is Maria als de lift. Is Maria als de ladder. De ladder waarlangs de engelen op en neer dalen. Maria is zo heilig dat ze steeds ook in de hemel gediend zal worden door de heilige engelen. We kijken nog even verder. Opnieuw kijken we in het Oude Testament en we gaan nu naar het volgende boek. We gaan naar het boek Exodus. En wat vinden we daar? Helemaal in het begin, in het derde hoofdstuk, vinden we Mozes. Mozes die door iets verbaasd wordt. Luisteren we even naar de Heilige Schrift. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaien stond en toch niet verbrandde. Hij dacht, ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? De Heer zag hem naderbij komen om te kijken, en vanuit de doornstruik riep God hem toe, Mozes, Mozes, hier ben ik, antwoordde hij. Toen sprak de Heer, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Heeft u het gemerkt waar Maria verborgen is? Ik geef toe, ze is een beetje verstoppertje aan het spelen. Maar toch is ze hier duidelijk aanwezig. We hebben namelijk een doornstruik die brandt zonder te verbranden. Ze staat in lichterlaaien, maar ze verteert niet. En daarin zien we een beeld van Maria's maagdelijkheid. Maria die zwanger is zonder dat haar maagdelijkheid geschaad wordt. Die een kind baart zonder dat het haar maagdelijkheid aantast. En de Heer zegt ook tegen Mozes, kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Zo is de moederschoot van Maria heilige grond geworden. Ze is het gouden huis waarin Jezus mag wonen. We zien daar ook een beeld in van de onbevlekte ontvangenis, want dat huis waar Jezus woont,
moet een heilig huis zijn, helemaal volmaakt. Overigens zien we in dit beeld van brandende braambos ook nog een beeld van de Allerheilige Drie-eenheid verborgen. Het is namelijk God de Vader die spreekt tot Mozes. Maar God de Vader spreekt door het woord. En het woord is Jezus zelf. Hij is het mens geworden woord. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God, zegt de proloog van het Johannesevangelie. En de Heilige Geest kunnen we dan vertegenwoordigd zien in het vuur. Maar dat is even een zijsprong. Laten we terug naar Maria gaan. Laten we haar terugzoeken in de Heilige Schrift. En het volgende beeld wat we vinden van Maria vinden we eveneens in het boek Exodus in het 25e hoofdstuk. Daar wordt namelijk gesproken over de Ark van het Verbond. En hoe de Ark van het Verbond er moet uitzien. Daar lezen we: je moet een ark maken van acaciahout, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Overtrek haar van binnen en van buiten met zuiver goud en breng rondom een gouden lijst aan. Giet voor de ark 4 gouden ringen en bevestig die aan de 4 poten, 2 aan elke kant. Maak ook draagstokken van acaciahout en overtrek die met goud. Steek ze dan in de ringen aan de zijkanten van de ark, om die zo te kunnen dragen. In de ark moet je de verbondsakte neerleggen, die ik u zal geven. Gij moet er ook een dekplaat maken van zuiver goud, 2,5 el lang, 1,5 el breed. Maak ook 2 kerubs, dus 2 engelen, in goud gedreven aan de beide uiteinden van de dekplaat. 1 kerub aan het ene uiteinde en andere aan het andere uiteinde. De vleugels van de kerubs moeten naar boven uitgestrekt zijn, zodat zij de dekplaat overhuiven. De kerubs moeten met hun gezicht naar elkaar toegekeerd staan. Hun gezicht moet op de dekplaat gericht zijn. De Hebreeënbrief verwijst eveneens naar de Ark van het Verbond. Dus we maken even een sprong naar het Nieuwe Testament. Daarin lezen we in het 9e hoofdstuk: toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen aardse heiligdom. Er was een tabernakel, een tentheiligdom, ingericht, waarvan het voorste deel de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte. Dit noemde men het heilige. Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte dat het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, geheel met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden vaas met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Boven de ark waren de kerubs der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden. Aldus de Hebreeënbrief. Wat is die ark van het verbond? De ark van het verbond is de plek waar de tafelen van het verbond zijn. De tafelen van het verbond, de 10 geboden die Mozes ontving van God op de berg. Ze bevatten dus de wet. En Maria draagt in haar lichaam ook de wet, de nieuwe wet, Jezus Christus zelf. En daarom kunnen we haar ook Ark van het Verbond noemen, opnieuw een titel die we tegenkomen in de Litanie van Loreto. Die ark is helemaal met goud overtrokken. Daarom is Maria ook het Gouden Huis. En die ark wordt omringd door de engelen. Net zoals Maria nu ook omringd wordt in de hemel door de engelen. We zien hier trouwens ook nog een beeld van de verrijzenis. Want wanneer Jezus verrezen is, zit aan de 2 uiteinden van de plek waar Jezus gelegen had een engel. Net zoals bij de Ark van het Verbond aan beide uiteinden een engel zat. Om te laten zien, Jezus is de nieuwe wet,
En wij vormen als engelen de ark. We zullen opnieuw een moment pauze nemen. En dan zullen we weer verder gaan met verwijzingen van Maria in de Heilige Schrift.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over Maria vanwege de oktobermaand, Rozenkransmaand. En we zoeken naar de voorafbeeldingen van Maria in het Oude Testament. We verlaten even de Pentateuch en we gaan kijken naar de poëtische literatuur van het Oude Testament en naar de wijsheidsliteratuur. Kijken we voor eerst naar het Hooglied. Het boek Hooglied, waar als het ware een romance is tussen God en zijn volk, tussen Christus en de kerk, de bruid en de bruidegom. En ook daarin lezen we een verwijzing naar Maria. Je bent volmaakt schoon, mijn vriendin, zonder enig gebrek. Kom van de Libanon, mijn bruid, kom van de Libanon. Kom, daal af van de top van de Amana, van de top van de Senir en de Hermon, de bergen waar leeuwen legeren en panters huizen. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd, mijn zuster, mijn bruid. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd met een blik van je ogen, met een kraal van je snoer. Hoe heerlijk zijn je liefkozingen, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel zoeter zijn je liefkozingen dan wijn. De geur van je zalven gaat alle reukwerk te boven. Van honing druipen je lippen, mijn bruid. Honing en melk is het onder je tong. De geur van je kleren is als de geur van de Libanon. Een gesloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten hof, een verzegelde bron. Aldus het Hooglied. We zien hier als het ware het liefdeslied tussen God en Maria. We noemen de Heilige Geest ook de bruid, of de bruidegom van de Allerheiligste Maagd. Maar we zouden dit liefdeslied eigenlijk kunnen toepassen op de Heilige Geest die zich wendt tot Maria. En daar waar de Heilige Geest zijn bruid ook terugvindt, daar wil hij heen. Dus als wij Maria, de bruid, ook in ons hart dragen, dan is dat de beste garantie voor ons dat de Heilige Geest ook bezit zal nemen van ons hart. Het laat zien dat Maria geheel volmaakt schoon is. Tota pulchra est tu, Maria. Het is de introitus van het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis. Maria is geheel schoon en de zonde van de erfzonde is niet in haar. Zo luidt die introitus. Eveneens is het een beeld van de maagdelijkheid. Want let u op de laatste woorden van het citaat wat we net gelezen hebben. Een gesloten hof ben je, mijn zuster. Een gesloten hof, een verzegelde bron. Zo zouden we kunnen zeggen, is de moederschoot van de maagd Maria verzegeld en een gesloten bron. Want zij heeft de maagdelijkheid altijd bewaard en is altijd afgesloten geweest voor het kennen van een man. Laten we nog even verder gaan naar het boek Jezus Sirach, de wijsheid van Jezus Sirach. Daarin wordt als het ware het plan van God om Maria als schepsel te creëren besproken. Voor de wereld, al in het begin, heeft hij mij geschapen. En zolang de wereld duurt, verdwijn ik niet. In de heilige tent deed ik dienst voor zijn aangezicht en zo kreeg ik vaste voet op de Sion. In de geliefde stad gaf hij mij eveneens een rustplaats en in Jeruzalem werd mijn heerschappij gevestigd. Te midden van een glorierijk volk heb ik wortel geschoten en het domein van de Heer werd mijn erfelijk bezit. Ik groeide als een ceder op de Libanon, als een cipres in het Hermongebergte. Ik groeide als een palmboom in En-Gedi, als een rozentuin in Jericho, als een schone olijfboom in de vlakte, als een plataan aan de waterkant. Als kaneel en balsem en als een uitgelezen mirre heb ik een heerlijke geur verspreid. Als hars, kruidnagel en mirreolie en als een wierookwolk in de tent. Als een terebint stak ik mijn takken uit en het waren luisterrijke, mooie takken. Als een wijnstok kreeg ik mooie loten en mijn bloesems werden luisterrijke, volle vruchten. Kom tot mij, gij die naar mij verlangt,
en verzadigt u met mijn vruchten. Want het denken aan mij is zoeter dan honing, en mij bezitten is zoeter dan honingraad. Aldus de wijsheid van Jezus Sirach. Het is eigenlijk een lofzang op de wijsheid, maar eveneens wordt het toegepast op Maria. Maria die inderdaad zoeter is dan het allerzoetste. En wij mogen naar haar verlangen. En haar bloesems werden luisterrijke, volle vruchten. Zo is het ook met ons. Als wij kinderen van Maria zijn, dan zal zij ons tot volle vrucht laten komen, omdat ze ons Jezus leert kennen in de meest intieme setting. Tot slot wil ik met u nog even kijken naar twee psalmen die van toepassing zijn op Maria. Voor eerst psalm 24. Een processiepsalm, eigenlijk voorbij het binnentreden van de kerk. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige, de Heer, de held in de strijd. En dan opnieuw, poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten, Hij is de koning der glorie. We zouden kunnen zeggen, die poorten die in kroonlijsten moeten opheffen, is de moederschoot van de maagd Maria op het moment dat zij het kind zal baren, op het moment van de menswording. Dan mogen we ook die psalm aan Kerstmis koppelen. Poorten, heft uw kroonlijsten op, want de koning der glorie moet binnengaan. De koning der glorie, Jezus zelf, moet binnentreden in de wereld. Maria is dus de poort van genade waardoor Jezus Christus zelf de wereld binnenkomt. Maria is de poort die hemel en aarde verbindt. En dus mogen ook wij door die poort binnentreden in het hemelse leven. En tot slot psalm 45. Nu luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer. Van Tyrus komt men u geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst. Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid. Haar klederen van goud doorweven stof. In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij. Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning. Hierin zien we hoe Maria ook de koningin is. Hierin zien we ook een beeld van de ten hemel opneming van Maria. Want ze wordt binnengeleid en ze wordt tot bij de koning gebracht. Christus, die de ware koning is. En Maria, die dus de koningin is. In goud gekleed. En als we dat woord koningin gebruiken, dan moeten we ook even in het achterhoofd houden dat de koningin in het Oude Testament iemand anders is dan we misschien op het eerste zicht verwachten. Als wij aan de koningin denken, dan denken we allereerst aan de vrouw van de koning. Maar dat is in het Oude Testament niet het geval. Want polygamie is normaal in het Oude Testament. De koning heeft een hele harem, ja, dan wordt het moeilijk om te bepalen wie de koningin is. Wie dus is de koningin in het Oude Testament? Het is niet de vrouw of één van de vrouwen van de koning. Het is de moeder van de koning, want zij is de enige die onbetwistbaar de moeder is. En daarom is zij dus, zeg maar, de queen mother, de moeder koningin. En dus mogen ook wij naar die koningin gaan om bij de koning in de gratie te vallen. De koningin die veel toegankelijker is dan de koning, laten we door de koningin naar de koning gaan. Tot zover mijn verwijzingen naar het Oude Testament. Laten we toch nog even naar het Nieuwe Testament kijken. We hebben nog een paar minuten over. We zouden nog kunnen zeggen hoe bij het bezoek aan Elisabeth en bij de boodschap van de engel
we daar het wezen groet vinden. We zouden kunnen zeggen dat we het Magnificat vinden. Maar laten we nog even naar een ander moment kijken. Naar twee andere momenten. Ongeveer een van de eersten in het publieke leven van de Heer. En het laatste moment. Gaan we kijken naar het Johannesevangelie. Het begin van het tweede hoofdstuk. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem: "Ze hebben geen wijn meer." Jezus zei tot haar: "Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen." Zijn moeder sprak tot de bedienden: "Doet maar wat hij u zeggen zal." Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden 6 stenen kruiken, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei hun: "Doe die kruiken vol water." Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei hij hun: "Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester." Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was, hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei hem: "Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard." Zo maakte Jezus te Cana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. Jezus doet dus zijn eerste wonder, maar hij doet het op instigatie van Maria. Het is ook Maria die de nood ziet. En zo ziet Maria ook onze noden en zal die noden ook aan de Heer kenbaar maken. En let u even op hoe Jezus Maria toespreekt. "Vrouw, is dat soms uw zaak?" Als we in het Grieks gaan kijken, dan staat er: "Wat voor u en wat voor mij?" Wat hebben wij er dus mee te maken? Maar let ook op die aanspreektitel: "Vrouw." Zou u uw moeder ooit aanspreken met "vrouw"? Toch is het niet bedoeld als een belediging of een beschouwing van Maria als minderwaardig. Nee, integendeel. Hij noemt haar vrouw omdat vanaf dat moment dat Jezus in het publieke leven trekt, zij niet louter en alleen meer zijn moeder zal zijn. Zij is de vrouw van de Messias. Zij is de vrouw bij uitstek. De nieuwe Eva. En doordat Jezus zijn publieke dienstwerk begint, wordt ook Maria een publieke persoon. Want zal ze voor iedereen toegankelijk zijn. Net zoals Jezus voor ieder toegankelijk is. En het is ook het eerste wonder wat Jezus verricht, omdat Maria het vraagt. Hoewel hij zegt: "Mijn uur is nog niet gekomen." Als Jezus zijn wonderen begint door Maria, dan zal hij dat ook blijven doen. Zo zegt ook de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort in De Ware Godsvrucht, nummer 19. Op de bruiloft van Cana veranderde hij, op haar nederig verzoek, water in wijn. Zijn eerste wonder in de orde van de natuur. Zo is hij begonnen en voortgegaan zijn wonderwerken te doen door Maria. En hij zal ermee doorgaan tot het einde van de tijd door Maria. Laten we dan nog even gaan naar het laatste publieke moment van Jezus. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leer

Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. We zien dus dat Maria tot moeder gegeven wordt aan de beminde leerling, aan Johannes. Maar door Johannes ook aan ons, ook aan de hele kerk. En misschien bijzonder ook aan de priesters, want Johannes is een van de priesters van het Nieuwe Verbond. Wij krijgen dus Maria als onze moeder. En ook daar zien we nog een teken van de maagdelijkheid van Maria verborgen. En ook een teken dat Sint-Jozef waarschijnlijk al overleden is. Want anders zou het een schande zijn mocht Maria toevertrouwd worden aan de zorgen van Johannes. Als Sint-Jozef er nog zou zijn, zou Maria gewoon bij Jozef blijven. En mocht ze nog andere kinderen hebben, dan zou ze naar een van die andere kinderen gaan. Dit laat zien dat Maria op dat moment een weduwe is en geen andere kinderen heeft en daarom aan de zorg van Johannes wordt toevertrouwd. En zo zal ze ook als moeder voor de kerk blijven. Blijft ze als moeder bij de leerlingen, ook met Pinksteren. Blijft ze in gebed verbonden. Zo lezen we ook in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 14. Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. En zo, broeders en zusters, zijn ook wij geroepen om eensgezind te volharden in het gebed. Met Maria, met de apostelen, met die hele schare van engelen en heiligen, en met de levende gemeenschap, laten we bidden, laten we bijzonder ook deze rozenkransmaand voor de vrede bidden, met de rozenkrans in de hand. Laten we de rozenkrans gebruiken als instrument om Jezus beter te leren kennen en zo iedere dag opnieuw te groeien in heiligheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 13e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst van de introïtus: Heer, uw hand heeft de overwinning behaald, daarom wordt gij door allen geprezen, want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen. Jezus echter lag te slapen. Ze gingen naar hem toe en maakten hem wakker met de woorden: Heer, red ons, wij vergaan. Jezus sprak tot hen: Waarom zijt ge zo bang, kleingelovigen? Dan stond hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? Dit is het woord van God. Beginnen zoals dit evangelie begint: zij stuurden het volk weg en namen hem mee. Eerst de gewone gedachten en bezigheden wegsturen, zodat Jezus de kans krijgt zijn machtsdaad aan ons te openbaren. Midden in de stormen van het leven kan hij de golven van angst in ons hart tot bedaren brengen. Eerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande met zijn aanwezigheid te binnenbrengen. Dit besef moet zo sterk worden dat het overeind blijft te midden van de sterkste emoties. Anders kan Jezus mij verwijten nog geen geloof te bezitten. Een gebaar maken van eerbied, beklein maken ten opzichte van hem. Vervolgens het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Zo ontspannen mogelijk proberen bewegingsloos te blijven, zodat ik kan merken hoe het te midden van de vele bewegingen van mijn gemoed er ook bewegingen zijn die het waarmerk dragen van de goede geest, vrede, rust in hem. Door een goede lichaamshouding kan men het gebed ten goede beïnvloeden, maar dat kan nog veel beter door een goede levenshouding. En daarom is het goed deze aan het begin van het gebed zuiver te stellen. Bijvoorbeeld door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de goddelijke majesteit. Daarna breng ik me de geschiedenis te binnen. Hoe God zijn zoon laat afdalen midden in de tot chaos geworden schepping. Vanuit de boot heeft Jezus de menigte onderricht gegeven. Hij deed dat in de vorm van parabels. Het verschillend opgenomen zaad, de lamp, het zelfgroeiende zaad, het mosterdzaad. En dan wordt het volk weggestuurd en in dezelfde boot als van waaruit Jezus het onderricht gaf, liet hij zich nu overvaren naar de overkant van het meer. En bij die overtocht vindt het eerste van de uitvoerig vertelde machtsdaden plaats. Jezus bedaart de storm op het meer. En daarna beveelt hij met dezelfde superieure macht aan de duivels. En tenslotte toont hij zijn macht over de vernietigende krachten van ziekte, de vrouw die aan bloedvloeiing leed en de dood met de opwekking van het dochtertje van Jairus. Door deze daden openbaart Jezus de kracht van zijn woord. Woord en werk gaan dus over hetzelfde. Het woord over het zaad, dat zaad dat klein is, weerloos, ten dode toe bedreigd. En de boot, dat is de kerk, is wankel en in de nacht van de geschiedenis ten prooi aan het meedogenloze geweld van vijandige machten. Maar het zaad staat op uit de dood en brengt rijke vrucht voort, en de leerlingen die bijna sterven van angst worden op Jezus' woord een volmaakte stilte gewaar. De geschiedenis herhaalt zich in het leven van de kerk
Dat wil zeggen, in de boot, het scheepje van Petrus, zeggen ze dan wel. En in het leven van iedere enkeling. Wie met Jezus meegaat, maakt zich los van de vertrouwde kustlijn van maatschappelijke, algemeen geldende menselijke zekerheden. In de boot is de leerling van Jezus overgeleverd aan het water en de wind. Hij leidt een onvast bestaan. Maar in de boot van de kerk overkomt hem ook Jezus, die het als enige bestaat een grote kalmte te scheppen in het demonische geweld van nachtelijke tegenkrachten. In het gebed geef ik God de kans het wonder te herhalen in mij. Door mij de stormen van mijn leven te binnen te brengen, kan ik merken dat Jezus er inderdaad bovenuit komt. Daarna kan ik me ook de plaats voor ogen stellen, de boot van de bijzondere vertrouwelijkheid met Jezus. Men blijft er niet voor stormen gespaard, maar midden in de storm is Hij. Daarom kan ik hier rustig de stormhoeken van mijn leven of van het leven van de kerk voor ogen stellen. Hem dan om de bijzondere genade vragen, dat ik door het gebed een innerlijke kennis mag krijgen van wie Hij is. Zoals de leerlingen, wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen? Ik vraag Hem dus om een ervaringsrijke kennis van Hem. De lezingen van vandaag zijn beeldrijk. In een decadente tijd speelt de profeet Amos de donderprofeet. Hij houdt een donderpreek. En Jezus is met de zijnen in de storm op het meer. Als je met Jezus omgaat, raak je in beroering. Kom je in de vervolging. En midden in de beroering, in het schip van de kerk, in de boot van je hart, ligt de Heer te slapen. Je steekt met hem van wal. En als je dat echt doet, als je je echt met hem engageert, in je gebed jezelf echt verlaat, dan raak je in verlegenheid. Dan weet je het niet meer. Je raakt je oriëntatie kwijt, want je verlaat immers de vaste kust van de gewone menselijke maatschappelijke zekerheden. Nu zegt het evangelie van vandaag dat wanneer je aan hem blijft vasthouden, wanneer je door de duisternis heen naar zijn hand grijpt, een beroep doet op zijn hart, het engagement dat je met hem hebt doorzet in een tijd dat je het niet ziet, dat je dan de Heer zult ontmoeten. Dat dan de Heer zich zal openbaren als iemand die rust kan scheppen in de stormen van je hart. Zo heeft hij de eeuwen doorgedaan. En zo deed hij het daar op het meer. Daarom wordt het evangelie ons voorgehouden. Kijk, dat is nu wat onze God doet. Hij neemt de stormen niet van ons weg. Daarvoor is het evangelie niet geschreven. Maar in de storm houdt hij ons innerlijk overeind. Toen Jezus in de boot stapte. Jezus is de meester. Hij gaat voorop. Hij is steeds de eerste. En dan volgen zijn leerlingen. Zo werden ze immers ook geroepen, volg mij, kom achter mij aan. En hier zien we hoe Jezus als eerste in de boot stapt en hoe zijn leerlingen hem volgden. Hij is ook de eerste in de wijze waarop hij de elementen trotseert. Er stak opeens een hevige storm op en de golven sloegen over de boot. En hij bleef maar slapen. Hoe kan hij slapen? Dat slapen van Jezus in de boot terwijl de elementen tekeer gaan, is een profetische handeling. Door juist niet te handelen, maar te slapen, geeft Jezus te kennen, ik sta erboven, het doet mij niets. Maar het is ook bedoeld als een voorspelling, zo zal het ook met zijn eigen dood gaan. De dood zal hem niets doen. Het is voor hem als een slaap. Ze raakt hem niet. Bij een profetisch handelen hoort ook altijd een profetisch woord. Zoals het ook met de sacramenten is. Sacramenten zijn handelingen
tekenhandelingen die begeleid worden door een woord waarin dat teken wordt geduid. Water en het maakt rein, dat zegt het woord. Dus het betekende wordt uitgesproken en dit gebeurt met een woord. In dit geval, waarom zijt ge bang, kleingelovigen? Wij zouden misschien liever vragen, waarom zou je niet bang zijn? Hoe zou je niet bang zijn? We zijn toch in God, zoals Hij? Maar door ons geloof in God beschikken wij over de macht van God. Wij beschikken over de kracht van God om te midden van het geweld, te midden van een storm, of een huisbrand, of een innerlijke brand, wanneer je hele hebben en houden van binnen in verwarring is, Hij geeft ons de kracht doodkalm te blijven. En wel door de kracht van ons geloof. En Jezus verwachtte dat eigenlijk ook van zijn leerlingen. Hij verwachtte van hen dat zij hem niet zouden wekken. Maar dat zij in vertrouwen op zijn aanwezigheid het in de storm zouden uithouden. Hij had hen dan kunnen prijzen. Zoals hij de heidense 100 man prees om zijn geloof, slechts 1 woord is voldoende. Jezus komt hun klein geloof tegemoet met een wonder. Een wonder voor de kleingelovigen die zij nog zijn. En zo is het ook in ons leven. In de stormen van ons leven is Jezus aanwezig. Let er maar eens op. Uw geloof in zijn allerheiligste tegenwoordigheid in het heilige sacrament. En waarom gelooft u dan niet in zijn aanwezigheid, wanneer het in uw hart stormt? Daar is hij. En hij verwacht dat u in die storm doodkalm zult blijven. Hij zal ons niet boven onze krachten beproeven, boven de kracht van ons geloof. Hij zal de stormen voor ons bedaren, zolang ons geloof nog maar klein is. Maar met de groei van ons geloof zal ook ons vertrouwen in zijn tegenwoordigheid groeien. Dan zullen wij hem niet wekken. We zullen niet eens de behoefte hebben hem te wekken, vol vertrouwen dat zijn hart over ons waakt. Wij zullen de stormen trotseren, omdat de koning van de storm in ons midden is, in ons hart rust. Dan zullen we niet meer zozeer uitzien naar de grote kalmte, omdat die grote kalmte in ons hart is. Jezus de Heer, de koning van ons hart. Aan het eind gesprekjes met Jezus als vrienden onder elkaar. Vrienden die elkaar in de nood hebben meegemaakt. En dan heb je gewoonlijk minder woorden nodig. Je kunt met een half woord toe je dan door Jezus naar de Vader laten brengen. Over de slapende Jezus op de achtersteven van het bootje ligt de heerlijkheid van de Vader. En dan aan onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
0: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
0: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
0: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
0: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
0: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen. Hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
0: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
0: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Gevangenen in de San Juan de Lurigancho-gevangenis, Lima, Peru. Moeder Rosa Ines van de Dominicanen van de presentatie presenteert Weaving Mary's Mantle, een programma om te bidden voor de intenties van luisteraars. Deze getuige komt uit een brief die in augustus 2016 is geschreven door een van onze toehoorders. Mijn naam is Juan José. Dit is niet zijn echte naam. En ik zit sinds 2011 in de gevangenis. Waar het om gaat is dat God mensen goed kan maken, ondanks hun turbulente verleden. Beste moeder Rosa Ines, de afgelopen anderhalf jaar heb ik geluisterd naar je mooie programma Weaving Mary's Mantle. Elke keer dat ik ernaar luisterde, bad ik in mijn hart voor mijn vrouw Nella, voor mijn zoon Fabrizio, voor mijn vader en mijn broers en zussen, mijn tantes en ooms, mijn schoonfamilie enzovoort. Maar het was in ieder geval eerst vreemd om te bidden voor mensen die ik niet ken. Totdat ik op een middag, terwijl ik naar het programma luisterde, een telefoontje hoorde van een volwassen vrouw. Ze vroeg om gebeden voor haar 11-jarige kleinzoon en zei dat de jongen zijn levensvreugde had verloren, niet wilde studeren, niets deed en bang was. Toen haar werd gevraagd, en waar is zijn moeder? Antwoordde de grootmoeder, zij is degene die het kind mishandelt. Op dat moment zag ik mijzelf in die situatie. Mijn hart brak van de pijn en ik begon te huilen. Zodra ik weer tot mezelf kwam, nam ik mij voor om altijd voor anderen te bidden. Er kan zoveel pijn worden veroorzaakt als je God niet kent. Ik ben ervan overtuigd dat gebed een krachtig wapen is dat ons beschermt in de omstandigheden van ons leven waarin alles verloren lijkt en er geen uitweg is. Dan begint het geloof een weg te openen. Ik zeg dit uit eigen ervaring. Ik geloof en ben ervan overtuigd dat God de enige is die het voordeel voor ons kan vinden in moeilijke situaties. Moeder Rosa Ines, ik heb voor u aan één stuk jute stof gewerkt met 7500 gaatjes. Terwijl ik aan het weven was, dacht ik aan alle intenties die je in je programma krijgt, en elke keer als ik eraan werkte, bad ik ook voor die mensen, ook al heb ik ze nog nooit ontmoet, en voor jullie allemaal. Ik wil dat je weet dat ook jij in mijn gebeden bent. Na deze brief bezocht moeder Rosa Ines Juan José. We zijn bij hem op bezoek geweest. We omhelsden elkaar en huilden allebei. Hij zit nu nog steeds in de gevangenis, maar hij is een toegewijde vrijwilliger. Formicina, een miertje geworden voor Radio Maria en een apostel van Maria in die omgeving. Hij bidt de rozenkrans met degenen die dat willen. Ik zei tegen hem, onze lieve vrouw heeft je hiervoor iets gebracht en je gaat hier niet weg voordat je een gebedsgroep hebt opgebouwd die de rozenkrans zal blijven bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Als de kerk zich dan kan vergissen, o Calvijn, o Luther, tot wie moet ik dan mijn toevlucht nemen in mijn moeilijkheden? Tot de schrift, zeggen zij. Maar wat moet ik, arm mens, doen, want het is juist de schrift waar mijn moeilijkheid ligt. Ik twijfel niet of ik de schrift moet geloven of niet, want iedereen weet dat het Gods woord van waarheid is. Maar wat mij verontrust is hoe ik haar moet verstaan. Want de conclusies die eruit getrokken kunnen worden zijn ontelbaar, tegenstrijdig. En ieder kiest zijn eigen interpretatie, de een zo, de ander zo. En toch is er maar één juiste uitleg. Ach, wie leert mij welke de goede is tussen zoveel valse? Eindcitaat van Sint Franciscus van Sales. December 1594. De sneeuw viel op de kale takken van het winterbos waar de jonge priester zich schuilhield. Hij was nog geen 30, pas gewijd, maar met een hart dat brandde van liefde voor de waarheid. Meer dan 70.000 mensen in de streek van Chablais, net over de grens met Genève, hadden zich massaal van Rome afgekeerd. Ze hingen nu de leer aan van Calvijn, de hervormer die Rome een hoer noemde, de paus een antichrist en de mis een gruwel. Sint Franciscus van Sales ging alleen. Geen leger, geen geld, geen steun van vorsten. Alleen zijn pen en het geloof dat hij een waarheid diende die onverwoestbaar was. In plaats van te debatteren op straat begon hij brieven te schrijven, pamfletten. Iedere ochtend stopte hij ze onder de deuren van de mensen die hem niet wilden ontvangen. Ze weigerden zijn preken te horen, maar ze konden zijn geschreven woorden niet ontwijken. En in die woorden ontvouwde zich een vraag die nog steeds als een zwaard door mijn denken snijdt. Heeft de Heilige Geest zich ooit bedacht? Heeft hij in Luther verworpen wat hij in Calvijn bevestigde? Of wat Rome al eeuwenlang trouw bewaarde? Kan de waarheid zichzelf tegenspreken? Hoe kan het dat twee hervormers, beide overtuigd van de leiding van de Heilige Geest, elkaar zo fel tegenspreken over de kern van het geloof? De reformatie wordt ons vaak voorgesteld als een bevrijding, alsof de duisternis van Rome plaatsmaakte voor het licht van het woord. Maar wat als het andersom was? Wat als er niet plotseling licht doorbrak, maar het licht juist werd verstrooid in duizend richtingen? Ik schrijf dit boek als een man die gegrepen werd door die vragen. Als iemand die met beide benen in het erfgoed van de reformatie stond en die zich langzaam tegen wil en dank ging afvragen of de reformatie werkelijk een terugkeer naar de oorsprong was of juist een breuk met de stroom die begon in Jeruzalem, verder ging in Antiochië en haar zetel vond in Rome. Sint Franciscus van Sales schreef niet om te beledigen, maar om te redden. Hij sprak met de liefde van een herder, maar met de scherpte van een zwaard. En wie zijn woorden leest, voelt het nog steeds. De waarheid is niet neutraal. Ze stelt ons een vraag. Een vraag die iedere christen in ieder tijdperk onder ogen moet zien. Wat als Rome niet moet terugkeren naar de waarheid, maar ik? Dit boek is het verslag van mijn zoektocht. Een zoektocht naar waarheid, naar eenheid, naar de kerk die één is in geloof, in sacramenten en in apostolisch gezag, zoals zij dat altijd is geweest van het begin tot het einde. Ik trok dezelfde conclusie als de 70.000 mensen in de streek van Chablais die, op enkele na, allen terugkeerden naar de moederkerk. De bruid van Christus, gebouwd op een rots, tegen wie zelfs de poorten van de hel geen stand houden.
1: En dat was de stem van Johan Lindhout. Welkom hier in het programma Aan Tafel met Johan dus als gast. Welkom.
0: Dankjewel.
1: Ja, nou, je hebt meteen de toon gezet natuurlijk voor dit gesprek. Want het gaat over jouw boek waar je dus de proloog uit voorlas. Het boek is getiteld Dat Nooit. Nou, dat ga je ook toelichten natuurlijk strakjes waar dat vandaan komt. En daar gaan we het over hebben, jouw tocht, jouw reis van de Nederlands hervormde kerk,
0: ja,
1: naar de moederkerk, zoals je zegt, naar, ja, de katholieke kerk. Ja. Nou, voordat we daarin duiken, Johan, is het leuk dat de luisteraars weten, ja, wie is Johan? Hè? Ik bedoel, hoe oud ben je? Heb je een gezin? Wat voor werk doe je? Misschien even kort jezelf introduceren.
0: Ja, zeker. Johan Lindhout, 40 jaar. Getrouwd, 4 kinderen, 3 dochters en een zoon. Wij wonen op Goeree Overflakkee, onder de rook van Rotterdam, zeg maar. Oorspronkelijk kom ik uit Zeeland, Sint-Annelands, dorpje op het eiland Tholen. Dat ligt tegen Brabant aan. Berg op Zoom was voor ons de dichtstbijzijnde stad. Ik heb ook nog een tijdje in Rotterdam gewoond. Qua werk ben ik vooral, heb ik veel dingen wel gedaan, maar vooral heel erg actief op online gebied. Webdevelopment, applicaties ontwikkelen, platformen opzetten. Ook online marketing die erbij komt kijken, e-mail marketing, adverteren, dat soort zaken.
1: Ja, ja, ja. Nou, Johan, jij hebt een boek geschreven. Het is nog maar net uit.
0: Ja.
1: Dat nooit is dus de titel. En ja, het gaat, zoals we zeiden, over jouw reis. En het is een reis geweest waar je eigenlijk heel veel jaar over hebt gedaan. Zo zou je het kunnen zeggen. Je beschrijft het in het boek heel levendig, heel begrijpelijk ook. Heel, ja, iedereen kan zich er iets bij voorstellen volgens mij. Zeker wanneer je dus vanuit een, dan pak ik het even breed, protestantse geloof of uit een protestantse kerk komt. En dan naar de katholieke kerk kijkt. Kun je gewoon eens vertellen hoe jij, ja, hoe je opgegroeid bent? Hoe jij ook met het geloof opgegroeid bent?
0: Ja, ja, bij ons speelde het christelijke geloof een centrale of in ieder geval een belangrijke rol in het gezin. Christelijk opgevoed vanaf het begin, gedoopt. Christelijke basisschool. We gingen iedere zondag naar de kerk, naar onze dorpskerk. En we baden en dankten altijd voor het eten. We lazen uit de Bijbel. Ja, catechismusles, zondagsschool. Dus ja, een gewone, degelijke christelijke opvoeding. En dat heb ik altijd zelf ook volgehouden. Ik heb altijd in God geloofd, in de Bijbel, dat waar is wat erin staat. Dat je bij Jezus moet horen, om het zo te zeggen. En dat heb ik nooit losgelaten. En ook in mijn schooltijd, studietijd, toch altijd wel naar kerk blijven gaan. Wel wat verstandelijk blijven geloven. En toch op een gegeven moment dacht van ja, ik geloof het wel met mijn verstand dat het waar is dat God bestaat. Maar wat het nou concreet in mijn eigen leven te betekenen, kon ik eigenlijk niet zo goed een antwoord op geven. Dat kwam wel toen ik inmiddels op mezelf woonde in Rotterdam. En toen ik besefte van ja, zo kan ik eigenlijk toch ook niet verder. Ik moet beter gaan leven, om het maar zo te zeggen. En dat is wel een moment dat ik ervoer van ja, ik kies nu voor God. Ik geloof dit ten volle en ik wil nu, ja, ik wil alles accepteren wat hij mij te geven heeft. En toen was ik ongeveer 26, denk ik. Dus ja, ik ben altijd gewoon oprecht gelovig geweest en heb het ook uitgedragen. En ben uiteindelijk ook ambtsdrager, zoals je het noemt, in mijn hervormde kerk geweest. Ouderling.
1: Mm-hmm.
0: En dan ben je onderdeel van de kerkenraad. Ga je ook bij mensen op bezoek om hen te bemoedigen in het geloof en vragen te beantwoorden, over hun worstelingen te spreken. Dus ik was een actieve en oprechte protestantse geloof, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja. En als ouderling, daar word je voor gevraagd, hè?
0: Ja.
1: Heb je daar dan een bepaalde opleiding voor nodig? Of?
0: Nee. Je moet beleidend lid zijn van de kerk. Je moet een man zijn. En dan de kerkenraad, die zet die mensen op dubbeltal voor dat ambt, waar dan een vacature voor is. En de gemeente kiest dan van die twee wie zij zouden willen. En word je dan gekozen, dan heb je nog een week de tijd om erover na te denken. Het kan dat je zegt, nee, dat is echt niks voor mij. Dat kan ik helemaal niet, dat wil ik niet. En dan kun je ja zeggen. Maar er is geen specifieke opleiding of zo voor nodig.
1: Nee. Oké. Nou, dus jij bent ouderling, je bent betrokken, je bent actief gelovige in jouw eigen kerk. Maar er knaagt iets. Er is iets aan de hand in ieder geval in jou.
0: Ja, klopt. Nou, toen ik ouderling was, niet per se. Ja, er knaagde toen wel wat. En dat schrijf ik ook in het begin van mijn boek. Hoe ik zag hoe de moderne tendens in de kerk, dat zie je ook in protestantse kerken, zie je diezelfde geest rondwaaien, waarin men steeds dingen makkelijker wil, simpeler wil voor de jeugd, wat populairder. En hoe ik het zelf toen al zag van ja, weet je, het sacrale, het wijzen naar God en naar boven, dat wordt er steeds meer uitgehaald. Het moet allemaal platter en simpeler worden. Dus daar maakte ik mij toen als ouderling, als gelovige al wel zorgen over van waar eindigt dat dan uiteindelijk?
1: Ja, ja.
0: En ik probeer mij wel hard te maken om dus niet die koers te varen. Dat zag ik toen wel. Maar het begon toen op zich op dat moment nog niet iets te knagen van protestant, katholiek, daar moet ik iets van vinden. Dat was toen nog niet.
1: Nee, want jouw kijk, samen met al die andere mensen natuurlijk, hè, in diezelfde traditie waarin jij bent opgegroeid, maar ook de bredere traditie van de protestantse kerken. Wat was jouw kijk op de katholieken? Had je contact met ze of had je gewoon een bepaald idee over de katholieke kerk?
0: Ja, dat laatste vooral, een bepaald idee wat ik had meegekregen van vroeger. En het waren helaas toch wel veel karikaturen ook wel en misvattingen. En ik wist er eerlijk gezegd gewoon niet veel vanaf.
1: Nee.
0: Ik wist heel veel dingen niet. Ik wist wel van natuurlijk reformatie, Rome, de Roomse kerk, de paus en zo. Maar vooral zijn het misvattingen geweest die ik op de basisschool heb meegekregen. En waardoor je vanaf dan gelooft, oh ja, dat is toch wel heel erg fout. Ja, dat is niet goed. Maar gelukkig is er een hervorming geweest, ja. Reformatie. En nu is het weer goed, om het zo te zeggen. Dat is het beeld. Kun je
1: ook een voorbeeldje geven? Ja, in je boek doe je dat natuurlijk ook. Maar
0: ja, nou, over het wagenvuur bijvoorbeeld. Dat de juf op school ons toen leerde dat het eigenlijk een soort tussenstation was dat je ook nog verloren kon gaan. Dus de katholieken hadden eigenlijk drie punten, hel, hemel en vagevuur. Waardoor het vagevuur, als je familie dan niet genoeg bad of aflaten kocht, zo, dan kon je alsnog de afgrond invallen, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: En nou, dat geloofde ik dus ook. En ja, dat staat er helemaal niet in de Bijbel, dus ja, dat is toch heel raar. Dus dat zijn dan van die dingen die je dan meekrijgt, maar die dus achteraf helemaal niet blijken te kloppen. En over de Eucharistie, avondmaal, dat men dan ons leren, ze geloven dat het echt het lichaam van Jezus is. En daar begin ik hoofdstuk 1 ook mee. Dat wij als klasgenootjes allemaal dachten van, hè, dat is toch raar, dat is toch heel vies, dat kan toch helemaal niet. En dat ik dan ook het beeld had. Nee, en iemand uit de klas vroeg toen, en dat weet ik dus nog, dat is al meer dan 30 jaar geleden. Ja, maar kunnen katholieken dan nog wel in de hemel komen? Als het allemaal zo fout is daar. En dat klinkt niet best. En dan weet ik nog dat een jongen dat vroeg. En de juf zei, ja, dat kon dan wel als dan iemand in die katholieke kerk dan wist dat het die leer niet klopte. En dat het niet echt Jezus is en zo, dat brood en de wijn. Dan kon het nog wel. En ik had zo'n beeld in mijn hoofd van zo'n avondmaalstafel in zo'n grote kerk. Ik zag dat dan van bovenaf. En dan iemand die dat dan wist, die ging dan niet aan die avondmaalstafel. Want die wist dan, dit klopt niet. En die deed dan het goede, zeg maar.
1: Die kon dan nog gered worden.
0: Ja,
1: maar de rest was allemaal verloren.
0: De rest, ja, dat was niet goed.
1: Ja. En wat je eigenlijk als voorbeeld geeft, gewoon op school. Dus het was iets wat in jouw wereld eigenlijk overal aanwezig was om op die manier, met nog meer ideeën wellicht, naar de katholieke kerk te kijken en naar katholieken. Ja. Hoe ben je op een gegeven moment toch of in aanraking gekomen, of is jouw nieuwsgierigheid toch naar het katholieke geloof gewekt?
0: Ja, dat begon een beetje rond 2016. Het was een presidentsverkiezing in Amerika. Donald Trump werd verkozen en dat was heel vreemd, want vanuit de media werd hij heel slecht afgeschilderd. Hij werd toch gekozen. Dus ik dacht, dat is eigenlijk apart. Ik snapte dat niet goed. Plus dat bij ons ook verkiezingen waren in 2017. En ik dacht, ik moet me eens gaan verdiepen in gewoon de dingen, de politiek. En ik was eigenlijk heel oppervlakkig wat dat betreft. Gewoon wat nieuws volgen nu.nl en zo, maar voor de rest eigenlijk niet. Dus vanaf toen ging ik meer lezen en verdiepen en mezelf ontwikkelen. Geschiedenis, politiek, cultuur, filosofie. En toen kwam ik ook in aanraking wel steeds meer met katholieke schrijvers.
1: Ja.
0: En dat vond ik opvallend, omdat ik dus in mijn normale dagelijks leven nooit katholieken tegenkwam. Ik kom uit een Calvinistisch hoek, zeg maar, van Nederland. Ja, daar speelt het katholiek geloof geen rol. Die kom je gewoon letterlijk eigenlijk helemaal niet tegen.
1: Nee.
0: Katholieke mensen of kruisbeelden of Mariabeelden of zo, dat kom je gewoon echt niet tegen. En dat was voor het eerst dat ik vooral in die cultuurstrijd, hè, rondom dingen als de seksuele revolutie en zo, daar kwam ik meer in aanraking met bijvoorbeeld een Gabriele Kubi, Duitse katholieke schrijfster. En ook andere schrijvers. Toen ging dat wat meer spelen en leven, dat ik dat gewoon simpelweg wat meer tegenkwam überhaupt.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: is eigenlijk het eerste. En ook las ik toen een keer van iemand die had kritiek op de reformatie. En dat was voor mij nieuw. Want ik besefte eigenlijk niet dat je daar iets van kon vinden. Echt zo simpel was. Want ik in mijn hoofd was reformatie een soort van natuurlijke evolutie in de kerkgeschiedenis. Van ja, oké, okay, het begon dan 2000 jaar geleden. Er waren wat dingen fout gegaan, dus... Nou, door de reformatie heeft die foute dingen dan afgehaald. En zo gaan we weer verder. Maar wel een soort continue lijn. Zo zag ik het.
1: Ja.
0: Niet beseffende dat het echt een breuk was. Een afsplitsing en een verzetten tegen. Dus die bron, die moederkerk. En dus die kritiek op die reformatie. En dat was, het bracht me wel even aan het stuk. Want dat was ik helemaal niet gewend.
1: Nee, nee.
0: Dan dacht ik, daar kun je iets negatiefs van vinden. Van Luther en zo. En dat was compleet nieuw voor mij. Dus dat was het eerste, ja, de eerste momenten waren dat waarmee ik zo daarmee in aanraking kwam.
1: Ja, waar ook jouw, wat je zegt, waar je toch een beetje door elkaar geschud werd, als het ware. Ja. Johan, we gaan even pauzeren, want we zijn al lekker aan het kletsen. Ja. Maar je hebt ook wat muziek uitgekozen.
0: Ja.
1: En welk nummer zou jij nu willen laten horen?
0: Ja, ik heb er verschillende. Dan zou ik zeggen die Hino de Jonas. Dat is een van een Portugees nummer, is dat. Uit een abdij of een kloosteroor, ik weet het niet precies. Maar ik ben nu ook heel veel muziek in allerlei andere talen aan het luisteren. Ja, dat is ook mooi aan het katholieke. Het is één kerk en je komt dan alle verschillende talen, culturen en volken kom je tegen. En dit nummer vind ik gewoon heel erg mooi. Maar ook is het leuk, het gaat dus over van ja, zoals Jonas 3 dagen in de buik van de walvis of in de vis zat, zo zou Jezus 3 dagen in de buik van de aarde zijn. En dat is zo'n mooie heenverwijzing. En daar staat natuurlijk de hele Bijbel vol van. Maar typisch was in mijn discussie met protestanten, met dominees, werden soms juist expliciete verwijzingen die Jezus gaf, werden afgedaan als van toen had Jezus nog helemaal niet ingesteld. Dus dat gaat niet over de doop wat Jezus zegt. Of dat gaat niet over het avondmaal. Dan denk ik, ja, maar hoe? Zo kan Jezus nu ineens niet iets zeggen over iets wat nog moet komen. Terwijl dat staat de Bijbel vol mee. Nou goed.
1: Ja.
0: Dus dat even.
1: Leuk, leuk. Nou, we gaan daarna luisteren. En dan zijn we hier zo terug in Aan tafel met. Waarin ik in gesprek ben met Johan Lindhout over zijn boek Dat Nooit.

0: Zijn we terug bij Aan tafel met. Ik ben in gesprek met Johan Lindhout. En ja, je schrijft en vertelt over jouw ontdekken van de katholieke kerk, van het katholieke geloof. Wat eigenlijk een openbaring was dat er ook nog anders gedacht kon worden. En ook kritisch over de protestantse richtingen. Hoe is dat verder gegaan? Want ja, je wordt daarmee geconfronteerd. Dan moet je er iets mee? Ja.
1: Ja, klopt. Nou, op zich moest ik er niet per se iets mee. Ik nam het de kennisgeving in die zin aan. Maar er ging nog niet zoiets knagen van hey, ik moet hier meer van weten of zo. Het begon uiteindelijk vooral. Ik wilde zelf ook eigenlijk in plaats van mijn online werk en programmeren en zo, wilde ik graag ook meer actief bezig zijn in die cultuurstrijd die ik zag. En op een duur ben ik bij Civitas Christiana komen te werken als redacteur. Later ook wel veel online zaken gedaan. Maar ik werd daar wel geconfronteerd met katholieke gelovigen die gewoon oprecht ook echt het katholieke geloof leven. Want tot dan toe, als ik er een katholiek tegenkwam, dan, ja, maar zo te zeggen, stelde het niet zoveel voor. Weet je wel? Dan was het dan, oh ja, een beetje, was meer cultureel geloof en is communio, ja, cadeautjes en zo. Zo'n beetje. Dat was helaas het beeld wat ik tot dan toe had. Maar goed, op zich, die gelovigen, gelovige collega's, die waren niet bezig mij aan het bekeren of zo. Ik kreeg wel veel dingen mee. Van, over concilie zus, paus dit, kerkvader hier. Maar het was uiteindelijk aan de lunchtafel, in hoofdstuk 5 in mijn boek Het Gesprek heet dat, dat gewoon eigenlijk een heel normaal, wat we altijd deden, met elkaar lunchen. En iemand zei mij, ja, voorspraak van Maria, of bidden tot Maria, zou je ook eens moeten doen, zei die collega. Ik dacht, ja, het zal wat. Ik zal hem eens even terugmappen. Ik had die dag ervoor precies uit de Bijbel, uit Timotheus, de brief aan Timotheus gelezen. Van, er is één middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. Ik mapte hem daarmee terug. En toen zeiden twee collega's, die hadden daar een heel goed antwoord op. En ik weet niet meer woordelijk wat ze zeiden, maar ik dacht wel, oké, dus jullie geloven ook dat er maar één middelaar is tussen God en de mens. Dat is de mens Jezus Christus. En dat was voor mij nieuw, want voor mij was het overduidelijk, nee, dat geloven katholieken niet. Die lezen de Bijbel niet eens of maar half of ja, die doen maar een end. dat is toch wel de karikatuur die ik in mijn hoofd had.
0: Ja.
1: En later zou er een lezing zijn door Dr. Gavin Ashenden uit Engeland. En die was Anglicaans, erekapelaan zelfs van Queen Elizabeth.
0: Zo.
1: En die is Rooms-Katholiek geworden.
0: Zo.
1: Die kwam zijn verhaal doen eigenlijk door heel Europa. En ik zat op den duur bij die lezing, want ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel weten wat katholieken dan eigenlijk geloven en waarom. En hij zou het gaan hebben over eucharistische wonderen en Maria-verschijningen.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, wat moet je daar nou eigenlijk van vinden dan? Behalve dan, ja, het is van de duivel, dat klopt, dat kan niet, dat slaat nergens op. En allemaal rarigheid, Roomse toestanden. maar ja, ik denk, nou ja, vooruit. Ik wil dan wel eens weten wat hij daarover te zeggen heeft. Zo gebeurde. Ik was daarbij aanwezig bij die lezing. En wauw, ja, hoofdstuk 6 uit mijn boek. Het schrijft ook, ik was flabbergasted daarna. Ik was van mijn stoel geblazen. En ik dacht, wow, als het waar is wat die man zegt. En het klonk heel aannemelijk. Maar ja, nogmaals, ik dacht, ja, maar het kan niet waar zijn. Het mag niet waar zijn, want ja, ik ben protestant. En dit matcht niet met mijn geloof en opvatting. Dus dit moet wel fout zijn. Maar wat is dan hier het juiste antwoord op? Dat had ik dus niet.
0: Nee. Kun je in een paar woorden zeggen wat dan in zijn lezing jou raakte? Wat hij beweerde?
1: Ja, het was met name, het ging dus over Maria-verschijning en eucharistische wonderen. Het was met name de eucharistie wat mij heel erg bijbleef. En hoe hij uitlegde dat het altijd is geloofd dat het werkelijk het lichaam van Jezus wordt, is. En ook kwam hij dus met die wonderen en zelfs met wetenschappelijke studies onafhankelijk, dat de wetenschappers zelfs niet eens wisten wat ze aan het onderzoeken waren, behalve van ja, een substantie, een ja, brood, weefsel, bloed, over, wat is dit? En dat is waaruit iedere keer dezelfde resultaten kwamen van het bloedtype. Het is van een hartspier van een man die intens geleden heeft. Waarschijnlijk de marteldood is gestorven. En ik denk, wow, serieus? En ik dacht, ja, als dat waar is, ja, dan wil ik het hebben. Want ja, ik geloof in Jezus en ik wil hem navolgen. En ik dacht, dan begrijp ik ook beter wat gemeenschap hebben met Christus inhoudt. Maar ja, ik zat met een dilemma. Dat kan ik helemaal niet hebben of willen hebben. Want ja, ik ben protestant toch?
0: Dus, ja, ja.
1: En toen besloot ik, ja, maar hier moet dan wel een goed protestants gefundeerd antwoord op zijn. Die dit aan de kant kan schuiven.
0: Ja, ja, ja, ja, tuurlijk.
1: Klinkt misschien allemaal prachtig en mooi en wetenschap erbij halen. Het zal allemaal wel. Het klopt niet, want dit. Ik dacht, oké, dat ga ik zoeken, dat antwoord. En zo begon het.
0: Dus jij ging eigenlijk zoeken van, hoe kan ik niet katholiek worden?
1: Ja, exact, exact. Want ik begon een beetje te voelen van, het heeft toch meer, er zit meer waarheid in dan ik dacht.
0: Ja.
1: En ik heb, het is grappig dat je het zegt van niet katholiek, want op een duur zocht ik dat ook letterlijk op Google. Het is bijna om te lachen, maar ik zocht in het Engels, how not to become Catholic. Want ik denk, ja, dat moet mij niet gebeuren. Want ik had inmiddels ook wel gezien, er waren meerdere protestanten, ook van mijn collega's, maar ook, daar ging ik meer over lezen, die katholiek waren geworden. Ik denk, ja, dat kan toch niet? Dat nooit.
0: Dat nooit. Precies, dat nooit. Nee, maar goed. En je bent daar dus concreet naar op zoek gegaan. En je bent ook bij jouw eigen dominee gekomen.
1: Klopt, ja, dat is heel interessant. En daar speelde de heilige Augustinus ook een rol in, om zo te zeggen. Want het eerste wat ik na die lezing deed, was die dikke pil, de stad gods van Augustinus, gaan lezen. Want ik dacht, nou ja, dat is een kerkvader, die wordt ook door protestanten hooggeacht.
0: Jazeker.
1: Dus ja. Nou ja, dat kan geen kwaad toch, in elk geval, om daar dan mee te beginnen. En ik weet ook nog heel goed dat ik had dat boek tweedehands gekregen en een collega had het voor me opgehaald. En ik kom thuis, ik sla het open, bladzijde 468, ik weet het nog steeds. En ik ga lezen en daar schrijft Augustinus over het dagelijks offer van de kerk, de Eucharistie en alles. En ik lees het en denk, dit is onversneden, 100% katholiek. Ik denk, wow, dat is krachtig. En die lezing van dokter Ashen, die dreunde nog in mijn hoofd na. Dus ik denk, zo, nou ja, het wordt steeds heter. Het wordt, hoe zeg je dat, de hete adem van Rome. Die,
0: voelde jij in je nek?
1: Die voelde ik in mijn nek. En ik denk, nou ja, oké, met deze kerkvader ga ik dus geen goed protestants antwoord kunnen formuleren op de Eucharistie. Dus ik begon ook Luther en Calvijn te lezen. Maar uiteindelijk is het, wat je noemde bij de dominee, is dat ik om het thema doop, wedergeboorte, et cetera, mij ging afvragen, ging kijken, ja, hoe zit dat dan eigenlijk precies, katholiek, protestant, wat klopt, wat klopt niet, hoe heeft men het altijd geloofd vanaf het begin, hè? Nou, en dan zie je onmiskenbaar dat dus de katholieke visie, de katholieke leer daaromtrent, dat vanaf het begin altijd zo is geloofd in het christendom. En bij de kerkvaders zie je dat, bij Augustinus zie je dat dus ook. En ik confronteerde daar dus op den duur ook onze eigen dominee mee. Want ik, voor mij was het op dat moment, dat was denk ik 2022, 2023... was voor mij duidelijk van, oh ja, de wedergeboorte, dat is in het sacrament van de doopsel. Dat is het bad van de wedergeboorte. Daar wordt een mens wedergeboren. En is hij gereed voor de hemel, om zo te zeggen. Je bent helemaal nieuw, je bent schoongewassen. Ook dus zonder vergeving, zonder afwassing gebeurt dus door de doop. Ook die erfzonde, et cetera. Maar er was een gastpredikant bij ons in de hervormde kerk. Die kwam daar ook eens over preken een keer. En toen dacht ik, oké, dat is interessant. Maar die zei dus precies, ja, logisch, het protestantse, de protestantse uitleg van, nee, over de wedergeboorte, dat is een moment in je leven, een gevoel, een ervaring, dat jij Jezus Christus accepteert, aanneemt als jouw verlosser en zaligmaker. En dat is de wedergeboorte. En hij weerlegde ook expliciet in zijn preek het idee dat wedergeboorte door water en geest op de doop zou slaan. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel apart. En ik denk, ja, maar dit is in complete tegenstelling met ja, de hele christelijke kerkgeschiedenis. Die dominee werd uiteindelijk onze dominee, om het zo te zeggen, van onze gemeente. Want onze dominee vertrok en hij werd de nieuwe dominee. Hij kwam op huisbezoek. Ik denk, nou ja, dit is het uitgelezen moment om het met hem, met hem daarover te hebben. En ik had ook dat citaat van Augustinus, waarin Augustinus dat zo mooi uitlegt, hè, wat de doop doet. Had ik alvast in elk geval uitgeprint om het hem ook te kunnen voorleggen. En ik lees een heel klein stukje voor ook uit het hoofdstuk uit mijn boek, waarin ik die scène, dus zo dat gesprek met die dominee beschrijf.
0: Ja.
1: Want ja, het is heel tekenend en je zou bijna denken dat ik het zou hebben bedacht voor de, ja, omdat het mooi zou klinken in het boek, maar dit is echt zo gelopen. Even kijken, ja, hoofdstuk 9, de wedergeboorte. Nou, en dan het citaat van Augustinus, dat hij ook zegt van, nou, ik ga het citaat niet helemaal voorlezen, maar dan zegt hij heel mooi van, kijk, de volk Israël door de Rode Zee, hè, dat is al een voorafbeelding van de doop, dat het, de Egyptenaren, de woeste Egyptenaren zijn, is de zonde die jou achtervolgt, die jou wil pakken nog, en dan word je gered door het water.
0: Ja.
1: En er blijft geen één van hen over, van die Egyptenaren. Dus alle zonde, alles wat je achtervolgde, is helemaal weg. Nou, dat is een fantastisch mooi beeld. Ik legde dat voor aan die dominee en ik vroeg hem uiteindelijk van, ja, gelooft u dan, dominee, dat de doop ook de zonden vergeeft? Nee, zei hij. Maar, zei ik, u beleidt toch ook de geloofsbelijdenis van Nicea? Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden. Ja, zei hij, maar dat woordje tot vergeving van zonden, duidt een richting aan. Dus zeg maar, die zondevergeving zou dan later gebeuren. Oké, okay. Ik denk, ja, dat is wel apart eigenlijk. Want in het Latijn staat er in remissione peccatorum. In het Engels zeg je for the forgiveness of sins. Nou, goed, ik dacht, oké, maar dan heb je eigenlijk weer een nieuw probleem. Je erfzonde dan, wat gebeurt daarmee? Dus ik vroeg hem, als de doop de zonde niet vergeeft, hoe raak je dan van die erfzonde af? Nou, dan was ook een bijbeltekst voor, hij zegt, je bent door je ouders geheiligd. Oké, ik dacht, dat is ook weer ingewikkeld, want als je nu geadopteerd wordt door christelijke ouders later, of als maar één van je ouders gelooft, of die gelovige ouder valt later af van je geloof, hoe kun je dan zeker zijn van je heiliging, van de afwassing van je zonden, van je wedergeboorte? Nou, ik had dus mijn huiswerk gedaan, dat citaat van Augustinus uitgeprint en klaargelegd, waarin hij dus ook heel duidelijk zegt van, wanneer die pasgeborene door de doopsel wordt gebracht, is het door deze ene geest, de Heilige Geest, dat de pasgeborene die zo wordt voorgedragen herboren wordt. Want er staat niet geschreven, tenzij een mens wedergeboren wordt door de wil van zijn ouders, of door het geloof van hen die hem aanbieden of hem onderwijzen, maar tenzij een mens wedergeboren wordt uit water en Heilige Geest. Nou, maar dominee, zei ik, weet u het dan beter dan Augustinus? Nee, zei die, dat beweer ik niet. Maar ik vroeg verder, is de uitleg van u dan een bepaalde theologische stroming? Of komt het uit een bepaalde exegetische school? Of is er een traditie die het zo uitlegt? En toen kwam het antwoord, een zin die ik nooit meer zal vergeten. Hij zei, nee, dat is hoe ik de Bijbel lees. En daar was het. In één zin samengevat, het probleem van het protestantisme. Dat is hoe ik de Bijbel lees.
0: Ja,
1: het is, ik denk, dit moet ik in mijn boek opnemen natuurlijk. Want dit is heel tekend en ook eigenlijk heel triest natuurlijk. Want toen zag ik ook heel goed van, ja, maar als het protestantisme waar zou zijn, als dat klopt, hè, wat de protestantse leer zegt, dan zou die dominee tegen mij gezegd hebben, nou, luister jongen, ik snap dat je wat aangetrokken voelt, hè, tot de katholieke kerk en de historie, en ik snap dat wel. Maar dat is ook maar hun uitleg, hè, van de doop en wedergeboorte. En dat is geen goede uitleg. Want om nou eens te zien wat klopt, gaan we eens kijken, hoe is het eigenlijk in alle eeuwen, zeg maar, hoe is dat zo doorgegeven en geloofd? En dan, nou ja, dat doet een dominee natuurlijk niet. Dat kan hij niet. Een protestant kan niet geven wat hij niet heeft, namelijk een ononderbroken traditie van 2000 jaar. En dat heb ik ontdekt. Daar ben ik tegen aangelopen.
0: Ja. Dus dat moment dan ook, zeg maar. Misschien niet echt in het moment, maar daarover nadenkend ook later. Dat is dan echt wel een keerpunt voor jou geweest.
1: Ja. En iedere keer viel het kwart, of je moet zeggen, Domenstein viel iedere keer richting Rome, richting de Rooms-Katholieke Kerk. En ook al dacht ik van, ja, maar dan toch met Maria of de paus, dat zal toch wel dit. En iedere keer kwam ik erachter, ik zat fout. Mijn protestantse misvattingen, mijn protestantse denkkader en mijn protestantse trots ook wel een beetje van, ja, ik ken de Bijbel, ik weet wel hoe het zit. Die ging steeds meer plaatsmaken voor, well, wacht even, ik ga eens even kijken eigenlijk hoe het historisch gezien altijd werd geleerd en wat de katholieke kerk zelf zegt erover.
0: Ja, ook nu ja, nog juist.
1: Ja, exact, de catechismus, et cetera.
0: Ja.
1: Ja. En dan ga je zien, dan ga je het geloof, het katholiek geloof, het christelijke geloof, de volheid van het geloof zien. En dan zie je van, wow. En ik zeg het maar, wat een pracht, wat een schat. Ik zei het ook tegen onze dominee. En ja, zijn nekhaar ging overeind staan natuurlijk. Want hij dacht dat ik de schat van het evangelie had ingeruild voor de Roomse schat of zo. Maar nee, dit is de volheid van het evangelie is in de katholieke kerk, in zijn complete volheid. En zoveel dingen zijn ook logisch. Een ander dominee waarschuwde mij voor de logica van katholieken. En ik snap nu heel goed waarom.
0: Ja.
1: Het klopt, het is logisch, het is consistent. Het is een ononderbroken lijn. Het is goddelijk.
0: Prachtig, zoals je het inderdaad ook zegt. Hè? Ik ben het natuurlijk ook helemaal met je eens. maar ergens is er dus een moment gekomen dat je eigenlijk erachter komt van, daar moet ik dus ook iets mee.
1: Ja. En dat is moeilijk, want je kunt het rationeel en zo kun je het er mee eens zijn. En dan ga je zien van, ja, dit klopt toch wel. Maar ja, dat zal uiteindelijk ook een uitwerking hebben in de praktijk. En dat is nogal wat.
0: Nou.
1: Want ik, zoals ik ook zeg, ja, katholiek worden dat nooit. Naar de katholieke kerk gaan, tot Maria bidden, al die dingen. Maar, dus als na die lezing van Eschenen, mijn verlangen naar de Eucharistie was toen al begonnen. En die werd alsmaar sterker. En ik denk, ik wil het wel hebben. En ik moet katholiek worden. Maar ik dacht, ja, maar dat kan toch niet, man. Ik ben ouderling geweest. En ik alles is protestant om mij heen. Mijn familie, mijn hele gezin, we zijn allemaal protestant. Alles. Je wordt niet katholiek, dat doe je niet.
0: Nee.
1: Dat kan niet.
0: Nee.
1: Help. Maar ik wist wel van, ja, maar hou even. Ik moet hier wel gevolg aan geven. Ik kan niet een soort van semi-protestant, half-katholiek worden, blijf met waardering voor de

0: van semi-protestant, half-katholiek worden, blij met waardering voor de katholieke kerk en de historie en zo. Want ik begon in te zien, ja, het klopt niet. De Heidelbergse catechisme, de leer, het klopt niet.
1: Ja.
0: Heel veel protestanten zijn oprecht en gelovig en dat is heel mooi.
1: Mm-hmm.
0: Maar de leer, het klopt niet. En wat dus die dominee ons ook kwam leren thuis, het klopt niet.
1: Nee.
0: Je loopt in de mist.
1: Je loopt vast,
0: je
1: eigenlijk.
0: Loopt vast.
1: Als je doorvraagt, doordenkt.
0: Ja.
1: En ook inderdaad de vertaling. Ik denk dat je daar ook wel een beetje naar wees. Ook de vertaling ook naar je dagelijks leven.
0: Mm-hmm.
1: Dat je geloof heel duidelijk daar invloed op heeft.
0: Ja.
1: Ik denk dat we toch weer even gaan pauzeren. En dan daarover direct nog even verder gaan. En dan wil ik ook heel graag horen wat nou echt de reden is dat je het in boekvorm ook eigenlijk allemaal hebt opgeschreven. Hè? Want dat doe je ook niet zomaar natuurlijk. Maar we gaan even luisteren nog naar muziek. En welk lied zou je nu willen laten horen eigenlijk?
0: Rappelle-toi Jean, dat is een mooi nummer in het Frans. En de heilige Jeanne d'Arc. Natuurlijk, maar ook is het eigenlijk een pleidooi van oproep van dus die Fransen om ook eigenlijk Frankrijk als land zeg maar op te heffen weer, om het weer een christelijke, katholieke natie te maken. En dat vind ik heel mooi en dat zou ik eigenlijk ook vooral natuurlijk wensen voor Nederland. Dat blijkt heel mooi uit dat nummer, ook gewoon de liefde voor hun land, maar ook de juiste gerichtheid die ook dient te hebben met overheid als land, als burger, richting God.
1: Hmm.
0: En daar roepen zij toe op en dat vind ik heel mooi.
1: Oké, nou, we gaan er naar luisteren en dan zijn we zo hier weer terug in Aan Tafel Met.

0: Ja, en weer terug hier bij je aan tafel. We zijn in gesprek met Johan Lindhout over jouw reis naar de katholieke kerk vanuit de Nederlands Hervormde Kerk. Je hebt op een gegeven moment echt die stap gezet. Hè? Want zoals je vertelde, ja, je kunt niet een beetje van dit en een beetje van dat. Nee. Dus jij bent naar een priester gestapt. Naar wat heb je gedaan?
1: Ja, klopt. Eerst was het heel erg zoeken van ja, waar moet ik dan naartoe? Ik was me ook bewust, en dat schrijf ik ook in mijn boek, van ja, crisis in de kerk. Dat er zijn best veel parochies waar, ja, hoe moet ik zeggen, de ziel uit is. Misschien een beetje, niet misschien de goede uitdrukking, maar ja, een paar oude mensen. En denk, ja, moet ik me daar dan bij aansluiten? Ik had natuurlijk ook veel onderzoek gedaan, veel gelezen. En denk, ja, de traditionele mis in het Latijn, oh, die vind ik wel heel mooi. Ik ga eens kijken waar dat bij mij in de buurt is. Ik kwam toen op een duur terecht in Brielle. Daar werden ook de martelaren van Gorinchem herdacht. En daar heb ik met een priester gesproken. En uiteindelijk catechese daar gaan volgen. Omdat ik dacht, ja, ik wil katholiek worden. Ik weet, dan moet je überhaupt eerst catechese gaan volgen. Dus ik denk, laat ik dat sowieso gaan doen. Ik wil het. En dan kan ik ook mijn familie op de hoogte gaan stellen. En die, die waren niet zo enthousiast. Nee. Op zijn minst, op zijn zacht gezegd natuurlijk. Logischerwijs ook wel. Maar die denken, wat ga je nou toch doen, jongen? Je bent toch gelovig? Je hebt het toch al, zeg maar. Wat moet je nou bij al die Roomse toestanden gaan doen? Ja, heel veel onbegrip natuurlijk. Discussie ook. Thuis in mijn eigen gezin ook. Dan is Rome versus Reformatie ineens heel levendig.
0: Ja.
1: En dan, dat doet ook pijn natuurlijk om de pracht, maar ook de waarheid die ik heb ontdekt en gezien in de katholieke kerk. Hoe dat klopt, hoe dat waar is, hoe prachtig het is, hoe nodig het is ook vooral. Dat wil ik natuurlijk dan ook graag delen met juist die mij het meest dierbaar zijn.
0: Ja.
1: En dat stuit dan op weerstand en onbegrip en discussies en noem het maar op. En dat is moeilijk, maar ik wist wel, ja, ik ga doorzetten.
0: Ja.
1: Dit is de waarheid. Ik moet hier zijn in de katholieke kerk. Ik wil hier zijn. En dat is ook de reden dat ik het in boekvorm heb willen zetten om het heel duidelijk op te schrijven. Allereerst voor mijn familie, voor mijn geliefden. Dat die dan even niet met mij in discussie hoeven te gaan. Maar het gewoon op eigen tijd en wijze kunnen lezen. En mij, ja, mijn reis zo zien maken. Maar daardoor ook gewoon een heleboel dingen meekrijgen die zij simpelweg ook nog niet wisten.
0: Ja, ja.
1: Hopelijk dan meer, op zijn minst meer begrip hebben voor die keuze. Maar breder nog ook voor, ja, ik gun dit alle protestanten in Nederland. Dat die kunnen zien van wat het katholiek geloof werkelijk inhoudt.
0: Ja.
1: En werkelijk is buiten de misvattingen en karikaturen die je hebt. En buiten de polemische woorden van de reformatoren toen de tijd. Over vervloekte afgoderij en van alles en nog wat. Maar dat je het geloof leert zien voor wat het werkelijk is. En dat je het ook nodig hebt.
0: Ja, ja.
1: En dat is waarom ik het willen doen. En dat ik gewoon zoekende protestanten die benieuwd zijn, kan helpen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan laten zien de pracht en de noodzaak en de waarheid van het geloof. En hopelijk dat zij ook die stap durven te nemen. Als zij zien dat iemand zoals ik dat blijkbaar dus ook heeft gedaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik schaam me daar niet voor.
0: Nee, nee. heeft jouw familie het boek al gelezen?
1: Ja, ze hebben het gelezen. En wat ik in elk geval kan zeggen is dat mijn vrouw is in die zin blij mee dat ik het boek heb geschreven. Omdat ze zegt, ja, ik begrijp het nu ook beter. Maar ook dat het ook voor omstanders, dat ze het fijn vindt dat die daar ook naar kunnen verwijzen. Want
0: ja,
1: zij krijgt ook veel vragen van de omgeving. En zij kan ook zeggen, ja, weet je, lees zijn boek maar.
0: Ja, ja,
1: en daarin legt hij het allemaal uit. En veel mensen uit de protestantse kerk die reageren in eerste instantie ook wel, ja, niet gelijk afwijzend, maar ook gewoon nieuwsgierig benieuwd van, oh, oké, okay, ja, nou ja, dat wil ik eigenlijk wel lezen dan. En veel zeg ik van, ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel vanaf.
0: Mm.
1: En dat was bij mij ook het geval.
0: Ja.
1: Je leert dan allemaal wel van, ja, het is allemaal een fout en niet goed. Maar eigenlijk weet je er niet heel veel vanaf.
0: Nee, en het is natuurlijk het feit wat jij eigenlijk vertelde over die Anglicaanse priester die katholiek is geworden, dat in zijn verhaal jij echt herkende ook zijn woordkeuze waarschijnlijk en zijn verwijzen naar nou ja, de protestantse gedachtegoed.
1: Ja.
0: Dat voor mensen die dit lezen, die zelf protestant zijn, ook echt jou, als het ware, kunnen volgen.
1: Ja.
0: Die reis kunnen volgen.
1: Precies, en dat is ook hoe het boek is opgebouwd. Ik begin echt bij hoofdstuk 1, dan De Kloof op school met de Bijbel in Sint-Anderland, waarin ik dan van de juf leerde hoe en wat, reformatie, Rome, et cetera. En zo ga ik verder langs een kerkscheuring die ik zelf heb meegemaakt in 2004. Dat juist doordat een aantal protestantse kerken samen wilden gaan tot één verband, dat leidde tot een nieuwe scheuring, nota bene.
0: Ja,
1: ja. Ja, heel schrijnend. En daar schrijf ik dan over. En hoe ik ouderling werd en hoe ik dus meer ging lezen en ontdekken. Dat gesprek, de lezing, kerkvaders, eucharistie, wedergeboorte. En je ziet mij steeds katholieker worden en steeds, maar ook je ziet de worsteling. Ja, maar dit kan toch niet, maar toch wel. En hoe moet ik er toch mee omgaan? En Calvijn en Luther ben ik gaan lezen. Maar uiteindelijk ook, op het einde zie je mij ook katholiek gaan leven.
0: Ja.
1: En dan zie ik van, wow, ik ga nu het geloof leven, in praktijk brengen, bidden. Maar ook de Rozenkrans. Het is fenomenaal en fantastisch. Ik las natuurlijk over de Rozenkrans, wat dat is, de gebeden. Heel veel heiligen die bevelen het aan en die prijzen het. En de beloftes die bij de Rozenkrans horen. Ja, als dat waar is, ja, dan wil ik dat wel.
0: Ja.
1: Dus ik ben het ook gaan doen, iedere dag. En het is, wow. Ik, het is alsof ik een... getransformeerd, maar alsof er eigenlijk een beschermend hek om mij heen is geplaatst. Waardoor allerlei aanvechtingen en verleidingen, die zijn er niet meer.
0: Hmm.
1: Dat er een hemelse bescherming is gekomen. En ik denk, wauw, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja.
1: Wat fantastisch.
0: Zien andere mensen, jouw vrouw bijvoorbeeld, zien andere mensen dat aan jou?
1: Ja, en mijn vrouw inderdaad, die zei ook van ja, na het lezen van mijn boek, dat ze zei van ja, je bent inderdaad wel veranderd, ten goede, hè, dus gelukkig. Ook bepaalde, bepaalde voorbeelden en zo. En dat is natuurlijk ook heel mooi, dat ze dat ziet. En dit is ook heel ik vind het heel normaal en logisch, want dat is de uiteindelijke consequentie van als jij de katholieke leer kent en gelooft en je gaat in de praktijk brengen, dan zie jij dat het een goede boom is waar goede vruchten vandaan komen.
0: Ja, ja.
1: En dat is fantastisch en dat wil ik met heel veel mensen delen. Ik kan er mijn mond niet over houden. Ik denk, ik ga dit opschrijven, ondanks alle tegenstand wellicht die het kan krijgen vanuit protestantse hoek. Dat valt alles mee hoor, want men is tegenwoordig niet zo sterk anti-katholiek, niet uit de kerk waar ik uit kom, is men... Kijk, een protestant is tegenwoordig eigenlijk helemaal niet bewust bezig met protestant zijn.
0: Hmm.
1: Die is bezig met geloven rondom het woord van God. En hij probeert oprecht te leven. En die is eigenlijk helemaal niet zo bezig met Rome en al die dingen. Maar ja, uiteindelijk, als het toch dichtbij komt, dan gaan toch wel de verdediging wel omhoog. En zie je toch wel alles wat je geleerd hebt, komt dan naar boven. Van, ja, nee, maar het kan toch niet, toch heel fout, et cetera.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel heel mooi zoals jij wel aangeeft dat je hebt ontdekt dat dingen niet kloppen.
1: Ja.
0: Maar het is niet zo dat jij andersom, als het ware nu, als ik het zo mag zeggen, de protestanten verkettert.
1: Nee, hè? Nee,
0: dus
1: klopt.
0: Je hebt er ook heel veel van. Ja, je bent erin opgegroeid.
1: Klopt.
0: Dus je bent...
1: Nou, misschien wel mooi ook dat... ik heb mijn boek ook toegestuurd aan monsieur de Korte. En die gaf me even een korte reactie vorige week. En die zei van... heel mooi. Uiteindelijk met die thuiskomende moederkerk. Juist eucharistie is voor u heel belangrijk. U schrijft bij een eerste beschouwing zonder uw oorspronkelijke nest te bevuilen. Dat past u ook. U hebt Christus immers binnen de reformatie leren kennen. En dat is natuurlijk inderdaad ook zo. Kijk, je moet goed onderscheid maken tussen protestanten, de mensen, waar tegenover ik gewoon een liefdevolle benadering wil hebben, en het protestantisme. Hè? Dus je moet op de bal spelen, niet op de man.
0: Mm-hmm.
1: Dus het protestantisme, dat is een afwijking van de christelijke leer, de katholieke leer, zoals die al die jaren en eeuwen altijd is bewaard en via de apostolische opvolging is doorgegeven. En daar moet je op focussen en daar moet je naar kijken. En dat probeer ik dus ook te doen. En mensen zeggen ook, ja, dat smaakt en dat proeven ze ook in mijn boek, dat ik geen rancune,
0: precies,
1: ik ben niet tegen protestanten aan het aanschoppen of zo. Ik wil uitgaan vanuit de volheid en de pracht en de waarheid van het katholiek geloof. En dat wil ik laten zien aan protestanten. En daar wil ik alles over uitleggen wat ze willen weten. En dat kunnen ze in mijn boek,
0: in het boek lezen. Ja. En ook, en daar gaan we dan mee afsluiten, Johan. Want we zijn eigenlijk wel zo'n beetje aan het eind van het programma gekomen. Je hebt ook een website,
1: ja,
0: waar je boek staat. In ieder geval aangeprezen staat natuurlijk. Ja. Mensen meer kunnen te weten komen. Waar moeten ze dan zijn?
1: Ja, datnooit.nl. Dat is makkelijk te onthouden. De titel van het boek, datnooit.nl. Daar kun je ook het inkijkexemplaar, de eerste 4 hoofdstukken van mijn boek, gratis lezen. Dan stuur ik je ook nog meer toe per e-mail. Meer dan bij Bol, daar staat hij ook. Maar kom naar mijn website en daar kun je ook het boek aanschaffen voor dezelfde prijs. En binnen 1 werkdag zal ik hem versturen, ook in e-book formaat en luisterboek heb ik ook zelf ingesproken. Dus je kunt er ook meer lezen over mij en mijn boek, de aanbevelingen die ik heeft gekregen. En vooral ook als je het aanschaft, laat mij ook weten wat je ervan vond. Vind ik heel fijn om te horen. Maar ook wat leuk om mee te geven, wat ik nu veel hoor van katholieken die het lezen, dat die het ook graag willen doorgeven aan de mensen om hen heen. Aan protestantse, ja, of ook soms ongelovige collega's, vrienden, familie. En omdat protestanten dan veel beter katholiek geloof leren kennen. En andersom, dat katholiek eigenlijk ook door mijn boek ook veel beter de protestantse gedachtenwereld en achtergrond leert begrijpen. Dus Henk Rijkers, oud-redacteur van Katholiek Nieuwsblad, die zei ook dat het hem niet zou verbazen als het boek een heilzame deining teweeg brengt en bruggen bouwt tussen tradities die elkaar vaak verkeerd begrijpen. Ik hoop en bid van harte dat het ook zo
0: dat
1: is.
0: Dat het zo mag zijn. Nou, ja. Johan, ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw komst hier naar de studio. En je zeer enthousiaste verhaal, ja, natuurlijk. We zouden nog een uur door kunnen, ja, praten. Maar nee, we gaan hiermee stoppen. En nogmaals, datnooit.nl, op die website is eigenlijk alles te vinden. Ja, en we gaan dan afsluiten hier, Johan, met het laatste lied wat jij had uitgekozen. En wat voor lied is dat?
1: Ja, dat is een stuk van Vivaldi op het orgel. En ontzettend mooi gespeeld. En Storm is dat van Vivaldi. Het is best een heftig nummer. Maar ik vind het een hele mooie uitvoering. En het laat ook wel wat meer van mijn karakter zien. Ik ben een hele rustige kerel toch wel. Van de buitenkant. Maar van binnen stormt er van alles. En dat komt tot uitdrukking in dit muziekstuk.
0: Nou, geweldig. En ik wens jou natuurlijk al het goede en alle genade, ja, die jou ten deel mag vallen.
1: Hartelijk dank. Hartelijk dank.
0: Heel graag gedaan. Luisterde naar Aan tafel met. Tot de volgende keer.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Haar vader leefde. Dat idee was opwindend en angstaanjagend tegelijk. Duizenden vragen gingen door haar hoofd. Wist hij van haar bestaan? En zo ja, waarom had hij haar dan nooit opgezocht? En als hij nooit iets te oren had gekregen over haar geboorte, wat zou hij er dan van vinden als ze plotseling in zijn leven verscheen? Waarom beschuldigde grootvader hem van haar moeders leven verwoest te hebben? De vragen kolkten door haar hoofd en vormden een duizelingwekkende stroom van onverklaarbare mysteries. Philippus zou haar vragen te bidden. Philippus, die haar geleerd had over God en haar op een mistige ochtend met zijn eigen handen gedoopt had in de haven van Caesarea, hij begon en eindigde alles altijd met de Heer. Caroline probeerde haar stormachtige gedachten in toom te houden. Lang genoeg om met God te praten. Maar haar gebed rees op als een sliert rook die nauwelijks iets om het lijf had. God leek op dat moment ver weg en onbelangrijk. Grootvader had meer invloed in haar leven gehad dan God, zo leek het. Caroline schoot overeind toen er een naam in haar opkwam. Nathemahar. Nathemahar kon haar helpen. Hij kende iedereen in de koninklijke huishouding. Hij kende lang vergeten geheimen en één daarvan, misschien wel over een oud schandaal, kon leiden tot de identiteit van haar vader. Morgen zou ze naar Nathemahar toe gaan en haar zoektocht beginnen. De volgende ochtend slikte Caroline de beschuldigingen die op het puntje van haar tong lagen in en wenste haar grootvader met een neutraal gezicht goedemorgen voordat hij naar zijn werk ging. De tijd kroop voorbij tot de vrouwen eindelijk aan het middagmaal zaten. Het lukte Caroline het gegiste Egyptische brood naar binnen te werken, de groenteschotel te verorberen en haar met water aangelegde wijn te drinken zonder zich te verslikken. Als haar grootmoeder merkte dat ze afwezig was, zei ze er niets van. Nadat de eindeloze maaltijd eindelijk afgelopen was, gingen grootmoeder en tante Blandina naar hun vertrek voor hun gebruikelijke middagrust. Ze hadden hun deuren amper gesloten of Caroline glipte het huis uit en ging op weg naar de specerijenwinkel. Toen ze de kleurige winkel betrad, kwamen de exotische geuren en levendige kleuren van Kush en Egypte haar tegemoet. Goedendag, zei ze zacht in het Meroïtisch, met een glimlach naar de dikke eigenaar die achter zijn houten toonbank stond en als een koning zijn domein overzag. Dikke wenkbrauwen gingen zo ver omhoog dat ze tot halverwege zijn hoge voorhoofd reikten. Kijk eens wie er terug is, antwoordde hij in redelijk Grieks. Caroline was opgegroeid in Caesarea en sprak dankzij haar tante vloeiend Grieks evenals Latijn. Ze wisselde met gemak van taal. Heerlijk, antwoordde ze, terwijl ze bukte om de geur van kaneel op te snuiven, die vers geraspt was in de werkplaats. Net als jij. Haar glimlach verbreedde. In Kush was ze net als in Caesarea een curiositeit. Hier was haar huid te licht, net als de gouden strepen in haar bruine haar, die paste bij haar amberkleurige ogen. Maar de mensen van Kush waren vriendelijker als ze haar aanstaarden. Hun nieuwsgierigheid was vaak vermengd met bewondering. Dank u. Wilt u een boodschap versturen? Mag ik? Natuurlijk. Ik heb een nieuwe loopjongen. Hij brengt hem in minder dan geen tijd bij ontvanger. Hij knipte met zijn vingers en de jongen van de boot kwam aanrennen. Hoe heette hij ook alweer? Arkamani, zei ze toen het haar te binnen schoot. De glimlach van de jongen toonde een dubbel rij rechte tanden. Honingdame, ik zei toch dat ik je man ben? Je hebt je opgewerkt in de wereld. Caroline wees naar zijn schone linnen kleding. Hij haalde zijn schouders op. Een andere oom. De specerijenverkoper gaf Arkamani een lange reeks aanwijzingen. In zulk snel meroïtisch dat Caroline het niet kon volgen. Geef hem je brief, zei hij in het Grieks tegen haar. Caroline gaf de jongen een kleine rol papyrus en nog terwijl hij die in zijn kleding stopte, rende hij de achterdeur uit. Hoeveel ooms heeft hij? Vroeg ze aan de specerijenverkoper. 14 van moeders kant. Maar dat is altijd een kleine familie geweest. Aan vaders kant is onze familie een stuk groter. Nog geen half uur later wandelde Nathema haar naar binnen. Bij de aanblik van zijn dierbare gezicht wonnen haar emoties het van haar zelfbeheersing. Ze rende op hem af en hij opende zijn armen om haar op te vangen, alsof ze niet haast even lang was als hij. Ze voelde de kolkende onrust die haar sinds de vorige nacht had gekweld breken als een golf op de voorsteven van een schip. Stil maar, murmelde hij tegen haar wang. Wat is er? Mijn vader leeft nog, barstte Caroline uit. Nathema haar deed een halve stap naar achteren. Hij staarde haar met open gesperde ogen aan. Hoe weet je dat? Ik heb het gisteravond toevallig opgevangen van mijn grootvader. Nathema haar wreef over zijn nek. Je kunt me er maar beter alles over vertellen. Zullen we gaan zitten? Hij keek naar de specerijenverkoper die diep boog en een gordijn opzij schoof, dat op een klein vertrek uitkwam. Twee omgekeerde houten kisten dienden als kruk, een geschilferd betonblok ertussen als provisorische tafel. Dank je, vriend, zei Nathema haar, en hij overhandigde de specerijenverkoper heel discreet een stapeltje munten. Ik denk dat je wel een kleine pauze kunt gebruiken. Laten we zeggen van een half uur. Ik zal op weg naar buiten de deuren op slot doen, meneer. Vertel me er alles over, zei Nathema haar tegen Caroline, zodra ze alleen waren. Zijn zachte stem bedekte haar als de plooien van een vertrouwde mantel. Vertel me er alles over. Hetzelfde had hij gezegd toen ze elkaar 17 jaar geleden voor het eerst hadden ontmoet. En het was voor Caroline alsof de jaren als een ui afgepeld werden, nu ze in dat kleine kamertje zaten met het zoete parfum van de specerijen van Egypte en Meroë om hen heen. In gedachten verscheen het beeld van een jongere en minder breekbare versie van Nathema haar, die op haar kleine gestalte neerkeek. En de herinnering was zoet en vloeiend als druipende honing. Hun ontmoeting had plaatsgevonden in het huis van Philippus in Caesarea, waar ze al veel meer bijzondere momenten had beleefd. Philippus had 4 dochters, van wie de jongste, Mariamne, al zo lang ze zich kon herinneren haar beste vriendin was. Net als zij was Mariamne opgegroeid zonder moeder. Maar anders dan Karinine was zij opgegroeid in bijzijn van 3 liefhebbende oudere zussen en een vertroetelende vader die de zon niet liet ondergaan zonder zijn dochters te prijzen. Philippus' huis was een toevluchtsoord geworden voor een eenzaam weesmeisje wier donkere huid haar een vreemde maakte binnen haar eigen familiekring. Op een middag, toen ze met Mariamne in het smalle atrium van Philippus' huis had gespeeld, was er een lange man met hun gastheer binnengekomen. Zijn begroeting was hartelijk geweest en zijn donkere ogen waren de vriendelijkste die ze ooit had gezien. Karinine was prompt in huilen uitgebarsten toen ze hem zag. Hij was voor haar neergeknield en had een zachte hand op haar hoofd gelegd. Wat is er? Wat is er? Vertel me er alles over. Geheel tegen haar natuur in had Karinine huilend gejammerd. Jouw huid is donkerder dan de mijne. Ik dacht dat ik de enige ter wereld was met een donkere huid. De man, die Natemahar was geweest, had gelachen en haar in zijn armen getrokken. Je bent niet de enige, kleintje. Er is een heel land van mensen zoals wij. Zoals ik? Hij had haar ernstig aangekeken. Nou, meer zoals ik. Jij bent heel bijzonder. Dat kan ik zien. Wie is dit mooie kind? Hij had vragend naar Philippus gekeken. Haar moeder heette Gemina. Haar grootvader is Quintus Blandinus Geminus. Als ik erover nadenk, hij is een Romeinse beambte die dient in jouw land. Natemahar, ken je hem? Natemahar was overeind gekomen en achteruit gedeinsd. Ja, ik ken hem. Die dag had er zich een speciale band tussen hen gevormd. Door de jaren heen was het hun gelukt om elkaar bij Philippus thuis te ontmoeten wanneer Natemahar naar Caesarea reisde. Ze maakten tijd vrij om samen te zijn in Kush en tussen hun bezoeken in schreven ze lange brieven die de wegen en rivieren die hen scheiden plaveiden. Waarom ben je mijn vriend geworden? Had Karinine een keer gevraagd. Al die jaren geleden, toen je me voor het eerst ontmoette bij Philippus thuis. Waarom ben je me niet gewoon vergeten? Het leek zo'n ongerijmde keuze voor een man als Natemahar. Een succesvolle Kushitische beambte die vriendschap sloot met een Romeins kind dat weinig anders te bieden had dan een vrijwel tandeloze glimlach en dat hem met wel 1000 vragen bestookte. Ik was een eenzame man die nooit een kind zou krijgen. En jij? Jij was een eenzaam kind dat nooit een vader zou krijgen. Het leek me dat we goed bij elkaar passen. Natemahar had haar aan haar vlecht getrokken. Bovendien zijn we hetzelfde, jij en ik. Jij bent omringd door een familie die maakt dat je je bijna een buitenstaander voelt, terwijl ik omringd word door mannen die heel zijn. Een paleis vol. Krijgers en echtgenoten en vaders. Alles wat ik nooit kan zijn. Ik ben een buitenstaander in mijn eigen land. Dus, je ziet, we horen bij elkaar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Nehemia. De plechtige voorlezing van de wet door Esra. Toen de zevende maand was aangebroken, stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden, samen op het plein voor de waterpoort en verzochten Esra de schriftgeleerde het boek te gaan halen van de wet die de Heer door Mozes aan Israël gegeven had. En Esra, de priester, bracht het boek voor de vergadering van mannen en vrouwen en allen die de voorlezing konden volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Vanaf de dageraad tot de middag las Esra voor uit het boek op het plein voor de waterpoort, ten aanhoren van de mannen en vrouwen en van allen die het konden volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. Esra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoging staan die voor de gelegenheid opgeslagen was. Ten aanschouwen van heel het volk, hij stak immers boven allen uit, opende Esra het boek. Op dat ogenblik gingen allen staan. En Esra prees de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde, amen, amen. Ze staken hun handen omhoog, ze bogen het hoofd en zij aanbaden de Heer met het gezicht tegen de grond. En de Levieten verklaarden het volk daar ter plaatse de wet. Zij lazen uit het boek van Gods wet voor, legden het uit en verklaarden de betekenis, zodat allen de lezing verstonden. Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Esra, de priester en schriftgeleerde, en de Levieten die de uitleg gaven tot heel het volk: deze dag is aan de Heer uw God gewijd. U mag dus niet treurig zijn en niet wenen. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. En ze zeiden tot het volk: kom, ga lekker eten en drink er zoete drank bij en deel ervan mee aan wie niets heeft, want deze dag is aan de Heer gewijd. Wees niet bedroefd, maar de vreugde die de Heer u schenkt, zij uw kracht. Zo kalmeerden de Levieten het volk en ze zeiden: wees nu stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. En het volk ging eten en drinken en deelde van zijn maaltijd aan anderen mee. Ze vierden uitbundig feest, want ze hadden begrepen wat hun was voorgehouden. De volgende dag kwamen hun familiehoofden van het volk, de priesters en levieten, bij Esra, de schriftgeleerde, samen, om zich te verdiepen in de woorden van de wet. En zij bevonden dat er in de wet, die de Heer door Mozes gegeven heeft, geschreven staat dat de kinderen van Israël tijdens het feest van de zevende maand in loofhutten moeten wonen en dat men overal in de steden en in Jeruzalem moet afkondigen: trek de bergen in, haal de takken van olijf, oleaster, mirt, palm en loofboom en vier het loofhuttenfeest zoals dat voorgeschreven is. Het volk trok uit en haalde takken en ieder bouwde zijn loofhut op zijn dak, in zijn binnenhof, in de voorhoven van de tempel, op het plein voor de waterpoort of op het plein voor de Efraïmpoort. En heel de gemeenschap van de teruggekeerde ballingen vierde het loofhuttenfeest en woonde in hutten. Sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag hadden de Israëlieten het zo niet meer gevierd. Er heerste een uitbundige vreugde. Dagelijks, van de eerste tot de laatste dag, werd er voorgelezen uit het boek van Gods wet. Het feest duurde 7 dagen lang. En op de 8e dag vierde men volgens voorschrift het slotfeest. Tweede lezing. Uit de geschriften van Gerard Zerbold van Zutphen. Lezen, mediteren, bidden horen bij elkaar. Als je profijt wilt hebben van wat je leest, moet je op verschillende dingen letten. Namelijk wat je leest, wanneer je leest, hoe je leest en waarom je leest. Soms is een verhandeling te moeilijk of spitsvondig of pikant. Als een boek te moeilijk is, kun je je aandacht er niet bij houden. Je kunt beter boeken lezen die leerzaam zijn, waardoor je een betere kijk krijgt op jezelf en op de dingen waar het eigenlijk op aankomt. Je moet niet te hooi en te gras lezen, maar je kunt beter een goed ogenblik daarvoor kiezen. Je moet er ook niet zo in opgaan dat je niet meer goed nadenkt over wat je leest. Sommige mensen lezen links en rechts in een boek. Ze proeven van alles, maar ze worden er niet door gevoed. Lees jij een goed boek helemaal van voren naar achteren, met interesse en met eerbied voor hetgeen daar staat. Lees niet om van alles te weten, ook niet om te pronken bij anderen, maar om er iets aan te hebben. Haal er enkele zaken uit en probeer die goed te begrijpen en te onthouden. Zoals een edel dier ook de gewoonte heeft om te herkauwen. Je kunt ook nog ander voordeel hebben van het lezen. Want lezen geeft ook afwisseling, bezorgt je plezier en houdt je soms overeind. Probeer bij alles wat je doet daarin enig genoegen te beleven, want vreugd in het werk houdt een werkman aan de gang. We kunnen spreken van mediteren als we hetgeen we gelezen of gehoord hebben in een zorgvuldig herkauwen door ons heen laten gaan, zodat we er zicht op krijgen en er geïnteresseerd in raken. Allereerst moet je zorgen dat er goede stof is om over na te denken, zoals heiligen zeggen. Het gemoed van de mens is als een molen die maalt wat erin terechtkomt. Is er niets te malen, dan vervalt de molen. Als je geen duidelijke interesse hebt, hou je je bezig met wat zich toevallig aandient en vaak niet de moeite waard is. Het is verstandig om met goede en belangrijke zaken bezig te zijn en daarin een beetje afwisseling te brengen. Ten tweede, het is natuurlijk goed om op ieder ogenblik van de dag goede gedachten te hebben, maar zoals Hieronymus zegt, is het beter om een vaste tijd daarvoor te nemen, bij voorkeur aan het begin van de dag. Dan word je nog niet opgeslopt door je bezigheden. En goede gedachten kunnen in de loop van de dag nog eens terugkomen. Een ander geschikt moment is de tijd kort voor het slapen gaan. Dan kunnen goede gedachten ook rust geven. Na het lezen volgt het mediteren en daarop volgt het bidden. Biddend kan op zijn plaats zijn, waar je ook bent, onderweg of thuis. De waarde van het bidden hangt af van de gezindheid van degene die bidt. God luistert meer naar de verlangens van het hart dan naar de klanken van de mond. Als je vrij lang wilt bidden, moet je je goed voorbereiden, zoals bij het getijdengebed. Denk dan eens na over de goedheid van God, het lijden van Christus, over je eigen gebreken. Bij korte gebeden kun je denken aan hetgeen de heilige Augustinus spreukgebeden noemt. Zo'n spreukgebed kan even een onderbreking zijn bij je werk of als je leest. Je kunt ook bidden voor jezelf, maar dan wel voor dingen waar het op aankomt. Bid ook voor je vrienden, voor de zieken, voor mensen die het moeilijk hebben, mensen die onderweg zijn. Maar vooral is het belangrijk dat je bij het bidden je aanwezig weet voor de aanwezige God en dan zegt wat je hartje ingeeft. Maar dat is gemakkelijker bij korte gebeden dan bij langere gebeden. Je kunt ook aan heiligen vragen dat ze voor je bidden. Heilige Maria bidt voor ons. In ieder geval, of je kort of lang bidt, stel de momenten ervoor vast. Een kort spreukgebed is vooral op zijn plaats als je het moeilijk hebt, het huis uitgaat of te maken hebt met het kwaad in jezelf of in anderen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw volmachtigheid en meester nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, dood ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw volmachtigheid en meester nodig hebben.
0: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral die mede die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Ja, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van van God, werd van zonde, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw volmachtigheid ten meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

doen spreken. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Toen Jezus in de boot stapte, volgden zijn leerlingen hem. Opeens raakte de zee in hevige beroering, zodat de golven over de boot sloegen. Jezus echter lag te slapen. Ze gingen naar hem toe en maakten hem wakker met de woorden: Heer, red ons, wij vergaan. Jezus sprak tot hen: Waarom zijt ge zo bang, kleingelovigen? Dan stond hij op, richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee, en het water werd volmaakt stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat voor iemand is dat toch, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? Dit is het woord van God. Beginnen zoals dit evangelie begint: zij stuurden het volk weg en namen hem mee. Eerst de gewone gedachten en bezigheden wegsturen, zodat Jezus de kans krijgt zijn machtsdaad aan ons te openbaren. Midden in de stormen van het leven kan hij de golven van angst in ons hart tot bedaren brengen. Eerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande met zijn aanwezigheid te binnenbrengen. Dit besef moet zo sterk worden dat het overeind blijft te midden van de sterkste emoties. Anders kan Jezus mij verwijten nog geen geloof te bezitten. Een gebaar maken van eerbied, beklein maken ten opzichte van hem. Vervolgens het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Zo ontspannen mogelijk, proberen bewegingsloos te blijven, zodat ik kan merken hoe er te midden van de vele bewegingen van mijn gemoed er ook bewegingen zijn die het waarmerk dragen van de goede geest, vrede, rust in hem. Door een goede lichaamshouding kan men het gebed ten goede beïnvloeden, maar dat kan nog veel beter door een goede levenshouding. En daarom is het goed deze aan het begin van het gebed zuiver te stellen. Bijvoorbeeld door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Daarna breng ik me de geschiedenis te binnen. Hoe God zijn zoon laat afdalen midden in de tot chaos geworden schepping. Vanuit de boot heeft Jezus de menigte onderricht gegeven. Hij deed dat in de vorm van parabels. Het verschillend opgenomen zaad, de lamp, het zelfgroeiende zaad, het mosterdzaad. En dan wordt het volk weggestuurd en in dezelfde boot als van waaruit Jezus het onderricht gaf, liet hij zich nu overvaren naar de overkant van het meer. En bij die overtocht vindt het eerste van de uitvoerig vertelde machtsdaden plaats. Jezus bedaart de storm op het meer. En daarna beveelt hij met dezelfde superieure macht aan de duivels. En tenslotte toont hij zijn macht over de vernietigende krachten van ziekte, de vrouw die aan bloedvloeiing leed en de dood bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Door deze daden openbaart Jezus de kracht van zijn woord. Woord en werk gaan dus over hetzelfde. Het woord over het zaad, dat zaad het klein is, weerloos, ten dode toe bedreigd. En de boot, dat is de kerk, is wankel en in de nacht van de geschiedenis ten prooi aan het meedogenloze geweld van vijandige machten. Maar het zaad staat op uit de dood en brengt rijke vrucht voort, en de leerlingen die bijna sterven van angst worden op Jezus' woord een volmaakte stilte gewaar. De geschiedenis herhaalt zich in het leven van de kerk, dat wil zeggen in de boot, het scheepje van Petrus, zeggen ze dan wel, en in het leven van iedere enkeling. Wie met Jezus meegaat, maakt zich los van de vertrouwde kustlijn van maatschappelijke, algemeen geldende menselijke zekerheden. In de boot
is de leerling van Jezus overgeleverd aan het water en de wind. Hij leidt een onvast bestaan. Maar in de boot van de kerk overkomt hem ook Jezus, die het als enige bestaat een grote kalmte te scheppen in het demonische geweld van nachtelijke tegenkrachten. In het gebed geef ik God de kans het wonder te herhalen in mij. Door mij de stormen van mijn leven te binnen te brengen, kan ik merken dat Jezus er inderdaad bovenuit komt. Daarna kan ik me ook de plaats voor ogen stellen, de boot van de bijzondere vertrouwelijkheid met Jezus. Men blijft er niet voor stormen gespaard, maar midden in de storm is Hij. Daarom kan ik hier rustig de stormhoeken van mijn leven of van het leven van de kerk voor ogen stellen. Hem dan om de bijzondere genade vragen, dat ik door het gebed een innerlijke kennis mag krijgen van wie Hij is. Zoals de leerlingen, wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen? Ik vraag Hem dus om een ervaringsrijke kennis van Hem. In de eerste lezing, in het boek Genesis, zien we hoe Lot met de zijnen ontkomt aan het strafgericht over Sodom en Gomorra. En in het evangelie horen we hoe Jezus en de zijnen ontkomen aan de storm op het meer van Galilea. Maar in de eerste lezing is het niet zozeer het strafgericht over Sodom en Gomorra dat het onderwerp is van het verhaal, maar hoe Lot en de zijnen eraan ontkomen. En hoe zij hun redding te danken hebben aan Abraham. Want zo staat er, zo hield God bij de verwoesting van de steden van die landstreek rekening met Abrahams wens en liet hij Lot ontkomen, toen hij de steden verwoestte waar deze, Lot dus, gewoond had. Het is niet zozeer een verhaal van verwoesting, maar juist van sparen. Alleen wie op de weg van Gods redding niet consequent is en zich van de oude bindingen niet weet los te maken, de vrouw van Lot, wordt mede slachtoffer van het strafgericht. Zij verstart tot een zoutzuil en wordt daardoor tot waarschuwend voorbeeld voor allen die niet consequent zijn op de weg van hun redding. Wie die dag zich op het dak bevindt, terwijl zijn bezittingen binnenshuis zijn, moet niet naar beneden komen om ze te halen, en zo moet wie op het land is niet terugkeren. Denkt aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen. En wie het verliest, zal het behouden. Toen Jezus in de boot stapte, Jezus is de meester, hij gaat voorop. Hij is steeds de eerste, en dan volgen zijn leerlingen. Zo werden ze immers ook geroepen, volg mij, kom achter mij aan. En hier zien we hoe Jezus als eerste in de boot stapt en hoe zijn leerlingen hem volgden. Maar hij is ook de eerste in de wijze waarop hij de elementen trotseert. Er stak opeens een hevige storm op en de golven sloegen over de boot en hij bleef maar slapen. Hoe kan hij slapen? Dat slapen van Jezus in de boot, terwijl de elementen tekeer gaan, is een profetische handeling. Door juist niet te handelen, maar te slapen, geeft hij te kennen, ik sta erboven, doet mij niets. En het is ook bedoeld als een voorspelling, zo zal het met zijn eigen dood ook zijn. De dood zal hem niets doen. Het is voor hem als een slaap. Ze raakt hem niet. Bij een profetisch handelen hoort ook altijd een profetisch woord, zoals dat ook met de sacramenten is. Sacramenten zijn handelingen, tekenhandelingen, die begeleid worden door een woord waarin dat teken wordt geduid. Het betekende wordt uitgesproken en dit gebeurt met het woord. In dit geval met het woord, waarom zijt ge bang, kleingelovigen? Wij van onze kant zouden misschien liever vragen, waarom zou je niet bang zijn?
Hoe zou je niet bang zijn? We zijn toch geen God zoals hij? Maar door ons geloof in God beschikken wij over de macht van God. Wij beschikken over de kracht van God om te midden van het geweld, te midden van een storm, te midden van een huisbrand of van een innerlijke brand, wanneer je hele hebben en houden van binnen in verwarring is, het geloof geeft ons de kracht doodkalm te blijven. Jezus verwachtte dat eigenlijk ook van zijn leerlingen. Hij verwachtte van hen dat ze hem niet zouden wekken, maar dat zij in vertrouwen op zijn aanwezigheid het in de storm zouden uithouden. En dan had hij hen kunnen prijzen, zoals hij de heidense honderdman prees om zijn geloof. Slechts één woord is voldoende. Jezus komt hun klein geloof tegemoet met een wonder. Een wonder dus voor de kleingelovigen. En zo is het ook in ons leven. In de stormen van ons leven is Jezus aanwezig. Let er maar eens op. U gelooft in zijn allerheiligste tegenwoordigheid in het heilig sacrament. Waarom gelooft u dan niet in zijn aanwezigheid wanneer het in uw hart stormt? Daar is hij en hij verwacht dat u in die storm doodkalm zult blijven. Hij zal ons niet boven onze krachten beproeven, boven de kracht van ons geloof. Hij zal de stormen voor ons bedaren, zolang ons geloof nog maar klein is. Maar met de groei van ons geloof zal ook ons vertrouwen in zijn tegenwoordigheid groeien. Dan zullen wij hem niet wekken. We zullen niet eens behoefte hebben hem te wekken, vol vertrouwen dat zijn hart over ons waakt. Wij zullen de stormen trotseren, omdat de koning van de storm in ons midden is, in ons hart rust. Dan zullen we niet meer zozeer uitzien naar de grote kalmte, omdat die grote kalmte in ons hart is. Jezus, de Heer, de koning van ons hart. Aan het eind gesprekjes met Jezus als vrienden onder elkaar. Vrienden die elkaar in de nood hebben meegemaakt. En dan heb je gewoonlijk minder woorden nodig. Je kunt met een half woord toe je dan door Jezus naar de Vader laten brengen. Over de slapende Jezus op de achtersteven van het bootje ligt de heerlijkheid van de Vader. En dan aan onze Vader bidden.

Op dinsdag in de 13e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met de tekst van de introitus: Heer, uw hand heeft de overwinning behaald, daarom wordt gij door allen geprezen, want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, welkom bij de zesde aflevering van mijn serie over de componist Arvo Pärt. De titel luidt De klacht van Adam. In de vorige aflevering ben ik begonnen met het trekken van enkele verbindingslijnen tussen de muziek van Pärt en de orthodoxe traditie. Want ik vertelde u eerder dat de componist zich in het midden van de jaren 70 heeft laten dopen in een Russisch-orthodoxe kerk in de hoofdstad van Estland. Een land dat toen deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Is het noodzakelijk iets van zijn orthodoxe achtergrond te weten om te kunnen genieten van zijn muziek? Zelf vond Pärt van niet. Hij schreef zijn muziek naar eigen zeggen niet alleen voor gelovige christenen, maar voor iedereen.